0: Het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Vier agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials. Of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenarioschrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend, het hoogste aantal in 30 jaar tijd. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis.
2: De Britse auteur en voormalige politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Van zijn boeken zijn wereldwijd honderden miljoenen exemplaren verkocht. Archer stond bekend om zijn thrillers, zoals zijn eerste boek Not a Penny More, Not a Penny Less uit 1976. Hij stierf plotseling en vredig thuis, tussen twee schrijfsessies door, meldt zijn uitgever HarperCollins. Archer was parlementslid voor de Conservatieve Partij. Hij kreeg in 2001 een celstraf van 4 jaar voor mijneed tijdens een rechtszaak uit 1987. De Britse autoriteiten beschuldigen Andrew en Tristan Tate ervan dat ze als loverboys opereerden. Vrouwen kregen een romantische relatie in het vooruitzicht gesteld. Daarna zouden ze met geweld en dreigementen onder druk zijn gezet om op internet pornografie te maken. De beschuldigingen staan in rechtbankdocumenten die openbaar zijn gemaakt in de Verenigde Staten. De broers zijn daar dit jaar aangehouden. Het Verenigd Koninkrijk wil dat ze uitgeleverd worden. Het duo hangt een strafzaak boven het hoofd voor verkrachting en andere strafbare feiten. De influencers hebben ontkend daar schuldig aan te zijn. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8612 eind vorig jaar naar 8558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Lukebakio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. In het noorden wat lichte regen mogelijk. Het wordt tussen de 7 graden in het zuiden en 16 graden aan de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend vooral in het midden en noorden vrij veel bewolking, met kans op wat lichte regen. In het zuiden eerst nog mist, later breekt daar de zon door en blijft het droog. Vanmiddag veel bewolking in het noorden en midden, in het zuidoosten regelmatig zon. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden steeds verder op. Het blijft overwegend droog. Morgen eerst plaatselijk mist. Vooral in het noorden kan die lang blijven hangen. In de rest van het land veel zon. Middag tussen de 20 en plaatselijk 25 graden. Later bewolking vanuit het westen. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten flink regenen. De wind wordt aan de kust krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond 2 mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beer Sheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beer Sheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials. Of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch.
2: Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend, het hoogste aantal in 30 jaar tijd. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. De Britse auteur en voormalige politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Van zijn boeken zijn wereldwijd honderden miljoenen exemplaren verkocht. Archer stond bekend om zijn thrillers, zoals zijn eerste boek Not a Penny More, Not a Penny Less uit 1976. Hij stierf plotseling en vredig thuis, tussen 2 schrijfsessies door, meldt zijn uitgever HarperCollins. Archer was parlementslid voor de Conservatieve Partij. Hij kreeg in 2001 een celstraf van 4 jaar voor mijneed tijdens een rechtszaak uit 1987. De Britse autoriteiten beschuldigen Andrew en Tristan Tate ervan dat ze als loverboys opereerden. Vrouwen kregen een romantische relatie in het vooruitzicht gesteld. Daarna zouden ze met geweld en dreigementen onder druk zijn gezet om op internet pornografie te maken. De beschuldigingen staan in rechtbankdocumenten die openbaar zijn gemaakt in de Verenigde Staten. De broers zijn daar dit jaar aangehouden. Het Verenigd Koninkrijk wil dat ze uitgeleverd worden. Het duo hangt een strafzaak boven het hoofd voor verkrachting en andere strafbare feiten. De influencers hebben ontkend daar schuldig aan te zijn. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Nipolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 0,16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1.700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinishsysteem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep. België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er in het midden en zuiden plaatselijk mist voor. In het noorden kan er wat lichte motregen vallen. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het zuiden en 16 graden langs de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is er vooral in het midden en noorden vrij veel bewolking, met kans op wat lichte regen. In het zuiden kan eerst nog mist voorkomen, maar later breekt de zon soms door en blijft het droog. Vanmiddag veel bewolking in het noorden en midden, met daar plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten schijnt de zon regelmatig. Het wordt tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden steeds verder op. Het blijft overwegend droog met weinig wind. Morgen eerst plaatselijk mist. In het noorden kan deze lang blijven hangen. Verder veel zon en droog weer. Morgenmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Morgenavond gaat het vanuit het zuidwesten flink regenen met aan de kust krachtige wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond twee mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente.
2: Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werk.

0: nu het buitenlands nieuws. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials. Of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenarioschrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen.
1: De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend, het hoogste aantal in 30 jaar tijd. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. De Britse auteur en voormalige politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Van zijn boeken zijn wereldwijd honderden miljoenen exemplaren verkocht. Archer stond bekend om zijn thrillers, zoals zijn eerste boek Not a Penny More, Not a Penny Less uit 1976. Hij stierf plotseling en vredig thuis, tussen 2 schrijfsessies door, meldt zijn uitgever HarperCollins. Archer was parlementslid voor de Conservatieve Partij. Hij kreeg in 2001 een celstraf van 4 jaar voor mijneed tijdens een rechtszaak uit 1987. De Britse autoriteiten beschuldigen Andrew en Tristan Tate ervan dat ze als loverboys opereerden. Vrouwen kregen een romantische relatie in het vooruitzicht gesteld. Daarna zouden ze met geweld en dreigementen onder druk zijn gezet om op internet pornografie te maken. De beschuldigingen staan in rechtbankdocumenten die openbaar zijn gemaakt in de Verenigde Staten. De broers zijn daar dit jaar aangehouden. Het Verenigd Koninkrijk wil dat ze uitgeleverd worden. Het duo hangt een strafzaak boven het hoofd voor verkrachting en andere strafbare feiten. De influencers hebben ontkend daar schuldig aan te zijn. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT.

0: AI en Claude maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luke Bakio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olies zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er in het midden en zuiden plaatselijk mist voor. In het noorden kan er wat lichte motregen vallen. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het zuiden en 16 graden langs de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is er vooral in het midden en noorden vrij veel bewolking, met kans op wat lichte regen. In het zuiden kan eerst nog mist voorkomen, maar later breekt de zon soms door en blijft het droog. Vanmiddag veel bewolking in het noorden en midden, met daar plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten schijnt de zon regelmatig. Het wordt tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden steeds verder op. Het blijft overwegend droog met weinig wind. Morgen eerst plaatselijk mist. In het noorden kan deze lang blijven hangen. Verder veel zon en droog weer. Morgenmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Morgenavond gaat het vanuit het zuidwesten flink regenen met aan de kust krachtige wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond 2 mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer- en veiligheidsregio schakelde een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. Vier agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemden. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat twee decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor drie recente tv-commercials of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend, het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. De Britse auteur en voormalige politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Van zijn boeken zijn wereldwijd honderden miljoenen exemplaren verkocht. Archer stond bekend om zijn thrillers, zoals zijn eerste boek Not a Penny More, Not a Penny Less uit 1976. Hij stierf plotseling en vredig thuis, tussen twee schrijfsessies door, meldt zijn uitgever HarperCollins. Archer was parlementslid voor de Conservatieve Partij. Hij kreeg in 2001 een celstraf van 4 jaar voor mijneed tijdens een rechtszaak uit 1987. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8612 eind vorig jaar naar 8558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht plaatselijk mist in het midden en zuiden. In het noorden wat lichte regen mogelijk. Het wordt tussen de 7 graden in het zuiden en 16 graden aan de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend vrij veel bewolking in het midden en noorden. Daar kans op wat lichte regen. In het zuiden kan eerst nog mist voorkomen. Later breekt de zon soms door. Weinig wind, behalve aan de noordkust. Vanmiddag veel wolken in het noorden en midden. Vooral in het noorden wat lichte regen. In het zuidoosten regelmatig zon. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de noordkust en tot 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op. In het noorden blijft het bewolkt. Komende nacht kans op mist met temperaturen tussen de 9 en 14 graden. Morgen eerst plaatselijk mist. In het noorden kan die lang blijven hangen. Elders veel zon. Later vanuit het westen meer bewolking. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden. Morgenavond trekt regen over en neemt de wind toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond 2 mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch.
4: Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenarioschrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen.
5: De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend. Het hoogste aantal in 30 jaar tijd.
4: De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren.
6: Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
4: De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1.700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
0: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht plaatselijk mist in het midden en zuiden. In het noorden wat lichte regen mogelijk. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het zuiden en 16 graden aan de noordwestkust. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts weinig wind. Vanochtend vooral in het midden en noorden vrij veel bewolking, met kans op wat lichte regen. In het zuiden kan eerst nog mist voorkomen, later breekt daar de zon door en blijft het droog. Vanmiddag in het noorden en midden veel wolken, vooral in het noorden plaatselijk lichte regen. In het zuidoosten regelmatig zon. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Aan de kust matige wind uit het westen. Vanavond klaart het vanuit het zuiden steeds verder op. Het blijft overwegend droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond twee mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood.
8: Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit.
9: Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat twee decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen.
5: De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend. Het hoogste aantal in 30 jaar tijd.
9: De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis.
10: En nu het economisch nieuws. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen.
11: Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector.
12: Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit.
13: De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren.
14: Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
15: De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8612 eind vorig jaar naar 8558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
16: Beleggers in São Paulo reageerden maandag enthousiast op de overwinning van Flavio Bolsonaro in de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. De hoofdindex van de beurs steeg bij opening 8% naar een recordhoogte. Bolsonaro behaalde 47% van de stemmen, Lula 45%. Omdat Bolsonaro minder dan 50% haalde, volgt op 25 oktober een tweede ronde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom.
17: De Europese Wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000

0: In de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep. België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht plaatselijk mist in het midden en zuiden. In het noorden wat lichte regen mogelijk. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het zuiden en 16 graden aan de noordwestkust. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts weinig wind. Vanochtend vooral in het midden en noorden vrij veel bewolking, met kans op wat lichte regen. In het zuiden kan eerst nog mist voorkomen. Later breekt daar de zon door en blijft het droog. Vanmiddag in het noorden en midden veel wolken. Vooral in het noorden plaatselijk lichte regen. In het zuidoosten regelmatig zon. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Aan de kust matige wind uit het westen. Vanavond klaart het vanuit het zuiden steeds verder op. Het blijft overwegend droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond twee mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio.

0: Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat twee decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials, of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis.
2: De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend, het hoogste aantal in 30 jaar tijd.
3: Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen.
4: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg.
5: Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten.
6: techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren.
7: Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt.
10: Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep. België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er in het midden en zuiden plaatselijk mist voor. In het noorden kan wat lichte motregen vallen. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het zuiden en 16 graden langs de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is er vooral in het midden en noorden vrij veel bewolking, met kans op een beetje regen. In het zuiden kan eerst nog mist voorkomen, maar later breekt de zon soms door en blijft het daar droog. Vanmiddag veel bewolking in het noorden en midden, vooral in het noorden wat lichte regen. In het zuidoosten schijnt regelmatig de zon. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op en blijft het overwegend droog. Vannacht opnieuw kans op mist, met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, vooral in het noorden. Later veel zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgenavond trekt de regen over en wordt de wind aan de kust krachtig.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond twee mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging.
13: Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt.
14: Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. Vier agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat twee decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor drie recente tv-commercials of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyad. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis.
17: De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia.
13: Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend. Het hoogste aantal in 30 jaar tijd.
18: Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen.
19: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg.
20: Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen.
21: Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit.
22: De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Nipolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren.
23: Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
24: De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8612 eind vorig jaar naar 8558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
0: Dit is Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er in het midden en zuiden plaatselijk mist voor. In het noorden kan wat lichte motregen vallen. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het zuiden en 16 graden langs de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is er vooral in het midden en noorden vrij veel bewolking, met kans op een beetje regen. In het zuiden kan eerst nog mist voorkomen, maar later breekt de zon soms door en blijft het daar droog. Vanmiddag veel bewolking in het noorden en midden, vooral in het noorden wat lichte regen. In het zuidoosten schijnt regelmatig de zon. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op en blijft het overwegend droog. Vannacht opnieuw kans op mist, met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, vooral in het noorden. Later veel zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgenavond trekt de regen over en wordt de wind aan de kust krachtig.
0: Dit is Talk Radio.
3: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond 2 mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand.
5: Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials, of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch.
6: De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis.
7: De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend. Het hoogste aantal in 30 jaar tijd.
9: Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen.
10: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg.
25: Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen.
26: Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit.
27: De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen.
8: Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
11: Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 0,16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom.
14: De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinishsysteem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag.
15: België kwam via Dodi Luque Bacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
16: Dit is Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht plaatselijk mist in het midden en zuiden. Verder blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het zuiden en 16 graden aan de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige zuidwestenwind. Vanochtend in het zuiden en midden eerst lokaal mist. Daarna in het zuiden veel zon. In het midden en noorden vrij veel bewolking. In het noorden kans op wat lichte motregen. Aan de noordkust matige zuidwestenwind. Elders weinig wind. Vanmiddag in het noorden en midden veel bewolking, met plaatselijk lichte regen. In het zuidoosten regelmatig zon. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust matige westenwind, elders weinig wind. Vanavond in het noorden bewolkt, vanuit het zuiden klaart het op. Het blijft overwegend droog met weinig wind. Morgen eerst plaatselijk mist, daarna veel zon. Later vanuit het westen meer bewolking. Overdag 20 tot 25 graden. Morgenavond dikke bewolking en flinke regen vanuit het zuidwesten, met aan de kust krachtige wind.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond twee mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen.
19: Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen.
0: Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat twee decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch.
20: De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyad. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis.
21: De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend. Het hoogste aantal in 30 jaar tijd.
22: Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenarioschrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen.
23: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg.
3: Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen.

0: kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 0,16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel

0: Liverpool groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olys zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht plaatselijk mist in het midden en zuiden. Verder blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het zuiden en 16 graden aan de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige zuidwestenwind. Vanochtend in het zuiden en midden eerst lokaal mist. Daarna in het zuiden veel zon. In het midden en noorden vrij veel bewolking. In het noorden kans op wat lichte motregen. Aan de noordkust matige zuidwestenwind. Elders weinig wind. Vanmiddag in het noorden en midden veel bewolking, met plaatselijk lichte regen. In het zuidoosten regelmatig zon. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust matige westenwind. Elders weinig wind. Vanavond in het noorden bewolkt. Vanuit het zuiden klaart het op. Het blijft overwegend droog met weinig wind. Morgen eerst plaatselijk mist, daarna veel zon. Later vanuit het westen meer bewolking. Overdag 20 tot 25 graden. Morgenavond dikke bewolking en flinke regen vanuit het zuidwesten, met aan de kust krachtige wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond twee mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials, of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend, het hoogste aantal in 30 jaar tijd. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. En nu het economisch nieuws. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1.700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er in het midden en zuiden plaatselijk mist. In Zeeland komt soms dichte mist voor die hinderlijk kan zijn voor het verkeer. Het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 7 graden in het zuiden en 16 graden aan de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend eerst lokaal mist, in Zeeland kan dat nog dicht zijn. In het zuiden schijnt veel zon, in het midden en noorden is het bewolkt, met in het noorden kans op wat motregen. Vanmiddag in het noorden en midden veel bewolking met plaatselijk lichte regen. In het zuidoosten regelmatig zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op. Morgen overdag veel zon, al kan in het noorden wat mist blijven hangen. Later meer bewolking vanuit het westen. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden in Limburg. Morgenavond gaat het vanuit het zuidwesten flink regenen, met aan de kust stevige wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond twee mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. Vier agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeeter Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw kondigde dat bedrag aan bij een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden. Daarmee moet het in de omgeving van Eindhoven makkelijker worden om vergunningen te verlenen. Veel natuurgebieden in Brabant zijn overbelast met stikstof, waardoor economische projecten vastlopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch.
4: De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend, het hoogste aantal in 30 jaar tijd. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis.
5: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik.
6: Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Lukebakio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is er in het midden en zuiden plaatselijk mist. In Zeeland komt soms dichte mist voor, die hinderlijk kan zijn voor het verkeer. Het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 7 graden in het zuiden en 16 graden aan de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend eerst lokaal mist, in Zeeland kan dat nog dicht zijn. In het zuiden schijnt veel zon, in het midden en noorden is het bewolkt, met in het noorden kans op wat motregen. Vanmiddag in het noorden en midden veel bewolking met plaatselijk lichte regen. In het zuidoosten regelmatig zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op. Morgen overdag veel zon, al kan in het noorden wat mist blijven hangen. Later meer bewolking vanuit het westen. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden in Limburg. Morgenavond gaat het vanuit het zuidwesten flink regenen, met aan de kust stevige wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet trekt geld uit om verdere verschaling van het openbaar vervoer in de regio tegen te gaan, schrijft het AD. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat wil onder meer zelfrijdende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis inzetten om het personeelstekort op te lossen. Het kabinet financiert 3 proeven met zelfrijdende bussen. Bijna een derde van de ouderen in Nederland kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken met het openbaar vervoer. Het probleem speelt vooral aan de randen van de stad, in dorpen en op het platteland, waar de afgelopen jaren bushaltes zijn opgeheven. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond 2 mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beer Sheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beer Sheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. 4 agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. De protesten waren gericht tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Volgens de burgemeester lijkt het er sterk op dat de rellen worden aangewakkerd door splintergroeperingen van buiten de gemeente. Hij hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren en dat gesprekken over de opvang op gang kunnen komen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat twee decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. De Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse Gezondheidsdienst 3.887 gevallen bekend. Het hoogste aantal in 30 jaar tijd. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh, een Aramco-raffinaderij en andere locaties in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben aangevallen. Bij de aanvallen zetten de Houthi-strijdkrachten drones, ballistische raketten en kruisraketten in. Journalisten melden eerder op maandag al dat er luide explosies klonken boven Riyadh. De explosies vonden plaats te midden van een recente escalatie van de gevechten in Jemen tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen en de door Iran gesteunde Houthis. En nu het economisch nieuws. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude Maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Verfproducent AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel AkzoNobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luke Bakio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olys zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep. België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het plaatselijk mistig. Vooral in Zeeland kan de mist dicht zijn en het verkeer hinderen. Daar geldt code geel. Het blijft droog, met temperaturen tussen 7 en 16 graden. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend nog lokaal mist in het zuiden en midden. In het zuiden schijnt de zon, maar in het noorden is het bewolkt met kans op wat motregen. Vanmiddag blijft het in het noorden en midden bewolkt. In het zuidoosten geregeld zon. Het wordt 19 tot 23 graden met weinig wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden verder op. Morgen eerst plaatselijk mist, daarna veel zon. Morgenmiddag wordt het 20 tot lokaal 25 graden in Limburg. Morgenavond neemt de bewolking toe en komt er vanuit het zuidwesten regen, met aan de kust krachtige wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op 8 november organiseren 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, opnieuw een rode lijn protest in Amsterdam. De demonstratie begint op het Museumplein. De organisaties willen laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering al veel te veel tijd verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting. Ook vinden er in oktober acties plaats. Het kabinet trekt geld uit om verdere verschaling van het openbaar vervoer in de regio tegen te gaan, schrijft het AD. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat wil onder meer zelfrijdende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis inzetten om het personeelstekort op te lossen. Het kabinet financiert 3 proeven met zelfrijdende bussen. Bijna een derde van de ouderen in Nederland kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken met het openbaar vervoer. Het probleem speelt vooral aan de randen van de stad, in dorpen en op het platteland, waar de afgelopen jaren bushaltes zijn opgeheven. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond 2 mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beer Sheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beer Sheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio

lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairfield. Dat gebeurde uit vrees voor een mogelijke aanval met Iraanse drones. Amerikaanse media melden dat er ernstige zorgen bestonden over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde. De geplande aanval zou gericht zijn geweest op vliegtuigen en personeel, waaronder Amerikaanse piloten. In het weekend zijn ongeveer 12 B-1 bommenwerpers verplaatst. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials, of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. En nu het economisch nieuws. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX

0: Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1.700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 0,16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luke Bakio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olys zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep. België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er in het midden en zuiden plaatselijk mist. In Zeeland kan het zelfs dichte mist worden, wat het verkeer kan hinderen. Daarvoor geldt code geel. Het blijft droog met temperaturen tussen 7 graden in het zuiden en 16 graden aan de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig uit het zuidwesten. Morgenochtend lost de mist langzaam op. In het zuiden schijnt de zon volop, maar in het midden en noorden blijft het bewolkt met in het noorden kans op wat motregen. Vanmiddag houdt de bewolking aan in het noorden met plaatselijk lichte regen. In het zuidoosten komt de zon er regelmatig door. Het wordt 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuiden. Morgen begint mistig, maar de zon breekt door. Later komt er bewolking vanuit het westen. Het blijft droog met temperaturen tot 25 graden in Limburg. Morgenavond volgt regen vanuit het zuidwesten en neemt de wind flink toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op 8 november organiseren 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, opnieuw een rode lijn protest in Amsterdam. De demonstratie begint op het Museumplein. De organisaties willen laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering al veel te veel tijd verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting. Ook vinden er in oktober acties plaats. Het kabinet trekt geld uit om verdere verschaling van het openbaar vervoer in de regio tegen te gaan, schrijft het AD. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat wil onder meer zelfrijdende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis inzetten om het personeelstekort op te lossen. Het kabinet financiert 3 proeven met zelfrijdende bussen. Bijna een derde van de ouderen in Nederland kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken met het openbaar vervoer. Het probleem speelt vooral aan de randen van de stad, in dorpen en op het platteland, waar de afgelopen jaren bushaltes zijn opgeheven. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond 2 mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen.
4: Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelde een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairfield. Dat gebeurde uit vrees voor een mogelijke aanval met Iraanse drones. Amerikaanse media melden dat er ernstige zorgen bestonden over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse revolutionaire garde. De geplande aanval zou gericht zijn geweest op vliegtuigen en personeel, waaronder Amerikaanse piloten. In het weekend zijn ongeveer 12 B1-bommenwerpers verplaatst. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenarioschrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. En nu het economisch nieuws. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren. De wachtlijst voor bedrijven die op een stroomaansluiting wachten is licht gegroeid. Eind juni stonden bijna 15.500 aanvragen bij een regionale netbeheerder. Eind vorig jaar waren dat er nog 15.154. In de eerste helft van dit jaar gingen bijna 1700 aanvragen van de wachtlijst af. De wachtlijst voor het leveren van stroom daalde voor het eerst. Van 8.612 eind vorig jaar naar 8.558 eind juni. Netbeheer Nederland meldt dat op steeds meer plekken ruimte ontstaat door slimmer netgebruik en flexibel stroomverbruik. Verfproducent Akzo Nobel verkoopt zijn activiteit op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Akzo Nobel steeg maandag 1,8% op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot 16% hoger op 1123,88 punten. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore eindigde bovenaan de hoofdfondsen met een plus van 2,5%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gediskwalificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0-nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Lukebakio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er in het midden en zuiden plaatselijk mist. In Zeeland kan het zelfs dichte mist worden, wat het verkeer kan hinderen. Daarvoor geldt code geel. Het blijft droog met temperaturen tussen 7 graden in het zuiden en 16 graden aan de noordwestkust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig uit het zuidwesten. Morgenochtend lost de mist langzaam op. In het zuiden schijnt de zon volop, maar in het midden en noorden blijft het bewolkt, met in het noorden kans op wat motregen. Vanmiddag houdt de bewolking aan in het noorden, met plaatselijk lichte regen. In het zuidoosten komt de zon er regelmatig door. Het wordt 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuiden. Morgen begint mistig, maar de zon breekt door. Later komt er bewolking vanuit het westen. Het blijft droog met temperaturen tot 25 graden in Limburg. Morgenavond volgt regen vanuit het zuidwesten en neemt de wind flink toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op 8 november organiseren 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, opnieuw een rode lijn protest in Amsterdam. De demonstratie begint op het Museumplein. De organisaties willen laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering al veel te veel tijd verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting. Ook vinden er in oktober acties plaats. Het kabinet trekt geld uit om verdere verschaling van het openbaar vervoer in de regio tegen te gaan, schrijft het AD. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat wil onder meer zelfrijdende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis inzetten om het personeelstekort op te lossen. Het kabinet financiert 3 proeven met zelfrijdende bussen. Bijna een derde van de ouderen in Nederland kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken met het openbaar vervoer. Het probleem speelt vooral aan de randen van de stad, in dorpen en op het platteland, waar de afgelopen jaren bushaltes zijn opgeheven. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond 2 mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairfield. Dat gebeurde uit vrees voor een mogelijke aanval met Iraanse drones. Amerikaanse media melden dat er ernstige zorgen bestonden over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde. De geplande aanval zou gericht zijn geweest op vliegtuigen en personeel, waaronder Amerikaanse piloten. In het weekend zijn ongeveer 12 B1 bommenwerpers verplaatst. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat twee decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. En nu het economisch nieuws. Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken. Staatsinvesteerder Invest International steekt 1 miljoen euro in het Amsterdamse klimaattechnologiebedrijf Skytree. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een CO2-project in IJsland. Met de lening wil het bedrijf zijn eerste installatie in het buitenland realiseren. Die draait om het afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van aardwarmte. Skytree ontwikkelt al ruim 10 jaar technologie voor zogenoemde direct air capture. Daarmee wordt CO2 direct uit de lucht gehaald. De CO2 is bedoeld voor onder andere de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de productie van duurzame brandstoffen. Het bedrijf verwacht dat het de installatie in IJsland in 2028 kan gebruiken. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luke Bakio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Desiree Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep. België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
5: Vanochtend is er plaatselijk mist. In het zuidwesten kan die behoorlijk dicht zijn. Code geel geldt daar voor het verkeer. In het zuiden breekt de zon door, maar in het midden en noorden blijft het half tot zwaar bewolkt met kans op wat motregen. Vanmiddag blijft het in het noorden bewolkt met af en toe wat regen. In het zuidoosten schijnt geregeld de zon. Het wordt 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op en blijft het droog. Morgen begint mistig, later veel zon. In de middag neemt de bewolking toe en morgenavond komt er regen, in Limburg mogelijk met onweer. De wind wordt dan aan de kust krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op 8 november organiseren 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, opnieuw een rode lijn protest in Amsterdam. De demonstratie begint op het Museumplein. De organisaties willen laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering al veel te veel tijd verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting. Ook vinden er in oktober acties plaats. Het kabinet trekt geld uit om verdere verschaling van het openbaar vervoer in de regio tegen te gaan, schrijft het AD. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat wil onder meer zelfrijdende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis inzetten om het personeelstekort op te lossen. Het kabinet financiert 3 proeven met zelfrijdende bussen. Bijna een derde van de ouderen in Nederland kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken met het openbaar vervoer. Het probleem speelt vooral aan de randen van de stad, in dorpen en op het platteland, waar de afgelopen jaren bushaltes zijn opgeheven. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond 2 mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Het schip dat maandagavond water maakte in de Eemshaven is gerepareerd. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zou zinken is geweken. De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten en havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairfield. Dat gebeurde uit vrees voor een mogelijke aanval met Iraanse drones. Amerikaanse media melden dat er ernstige zorgen bestonden over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde. De geplande aanval zou gericht zijn geweest op vliegtuigen en personeel, waaronder Amerikaanse piloten. In het weekend zijn ongeveer 12 B1-bommenwerpers verplaatst. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. En nu het economisch nieuws. Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken. Staatsinvesteerder Invest International steekt 1 miljoen euro in het Amsterdamse klimaattechnologiebedrijf Skytree. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een CO2-project in IJsland. Met de lening wil het bedrijf zijn eerste installatie in het buitenland realiseren. Die draait om het afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van aardwarmte. SkyTree ontwikkelt al ruim 10 jaar technologie voor zogenoemde direct air capture. Daarmee wordt CO2 direct uit de lucht gehaald. De CO2 is bedoeld voor onder andere de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de productie van duurzame brandstoffen. Het bedrijf verwacht dat het de installatie in IJsland in 2028 kan gebruiken. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit. De Europese Commissie heeft miljoenen steun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Het gaat om 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepolomice. Volgens Brussel is de steun in strijd met Europese regels voor staatssteun. Polen heeft niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor de investering in Polen. Het dagelijks bestuur van de EU zegt dat Polen de steun daarom niet mag uitkeren.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat.
6: Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten van

0: maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info.
3: Vanochtend is er plaatselijk mist. In het zuidwesten kan die behoorlijk dicht zijn. Code geel geldt daar voor het verkeer. In het zuiden breekt de zon door, maar in het midden en noorden blijft het half tot zwaar bewolkt met kans op wat motregen. Vanmiddag blijft het in het noorden bewolkt met af en toe wat regen. In het zuidoosten schijnt geregeld de zon. Het wordt 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op en blijft het droog. Morgen begint mistig, later veel zon. In de middag neemt de bewolking toe en morgenavond komt er regen, in Limburg mogelijk met onweer. De wind wordt dan aan de kust krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In de drie provincies geldt code geel. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn. Met name het verkeer kan hiervan hinder ondervinden. De dichte mist lost in de tweede helft van de ochtend op. Op 8 november organiseren 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam NoVib en Save the Children, opnieuw een rode lijn protest in Amsterdam. De demonstratie begint op het Museumplein. De organisaties willen laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering al veel te veel tijd verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting. Ook vinden er in oktober acties plaats. Het kabinet trekt geld uit om verdere verschaling van het openbaar vervoer in de regio tegen te gaan, schrijft het AD. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat wil onder meer zelfrijdende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis inzetten om het personeelstekort op te lossen. Het kabinet financiert 3 proeven met zelfrijdende bussen. Bijna een derde van de ouderen in Nederland kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken met het openbaar vervoer. Het probleem speelt vooral aan de randen van de stad, in dorpen en op het platteland, waar de afgelopen jaren bushaltes zijn opgeheven. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond 2 mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan

0: dat supporters van Hapoel Beersheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairfield. Dat gebeurde uit vrees voor een mogelijke aanval met Iraanse drones. Amerikaanse media melden dat er ernstige zorgen bestonden over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde. De geplande aanval zou gericht zijn geweest op vliegtuigen en personeel, waaronder Amerikaanse piloten. In het weekend zijn ongeveer 12 B-1 bommenwerpers verplaatst. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. En nu het economisch nieuws. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer 300 euro. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet.
3: Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken.
4: Staatsinvesteerder Invest International steekt 1 miljoen euro in het Amsterdamse klimaattechnologiebedrijf Skytree. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een CO2-project in IJsland. Met de lening wil het bedrijf zijn eerste installatie in het buitenland realiseren. Die draait om het afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van aardwarmte. Skytree ontwikkelt al ruim 10 jaar technologie voor zogenoemde direct air capture. Daarmee wordt CO2 direct uit de lucht gehaald. De CO2 is bedoeld voor onder andere de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de productie van duurzame brandstoffen. Het bedrijf verwacht dat het de installatie in IJsland in 2028 kan gebruiken.
5: President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg.
6: Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen.
7: Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gediskwalificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist. Vooral in het zuidwesten kan die dichte mist het verkeer hinderen. In het zuiden schijnt de zon, maar in het midden en noorden is het half tot zwaar bewolkt, met kans op lichte motregen. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust staat een matige wind, elders weinig wind. Vanavond klaart het op vanuit het zuiden en blijft het droog. Vannacht kan er opnieuw mist ontstaan, met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Morgen begint mistig, daarna veel zon. Morgenavond trekt vanuit het zuidwesten regen met mogelijk onweer binnen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In de drie provincies geldt code geel. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn. Met name het verkeer kan hiervan hinder ondervinden. De dichte mist lost in de tweede helft van de ochtend op. Op 8 november organiseren 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, opnieuw een rode lijn protest in Amsterdam. De demonstratie begint op het Museumplein. De organisaties willen laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering al veel te veel tijd verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting. Ook vinden er in oktober acties plaats.
11: Het kabinet trekt geld uit om verdere verschaling van het openbaar vervoer in de regio tegen te gaan, schrijft het AD. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat wil onder meer zelfrijdende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis inzetten om het personeelstekort op te lossen. Het kabinet financiert 3 proeven met zelfrijdende bussen. Bijna een derde van de ouderen in Nederland kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken met het openbaar vervoer. Het probleem speelt vooral aan de randen van de stad, in dorpen en op het platteland, waar de afgelopen jaren bushaltes zijn opgeheven.
12: Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond 2 mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen.
13: Uitsupporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beer Sheva mogen de wedstrijd tegen AZ op donderdag 15 oktober niet bijwonen. Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar zegt dat de risico's tijdens het verblijf van de supporters in Nederland niet voldoende te beheersen zijn. Een analyse toont aan dat supporters van Hapoel Beer Sheva bij Europese wedstrijden gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024 spelen een grote rol in de afweging. Schouten wil voorkomen dat een vergelijkbare dynamiek als in Amsterdam ook in Alkmaar plaatsvindt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairfield. Dat gebeurde uit vrees voor een mogelijke aanval met Iraanse drones. Amerikaanse media melden dat er ernstige zorgen bestonden over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde. De geplande aanval zou gericht zijn geweest op vliegtuigen en personeel, waaronder Amerikaanse piloten. In het weekend zijn ongeveer 12 B-1 bommenwerpers verplaatst.
15: De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie.
16: De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit.
17: Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn.
18: Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat twee decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials, of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. En nu het economisch nieuws. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer 300 euro. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet.
19: Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken.
20: Staatsinvesteerder Invest International steekt 1 miljoen euro in het Amsterdamse klimaattechnologiebedrijf Skytree. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een CO2-project in IJsland. Met de lening wil het bedrijf zijn eerste installatie in het buitenland realiseren. Die draait om het afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van aardwarmte. Skytree ontwikkelt al ruim 10 jaar technologie voor zogenoemde direct air capture. Daarmee wordt CO2 direct uit de lucht gehaald. De CO2 is bedoeld voor onder andere de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de productie van duurzame brandstoffen. Het bedrijf verwacht dat het de installatie in IJsland in 2028 kan gebruiken.
21: President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg.
22: Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten.
0: De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
2: Dit is Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist. Vooral in het zuidwesten kan die dichte mist het verkeer hinderen. In het zuiden schijnt de zon, maar in het midden en noorden is het half tot zwaar bewolkt met kans op lichte motregen. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust staat een matige wind, elders weinig wind. Vanavond klaart het op vanuit het zuiden en blijft het droog. Vannacht kan er opnieuw mist ontstaan, met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Morgen begint mistig, daarna veel zon. Morgenavond trekt vanuit het zuidwesten regen met mogelijk onweer binnen.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Politieke partijen schenden op tientallen websites de privacywet AVG door illegale volgcookies te gebruiken. Daardoor komen persoonlijke gegevens en politieke voorkeuren van bezoekers zonder toestemming in handen van Amerikaanse techbedrijven zoals Google en YouTube. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Op ruim 40 websites van partijen en aanverwante organisaties werden illegale volgcookies aangetroffen. Verreweg de meeste daarvan, 28 in totaal, zijn verbonden aan de PVV. Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In de drie provincies geldt code geel. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn. Met name het verkeer kan hiervan hinder ondervinden. De dichte mist lost in de tweede helft van de ochtend op. Op 8 november organiseren 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, opnieuw een rode lijn protest in Amsterdam. De demonstratie begint op het Museumplein. De organisaties willen laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering al veel te veel tijd verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting. Ook vinden er in oktober acties plaats. Het kabinet trekt geld uit om verdere verschaling van het openbaar vervoer in de regio tegen te gaan, schrijft het AD. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat wil onder meer zelfrijdende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis inzetten om het personeelstekort op te lossen. Het kabinet financiert 3 proeven met zelfrijdende bussen. Bijna een derde van de ouderen in Nederland kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken met het openbaar vervoer. Het probleem speelt vooral aan de randen van de stad, in dorpen en op het platteland, waar de afgelopen jaren bushaltes zijn opgeheven. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond 2 mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairfield. Dat gebeurde uit vrees voor een mogelijke aanval met Iraanse drones. Amerikaanse media melden dat er ernstige zorgen bestonden over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde.
7: De geplande aanval zou gericht zijn geweest op vliegtuigen en personeel, waaronder Amerikaanse piloten. In het weekend zijn ongeveer 12 B-1 bommenwerpers verplaatst.
8: De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie.
9: De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit.
23: Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand.
24: Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials, of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch.
25: Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen.
26: En nu het economisch nieuws.
27: Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer 300 euro. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet.
28: Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig.
1: Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken.
10: Staatsinvesteerder Invest International steekt 1 miljoen euro in het Amsterdamse klimaattechnologiebedrijf Skytree. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een CO2-project in IJsland. Met de lening wil het bedrijf zijn eerste installatie in het buitenland realiseren. Die draait om het afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van aardwarmte. Skytree ontwikkelt al ruim 10 jaar technologie voor zogenoemde direct air capture. Daarmee wordt CO2 direct uit de lucht gehaald. De CO2 is bedoeld voor onder andere de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de productie van duurzame brandstoffen. Het bedrijf verwacht dat het de installatie in IJsland in 2028 kan gebruiken.
11: President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg.
12: Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen.
13: Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden.
16: Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt.
0: Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
2: Dit is Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist, met in het zuidwesten soms dichte mist die hinderlijk kan zijn voor het verkeer. Daarvoor geldt code geel. In het zuiden schijnt de zon, maar in het midden en noorden is het half tot zwaar bewolkt, met in het noorden kans op wat motregen. Vanmiddag blijft het in het noorden en midden bewolkt, met plaatselijk lichte regen, terwijl de zon in het zuidoosten regelmatig doorbreekt. Het wordt tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust waait een matige wind uit westelijke richting. Elders blijft het rustig. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op en blijft het droog.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In die drie provincies geldt code geel. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen, waarvoor eveneens code geel geldt. Het zicht kan minder zijn dan 200 meter, wat vooral voor het verkeer hinder kan opleveren. In de tweede helft van de ochtend lost de dichte mist op.
18: Politieke partijen schenden op tientallen websites de privacywet AVG door illegale volgcookies te gebruiken. Daardoor komen persoonlijke gegevens en politieke voorkeuren van bezoekers zonder toestemming in handen van Amerikaanse techbedrijven zoals Google en YouTube. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Op ruim 40 websites van partijen en aanverwante organisaties werden illegale volgcookies aangetroffen. Verreweg de meeste daarvan, 28 in totaal, zijn verbonden aan de PVV. Op 8 november organiseren 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, opnieuw een rode lijn protest in Amsterdam. De demonstratie begint op het Museumplein. De organisaties willen laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering al veel te veel tijd verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting. Ook vinden er in oktober acties plaats.
19: Het kabinet trekt geld uit om verdere verschaling van het openbaar vervoer in de regio tegen te gaan, schrijft het AD. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat wil onder meer zelfrijdende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis inzetten om het personeelstekort op te lossen. Het kabinet financiert 3 proeven met zelfrijdende bussen.
4: Bijna een derde van de ouderen in Nederland kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken met het openbaar vervoer. Het probleem speelt vooral aan de randen van de stad, in dorpen en op het platteland, waar de afgelopen jaren bushaltes zijn opgeheven.
5: Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren. In Vlijmen hebben maandagavond 2 mannen een woning aan de Pastoor Smolderstraat overvallen. Ze drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De verdachten zijn gevlucht met een onbekende buit, vermoedelijk met een auto. De bewoner liep een hoofdwond op en wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairfield. Dat gebeurde uit vrees voor een mogelijke aanval met Iraanse drones. Amerikaanse media melden dat er ernstige zorgen bestonden over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde. De geplande aanval zou gericht zijn geweest op vliegtuigen en personeel, waaronder Amerikaanse piloten. In het weekend zijn ongeveer 12 B-1 bommenwerpers verplaatst.
8: De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie.
9: De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit.
20: Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand.
21: Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials, of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch.
22: Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt.
1: In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenarioschrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen.
10: En nu het economisch nieuws. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben.

0: apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer €300. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet. Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken. Staatsinvesteerder Invest International steekt 1 miljoen euro in het Amsterdamse klimaattechnologiebedrijf Skytree. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een CO2-project in IJsland. Met de lening wil het bedrijf zijn eerste installatie in het buitenland realiseren. Die draait om het afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van aardwarmte. Skytree ontwikkelt al ruim 10 jaar technologie voor zogenoemde direct air capture. Daarmee wordt CO2 direct uit de lucht gehaald. De CO2 is bedoeld voor onder andere de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de productie van duurzame brandstoffen. Het bedrijf verwacht dat het de installatie in IJsland in 2028 kan gebruiken. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg. Techbedrijven stonden maandag in de belangstelling op Wall Street. De Dow Jones-index sloot 0,2% hoger op 51.267 punten. De S&P 500 steeg 0,7% naar 7.773 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1% tot 27.477 punten. Aandelen van SpaceX, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla gingen allemaal omhoog. Beleggers richten zich deze week op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve. Ook begint het kwartaalcijferseizoen. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5

0: 5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het plaatselijk mistig zijn, met in het zuidwesten en Friesland zelfs dichte mist. In het zuiden schijnt de zon, maar in het midden en noorden is er meer bewolking. Het blijft overwegend droog. Vanmiddag blijft het in het noorden bewolkt, met kans op wat lichte regen. In het zuidoosten laat de zon zich geregeld zien. Het wordt tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Er staat weinig wind, behalve aan de noordkust waar het matig waait. Vanavond trekt de bewolking weg en vannacht kan het opnieuw mistig worden, met temperaturen tussen de 9 en 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Naaktfoto's en privégegevens van 190 Nederlandse en 28 Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web. Dat melden RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. Een website biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen. Daarmee kunnen de vrouwen worden lastiggevallen en afgeperst. Wereldwijd worden op de website afperspakketten van meer dan 10.000 vrouwen aangeboden. Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In die drie provincies geldt code geel. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen, waarvoor eveneens code geel geldt. Het zicht kan minder zijn dan 200 meter, wat vooral voor het verkeer hinder kan opleveren. In de tweede helft van de ochtend lost de dichte mist op. Politieke partijen schenden op tientallen websites de privacywet AVG door illegale volgcookies te gebruiken. Daardoor komen persoonlijke gegevens en politieke voorkeuren van bezoekers zonder toestemming in handen van Amerikaanse techbedrijven zoals Google en YouTube. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Op ruim 40 websites van partijen en aanverwante organisaties werden illegale volgcookies aangetroffen. Verreweg de meeste daarvan, 28 in totaal, zijn verbonden aan de PVV. Op 8 november organiseren 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, opnieuw een rode lijn protest in Amsterdam. De demonstratie begint op het Museumplein. De organisaties willen laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering al veel te veel tijd verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting. Ook vinden er in oktober acties plaats. Het kabinet trekt geld uit om verdere verschaling van het openbaar vervoer in de regio tegen te gaan, schrijft het AD. Staatssecretaris Annette Bertrand van Infrastructuur en Waterstaat wil onder meer zelfrijdende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis inzetten om het personeelstekort op te lossen. Het kabinet financiert 3 proeven met zelfrijdende bussen. Bijna een derde van de ouderen in Nederland kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken met het openbaar vervoer. Het probleem speelt vooral aan de randen van de stad, in dorpen en op het platteland, waar de afgelopen jaren bushaltes zijn opgeheven. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairfield. Dat gebeurde uit vrees voor een mogelijke aanval met Iraanse drones. Amerikaanse media melden dat er ernstige zorgen bestonden over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde. De geplande aanval zou gericht zijn geweest op vliegtuigen en personeel, waaronder Amerikaanse piloten. In het weekend zijn ongeveer 12 B-1 bommenwerpers verplaatst. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials. Of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. En nu het economisch nieuws. Elon Musk is opnieuw biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1.040 miljard. Dankzij koerswinsten van zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Het is voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens weer overschrijdt. In juni werd hij de eerste biljonair ooit, na de recordbeursgang van SpaceX. Maar daarna zakte zijn vermogen door een koersdaling. Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13% en die van Tesla met bijna 7%. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer €300. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet. Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken. Staatsinvesteerder Invest International steekt €1 miljoen in het Amsterdamse klimaattechnologiebedrijf Skytree. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een CO2-project in IJsland. Met de lening wil het bedrijf zijn eerste installatie in het buitenland realiseren. Die draait om het afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van aardwarmte. Skytree ontwikkelt al ruim 10 jaar technologie voor zogenoemde direct air capture. Daarmee wordt CO2 direct uit de lucht gehaald. De CO2 is bedoeld voor onder andere de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de productie van duurzame brandstoffen. Het bedrijf verwacht dat het de installatie in IJsland in 2028 kan gebruiken. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep. België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het plaatselijk mistig, met code geel in het zuidwesten en Friesland. In het zuiden schijnt de zon volop, in het midden en noorden is het meer bewolkt. Het blijft overwegend droog. Vanmiddag veel bewolking in het noorden en midden. Daar kan wat lichte regen vallen. In het zuidoosten juist regelmatig zon. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Aan de kust staat een matige wind, verder weinig wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op. Vannacht opnieuw kans op mist, vooral in het noorden. De temperatuur zakt naar 9 tot 14 graden. Morgen begint zonnig, maar later komt er bewolking vanuit het westen. Eind van de middag gaat het regenen in Zeeland. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Naaktfoto's en privégegevens van 190 Nederlandse en 28 Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web. Dat melden RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. Een website biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen. Daarmee kunnen de vrouwen worden lastiggevallen en afgeperst. Wereldwijd worden op de website afperspakketten van meer dan 10.000 vrouwen aangeboden. Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In die drie provincies geldt code geel. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen, waarvoor eveneens code geel geldt. Het zicht kan minder zijn dan 200 meter, wat vooral voor het verkeer hinder kan opleveren. In de tweede helft van de ochtend lost de dichte mist op. Politieke partijen schenden op tientallen websites de privacywet AVG door illegale volgcookies te gebruiken. Daardoor komen persoonlijke gegevens en politieke voorkeuren van bezoekers zonder toestemming in handen van Amerikaanse techbedrijven zoals Google en YouTube. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Op ruim 40 websites van partijen en aanverwante organisaties werden illegale volgcookies aangetroffen. Verreweg de meeste daarvan, 28 in totaal, zijn verbonden aan de PVV. Op 8 november organiseren 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, opnieuw een rode lijn protest in Amsterdam. De demonstratie begint op het Museumplein. De organisaties willen laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering al veel te veel tijd verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting. Ook vinden er in oktober acties plaats. Het kabinet trekt geld uit om verdere verschaling van het openbaar vervoer in de regio tegen te gaan, schrijft het AD. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat wil onder meer zelfrijdende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis inzetten om het personeelstekort op te lossen. Het kabinet financiert 3 proeven met zelfrijdende bussen. Bijna een derde van de ouderen in Nederland kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken met het openbaar vervoer. Het probleem speelt vooral aan de randen van de stad, in dorpen en op het platteland, waar de afgelopen jaren bushaltes zijn opgeheven. Gezonde eetgelegenheden zijn schaars in grote Nederlandse steden, schrijft Trouw. Slechts 4% van de verkooppunten past bij een gezonde leefstijl. Tussen 2014 en 2024 werd het aanbod in 10 grote steden vaak ongezonder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC in opdracht van gemeenten, het voedingscentrum en organisaties die zich hard maken voor een gezonde jeugd. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om gemeenten de mogelijkheid te geven ongezonde voeding lokaal te weren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairfield. Dat gebeurde uit vrees voor een mogelijke aanval met Iraanse drones. Amerikaanse media melden dat er ernstige zorgen bestonden over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde. De geplande aanval zou gericht zijn geweest op vliegtuigen en personeel, waaronder Amerikaanse piloten. In het weekend zijn ongeveer 12 B-1-bommenwerpers verplaatst. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. Donald Trump zegt dat hij zelf de kosten betaalt voor 3 recente tv-commercials of dat hij daarvoor geld gebruikt van het politieke comité MAGA. De Amerikaanse president reageert daarmee op kritiek over republikeinse tv-spots waarin hij zelf te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld gefinancierd. Critici uit beide partijen vragen zich af of het gebruik van publieke middelen voor politieke promotie wel mag. Trump noemt zijn critici radicaal links en omschrijft de tv-spots als patriotisch. Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. In 1999 werd nog 74% van de productieuitgaven aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de VS werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42%. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94% naar 64%. Vakbonden voor acteurs, regisseurs en scenario-schrijvers waarschuwen dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen. En nu het economisch nieuws. Elon Musk is opnieuw biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1.040 miljard. Dankzij koerswinsten van zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Het is voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens weer overschrijdt. In juni werd hij de eerste biljonair ooit, na de recordbeursgang van SpaceX. Maar daarna zakte zijn vermogen door een koersdaling. Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13% en die van Tesla met bijna 7%. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer €300. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet. Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken. Staatsinvesteerder Invest International steekt 1 miljoen euro in het Amsterdamse klimaattechnologiebedrijf Skytree. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een CO2-project in IJsland. Met de lening wil het bedrijf zijn eerste installatie in het buitenland realiseren. Die draait om het afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van aardwarmte. Skytree ontwikkelt al ruim 10 jaar technologie voor zogenoemde direct air capture. Daarmee wordt CO2 direct uit de lucht gehaald. De CO2 is bedoeld voor onder andere de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de productie van duurzame brandstoffen. Het bedrijf verwacht dat het de installatie in IJsland in 2028 kan gebruiken. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg. Toonaangevende AI-bedrijven weten niet hoe ze moeten voorkomen dat AI-systemen doelen nastreven die hun ontwikkelaars niet hebben meegegeven. Daarvoor waarschuwt klokkenluider Jacob Coxon, een voormalig medewerker van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI en Claude-maker Anthropic. Hij zegt dat AI-ontwikkelaars die de technologie bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Volgens Coxon is het op de huidige koers waarschijnlijker dan niet dat de mensheid de controle over AI verliest. Dat kan uitmonden in het uitsterven van de mens. Hij haalt ook uit naar de cultuur in de techsector. Bedrijven werken met een start-up mentaliteit. Die werkt volgens hem niet voor het bouwen van de krachtigste technologie ooit.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda wil de hardst mogelijke maatregelen nemen tegen de supporter die zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk afstak op een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, 3 supporters en 2 stewards. De politie heeft een verdachte aangehouden die nog vastzit. Het incident gebeurde in de rust van de wedstrijd die eindigde in 2-2. Ook waren er na afloop enkele incidenten tussen supportersgroeperingen waarbij de politie moest optreden. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep. België zakt naar de derde plaats met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het plaatselijk mistig, met code geel in het zuidwesten en Friesland. In het zuiden schijnt de zon volop. In het midden en noorden is het meer bewolkt. Het blijft overwegend droog. Vanmiddag veel bewolking in het noorden en midden. Daar kan wat lichte regen vallen. In het zuidoosten juist regelmatig zon. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Aan de kust staat een matige wind, verder weinig wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op. Vannacht opnieuw kans op mist, vooral in het noorden. De temperatuur zakt naar 9 tot 14 graden. Morgen begint zonnig, maar later komt er bewolking vanuit het westen. Eind van de middag gaat het regenen in Zeeland. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur wil openbaar vervoer combineren met leerlingenvervoer en WMO-vervoer in regio's waar de bereikbaarheid achteruit gaat. Ze streeft naar publieke mobiliteit die de hele dag voor iedereen te boeken is. Een mobiliteitscentrale moet alle aanvragen verwerken en voertuigen optimaal inzetten. Het plan moet voorzieningen als zorgcentra en cultuurinstellingen beter bereikbaar maken. Het kabinet trekt jaarlijks 300 miljoen euro uit om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. Naaktfoto's en privégegevens van 190 Nederlandse en 28 Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web. Dat melden RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. Een website biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen. Daarmee kunnen de vrouwen worden lastiggevallen en afgeperst. Wereldwijd worden op de website afperspakketten van meer dan 10.000 vrouwen aangeboden. Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In die drie provincies geldt code geel. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen, waarvoor eveneens code geel geldt. Het zicht kan minder zijn dan 200 meter, wat vooral voor het verkeer hinder kan opleveren. In de tweede helft van de ochtend lost de dichte mist op. Politieke partijen schenden op tientallen websites de privacywet AVG door illegale volgcookies te gebruiken. Daardoor komen persoonlijke gegevens en politieke voorkeuren van bezoekers zonder toestemming in handen van Amerikaanse techbedrijven zoals Google en YouTube. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Op ruim 40 websites van partijen en aanverwante organisaties werden illegale volgcookies aangetroffen. Verreweg de meeste daarvan, 28 in totaal, zijn verbonden aan de PVV. Op 8 november organiseren 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, Opnieuw een rode lijn protest in Amsterdam. De demonstratie begint op het Museumplein. De organisaties willen laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering al veel te veel tijd verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting. Ook vinden er in oktober acties plaats. Het kabinet trekt geld uit om verdere verschaling van het openbaar vervoer in de regio tegen te gaan, schrijft het AD. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat wil onder meer zelfrijdende bussen en centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis inzetten om het personeelstekort op te lossen. Het kabinet financiert 3 proeven met zelfrijdende bussen. Bijna een derde van de ouderen in Nederland kan binnen een half uur geen ziekenhuis bereiken met het openbaar vervoer. Het probleem speelt vooral aan de randen van de stad, in dorpen en op het platteland, waar de afgelopen jaren bushaltes zijn opgeheven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlandsnieuws. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers van de Britse militaire basis Fairfield gehaald, vanwege zorgen over een mogelijke aanval met Iraanse drones. Dat melden diverse Amerikaanse media, waaronder Axios en The Wall Street Journal. Er bestonden ernstige zorgen over een mogelijke complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde. De geplande aanval zou onderdeel zijn geweest van een breder Iraans complot. Het doel was om op de basis vliegtuigen en personeel te raken, waaronder Amerikaanse piloten. President Trump bevestigde dat sprake was van een specifieke dreiging. Hij zei te weten wie erachter zit, maar gaf geen details. De Britse componist en dirigent George Fenton is op 76-jarige leeftijd onverwachts overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan de BBC. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fenton maakte onder meer muziek voor films als Gandhi, Groundhog Day en The Fisher King, en voor tv-series als Planet Earth. Hij won gedurende zijn carrière 2 Emmys en werd 5 keer genomineerd voor een Oscar. Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote drone-aanval. Volgens het Russische staatspersbureau TASS gaat het met 650 drones om de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Bij de aanval in de nacht van maandag op dinsdag kwam een man van 20 jaar oud om het leven. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn woningen beschadigd. De burgemeester van Moskou meldt dat de meeste drones al ver van de stad zijn uitgeschakeld door luchtverdediging. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat twee decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand.
4: En nu het economisch nieuws.
3: OpenAI heeft toegegeven verkeerd te hebben gehandeld bij een hackincident in Australië. Strategiedirecteur Jason Kwon bood zijn excuses aan Australische parlementsleden. Een AI-programma drong eerder dit jaar binnen op een Australische overheidswebsite en had toegang tot niet-openbare medische gegevens. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid in september op de hoogte door een mail te sturen naar een algemeen mailadres. Kwon zegt dat het bedrijf vastbesloten is het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen. Elon Musk is weer een biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1.040 miljard, dankzij koerswinsten van zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Het is voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens overschrijdt. Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13%. Die van Tesla steeg met bijna 7%. Op de tweede plek van de rijke lijst staat Google-medeoprichter Larry Page met $296,7 miljard. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer €300. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet. Staatsinvesteerder Invest International steekt €1 miljoen in het Amsterdamse klimaattechnologiebedrijf Skytree. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een CO2-project in IJsland. Met de lening wil het bedrijf zijn eerste installatie in het buitenland realiseren. Die draait om het afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van aardwarmte. Skytree ontwikkelt al ruim 10 jaar technologie voor zogenoemde direct air capture. Daarmee wordt CO2 direct uit de lucht gehaald. De CO2 is bedoeld voor onder andere de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de productie van duurzame brandstoffen. Het bedrijf verwacht dat het de installatie in IJsland in 2028 kan gebruiken. Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken. President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olise zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten. Turnsters Sanne Wevers en Vera van Pol zijn opgenomen in de selectie voor de WK-turnen in Rotterdam. Voor beide is het hun eerste WK sinds 2023. Naomi Visser, Sanna Veerman en debutante Vera Ubbink completeren de ploeg. Van Pol maakt haar internationale rentree sinds de geboorte van haar dochter in augustus dit jaar. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist, met in het zuidwesten en Friesland code geel vanwege dichte mist. In het zuiden schijnt de zon, maar in het midden en noorden is het bewolkt. Het blijft droog. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. In het noorden kan wat lichte regen vallen, in het zuidoosten blijft het zonnig. Aan de kust waait een matige wind, elders weinig wind. Vanavond klaart het op vanuit het zuiden. Vannacht plaatselijk mist met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Morgen eerst wat mist, daarna zonnig. Later bewolking en tegen de avond regen vanuit het zuidwesten, met in Limburg kans op onweer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur wil openbaar vervoer combineren met leerlingenvervoer en WMO-vervoer in regio's waar de bereikbaarheid achteruit gaat. Ze streeft naar publieke mobiliteit die de hele dag voor iedereen te boeken is via een centrale mobiliteitscentrale. Bertram vreest een neerwaartse spiraal buiten de steden. In de afgelopen 6 jaar zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in Drenthe en Groningen. Het kabinet trekt jaarlijks 300 miljoen euro uit om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor ernstige gebreken bij twee autostoeltjes. Bij de Britax Reumer BabySafe Pro met VarioBase 5Z ging tijdens een frontale botsproef de gordelsluiting open toen het stoeltje achterwaarts gericht in de lichtstand en op de VarioBase 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden, waardoor het risico op ernstig letsel sterk toeneemt. Bij de AxKit MiniKit Core schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. AxKit heeft de verkoop gestopt en is een vrijwillige terugroepactie gestart. Naaktfoto's en privé.

0: meer dan 10.000 vrouwen aangeboden. Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In die drie provincies geldt code geel. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen, waarvoor eveneens code geel geldt. Het zicht kan minder zijn dan 200 meter, wat vooral voor het verkeer hinder kan opleveren. In de tweede helft van de ochtend lost de dichte mist op. Politieke partijen schenden op tientallen websites de privacywet AVG door illegale volgcookies te gebruiken. Daardoor komen persoonlijke gegevens en politieke voorkeuren van bezoekers zonder toestemming in handen van Amerikaanse techbedrijven zoals Google en YouTube. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Op ruim 40 websites van partijen en aanverwante organisaties werden illegale volgcookies aangetroffen. Verreweg de meeste daarvan, 28 in totaal, zijn verbonden aan de PVV. Op 8 november organiseren 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, opnieuw een rode lijn protest in Amsterdam. De demonstratie begint op het Museumplein. De organisaties willen laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering al veel te veel tijd verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting. Ook vinden er in oktober acties plaats.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairford vanwege zorgen over een mogelijke Iraanse droneaanval. Volgens Amerikaanse media bestonden ernstige zorgen over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde, gericht op vliegtuigen en personeel. In het weekend zijn ongeveer 12 B-1-bommenwerpers verplaatst. President Trump bevestigde dat er sprake was van een specifieke dreiging. Hij zei te weten wie erachter zit, maar gaf geen details. Het Amerikaanse leger had de bommenwerpers in maart naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd voor meer flexibiliteit in de oorlog tegen Iran. De Britse componist en dirigent George Fenton is op 76-jarige leeftijd onverwachts overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan de BBC. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fenton maakte onder meer muziek voor films als Gandhi, Groundhog Day en The Fisher King, en voor tv-series als Planet Earth. Hij won gedurende zijn carrière 2 Emmys en werd 5 keer genomineerd voor een Oscar. Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote droneaanval. Volgens het Russische staatspersbureau TASS gaat het met 650 drones om de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Bij de aanval in de nacht van maandag op dinsdag kwam een man van 20 jaar oud om het leven. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn woningen beschadigd. De burgemeester van Moskou meldt dat de meeste drones al ver van de stad zijn uitgeschakeld door luchtverdediging. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het

0: Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat twee decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand.
1: En nu het economisch nieuws.
2: OpenAI heeft toegegeven verkeerd te hebben gehandeld bij een hackincident in Australië. Strategiedirecteur Jason Kwon bood zijn excuses aan Australische parlementsleden. Een AI-programma drong eerder dit jaar binnen op een Australische overheidswebsite en had toegang tot niet-openbare medische gegevens. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid in september op de hoogte door een mail te sturen naar een algemeen mailadres. Kwon zegt dat het bedrijf vastbesloten is het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen. Elon Musk is weer een biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met 65 miljard dollar tot 1 biljoen 40 miljard dollar. Dankzij koerswinsten van zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Het is voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens overschrijdt. Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13%. Die van Tesla steeg met bijna 7%. Op de tweede plek van de rijke lijst staat Google-medeoprichter Larry Page met 296,7 miljard dollar. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer 300 euro. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet.
3: Staatsinvesteerder Invest International steekt 1 miljoen euro in het Amsterdamse klimaattechnologiebedrijf Skytree. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een CO2-project in IJsland. Met de lening wil het bedrijf zijn eerste installatie in het buitenland realiseren. Die draait om het afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van aardwarmte. Skytree ontwikkelt al ruim 10 jaar technologie voor zogenoemde direct air capture. Daarmee wordt CO2 direct uit de lucht gehaald. De CO2 is bedoeld voor onder andere de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de productie van duurzame brandstoffen. Het bedrijf verwacht dat het de installatie in IJsland in 2028 kan gebruiken.
4: Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken.
5: President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel.
0: De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en tweemaal Michael Olies zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten. Turnsters Sanne Wevers en Vera van Pol zijn opgenomen in de selectie voor de WK-turnen in Rotterdam. Voor beide is het hun eerste WK sinds 2023. Naomi Visser, Sanna Veerman en debutante Vera Ubbink completeren de ploeg. Van Pol maakt haar internationale rentree sinds de geboorte van haar dochter in augustus dit jaar. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist, vooral in het zuidwesten en Friesland. Daarvoor geldt code geel. In het zuiden schijnt de zon, maar in het midden en noorden is het vrij bewolkt. Het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 19 graden aan de noordkust, tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. In het noorden kan het licht gaan regenen, in het zuidoosten blijft het zonnig. Aan de noordkust waait een matige wind uit het westen, elders weinig wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op. Vannacht kans op mist, met temperaturen tussen 9 en 14 graden.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur wil openbaar vervoer combineren met leerlingenvervoer en WMO-vervoer in regio's waar de bereikbaarheid achteruit gaat.
9: Ze streeft naar publieke mobiliteit die de hele dag voor iedereen te boeken is via een centrale mobiliteitscentrale. Bertram vreest een neerwaartse spiraal buiten de steden. In de afgelopen 6 jaar zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in Drenthe en Groningen. Het kabinet trekt jaarlijks 300 miljoen euro uit om de regionale bereikbaarheid te verbeteren.
10: ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor ernstige gebreken bij 2 autostoeltjes. Bij de Britax Reumer BabySafe Pro met VarioBase 5Z ging tijdens een frontale botsproef de gordelsluiting open toen het stoeltje achterwaarts gericht in de lichtstand en op de VarioBase 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden, waardoor het risico op ernstig letsel sterk toeneemt. Bij de Axkit Minikit Core schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. Axkit heeft de verkoop gestopt en is een vrijwillige terugroepactie gestart. Naaktfoto's en privégegevens van 190 Nederlandse en 28 Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web. Dat melden RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. Een website biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen. Daarmee kunnen de vrouwen worden lastiggevallen en afgeperst. Wereldwijd worden op de website afperspakketten van meer dan 10.000 vrouwen aangeboden.
11: Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In die 3 provincies geldt code geel. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen, waarvoor eveneens code geel geldt. Het zicht kan minder zijn dan 200 meter, wat vooral voor het verkeer hinder kan opleveren. In de tweede helft van de ochtend lost de dichte mist op. Politieke partijen schenden op tientallen websites de privacywet AVG door illegale volgcookies te gebruiken. Daardoor komen persoonlijke gegevens en politieke voorkeuren van bezoekers zonder toestemming in handen van Amerikaanse techbedrijven zoals Google en YouTube. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Op ruim 40 websites van partijen en aanverwante organisaties werden illegale volgcookies aangetroffen. Verreweg de meeste daarvan, 28 in totaal, zijn verbonden aan de PVV. Op 8 november organiseren 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, opnieuw een rode lijn protest in Amsterdam. De demonstratie begint op het Museumplein. De organisaties willen laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering al veel te veel tijd verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting. Ook vinden er in oktober acties plaats.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairford vanwege zorgen over een mogelijke Iraanse droneaanval. Volgens Amerikaanse media bestonden ernstige zorgen over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde, gericht op vliegtuigen en personeel. In het weekend zijn ongeveer 12 B-1-bommenwerpers verplaatst. President Trump bevestigde dat er sprake was van een specifieke dreiging. Hij zei te weten wie erachter zit, maar gaf geen details. Het Amerikaanse leger had de bommenwerpers in maart naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd voor meer flexibiliteit in de oorlog tegen Iran.
14: De Britse componist en dirigent George Fenton is op 76-jarige leeftijd onverwachts overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan de BBC. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fenton maakte onder meer muziek voor films als Gandhi, Groundhog Day en The Fisher King, en voor tv-series als Planet Earth. Hij won gedurende zijn carrière 2 Emmys en werd 5 keer genomineerd voor een Oscar. Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote droneaanval.
15: Volgens het Russische staatspersbureau TASS gaat het met 650 drones om de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Bij de aanval in de nacht van maandag op dinsdag kwam een man van 20 jaar oud om het leven. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn woningen beschadigd. De burgemeester van Moskou meldt dat de meeste drones al ver van de stad zijn uitgeschakeld door luchtverdediging.
16: De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan 1 procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit.
17: Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand.
1: En nu het economisch nieuws.
18: OpenAI heeft toegegeven verkeerd te hebben gehandeld bij een hackincident in Australië. Strategiedirecteur Jason Kwan bood zijn excuses aan Australische parlementsleden. Een AI-programma drong eerder dit jaar binnen bij een Australische overheidswebsite en had toegang tot niet openbare medische gegevens. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid pas in september op de hoogte via een algemeen mailadres. Kwan zegt dat OpenAI werk moet verrichten om het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen.
19: Elon Musk is weer een biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1.040 miljard, dankzij koerswinsten van zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Het is voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens overschrijdt. Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13%. Die van Tesla steeg met bijna 7%. Op de 2e plek van de rijke lijst staat Google-medeoprichter Larry Page met $296,7 miljard.
20: Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer €300. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet.
21: Staatsinvesteerder Invest International steekt €1 miljoen in het Amsterdamse klimaattechnologiebedrijf Skytree. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een CO2-project in IJsland. Met de lening wil het bedrijf zijn eerste installatie in het buitenland realiseren. Die draait om het afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van aardwarmte.
2: SkyTree ontwikkelt al ruim 10 jaar technologie voor zogenoemde direct air capture. Daarmee wordt CO2 direct uit de lucht gehaald. De CO2 is bedoeld voor onder andere de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de productie van duurzame brandstoffen. Het bedrijf verwacht dat het de installatie in IJsland in 2028 kan gebruiken.
3: Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken.
22: President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten vanwege een straf voor racistisch gedrag alleen 6000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt.
25: De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Mark van Bommel heeft als bondscoach van België opnieuw verloren van Frankrijk. De Rode Duivels gingen maandagavond in de Nations League met 4-1 onderuit in Saint-Denis, een week na de 1-0 thuisnederlaag. België kwam via Dodi Luquebacchio op voorsprong, maar in de tweede helft draaide Frankrijk de wedstrijd om. Invaller Desiree Douay maakte gelijk, waarna Ryan Cherki en tweemaal Michael Olies zorgden voor de eindstand. Frankrijk blijft met 10 punten aan kop in de groep, België zakt naar de derde plaats met 6 punten. Turnsters Sanne Wevers en Vera van Pol zijn opgenomen in de selectie voor de WK-turnen in Rotterdam. Voor beide is het hun eerste WK sinds 2023. Naomi Visser, Sanna Veerman en debutante Vera Ubbink completeren de ploeg. Van Pol maakt haar internationale rentrée sinds de geboorte van haar dochter in augustus dit jaar. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het hier en daar nog mistig zijn. Vooral in het zuidwesten en Friesland. Daarvoor geldt code geel. In het zuiden schijnt de zon, maar in het midden en noorden is het behoorlijk bewolkt. Het blijft overwegend droog, met weinig wind, behalve aan de noordkust. Vanmiddag blijft het in het noorden en midden grotendeels bewolkt, met in het noorden plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten komt de zon er regelmatig door. Het wordt tussen de 19 graden aan de kust en 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op en blijft het droog. Vannacht kan het opnieuw mistig worden, met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Morgen begint mistig, maar later komt er veel zon. In de middag trekt er bewolking op vanuit het westen en aan het eind van de middag gaat het regenen in Zeeland. Het wordt tussen de 20 en lokaal 25 graden.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur wil openbaar vervoer combineren met leerlingenvervoer en WMO-vervoer in regio's waar de bereikbaarheid achteruit gaat. Ze streeft naar publieke mobiliteit die de hele dag voor iedereen te boeken is via een centrale mobiliteitscentrale. Bertram vreest een neerwaartse spiraal buiten de steden. In de afgelopen 6 jaar zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in Drenthe en Groningen. Het kabinet trekt jaarlijks 300 miljoen euro uit om de regionale bereikbaarheid te verbeteren.
5: ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor ernstige gebreken bij 2 autostoeltjes. Bij de Britax Reumer BabySafe Pro met VarioBase 5Z ging tijdens een frontale botsproef de gordelsluiting open toen het stoeltje achterwaarts gericht in de lichtstand en op de VarioBase 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden, waardoor het risico op ernstig letsel sterk toeneemt. Bij de AXKIT Minikit Core schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. AXKIT heeft de verkoop gestopt en is een vrijwillige terugroepactie gestart. Naaktfoto's en privégegevens van 190 Nederlandse en 28 Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web. Dat melden RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. Een website biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen. Daarmee kunnen de vrouwen worden lastiggevallen en afgeperst. Wereldwijd worden op de website afperspakketten van meer dan 10.000 vrouwen aangeboden. Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In die 3 provincies geldt code geel. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen, waarvoor eveneens code geel geldt. Het zicht kan minder zijn dan 200 meter, wat vooral voor het verkeer hinder kan opleveren. In de tweede helft van de ochtend lost de dichte mist op. Politieke partijen schenden op tientallen websites de privacywet AVG door illegale volgcookies te gebruiken. Daardoor komen persoonlijke gegevens en politieke voorkeuren van bezoekers zonder toestemming in handen van Amerikaanse techbedrijven zoals Google en YouTube. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Op ruim 40 websites van partijen en aanverwante organisaties werden illegale volgcookies aangetroffen. Verreweg de meeste daarvan, 28 in totaal, zijn verbonden aan de PVV. Op 8 november organiseren 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, opnieuw een rode lijn protest in Amsterdam. De demonstratie begint op het Museumplein. De organisaties willen laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering al veel te veel tijd verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting. Ook vinden er in oktober acties plaats.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairford vanwege zorgen over een mogelijke Iraanse droneaanval. Volgens Amerikaanse media bestonden ernstige zorgen over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde, gericht op vliegtuigen en personeel. In het weekend zijn ongeveer 12 B-1-bommenwerpers verplaatst. President Trump bevestigde dat er sprake was van een specifieke dreiging. Hij zei te weten wie erachter zit, maar gaf geen details. Het Amerikaanse leger had de bommenwerpers in maart naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd voor meer flexibiliteit in de oorlog tegen Iran.
7: De Britse componist en dirigent George Fenton is op 76-jarige leeftijd onverwachts overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan de BBC. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fenton maakte onder meer muziek voor films als Gandhi, Groundhog Day en The Fisher King, en voor tv-series als Planet Earth. Hij won gedurende zijn carrière 2 Emmys en werd 5 keer genomineerd voor een Oscar. Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote droneaanval. Volgens het Russische staatspersbureau TASS gaat het met 650 drones om de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Bij de aanval in de nacht van maandag op dinsdag kwam een man van 20 jaar oud om het leven. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn woningen beschadigd. De burgemeester van Moskou meldt dat de meeste drones al ver van de stad zijn uitgeschakeld door luchtverdediging.
8: De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie.
9: De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit.
10: Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand.
11: En nu het economisch nieuws.
26: OpenAI heeft toegegeven verkeerd te hebben gehandeld bij een hackincident in Australië. Strategiedirecteur Jason Kwan bood zijn excuses aan Australische parlementsleden. Een AI-programma drong eerder dit jaar binnen bij een Australische overheidswebsite en had toegang tot niet openbare medische gegevens. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid pas in september op de hoogte via een algemeen mailadres. Kwon zegt dat OpenAI werk moet verrichten om het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen.
27: Elon Musk is weer een biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1.040 miljard, dankzij koerswinsten van zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Het is voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens overschrijdt. Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13%. Die van Tesla steeg met bijna 7%. Op de tweede plek van de rijke lijst staat Google-medeoprichter Larry Page met $296,7 miljard. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer €300. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet. Staatsinvesteerder Invest International steekt €1 miljoen in het Amsterdamse klimaattechnologiebedrijf Skytree. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een CO2-project in IJsland. Met de lening wil het bedrijf zijn eerste installatie in het buitenland realiseren. Die draait om het afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van aardwarmte. Skytree ontwikkelt al ruim 10 jaar technologie voor zogenoemde direct air capture. Daarmee wordt CO2 direct uit de lucht gehaald. De CO2 is bedoeld voor onder andere de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de productie van duurzame brandstoffen. Het bedrijf verwacht dat het de installatie in IJsland in 2028 kan gebruiken.
1: Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken.
12: President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije, roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar.
25: De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinishsysteem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Turnsters Sanne Wevers en Vera van Pol zijn opgenomen in de selectie voor de WK-turnen in Rotterdam. Voor beide is het hun eerste WK sinds 2023. Naomi Visser, Sanna Veerman en debutante Vera Ubbink completeren de ploeg. Van Pol maakt haar internationale rentree sinds de geboorte van haar dochter in augustus dit jaar. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy. Suriname is uitgeschakeld voor de kwartfinales van de Nations League van de voetbalbond CONCACAF. De ploeg van bondscoach Henk Fraser verloor in de slotfase met 1-0 van Guatemala. Suriname had genoeg aan een gelijkspel voor groepswinst. Keeper Etienne Vaassen van Groningen incasseerde in de extra tijd een treffen van Matthew Evans. Invaller Richonel Margaret kreeg in de tweede helft een rode kaart. Suriname eindigt met 7 punten als derde in groep B, achter Guatemala en Jamaica.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst hier en daar mist, met name in het zuidwesten en Friesland, waar code geel geldt. In het zuiden breekt de zon door. In het midden en noorden blijft het bewolkt. Het blijft overwegend droog. Vanmiddag veel bewolking in het noorden, met plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten schijnt regelmatig de zon. Het wordt tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op. Vannacht kan er opnieuw mist ontstaan, vooral in het noorden. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen begint zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland regenen. Aan de kust wordt de wind dan krachtig.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 37-jarige man uit Amsterdam blijft de komende 3 maanden vastzitten voor de moord op een gevangenismedewerker. De man schoot vorige maand meerdere keren op het slachtoffer op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, overleed ter plekke. De schutter had enkele jaren vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Volgens het Openbaar Ministerie sprak de verdachte het slachtoffer aan op een gebeurtenis uit het verleden. Maar wat er precies gebeurde, is niet bekend.
16: Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur wil openbaar vervoer combineren met leerlingenvervoer en WMO-vervoer in regio's waar de bereikbaarheid achteruit gaat. Ze streeft naar publieke mobiliteit die de hele dag voor iedereen te boeken is via een centrale mobiliteitscentrale. Bertram vreest een neerwaartse spiraal buiten de steden. In de afgelopen 6 jaar zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in Drenthe en Groningen. Het kabinet trekt jaarlijks 300 miljoen euro uit om de regionale bereikbaarheid te verbeteren.
17: ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor ernstige gebreken bij 2 autostoeltjes. Bij de Britax Reumer BabySafe Pro met VarioBase 5Z ging tijdens een frontale botsproef de gordelsluiting open toen het stoeltje achterwaarts gericht in de lichtstand en op de VarioBase 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden, waardoor het risico op ernstig letsel sterk toeneemt. Bij de Axkit Minikit Core schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. Axkit heeft de verkoop gestopt en is een vrijwillige terugroepactie gestart. Naaktfoto's en privégegevens van 190 Nederlandse en 28 Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web.
27: Dat melden RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. Een website biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen. Daarmee kunnen de vrouwen worden lastiggevallen en afgeperst. Wereldwijd worden op de website afperspakketten van meer dan 10.000 vrouwen aangeboden.
0: Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In die drie provincies geldt code geel. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen, waarvoor eveneens code geel geldt. Het zicht kan minder zijn dan 200 meter, wat vooral voor het verkeer hinder kan opleveren. In de tweede helft van de ochtend lost de dichte mist op. Politieke partijen schenden op tientallen websites de privacywet AVG door illegale volgcookies te gebruiken. Daardoor komen persoonlijke gegevens en politieke voorkeuren van bezoekers zonder toestemming in handen van Amerikaanse techbedrijven zoals Google en YouTube. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Op ruim 40 websites van partijen en aanverwante organisaties werden illegale volgcookies aangetroffen. Verreweg de meeste daarvan, 28 in totaal, zijn verbonden aan de PVV.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote drone-aanval. Volgens het Russische staatspersbureau TASS gaat het met 650 drones om de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Bij de aanval in de nacht van maandag op dinsdag kwamen 2 mannen om het leven, van 20 en 71 jaar oud. 6 mensen raakten gewond en woningen zijn beschadigd. De meeste drones werden al ver van de stad uitgeschakeld door de Russische luchtverdediging.
19: De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairford vanwege zorgen over een mogelijke Iraanse droneaanval. Volgens Amerikaanse media bestonden ernstige zorgen over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde, gericht op vliegtuigen en personeel. In het weekend zijn ongeveer 12 B-1-bommenwerpers verplaatst. President Trump bevestigde dat er sprake was van een specifieke dreiging. Hij zei te weten wie erachter zit, maar gaf geen details. Het Amerikaanse leger had de bommenwerpers in maart naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd voor meer flexibiliteit in de oorlog tegen Iran.
20: De Britse componist en dirigent George Fenton is op 76-jarige leeftijd onverwachts overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan de BBC. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fenton maakte onder meer muziek voor films als Gandhi, Groundhog Day en The Fisher King. En voor tv-series als Planet Earth. Hij won gedurende zijn carrière 2 Emmys en werd 5 keer genomineerd voor een Oscar.
21: De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan 1 procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie.
22: De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit.
24: Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis.
27: De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat twee decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand.
4: En nu het economisch nieuws. OpenAI heeft toegegeven verkeerd te hebben gehandeld bij een hackincident in Australië. Strategiedirecteur Jason Kwan bood zijn excuses aan Australische parlementsleden. Een AI-programma drong eerder dit jaar binnen bij een Australische overheidswebsite en had toegang tot niet openbare medische gegevens. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid pas in september op de hoogte via een algemeen mailadres. Kwan zegt dat OpenAI werk moet verrichten om het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen.
27: Elon Musk is weer een biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1.040 miljard, dankzij koerswinsten van zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Het is voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens overschrijdt. Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13%. Die van Tesla steeg met bijna 7%. Op de tweede plek van de rijke lijst staat Google-medeoprichter Larry Page met $296,7 miljard. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer €300. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet. Staatsinvesteerder Invest International steekt €1 miljoen in het Amsterdamse klimaattechnologiebedrijf Skytree. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een CO2-project in IJsland. Met de lening wil het bedrijf zijn eerste installatie in het buitenland realiseren. Die draait om het afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van aardwarmte. Skytree ontwikkelt al ruim 10 jaar technologie voor zogenoemde direct air capture. Daarmee wordt CO2 direct uit de lucht gehaald. De CO2 is bedoeld voor onder andere de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de productie van duurzame brandstoffen. Het bedrijf verwacht dat het de installatie in IJsland in 2028 kan gebruiken.
5: Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken.
6: President Trump heeft maandag een decreet uitgevaardigd waarmee iedereen in de Verenigde Staten belastingvrije roodgekleurde diesel mag kopen. Die brandstof is normaal bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt. Brandstofprijzen in de VS stijgen sterk door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen staat Trumps Republikeinse partij er in de peilingen slecht voor. Roodgekleurde diesel is dezelfde brandstof als standaard diesel. De brandstof is vrijgesteld van brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar.

0: De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Turnsters Sanne Wevers en Vera van Pol zijn opgenomen in de selectie voor de WK-turnen in Rotterdam. Voor beide is het hun eerste WK sinds 2023. Naomi Visser, Sanna Veerman en debutante Vera Ubbink completeren de ploeg. Van Pol maakt haar internationale rentree sinds de geboorte van haar dochter in augustus dit jaar. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy. Suriname is uitgeschakeld voor de kwartfinales van de Nations League van de voetbalbond CONCACAF. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer verloor in de slotfase met 1-0 van Guatemala. Suriname had genoeg aan een gelijkspel voor groepswinst. Keeper Etienne Vaassen van Groningen incasseerde in de extra tijd een treffen van Matthew Evans. Invaller Richonel Margaret kreeg in de tweede helft een rode kaart. Suriname eindigt met 7 punten als derde in groep B, achter Guatemala en Jamaica.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het plaatselijk mistig, met in het zuidwesten en Friesland code geel voor dichte mist. In het zuiden schijnt de zon flink. In het midden en noorden is er meer bewolking. Het blijft overwegend droog. Aan de noordkust waait een matige zuidwestenwind. Elders weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noorden en midden bewolkt, met daar plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten komt de zon regelmatig door. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het geleidelijk op vanuit het zuiden. Vannacht is er opnieuw kans op mist, met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Morgen begint mistig, maar daarna wordt het zonnig. Later op de dag neemt de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 37-jarige man uit Amsterdam blijft de komende 3 maanden vastzitten voor de moord op een gevangenismedewerker. De man schoot vorige maand meerdere keren op het slachtoffer op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, overleed ter plekke. De schutter had enkele jaren vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Volgens het Openbaar Ministerie sprak de verdachte het slachtoffer aan op een gebeurtenis uit het verleden. Maar wat er precies gebeurde, is niet bekend. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur wil openbaar vervoer combineren met leerlingenvervoer en WMO-vervoer in regio's waar de bereikbaarheid achteruit gaat. Ze streeft naar publieke mobiliteit die de hele dag voor iedereen te boeken is via een centrale mobiliteitscentrale. Bertram vreest een neerwaartse spiraal buiten de steden. In de afgelopen 6 jaar zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in Drenthe en Groningen. Het kabinet trekt jaarlijks 300 miljoen euro uit om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor ernstige gebreken bij 2 autostoeltjes. Bij de Britax Reumer BabySafe Pro met VarioBase 5Z ging tijdens een frontale botsproef de gordelsluiting open toen het stoeltje achterwaarts gericht in de lichtstand

0: en op de Vario Base 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden, waardoor het risico op ernstig letsel sterk toeneemt. Bij de AxKit MiniKit Core schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. AxKit heeft de verkoop gestopt en is een vrijwillige terugroepactie gestart. Naaktfoto's en privégegevens van 190 Nederlandse en 28 Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web. Dat melden RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. Een website biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen. Daarmee kunnen de vrouwen worden lastiggevallen en afgeperst. Wereldwijd worden op de website afperspakketten van meer dan 10.000 vrouwen aangeboden. Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In die drie provincies geldt code geel. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen, waarvoor eveneens code geel geldt. Het zicht kan minder zijn dan 200 meter, wat vooral voor het verkeer hinder kan opleveren. In de tweede helft van de ochtend lost de dichte mist op. Politieke partijen schenden op tientallen websites de privacywet AVG door illegale volgcookies te gebruiken. Daardoor komen persoonlijke gegevens en politieke voorkeuren van bezoekers zonder toestemming in handen van Amerikaanse techbedrijven zoals Google en YouTube. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Op ruim 40 websites van partijen en aanverwante organisaties werden illegale volgcookies aangetroffen. Verreweg de meeste daarvan, 28 in totaal, zijn verbonden aan de PVV.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote droneaanval. Volgens het Russische staatspersbureau TASS gaat het met 650 drones om de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Bij de aanval in de nacht van maandag op dinsdag kwamen 2 mannen om het leven, van 20 en 71 jaar oud. 6 mensen raakten gewond en woningen zijn beschadigd. De meeste drones werden al ver van de stad uitgeschakeld door de Russische luchtverdediging. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairford vanwege zorgen over een mogelijke Iraanse droneaanval. Volgens Amerikaanse media bestonden ernstige zorgen over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde, gericht op vliegtuigen en personeel. In het weekend zijn ongeveer 12 B-1-bommenwerpers verplaatst. President Trump bevestigde dat er sprake was van een specifieke dreiging. Hij zei te weten wie erachter zit, maar gaf geen details. Het Amerikaanse leger had de bommenwerpers in maart naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd voor meer flexibiliteit in de oorlog tegen Iran. De Britse componist en dirigent George Fenton is op 76-jarige leeftijd onverwachts overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan de BBC. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fenton maakte onder meer muziek voor films als Gandhi, Groundhog Day en The Fisher King. En voor tv-series als Planet Earth. Hij won gedurende zijn carrière 2 Emmys en werd 5 keer genomineerd voor een Oscar. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan 1 procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat twee decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand. En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse AEX-index opende dinsdag hoger en bouwde voort op het slotrecord van maandag. De hoofdgraadmeter steeg kort na opening met 0,5% naar 1129,31 punten. In de AEX was DSM Firmenich koploper met een stijging van 1,5%. Chiptoeleverancier Besi daalde het sterkst met 3,4% na een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America. Ook de beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen lieten koerswinsten zien tot 0,6%. Werknemers van wasserijen staken donderdag voor het eerst landelijk, meldt vakbond FNV. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten sinds begin september vast. FNV eist een structurele loonsverhoging van 6% en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers reageren volgens de vakbond niet op eerdere waarschuwingen. In de textielverzorgingsbranche werken naar schatting 8.000 tot 9.000 mensen. OpenAI heeft toegegeven verkeerd te hebben gehandeld bij een hackincident in Australië. Strategiedirecteur Jason Kwan bood zijn excuses aan Australische parlementsleden. Een AI-programma drong eerder dit jaar binnen bij een Australische overheidswebsite en had toegang tot niet openbare medische gegevens. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid pas in september op de hoogte via een algemeen mailadres. Kwan zegt dat OpenAI werk moet verrichten om het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen. Elon Musk is weer een biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1.040 miljard, dankzij koerswinsten van zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Het is voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens overschrijdt. Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13%. Die van Tesla steeg met bijna 7%. Op de tweede plek van de rijke lijst staat Google-medeoprichter Larry Page met $296,7 miljard. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer €300. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet. Staatsinvesteerder Invest International steekt €1 miljoen in het Amsterdamse klimaattechnologiebedrijf Skytree. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een CO2-project in IJsland. Met de lening wil het bedrijf zijn eerste installatie in het buitenland realiseren. Die draait om het afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van aardwarmte. Skytree ontwikkelt al ruim 10 jaar technologie voor zogenoemde direct air capture. Daarmee wordt CO2 direct uit de lucht gehaald. De CO2 is bedoeld voor onder andere de glastuinbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de productie van duurzame brandstoffen. Het bedrijf verwacht dat het de installatie in IJsland in 2028 kan gebruiken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6.000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Turnsters Sanne Wevers en Vera van Pol zijn opgenomen in de selectie voor de WK-turnen in Rotterdam. Voor beide is het hun eerste WK sinds 2023. Naomi Visser, Sanna Veerman en debutante Vera Ubbink completeren de ploeg. Van Pol maakt haar internationale rentree sinds de geboorte van haar dochter in augustus dit jaar. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy. Suriname is uitgeschakeld voor de kwartfinales van de Nations League van de voetbalbond CONCACAF. De ploeg van bondscoach Henk Fraser verloor in de slotfase met 1-0 van Guatemala. Suriname had genoeg aan een gelijkspel voor groepswinst. Keeper Etienne Vaassen van Groningen incasseerde in de extra tijd een treffen van Matthew Evans. Invaller Richonel Margaret kreeg in de tweede helft een rode kaart. Suriname eindigt met 7 punten als derde in groep B, achter Guatemala en Jamaica.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er plaatselijk mist hangen. Vooral in het zuidwesten is dat af en toe dicht. In het zuiden schijnt de zon, maar in het midden en noorden blijft het vrij bewolkt. Het blijft overwegend droog en er staat weinig wind, behalve aan de noordkust. Vanmiddag blijft het in het noorden en midden bewolkt, met af en toe wat lichte regen. In het zuidoosten breekt de zon regelmatig door. Het wordt zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden langzaam op en blijft het droog. Vannacht kan er opnieuw wat mist ontstaan bij temperaturen tussen de 9 en 14 graden. Morgen begint mistig, maar overdag komt de zon goed door. Later wordt het in het westen bewolkter en tegen de avond gaat het regenen, vooral in het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 37-jarige man uit Amsterdam blijft de komende 3 maanden vastzitten voor de moord op een gevangenismedewerker. De man schoot vorige maand meerdere keren op het slachtoffer op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, overleed ter plekke. De schutter had enkele jaren vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Volgens het Openbaar Ministerie sprak de verdachte het slachtoffer aan op een gebeurtenis uit het verleden. Maar wat er precies gebeurde, is niet bekend. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur wil openbaar vervoer combineren met leerlingenvervoer en WMO-vervoer in regio's waar de bereikbaarheid achteruit gaat. Ze streeft naar publieke mobiliteit die de hele dag voor iedereen te boeken is via een centrale mobiliteitscentrale. Bertram vreest een neerwaartse spiraal buiten de steden. In de afgelopen 6 jaar zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in Drenthe en Groningen. Het kabinet trekt jaarlijks 300 miljoen euro uit om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor ernstige gebreken bij 2 autostoeltjes. Bij de Britax Reumer BabySafe Pro met VarioBase 5Z ging tijdens een frontale botsproef de gordelsluiting open toen het stoeltje achterwaarts gericht in de lichtstand en op de VarioBase 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden, waardoor het risico op ernstig letsel sterk toeneemt. Bij de Axkit Minikit Core schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. Axkit heeft de verkoop gestopt en is een vrijwillige terugroepactie gestart. Naaktfoto's en privégegevens van 190 Nederlandse en 28 Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web. Dat melden RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. Een website biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen. Daarmee kunnen de vrouwen worden lastiggevallen en afgeperst. Wereldwijd worden op de website afperspakketten van meer dan 10.000 vrouwen aangeboden. Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In die 3 provincies geldt code geel. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen, waarvoor eveneens code geel geldt. Het zicht kan minder zijn dan 200 meter, wat vooral voor het verkeer hinder kan opleveren. In de tweede helft van de ochtend lost de dichte mist op. Politieke partijen schenden op tientallen websites de privacywet AVG door illegale volgcookies te gebruiken. Daardoor komen persoonlijke gegevens en politieke voorkeuren van bezoekers zonder toestemming in handen van Amerikaanse techbedrijven zoals Google en YouTube. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Op ruim 40 websites van partijen en aanverwante organisaties werden illegale volgcookies aangetroffen. Verreweg de meeste daarvan, 28 in totaal, zijn verbonden aan de PVV.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote drone-aanval. Volgens het Russische staatspersbureau TASS gaat het met 650 drones om de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Bij de aanval in de nacht van maandag op dinsdag kwamen 2 mannen om het leven, van 20 en 71 jaar oud. 6 mensen raakten gewond en woningen zijn beschadigd. De meeste drones werden al ver van de stad uitgeschakeld door de Russische luchtverdediging. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairford vanwege zorgen over een mogelijke Iraanse droneaanval. Volgens Amerikaanse media bestonden ernstige zorgen over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde, gericht op vliegtuigen en personeel. In het weekend zijn ongeveer 12 B-1-bommenwerpers verplaatst. President Trump bevestigde dat er sprake was van een specifieke dreiging. Hij zei te weten wie erachter zit, maar gaf geen details. Het Amerikaanse leger had de bommenwerpers in maart naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd voor meer flexibiliteit in de oorlog tegen Iran. De Britse componist en dirigent George Fenton is op 76-jarige leeftijd onverwachts overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan de BBC. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fenton maakte onder meer muziek voor films als Gandhi, Groundhog Day en The Fisher King. En voor tv-series als Planet Earth. Hij won gedurende zijn carrière 2 Emmys en werd 5 keer genomineerd voor een Oscar. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hassan. De psychiater van het Amerikaanse leger schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Hassan werd in 2030 al ter dood veroordeeld. Het Amerikaanse leger voerde voor het laatst in 1961 een executie uit. Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De autoriteiten spreken van 20.000 deelnemers. De organisatoren schatten het aantal op 120.000. Demonstranten pleiten vooral voor meer woningen en riepen dat het nergens op slaat dat mensen zonder huis zijn, terwijl er huizen zonder mensen zijn. Het protest past in een landelijke protestgolf die begon na de ontruiming van het appartement van een 87-jarige vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde maandag vervroegde verkiezingen aan nadat 2 decreten tegen de wooncrisis in het parlement waren gestrand.
4: En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse AEX-index opende dinsdag hoger en bouwde voort op het slotrecord van maandag. De hoofdgraadmeter steeg kort na opening met 0,5% naar 1129,31 punten. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich was koploper met een stijging van 1,5%. Chiptoeleverancier Besi daalde het sterkst met 3,4% na een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America. In de midcap zakte roestvrij staalproducent Aperam ruim 4%. Biotechnoloog Farming en advies- en ingenieursbureau Arcadis waren de sterkste stijgers, met winsten tot 1,9%. Werknemers van wasserijen staken donderdag voor het eerst landelijk, meldt vakbond FNV. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten sinds begin september vast. FNV eist een structurele loonsverhoging van 6% en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers reageren volgens de vakbond niet op eerdere waarschuwingen. In de textielverzorgingsbranche werken naar schatting 8.000 tot 9.000 mensen. OpenAI heeft toegegeven verkeerd te hebben gehandeld bij een hackincident in Australië. Strategiedirecteur Jason Kwan bood zijn excuses aan Australische parlementsleden. Een AI-programma drong eerder dit jaar binnen bij een Australische overheidswebsite en had toegang tot niet openbare medische gegevens. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid pas in september op de hoogte via een algemeen mailadres. Kwon zegt dat OpenAI werk moet verrichten om het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen. Elon Musk is weer een biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met 65 miljard dollar tot 1 biljoen 40 miljard dollar. Dankzij koerswinsten van zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Het is voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens overschrijdt. Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13%. Die van Tesla steeg met bijna 7%. Op de tweede plek van de rijke lijst staat Google-medeoprichter Larry Page met 296,7 miljard dollar. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer 300 euro. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet. Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Turnsters Sanne Wevers en Vera van Pol zijn opgenomen in de selectie voor de WK-turnen in Rotterdam. Voor beide is het hun eerste WK sinds 2023. Naomi Visser, Sanna Veerman en debutante Vera Ubbink completeren de ploeg. Van Pol maakt haar internationale rentree sinds de geboorte van haar dochter in augustus dit jaar. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy. Suriname is uitgeschakeld voor de kwartfinales van de Nations League van de voetbalbond CONCACAF. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer verloor in de slotfase met 1-0 van Guatemala. Suriname had genoeg aan een gelijkspel voor groepswinst. Keeper Etienne Vaassen van Groningen incasseerde in de extra tijd een treffen van Matthew Evans. Invaller Richonel Margaret kreeg in de tweede helft een rode kaart. Suriname eindigt met 7 punten als derde in groep B, achter Guatemala en Jamaica.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het hier en daar nog mistig zijn. Vooral in het zuidwesten geldt code geel voor plaatselijk dichte mist. In het zuiden schijnt de zon, maar in het midden en noorden is het vrij bewolkt. Het blijft overwegend droog. Vanmiddag blijft het in het noorden en midden bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten breekt de zon regelmatig door. Het wordt tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de kust staat een matige wind. Verder landinwaarts blijft het rustig. Vanavond klaart het vanuit het zuiden steeds verder op. Vannacht kan het opnieuw mistig worden, met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Morgen start met plaatselijk mist, vooral in het noorden. Overdag veel zon, maar aan het eind van de middag neemt de bewolking toe en valt er in Zeeland regen. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden. Morgenavond trekt de regen verder en kan er in Limburg onweer voorkomen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 37-jarige man uit Amsterdam blijft de komende 3 maanden vastzitten voor de moord op een gevangenismedewerker. De man schoot vorige maand meerdere keren op het slachtoffer op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, overleed ter plekke. De schutter had enkele jaren vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Volgens het Openbaar Ministerie sprak de verdachte het slachtoffer aan op een gebeurtenis uit het verleden. Maar wat er precies gebeurde, is niet bekend. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur wil openbaar vervoer combineren met leerlingenvervoer en WMO-vervoer in regio's waar de bereikbaarheid achteruit gaat. Ze streeft naar publieke mobiliteit die de hele dag voor iedereen te boeken is via een centrale mobiliteitscentrale. Bertram vreest een neerwaartse spiraal buiten de steden. In de afgelopen 6 jaar zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in Drenthe en Groningen. Het kabinet trekt jaarlijks 300 miljoen euro uit om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor ernstige gebreken bij 2 autostoeltjes. Bij de Britax Reumer BabySafe Pro met VarioBase 5Z ging tijdens een frontale botsproef de gordelsluiting open toen het stoeltje achterwaarts gericht in de lichtstand en op de VarioBase 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden, waardoor het risico op ernstig letsel sterk toeneemt. Bij de Axkit Minikit Core schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. Axkit heeft de verkoop gestopt en is een vrijwillige terugroepactie gestart. Naaktfoto's en privégegevens van 190 Nederlandse en 28 Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web. Dat melden RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. Een website biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen. Daarmee kunnen de vrouwen worden lastiggevallen en afgeperst. Wereldwijd worden op de website afperspakketten van meer dan 10.000 vrouwen aangeboden. Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In die 3 provincies geldt code geel. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen, waarvoor eveneens code geel geldt. Het zicht kan minder zijn dan 200 meter, wat vooral voor het verkeer hinder kan opleveren. In de tweede helft van de ochtend lost de dichte mist op. Politieke partijen schenden op tientallen websites de privacywet AVG door illegale volgcookies te gebruiken. Daardoor komen persoonlijke gegevens en politieke voorkeuren van bezoekers zonder toestemming in handen van Amerikaanse techbedrijven zoals Google en YouTube. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Op ruim 40 websites van partijen en aanverwante organisaties werden illegale volgcookies aangetroffen. Verreweg de meeste daarvan, 28 in totaal, zijn verbonden aan de PVV.
5: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlandsnieuws. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat de politie proportioneel heeft gereageerd op de grote scholierenprotesten. Mensenrechtenorganisaties hadden kritiek op het gebruik van wapenstokken en traangas tegen minderjarigen. De politiewaakhond onderzoekt 10 incidenten bij de protesten. Tot nu toe raakten 215 leerlingen en 715 politieagenten gewond. Dinsdag wordt opnieuw een grote protestdag verwacht, met mogelijk 40.000 demonstranten alleen al in Parijs. Voor de Bulgaarse kust zijn 2 koopvaardijschepen getroffen door drones. 1 van de 2 schepen is gezonken, de bemanning wordt vermist. Het andere schip is de Able, de opvarenden daarvan zijn gered. Wie verantwoordelijk is voor de drones is nog onduidelijk. De Bulgaarse regering houdt later dinsdag een spoedoverleg. Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote drone-aanval. Volgens het Russische staatspersbureau TASS gaat het met 650 drones om de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Bij de aanval in de nacht van maandag op dinsdag kwamen 2 mannen om het leven, van 20 en 71 jaar oud. 6 mensen raakten gewond en woningen zijn beschadigd. De meeste drones werden al ver van de stad uitgeschakeld door de Russische luchtverdediging. De Verenigde Staten hebben hun lange afstandsbommenwerpers weggehaald van de Britse militaire basis Fairford vanwege zorgen over een mogelijke Iraanse droneaanval. Volgens Amerikaanse media bestonden ernstige zorgen over een complexe aanval in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Garde, gericht op vliegtuigen en personeel. In het weekend zijn ongeveer 12 B-1-bommenwerpers verplaatst. President Trump bevestigde dat er sprake was van een specifieke dreiging. Hij zei te weten wie erachter zit, maar gaf geen details. Het Amerikaanse leger had de bommenwerpers in maart naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd voor meer flexibiliteit in de oorlog tegen Iran. De Britse componist en dirigent George Fenton is op 76-jarige leeftijd onverwachts overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan de BBC. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fenton maakte onder meer muziek voor films als Gandhi, Groundhog Day en The Fisher King. En voor tv-series als Planet Earth. Hij won gedurende zijn carrière 2 Emmys en werd 5 keer genomineerd voor een Oscar. De Parti Québécois heeft de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De separatistische partij zal de volgende regering vormen, al is nog niet duidelijk of ze een meerderheid in het parlement haalt. De partij beloofde een referendum over afscheiding van Canada te houden, zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Bij het vorige referendum in 1995 kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie. En nu het economisch nieuws.
7: De Amsterdamse AEX-index opende dinsdag hoger en bouwde voort op het slotrecord van maandag. De hoofdgraadmeter steeg kort na opening met 0,5% naar 1129,31 punten. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich was koploper met een stijging van 1,5%. Chiptoeleverancier Besi daalde het sterkst met 3,4% na een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America. In de midcap zakte roestvrij staalproducent Aperam ruim 4%. Biotechnoloog Farming en advies- en ingenieursbureau Arcadis waren de sterkste stijgers met winsten tot 1,9%.
6: Werknemers van wasserijen staken donderdag voor het eerst landelijk, meldt vakbond FNV. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten sinds begin september vast. FNV eist een structurele loonsverhoging van 6% en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers reageren volgens de vakbond niet op eerdere waarschuwingen.
8: In de textielverzorgingsbranche werken naar schatting 8.000 tot 9.000 mensen.
9: OpenAI heeft toegegeven verkeerd te hebben gehandeld bij een hackincident in Australië. Strategiedirecteur Jason Kwan bood zijn excuses aan Australische parlementsleden. Een AI-programma drong eerder dit jaar binnen bij een Australische overheidswebsite en had toegang tot niet-openbare medische gegevens. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid pas in september op de hoogte via een algemeen mailadres. Kwan zegt dat OpenAI werk moet verrichten om het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen.
10: Elon Musk is weer een biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1.040 miljard, dankzij koerswinsten van zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Het is voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens overschrijdt. Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13%. Die van Tesla steeg met bijna 7%. Op de tweede plek van de rijke lijst staat Google-medeoprichter Larry Page met $296,7 miljard.
11: Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer €300. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet.
12: Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom.
15: De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinishsysteem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen.
2: De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Turnsters Sanne Wevers en Vera van Pol zijn opgenomen in de selectie voor de WK-turnen in Rotterdam. Voor beide is het hun eerste WK sinds 2023. Naomi Visser, Sanna Veerman en debutante Vera Ubbink completeren de ploeg. Van Pol maakt haar internationale rentree sinds de geboorte van haar dochter in augustus dit jaar. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy. Suriname is uitgeschakeld voor de kwartfinales van de Nations League van de voetbalbond CONCACAF. De ploeg van bondscoach Henk Fraser verloor in de slotfase met 1-0 van Guatemala. Suriname had genoeg aan een gelijkspel voor groepswinst. Keeper Etienne Vaassen van Groningen incasseerde in de extra tijd een treffen van Matthew Evans. Invaller Richonel Margaret kreeg in de tweede helft een rode kaart. Suriname eindigt met 7 punten als derde in groep B, achter Guatemala en Jamaica.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist, vooral in het zuidwesten. Daar geldt code geel. In het zuiden schijnt de zon, maar in het midden en noorden is het vrij bewolkt. Het blijft overwegend droog. Vanmiddag veel bewolking in het noorden en midden, met plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten komt de zon regelmatig door. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Aan de kust waait een matige wind, elders weinig wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden steeds verder op. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan, met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Morgen begint met mist, vooral in het noorden. Overdag veel zon, maar later neemt de bewolking toe en eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 37-jarige man uit Amsterdam blijft de komende 3 maanden vastzitten voor de moord op een gevangenismedewerker. De man schoot vorige maand meerdere keren op het slachtoffer op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, overleed ter plekke. De schutter had enkele jaren vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Volgens het Openbaar Ministerie sprak de verdachte het slachtoffer aan op een gebeurtenis uit het verleden. Maar wat er precies gebeurde, is niet bekend. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur wil openbaar vervoer combineren met leerlingenvervoer en WMO-vervoer in regio's waar de bereikbaarheid achteruit gaat. Ze streeft naar publieke mobiliteit die de hele dag voor iedereen te boeken is via een centrale mobiliteitscentrale. Bertram vreest een neerwaartse spiraal buiten de steden. In de afgelopen 6 jaar zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in Drenthe en Groningen. Het kabinet trekt jaarlijks 300 miljoen euro uit om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor ernstige gebreken bij 2 autostoeltjes. Bij de Britax Reumer BabySafe Pro met VarioBase 5Z ging tijdens een frontale botsproef de gordelsluiting open toen het stoeltje achterwaarts gericht in de lichtstand en op de VarioBase 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden, waardoor het risico op ernstig letsel sterk toeneemt. Bij de Axkit Minikit Core schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. Axkit heeft de verkoop gestopt en is een vrijwillige terugroepactie gestart. Naaktfoto's en privégegevens van 190 Nederlandse en 28 Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web. Dat melden RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. Een website biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen. Daarmee kunnen de vrouwen worden lastiggevallen en afgeperst.
18: Wereldwijd worden op de website afperspakketten van meer dan 10.000 vrouwen aangeboden.
19: Het KNMI waarschuwt dinsdagochtend tot 10 uur voor plaatselijk dichte mist in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In die drie provincies geldt code geel. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen, waarvoor eveneens code geel geldt. Het zicht kan minder zijn dan 200 meter, wat vooral voor het verkeer hinder kan opleveren. In de tweede helft van de ochtend lost de dichte mist op.
20: Politieke partijen schenden op tientallen websites de privacywet AVG door illegale volgcookies te gebruiken. Daardoor komen persoonlijke gegevens en politieke voorkeuren van bezoekers zonder toestemming in handen van Amerikaanse techbedrijven zoals Google en YouTube. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland en Internet Cleanup Foundation. Op ruim 40 websites van partijen en aanverwante organisaties werden illegale volgcookies aangetroffen. Verreweg de meeste daarvan, 28 in totaal, zijn verbonden aan de PVV.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. August Hanning, voormalig hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, is aangehouden. Dat melden WDR, NDR en Süddeutsche Zeitung op basis van bronnen. Het onderzoek richt zich op het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage voor een vreemde mogendheid. Hij zou gegevens hebben gekocht van iemand die eerder voor hem werkte bij de BND. Bij aanvallen op twee vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Dat meldt de Saoedische luchtvaartautoriteit. Het gaat om de internationale vliegvelden bij de steden Jizan en Najran, nabij de grens met Jemen. De Houthis zeiden maandag de luchthaven van hoofdstad Riyadh en andere locaties in het zuiden te hebben aangevallen. Dit jaar laaide het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde jemenitische regering weer op.
23: Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie waarschuwt EU-lidstaten voor grote bezuinigingen op het voorstel voor de meerjarenbegroting 2028-2034. Als dat gebeurt, moet er diep worden gesneden in cruciale prioriteiten, zei von der Leyen in een debat met het Europees Parlement. De Commissie stelde een begroting voor van bijna 2000 miljard euro. Landen als Nederland en Duitsland vinden dat veel te veel en willen honderden miljarden minder. De huidige meerjarenbegroting heeft een omvang van ongeveer 1200 miljard euro.
24: Voor de Bulgaarse kust zijn 2 koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de 2 schepen is gezonken, de bemanning wordt vermist. Het andere schip is de Abel, de opvarenden daarvan zijn gered. Wie verantwoordelijk is voor de drones is nog onduidelijk. De Bulgaarse regering houdt later dinsdag een spoedoverleg.
25: De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat de politie proportioneel heeft gereageerd op de grote scholierenprotesten. Mensenrechtenorganisaties hadden kritiek op het gebruik van wapenstokken en traangas tegen minderjarigen. De politiewaakhond onderzoekt 10 incidenten bij de protesten. Tot nu toe raakten 215 leerlingen en 715 politieagenten gewond. Dinsdag wordt opnieuw een grote protestdag verwacht, met mogelijk 40.000 demonstranten alleen al in Parijs.
26: Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote droneaanval. Volgens het Russische staatspersbureau TASS gaat het met 650 drones om de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Bij de aanval in de nacht van maandag op dinsdag kwamen 2 mannen om het leven, van 20 en 71 jaar oud. 6 mensen raakten gewond en woningen zijn beschadigd. De meeste drones werden al ver van de stad uitgeschakeld door de Russische luchtverdediging.
27: En nu het economisch nieuws.
28: De Amsterdamse AEX-index opende dinsdag hoger en bouwde voort op het slotrecord van maandag. De hoofdgraadmeter steeg kort na opening met 0,5% naar 1129,31 punten. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich was koploper met een stijging van 1,5%. Chiptoeleverancier Besi daalde het sterkst met 3,4% na een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America. In de midcap zakte roestvrij staalproducent Aperam ruim 4%. Biotechnoloog Farming en advies- en ingenieursbureau Arcadis waren de sterkste stijgers, met winsten tot 1,9%. Werknemers van wasserijen staken donderdag voor het eerst landelijk, meldt vakbond FNV. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten sinds begin september vast. FNV eist een structurele loonsverhoging van 6% en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers reageren volgens de vakbond niet op eerdere waarschuwingen. In de textielverzorgingsproces

0: Die vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid pas in september op de hoogte via een algemeen mailadres. Kwon zegt dat OpenAI werk moet verrichten om het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen. Elon Musk is weer een biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1.040 miljard, dankzij koerswinsten van zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Het is voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens overschrijdt. Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13%. Die van Tesla steeg met bijna 7%. Op de tweede plek van de rijke lijst staat Google-medeoprichter Larry Page met $296,7 miljard. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer €300. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet. Reisplatform Booking.com staat vandaag in Amsterdam tegenover zijn ondernemingsraad bij de rechtbank. Het bedrijf wil dat 7000 werknemers van het Amsterdamse hoofdkantoor voortaan minstens 2 dagen per week op kantoor werken. De ondernemingsraad heeft daar niet mee ingestemd. Volgens recente rechterlijke uitspraken valt een thuiswerkregeling onder arbeidsomstandigheden. Daarom heeft de werkgever voor het wijzigen van het aantal thuiswerkdagen instemming van de ondernemingsraad nodig. Booking stelt dat het niet gaat om een wijziging. In het bedrijf geldt al sinds 2022 de aanbeveling dat medewerkers 2 dagen per week op kantoor werken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. turnsters Sanne Wevers en

0: Vera van Pol zijn opgenomen in de selectie voor de WK-turnen in Rotterdam. Voor beide is het hun eerste WK sinds 2023. Naomi Visser, Sanna Veerman en debutante Vera Ubbink completeren de ploeg. Van Pol maakt haar internationale rentrée sinds de geboorte van haar dochter in augustus dit jaar. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy. Suriname is uitgeschakeld voor de kwartfinales van de Nations League van de voetbalbond CONCACAF. De ploeg van bondscoach Henk Fraser verloor in de slotfase met 1-0 van Guatemala. Suriname had genoeg aan een gelijkspel voor groepswinst. Keeper Etienne Vaassen van Groningen incasseerde in de extra tijd een treffen van Matthew Evans. Invaller Richonel Margaret kreeg in de tweede helft een rode kaart. Suriname eindigt met 7 punten als derde in groep B, achter Guatemala en Jamaica.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist, met in het zuidwesten code geel voor dichte mist. In het zuiden schijnt de zon, maar in het midden en noorden is het bewolkt. Het blijft overwegend droog, met weinig wind, behalve aan de noordkust, waar een matige zuidwestenwind staat. Vanmiddag veel bewolking in het noorden en midden, met plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten regelmatig zon. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust matige westenwind, elders weinig wind. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het zuiden op. Plaatselijk mist mogelijk, met minimaal 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen eerst wat mist, daarna zonnige periode. Middag veel zon, later meer bewolking vanuit het westen en tegen het einde van de middag regen in Zeeland. Het wordt 20 tot plaatselijk 25 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Sophie Hermans roept samen met 7 andere EU-landen de Europese Commissie op om nieuwe nicotineproducten van de markt te weren. De 8 landen willen ook neutrale verpakkingen, een Europees verbod op smaakjes en strengere regels tegen tabaksreclame op sociale media. In Nederland is het al moeilijker en duurder geworden om aan tabak en vapes te komen. Hermans wil samenwerken met buurlanden omdat daar tabak goedkoper is en vapes met smaakjes nog zijn toegestaan.
4: In het Limburgse Montfort is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. De politie is een onderzoek begonnen naar de toedracht van het incident op de Zweeltjesbosweg. Een 37-jarige man uit Amsterdam blijft de komende 3 maanden vastzitten voor de moord op een gevangenismedewerker. De man schoot vorige maand meerdere keren op het slachtoffer op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, overleed ter plekke. De schutter had enkele jaren vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Volgens het Openbaar Ministerie sprak de verdachte het slachtoffer aan op een gebeurtenis uit het verleden. Maar wat er precies gebeurde, is niet bekend. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur wil openbaar vervoer combineren met leerlingenvervoer en WMO-vervoer in regio's waar de bereikbaarheid achteruit gaat. Ze streeft naar publieke mobiliteit die de hele dag voor iedereen te boeken is via een centrale mobiliteitscentrale. Bertram vreest een neerwaartse spiraal buiten de steden. In de afgelopen 6 jaar zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in Drenthe en Groningen. Het kabinet trekt jaarlijks 300 miljoen euro uit om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor ernstige gebreken bij 2 autostoeltjes. Bij de Britax Reumer BabySafe Pro met VarioBase 5Z ging tijdens een frontale botsproef de gordelsluiting open toen het stoeltje achterwaarts gericht in de lichtstand en op de VarioBase 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden, waardoor het risico op ernstig letsel sterk toeneemt. Bij de Axkit Minikit Core schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. Axkit heeft de verkoop gestopt en is een vrijwillige terugroepactie gestart. Naaktfoto's en privégegevens van 190 Nederlandse en 28 Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web. Dat melden RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. Een website biedt daar kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen. Daarmee kunnen de vrouwen worden lastiggevallen en afgeperst. Wereldwijd worden op de website afperspakketten van meer dan 10.000 vrouwen aangeboden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Ursula von der Leyen waarschuwt EU-lidstaten geen grote bezuinigingen door te voeren op de voorgestelde meerjarenbegroting van de Europese Unie. De Europese Commissie stelt een begroting voor van bijna 2000 miljard euro voor de periode 2028 tot 2034. Nederland en Duitsland vinden dat bedrag veel te hoog en willen honderden miljarden bezuinigen. Von der Leyen zegt dat grote bezuinigingen betekenen dat er diep moet worden gesneden in cruciale prioriteiten waar de lidstaten het samen over eens zijn geworden. De lidstaten zijn hopeloos verdeeld over de omvang van de nieuwe begroting. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat de politie tot nu toe proportioneel heeft gereageerd op de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Mensenrechtenorganisaties hadden kritiek op het gebruik van wapenstokken en traangas tegen minderjarigen. Tot nu toe raakten 215 leerlingen en 715 politieagenten gewond bij de protesten. Maandag verloor een tiener zijn hand door de ontploffing van een vermoedelijke flitsgranaat. De scholierenprotesten begonnen 2 weken geleden in Parijs en verspreidden zich over het hele land. August Hanning, voormalig hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, is aangehouden. Dat melden WDR, NDR en Süddeutsche Zeitung op basis van bronnen. Het onderzoek richt zich op het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage voor een vreemde mogendheid. Hij zou gegevens hebben gekocht van iemand die eerder voor hem werkte bij de BND. Bij aanvallen op 2 vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Dat meldt de Saoedische luchtvaartautoriteit. Het gaat om de internationale vliegvelden bij de steden Jizan en Najran, nabij de grens met Jemen. De Houthis zeiden maandag de luchthaven van hoofdstad Riyadh en andere locaties in het zuiden te hebben aangevallen. Dit jaar laaide het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering weer op. Voor de Bulgaarse kust zijn 2 koopvaardijschepen getroffen door drones. 1 van de 2 schepen is gezonken, de bemanning wordt vermist. Het andere schip is de Able, de opvarenden daarvan zijn gered. Wie verantwoordelijk is voor de drones is nog onduidelijk. De Bulgaarse regering houdt later dinsdag een spoedoverleg. Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote droneaanval. Volgens het Russische staatspersbureau TASS gaat het met 650 drones om de op 1 na grootste aanval in 2 jaar tijd. Bij de aanval in de nacht van maandag op dinsdag kwamen 2 mannen om het leven, van 20 en 71 jaar oud. 6 mensen raakten gewond en woningen zijn beschadigd. De meeste drones werden al ver van de stad uitgeschakeld door de Russische luchtverdediging. En nu het economisch nieuws. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta zich heeft gehouden aan de Britse regels voor online veiligheid. Het gaat om Instagram Instance, een nieuwe functie waarmee gebruikers snel foto's kunnen maken en direct kunnen delen met vrienden. De gedeelde foto's verschijnen in de berichteninbox en kunnen 1 keer worden bekeken voordat ze verdwijnen, net zoals bij Snapchat. Ofcom wil vaststellen of Meta voor de lancering van Instance wel een passende risicobeoordeling heeft uitgevoerd voor illegale content en kinderen. Volgens directeur handhaving George Lusty is het beoordelen van die risico's een cruciale stap die techbedrijven moeten zetten om hun gebruikers te beschermen. De Amsterdamse AEX-index opende dinsdag hoger en bouwde voort op het slotrecord van maandag. De hoofdgraadmeter steeg kort na opening met 0,5% naar 1129,31 punten. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich was koploper met een stijging van 1,5%. Chiptoeleverancier Besi daalde het sterkst met 3,4% na een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America. In de midcap zakte roestvrij staalproducent Aperam ruim 4%. Biotechnoloog Farming en advies- en ingenieursbureau Arcadis waren de sterkste stijgers, met winsten tot 1,9%. Werknemers van wasserijen staken donderdag voor het eerst landelijk, meldt vakbond FNV. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten sinds begin september vast. FNV eist een structurele loonsverhoging van 6% en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers reageren volgens de vakbond niet op eerdere waarschuwingen. In de textielverzorgingsbranche werken naar schatting 8.000 tot 9.000 mensen. OpenAI heeft toegegeven verkeerd te hebben gehandeld bij een hackincident in Australië. Strategiedirecteur Jason Kwan bood zijn excuses aan Australische parlementsleden. Een AI-programma drong eerder dit jaar binnen bij een Australische overheidswebsite en had toegang tot niet-openbare medische gegevens. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid pas in september op de hoogte via een algemeen mailadres. Kwan zegt dat OpenAI werk moet verrichten om het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen. Elon Musk is weer een biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1.040 miljard, dankzij koerswinsten van zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Het is voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens overschrijdt. Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13%. Die van Tesla steeg met bijna 7%. Op de tweede plek van de rijke lijst staat Google-medeoprichter Larry Page met $296,7 miljard. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaard aansluiting. Het verschil kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Een zware aansluiting is alleen nodig bij gelijktijdig gebruik van verschillende zware apparaten. Dat zijn bijvoorbeeld een sauna, zwembad of verwarmde vijver. Huishoudens en bedrijven kunnen kosten besparen door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten. Ook kunnen ze de elektrische auto langzamer opladen. Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer €300. De ACM waarschuwt wel dat wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, vaak op een wachtlijst belandt door het volle stroomnet.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van Beijing. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, werd gedisqualificeerd nadat hij bij een stand van 7-5-5-3 een bal wegsloeg en daarbij een toeschouwer raakte. Medvedev bood na afloop zijn excuses aan en zei dat het voor 100% een ongeluk was. Voor Djokovic is het de eerste finale plaats op een ATP-toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. In de finale neemt de Serviër het op tegen de Australiër Alex de Minaur. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Kroatische aanvoerder Luka Modric hoopt dat de fans de nationale ploeg blijven steunen na de 7-0 nederlaag tegen Engeland. De 41-jarige middenvelder van AC Milan noemt de manier waarop Kroatië zaterdag verloor beschamend. Dinsdag speelt Kroatië tegen wereldkampioen Spanje. Tegen Engeland mochten, vanwege een straf voor racistisch gedrag, alleen 6000 kinderen het stadion in Rijeka in. Bij de wedstrijd tegen Spanje in Split is volwassen publiek weer welkom. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Turnsters Sanne Wevers en Vera van Pol zijn opgenomen in de selectie voor de WK-turnen in Rotterdam. Voor beide is het hun eerste WK sinds 2023. Naomi Visser, Sanna Veerman en debutante Vera Ubbink completeren de ploeg. Van Pol maakt haar internationale rentree sinds de geboorte van haar dochter in augustus dit jaar. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy. Suriname is uitgeschakeld voor de kwartfinales van de Nations League van de voetbalbond CONCACAF. De ploeg van bondscoach Henk Fraser verloor in de slotfase met 1-0 van Guatemala. Suriname had genoeg aan een gelijkspel voor groepswinst. Keeper Etienne Vaassen van Groningen incasseerde in de extra tijd een treffen van Matthew Evans. Invaller Richonel Margaret kreeg in de tweede helft een rode kaart. Suriname eindigt met 7 punten als derde in groep B, achter Guatemala en Jamaica.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist, met in het zuidwesten code geel voor dichte mist. In het zuiden schijnt de zon, maar in het midden en noorden is het bewolkt. Het blijft overwegend droog. Aan de noordkust waait een matige zuidwestenwind. Elders is er weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noorden en midden bewolkt, met plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten komt de zon regelmatig door. Het wordt 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op. Vannacht kan er weer mist ontstaan, vooral in het noorden. De temperatuur zakt naar 9 tot 14 graden. Morgen begint zonnig, maar vanuit het westen trekt later bewolking over. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Paul Rozemuller, noemt het optreden van het kabinet sinds de start in februari een waardeloze vertoning. Hij vindt dat het kabinet vooral met zichzelf bezig is in een eindeloos proces om tot een meerderheid te komen. Rozemuller roept het kabinet op snel tot een akkoord te komen met Pro en Volt. Dat geeft het kabinet volgens hem direct een stabiele meerderheid. Hij bekritiseert de pogingen om partijen van links tot rechts in een breed akkoord te verenigen en zegt dat juist dat wordt ingegeven door partijpolitieke belangen. In het Limburgse Montfort is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. De politie is een onderzoek begonnen naar de toedracht van het incident op de Zweeltjesbosweg. Minister Sophie Hermans roept samen met 7 andere EU-landen de Europese Commissie op om nieuwe nicotineproducten van de markt te weren. De 8 landen willen ook neutrale verpakkingen, een Europees verbod op smaakjes en strengere regels tegen tabaksreclame op sociale media. In Nederland is het al moeilijker en duurder geworden om aan tabak en vapes te komen. Hermans wil samenwerken met buurlanden omdat daar tabak goedkoper is en vapes met smaakjes nog zijn toegestaan. Een 37-jarige man uit Amsterdam blijft de komende 3 maanden vastzitten voor de moord op een gevangenismedewerker. De man schoot vorige maand meerdere keren op het slachtoffer op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, overleed ter plekke. De schutter had enkele jaren vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte.
4: Volgens het Openbaar Ministerie sprak de verdachte het slachtoffer aan op een gebeurtenis uit het verleden. Maar wat er precies gebeurde, is niet bekend. ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor ernstige gebreken bij twee autostoeltjes. Bij de Britax Reumer BabySafe Pro met VarioBase 5Z ging tijdens een frontale botsproef de gordelsluiting open toen het stoeltje achterwaarts gericht in de lichtstand en op de VarioBase 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden, waardoor het risico op ernstig letsel sterk toeneemt. Bij de AXKIT MiniKIT Core schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. AXKIT heeft de verkoop gestopt en is een vrijwillige terugroepactie gestart. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur wil openbaar vervoer combineren met leerlingenvervoer en WMO-vervoer in regio's waar de bereikbaarheid achteruit gaat. Ze streeft naar publieke mobiliteit die de hele dag voor iedereen te boeken is via een centrale mobiliteitscentrale. Bertram vreest een neerwaartse spiraal buiten de steden. In de afgelopen 6 jaar zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in Drenthe en Groningen. Het kabinet trekt jaarlijks 300 miljoen euro uit om de regionale bereikbaarheid te verbeteren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. In Kenia is voor het eerst een ebola-geval vastgesteld. Het gaat om een Keniaanse burger die in de Democratische Republiek Congo heeft gewoond, waar momenteel een grote uitbraak van het dodelijke virus woedt. De patiënt kwam zaterdag aan in de hoofdstad Nairobi. Hij was toen al ziek en is inmiddels overleden. Er zijn 28 contacten van die persoon in beeld, onder wie familieleden en gezondheidswerkers. Tot nu toe was de huidige ebola-uitbraak beperkt gebleven tot Congo en buurland Oeganda. 3 mensen zijn licht gewond geraakt bij aanvallen op 2 vliegvelden in Saoedi-Arabië. Het gaat om de internationale vliegvelden voor burgerluchtvaart bij de Saoedische steden Jizan en Najran, nabij de grens met Jemen. De Houthis zeiden maandag de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad en andere locaties in het zuiden te hebben aangevallen. Dit jaar laaide het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering weer op. Maandag zeiden bondgenoten Pakistan en Turkije Saoedi-Arabië te ondersteunen bij de strijd tegen de Houthis. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Dat melden WDR, NDR en Süddeutsche Zeitung op basis van bronnen. Het onderzoek draait om het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage voor een vreemde mogendheid. Hanning was hoofd van de BND van 1998 tot 2005. Hij zou gegevens hebben gekocht van iemand binnen de BND. Zijn voormalige stafchef, Manfred D., werd ook gearresteerd. Hij heeft mogelijk tot 2022 geheimen aan Hanning verkocht. De Europese Unie moet vandaag nog strategische keuzes maken om de energieonafhankelijkheid veilig te stellen. Dat zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dinsdag in het Europees Parlement. Volgens haar moet de EU fossiele brandstoffen vervangen door schone elektriciteit die in Europa wordt opgewekt. Zolang Europa afhankelijk is van olie en gas, blijft de welvaart kwetsbaar voor gebeurtenissen waarop de EU geen invloed heeft. Sinds het begin van de Iran-oorlog zijn de gasprijzen met 140% gestegen en zijn de dieselprijzen verdubbeld. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat de politie tot nu toe proportioneel heeft gereageerd op de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Mensenrechtenorganisaties hadden kritiek op het gebruik van wapenstokken en traangas tegen minderjarigen. Tot nu toe raakten 215 leerlingen en 715 politieagenten gewond bij de protesten. Maandag verloor een tiener zijn hand door de ontploffing van een vermoedelijke flitsgranaat. De scholierenprotesten begonnen 2 weken geleden in Parijs en verspreidden zich over het hele land. Voor de Bulgaarse kust zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de twee schepen is gezonken, de bemanning wordt vermist. Het andere schip is de Able, de opvarenden daarvan zijn gered. Wie verantwoordelijk is voor de drones is nog onduidelijk. De Bulgaarse regering houdt later dinsdag een spoedoverleg. En nu het economisch nieuws. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is begonnen met de serieproductie van satellieten in Neuss. Jaarlijks moeten er zo'n 50 satellieten worden gebouwd. Het gaat om SAR-satellieten die Rheinmetall samen met de Finse bouwer IceEye maakt. Deze satellieten leveren ook 's nachts en bij slecht weer nauwkeurige beelden van troepenbewegingen. Volgend jaar moet de eerste satelliet met een raket van SpaceX de ruimte in worden gebracht. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta zich heeft gehouden aan de Britse regels voor online veiligheid. Het gaat om Instagram Instants, een functie waarmee gebruikers snel foto's kunnen maken en direct delen met vrienden. De foto's verschijnen in de berichteninbox en kunnen één keer worden bekeken voordat ze verdwijnen. Ofcom wil vaststellen of Meta voor de lancering wel een passende risicobeoordeling heeft uitgevoerd voor illegale content en kinderen. Als blijkt dat Meta de regels heeft overtreden, kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal ruim 21 miljoen euro, of 10% van de wereldwijde omzet. De Amsterdamse AEX-index opende dinsdag hoger en bouwde voort op het slotrecord van maandag. De hoofdgraadmeter steeg kort na opening met 0,5% naar 1129,31 punten. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich was koploper, met een stijging van 1,5%. Chiptoeleverancier Besi daalde het sterkst, met 3,4% na een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America. In de midcap zakte roestvrij staalproducent Aperam ruim 4%. Biotechnoloog Farming en advies- en ingenieursbureau Arcadis waren de sterkste stijgers, met winsten tot 1,9%. Werknemers van wasserijen staken donderdag voor het eerst landelijk, meldt vakbond FNV. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten sinds begin september vast. FNV eist een structurele loonsverhoging van 6% en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers reageren volgens de vakbond niet op eerdere waarschuwingen. In de textielverzorgingsbranche werken naar schatting 8.000 tot 9.000 mensen. OpenAI heeft toegegeven verkeerd te hebben gehandeld bij een hackincident in Australië. Strategiedirecteur Jason Kwan bood zijn excuses aan Australische parlementsleden. Een AI-programma drong eerder dit jaar binnen bij een Australische overheidswebsite en had toegang tot niet openbare medische gegevens. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid pas in september op de hoogte via een algemeen mailadres. Kwon zegt dat OpenAI werk moet verrichten om het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen. Elon Musk is weer een biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1.040 miljard, dankzij koerswinsten van zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Het is voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens overschrijdt. Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13%. Die van Tesla steeg met bijna 7%. Op de tweede plek van de rijke lijst staat Google-medeoprichter Larry Page met $296,7 miljard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award. De prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. De Europese Wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen.
5: De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Turnsters Sanne Wevers en Vera van Pol zijn opgenomen in de selectie voor de WK-turnen in Rotterdam. Voor beide is het hun eerste WK sinds 2023. Naomi Visser, Sanna Veerman en debutante Vera Ubbink completeren de ploeg. Van Pol maakt haar internationale rentree sinds de geboorte van haar dochter in augustus dit jaar. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy. Suriname is uitgeschakeld voor de kwartfinales van de Nations League van de voetbalbond CONCACAF. De ploeg van bondscoach Henk Fraser verloor in de slotfase met 1-0 van Guatemala. Suriname had genoeg aan een gelijkspel voor groepswinst. Keeper Etienne Vaassen van Groningen incasseerde in de extra tijd een treffen van Matthew Evans. Invaller Richonel Margaret kreeg in de tweede helft een rode kaart. Suriname eindigt met 7 punten als derde in groep B, achter Guatemala en Jamaica. Tennister Coco Gauff heeft online racisme aan de kaak gesteld na haar zege op de Chinese tiener Sung Sinran op het WTA-toernooi van Beijing. De 22-jarige Amerikaanse won de partij met 7-5, 6-1. Aan het einde van de eerste set stopte Gauff in een rally omdat ze werd afgeleid door een flikkerend reclamebord. Ze won het overgespeelde punt en greep even later ook de set. Gauff zegt op X dat ze daarna ongelooflijk veel racistische reacties en directe berichten heeft ontvangen. De Russische tennisser Daniil Medvedev loopt zijn prijzengeld van €195.000 mis na zijn diskwalificatie in Beijing. Ook krijgt de 30-jarige Medvedev geen 200 punten voor de wereldranglijst toegekend. Hij werd maandag gediskwalificeerd tijdens zijn halve finale tegen Novak Djokovic. Dat gebeurde nadat hij in de tweede set een bal in het publiek had geslagen. Daarbij raakte hij een toeschouwer. De partij werd bij een stand van 7-5, 5-3 in het voordeel van Djokovic stilgelegd.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het plaatselijk mistig, vooral in het zuidwesten waar code geel geldt. In het zuiden schijnt de zon, in het midden en noorden is het bewolkt. Het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. In het noorden kan dat lichte regen vallen, in het zuidoosten blijft het zonnig. Aan de noordkust staat een matige wind, elders weinig wind. Vanavond klaart het op vanuit het zuiden. Vannacht opnieuw kans op mist, met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Morgen begint mistig, maar wordt zonnig. Later komt er bewolking en gaat het in het zuidwesten regenen, mogelijk met onweer. De wind wordt dan stevig, aan de kust mogelijk hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Paul Rozemuller, noemt het optreden van het kabinet sinds de start in februari een waardeloze vertoning. Hij vindt dat het kabinet vooral met zichzelf bezig is in een eindeloos proces om tot een meerderheid te komen. Rozemuller roept het kabinet op snel tot een akkoord te komen met Pro en Volt. Dat geeft het kabinet volgens hem direct een stabiele meerderheid. Hij bekritiseert de pogingen om partijen van links tot rechts in een breed akkoord te verenigen en zegt dat juist dat wordt ingegeven door partijpolitieke belangen.
6: In het Limburgse Montfort is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. De politie is een onderzoek begonnen naar de toedracht van het incident op de Zweeltjesbosweg.
4: Minister Sophie Hermans roept samen met 7 andere EU-landen de Europese Commissie op om nieuwe nicotineproducten van de markt te weren. De 8 landen willen ook neutrale verpakkingen, een Europees verbod op smaakjes en strengere regels tegen tabaksreclame op sociale media. In Nederland is het al moeilijker en duurder geworden om aan tabak en vapes te komen. Hermans wil samenwerken met buurlanden omdat daar tabak goedkoper is en vapes met smaakjes nog zijn toegestaan. Een 37-jarige man uit Amsterdam blijft de komende 3 maanden vastzitten voor de moord op een gevangenismedewerker. De man schoot vorige maand meerdere keren op het slachtoffer op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, overleed ter plekke. De schutter had enkele jaren vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Volgens het Openbaar Ministerie sprak de verdachte het slachtoffer aan op een gebeurtenis uit het verleden. Maar wat er precies gebeurde, is niet bekend. ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor ernstige gebreken bij 2 autostoeltjes. Bij de Britax Reumer BabySafe Pro met VarioBase 5Z ging tijdens een frontale botsproef de gordelsluiting open toen het stoeltje achterwaarts gericht in de lichtstand en op de VarioBase 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden, waardoor het risico op ernstig letsel sterk toeneemt. Bij de Axkit Minikit Core schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. Axkit heeft de verkoop gestopt en is een vrijwillige terugroepactie gestart. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur wil openbaar vervoer combineren met leerlingenvervoer en WMO-vervoer in regio's waar de bereikbaarheid achteruit gaat. Ze streeft naar publieke mobiliteit die de hele dag voor iedereen te boeken is via een centrale mobiliteitscentrale. Bertram vreest een neerwaartse spiraal buiten de steden. In de afgelopen 6 jaar zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in Drenthe en Groningen. Het kabinet trekt jaarlijks 300 miljoen euro uit om de regionale bereikbaarheid te verbeteren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. In Kenia is voor het eerst een ebola-geval vastgesteld. Het gaat om een Keniaanse burger die in de Democratische Republiek Congo heeft gewoond, waar momenteel een grote uitbraak van het dodelijke virus woedt. De patiënt kwam zaterdag aan in de hoofdstad Nairobi. Hij was toen al ziek en is inmiddels overleden. Er zijn 28 contacten van die persoon in beeld, onder wie familieleden en gezondheidswerkers. Tot nu toe was de huidige ebola-uitbraak beperkt gebleven tot Congo en buurland Oeganda. 3 mensen zijn licht gewond geraakt bij aanvallen op 2 vliegvelden in Saoedi-Arabië. Het gaat om de internationale vliegvelden voor burgerluchtvaart bij de Saoedische steden Jizan en Najran, nabij de grens met Jemen. De Houthis zeiden maandag de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en andere locaties in het zuiden te hebben aangevallen. Dit jaar laaide het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering weer op. Maandag zeiden bondgenoten Pakistan en Turkije Saoedi-Arabië te ondersteunen bij de strijd tegen de Houthis. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Dat melden WDR, NDR en Süddeutsche Zeitung op basis van bronnen. Het onderzoek draait om het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage voor een vreemde mogendheid. Hanning was hoofd van de BND van 1998 tot 2005. Hij zou gegevens hebben gekocht van iemand binnen de BND. Zijn voormalige stafchef, Manfred D., werd ook gearresteerd. Hij heeft mogelijk tot 2022 geheimen aan Hanning verkocht. De Europese Unie moet vandaag nog strategische keuzes maken om de energieonafhankelijkheid veilig te stellen. Dat zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dinsdag in het Europees Parlement. Volgens haar moet de EU fossiele brandstoffen vervangen door schone elektriciteit die in Europa wordt opgewekt. Zolang Europa afhankelijk is van olie en gas, blijft de welvaart kwetsbaar voor gebeurtenissen waarop de EU geen invloed heeft. Sinds het begin van de Iran-oorlog zijn de gasprijzen met 140% gestegen en zijn de dieselprijzen verdubbeld. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat de politie tot nu toe proportioneel heeft gereageerd op de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Mensenrechtenorganisaties hadden kritiek op het gebruik van wapenstokken en traangas tegen minderjarigen. Tot nu toe raakten 215 leerlingen en 715 politieagenten gewond bij de protesten. Maandag verloor een tiener zijn hand door de ontploffing van een vermoedelijke flitsgranaat. De scholierenprotesten begonnen 2 weken geleden in Parijs en verspreidden zich over het hele land. Voor de Bulgaarse kust zijn 2 koopvaardijschepen getroffen door drones. 1 van de 2 schepen is gezonken, de bemanning wordt vermist. Het andere schip is de Abel, de opvarenden daarvan zijn gered. Wie verantwoordelijk is voor de drones is nog onduidelijk. De Bulgaarse regering houdt later dinsdag een spoedoverleg. En nu het economisch nieuws. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is begonnen met de serieproductie van satellieten in Neuss. Jaarlijks moeten er zo'n 50 satellieten worden gebouwd. Het gaat om SAR-satellieten die Rheinmetall samen met de Finse bouwer IceEye maakt. Deze satellieten leveren ook 's nachts en bij slecht weer nauwkeurige beelden van troepenbewegingen. Volgend jaar moet de eerste satelliet met een raket van SpaceX de ruimte in worden gebracht. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta zich heeft gehouden aan de Britse regels voor online veiligheid. Het gaat om Instagram Instance, een functie waarmee gebruikers snel foto's kunnen maken en direct delen met vrienden. De foto's verschijnen in de berichteninbox en kunnen 1 keer worden bekeken voordat ze verdwijnen. Ofcom wil vaststellen of Meta voor de lancering wel een passende risicobeoordeling heeft uitgevoerd voor illegale content en kinderen. Als blijkt dat Meta de regels heeft overtreden, kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal ruim 21 miljoen euro, of 10% van de wereldwijde omzet. De Amsterdamse AEX-index opende dinsdag hoger en bouwde voort op het slotrecord van maandag. De hoofdgraadmeter steeg kort na opening met 0,5% naar 1129,31 punten. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich was koploper met een stijging van 1,5%. Chiptoeleverancier Besi daalde het sterkst met 3,4% na een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America. In de midcap zakte roestvrij staalproducent Aperam ruim 4%. Biotechnoloog Farming en advies- en ingenieursbureau Arcadis waren de sterkste stijgers met winsten tot 1,9%. Werknemers van wasserijen staken donderdag voor het eerst landelijk, meldt vakbond FNV. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten sinds begin september vast. FNV eist een structurele loonsverhoging van 6% en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers reageren volgens de vakbond niet op eerdere waarschuwingen. In de textielverzorgingsbranche werken naar schatting 8.000 tot 9.000 mensen. OpenAI heeft toegegeven verkeerd te hebben gehandeld bij een hackincident in Australië. Strategiedirecteur Jason Kwan bood zijn excuses aan Australische parlementsleden. Een AI-programma drong eerder dit jaar binnen bij een Australische overheidswebsite en had toegang tot niet openbare medische gegevens. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid pas in september op de hoogte via een algemeen mailadres. Kwan zegt dat OpenAI werk moet verrichten om het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen. Elon Musk is weer een biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1.040 miljard, dankzij koerswinsten van zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Het is voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens overschrijdt. Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13%. Die van Tesla steeg met bijna 7%. Op de 2e plek van de rijke lijst staat Google-medeoprichter Larry Page met $296,7 miljard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
7: Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws.
9: Yoro Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award. De prijs voor de meest talentvolle voetballer in Europa onder de 21 jaar. De 20-jarige linksachter is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea, waar hij vaak in de basis staat. Eerder wonnen Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt de prijs. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Turnsters Sanne Wevers en Vera van Pol zijn opgenomen in de selectie voor de WK-turnen in Rotterdam. Voor beide is het hun eerste WK sinds 2023. Naomi Visser, Sanna Veerman en debutante Vera Ubbink completeren de ploeg. Van Pol maakt haar internationale rentree sinds de geboorte van haar dochter in augustus dit jaar. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy. Suriname is uitgeschakeld voor de kwartfinales van de Nations League van de voetbalbond CONCACAF. De ploeg van bondscoach Henk Fraser verloor in de slotfase met 1-0 van Guatemala. Suriname had genoeg aan een gelijkspel voor groepswinst. Keeper Etienne Vaze van Groningen incasseerde in de extra tijd een treffen van Matthew Evans. Invaller Richonel Margaret kreeg in de tweede helft een rode kaart. Suriname eindigt met 7 punten als derde in groep B, achter Guatemala en Jamaica. Tennister Coco Gauff heeft online racisme aan de kaak gesteld na haar zege op de Chinese tiener Sun Xinran op het WTA-toernooi van Beijing. De 22-jarige Amerikaanse won de partij met 7-5, 6-1. Aan het einde van de eerste set stopte Gauff in een rally omdat ze werd afgeleid door een flikkerend reclamebord. Ze won het overgespeelde punt en greep even later ook de set. Gauff zegt op X dat ze daarna ongelooflijk veel racistische reacties en directe berichten heeft ontvangen. De Russische tennisser Daniil Medvedev loopt zijn prijzengeld van 195.000 euro mis na zijn diskwalificatie in Beijing. Ook krijgt de 30-jarige Medvedev geen 200 punten voor de wereldranglijst toegekend. Hij werd maandag gediskwalificeerd tijdens zijn halve finale tegen Novak Djokovic. Dat gebeurde nadat hij in de tweede set een bal in het publiek had geslagen. Daarbij raakte hij een toeschouwer. De partij werd bij een stand van 7-5, 5-3 in het voordeel van Djokovic stilgelegd.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het plaatselijk mistig, vooral in het zuidwesten waar code geel geldt. In het zuiden schijnt de zon, in het midden en noorden is het bewolkt. Het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. In het noorden kan wat lichte regen vallen, in het zuidoosten blijft het zonnig. Aan de noordkust staat een matige wind, elders weinig wind. Vanavond klaart het op vanuit het zuiden. Vannacht opnieuw kans op mist, met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Morgen begint mistig, maar wordt zonnig. Later komt er bewolking en gaat het in het zuidwesten regenen, mogelijk met onweer. De wind wordt dan stevig, aan de kust mogelijk hard.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Sophie Hermans roept samen met 7 andere EU-landen de Europese Commissie op om nieuwe nicotineproducten te weren van de Europese markt. De landen willen ook neutrale verpakkingen voor nicotineproducten, een Europees verbod op smaakjes en strengere regels voor sociale media om tabaksreclames te verwijderen. In Nederland is het al moeilijker en duurder geworden om aan tabak en vapes te komen.
4: Maar in buurlanden is tabak goedkoper en zijn vapes met smaakjes nog toegestaan. Hermans wil daarom binnen Nederland de regels voor reclame in tabakspeciaalzaken aanscherpen, omdat die vanaf 2032 de enige plekken zijn waar tabak nog legaal te koop is. Een minimale afstand tussen verkooppunten en scholen ziet de minister niet zitten, omdat dat in sommige steden illegale verkoop in de hand zou kunnen werken. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Paul Rozenmuller, noemt het optreden van het kabinet sinds de start in februari een waardeloze vertoning. Hij vindt dat het kabinet vooral met zichzelf bezig is in een eindeloos proces om tot een meerderheid te komen. Rozenmuller roept het kabinet op snel tot een akkoord te komen met Pro en Volt. Dat geeft het kabinet volgens hem direct een stabiele meerderheid. Hij bekritiseert de pogingen om partijen van links tot rechts in een breed akkoord te verenigen en zegt dat juist dat wordt ingegeven door partijpolitieke belangen. In het Limburgse Montfort is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. De politie is een onderzoek begonnen naar de toedracht van het incident op de Zweeltjesbosweg. Een 37-jarige man uit Amsterdam blijft de komende 3 maanden vastzitten voor de moord op een gevangenismedewerker. De man schoot vorige maand meerdere keren op het slachtoffer op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, overleed ter plekke. De schutter had enkele jaren vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Volgens het Openbaar Ministerie sprak de verdachte het slachtoffer aan op een gebeurtenis uit het verleden. Maar wat er precies gebeurde, is niet bekend. ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor ernstige gebreken bij 2 autostoeltjes. Bij de Britax Reumer BabySafe Pro met VarioBase 5Z ging tijdens een frontale botsproef de gordelsluiting open toen het stoeltje achterwaarts gericht in de lichtstand en op de VarioBase 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden, waardoor het risico op ernstig letsel sterk toeneemt. Bij de Axkit Minikit Core schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. Axkit heeft de verkoop gestopt en is een vrijwillige terugroepactie gestart. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur wil openbaar vervoer combineren met leerlingenvervoer en WMO-vervoer in regio's waar de bereikbaarheid achteruit gaat. Ze streeft naar publieke mobiliteit die de hele dag voor iedereen te boeken is via een centrale mobiliteitscentrale. Bertram vreest een neerwaartse spiraal buiten de steden. In de afgelopen 6 jaar zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in Drenthe en Groningen. Het kabinet trekt jaarlijks 300 miljoen euro uit om de regionale bereikbaarheid te verbeteren.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU vandaag nog strategische keuzes moet maken om de energieonafhankelijkheid veilig te stellen. Volgens haar moet Europa fossiele brandstoffen vervangen door schone elektriciteit die in Europa zelf wordt opgewekt. Zolang Europa afhankelijk is van olie en gas, blijft de welvaart kwetsbaar voor gebeurtenissen waarop de EU geen invloed heeft, zei von der Leyen dinsdag in het Europees Parlement. Sinds het begin van de Iran-oorlog zijn de gasprijzen met 140% gestegen. De dieselprijzen zijn verdubbeld. Von der Leyen wees erop dat Europa na de Russische invasie in Oekraïne in 2022 de gasinvoer uit Rusland terugbracht van 45% naar 12%. In Kenia is voor het eerst een ebola-geval vastgesteld. Het gaat om een Keniaanse burger die in de Democratische Republiek Congo heeft gewoond, waar momenteel een grote uitbraak van het dodelijke virus woedt. De patiënt kwam zaterdag aan in de hoofdstad Nairobi. Hij was toen al ziek en is inmiddels overleden. Er zijn 28 contacten van die persoon in beeld, onder wie familieleden en gezondheidswerkers. Tot nu toe was de huidige ebola-uitbraak beperkt gebleven tot Congo en buurland Oeganda. 3 mensen zijn licht gewond geraakt bij aanvallen op 2 vliegvelden in Saoedi-Arabië. Het gaat om de internationale vliegvelden voor burgerluchtvaart bij de Saoedische steden Jizan en Najran, nabij de grens met Jemen. De Houthis zeiden maandag de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en andere locaties in het zuiden te hebben aangevallen. Dit jaar laaide het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering weer op. Maandag zeiden bondgenoten Pakistan en Turkije Saoedi-Arabië te ondersteunen bij de strijd tegen de Houthis. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Dat melden WDR, NDR en Süddeutsche Zeitung op basis van bronnen. Het onderzoek draait om het inzien van

0: geheimen aan Hanning verkocht. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat de politie tot nu toe proportioneel heeft gereageerd op de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Mensenrechtenorganisaties hadden kritiek op het gebruik van wapenstokken en traangas tegen minderjarigen. Tot nu toe raakten 215 leerlingen en 715 politieagenten gewond bij de protesten. Maandag verloor een tiener zijn hand door de ontploffing van een vermoedelijke flitsgranaat. De scholierenprotesten begonnen 2 weken geleden in Parijs en verspreidden zich over het hele land. Voor de Bulgaarse kust zijn 2 koopvaardijschepen getroffen door drones. 1 van de 2 schepen is gezonken, de bemanning wordt vermist. Het andere schip is de Able, de opvarenden daarvan zijn gered. Wie verantwoordelijk is voor de drones is nog onduidelijk. De Bulgaarse regering houdt later dinsdag een spoedoverleg. En nu het economisch nieuws. Marine Le Pen wil het Franse begrotingstekort uiterlijk in 2032 onder de 3% van het bruto binnenlands product brengen. De presidentskandidaat van Rassemblement National zegt dat daarvoor kostenbesparingen nodig zijn van 140 miljard euro. Het begrotingstekort van Frankrijk wordt dit jaar geraamd op 5,4%. Le Pen wil besparen op overheidsuitgaven, betalingen aan de Europese Unie en kosten rond immigratie. Met haar plannen wil ze de onrust op de financiële markten over de hoge Franse staatsschuld tegengaan. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is begonnen met de serieproductie van satellieten in Neuss. Jaarlijks moeten er zo'n 50 satellieten worden gebouwd. Het gaat om SAR-satellieten, die Rheinmetall samen met de Finse bouwer IceEye maakt. Deze satellieten leveren ook 's nachts en bij slecht weer nauwkeurige beelden van troepenbewegingen. Volgend jaar moet de eerste satelliet met een raket van SpaceX de ruimte in worden gebracht. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta zich heeft gehouden aan de Britse regels voor online veiligheid. Het gaat om Instagram Instants, een functie waarmee gebruikers snel foto's kunnen maken en direct delen met vrienden. De foto's verschijnen in de berichteninbox en kunnen 1 keer worden bekeken voordat ze verdwijnen. Ofcom wil vaststellen of Meta voor de lancering wel een passende risicobeoordeling heeft uitgevoerd voor illegale content en kinderen. Als blijkt dat Meta de regels heeft overtreden, kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal ruim 21 miljoen euro, of 10% van de wereldwijde omzet. De Amsterdamse AEX-index opende dinsdag hoger en bouwde voort op het slotrecord van maandag. De hoofdgraadmeter steeg kort na opening met 0,5% naar 1129,31 punten. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich was koploper, met een stijging van 1,5%. Chiptoeleverancier Besi daalde het sterkst, met 3,4% na een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America. In de midcap zakte roestvrij staalproducent Aperam ruim 4%. Biotechnoloog Farming en advies- en ingenieursbureau Arcadis waren de sterkste stijgers, met winsten tot 1,9%. Werknemers van wasserijen staken donderdag voor het eerst landelijk, meldt vakbond FNV. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten sinds begin september vast. FNV eist een structurele loonsverhoging van 6% en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers reageren volgens de vakbond niet op eerdere waarschuwingen. In de textielverzorgingsbranche werken naar schatting 8.000 tot 9.000 mensen. OpenAI heeft toegegeven verkeerd te hebben gehandeld bij een hackincident in Australië. Strategiedirecteur Jason Kwan bood zijn excuses aan Australische parlementsleden. Een AI-programma drong eerder dit jaar binnen bij een Australische overheidswebsite en had toegang tot niet openbare medische gegevens. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid pas in september op de hoogte via een algemeen mailadres. Kwon zegt dat OpenAI werk moet verrichten om het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via

0: Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. De Europese wielerunie UEC verdedigt het fotofinish-systeem dat zondag werd gebruikt bij de wegwedstrijd op de EK wielrennen. De Belg Remco Evenepoel won de titel na een millimetersprint tegen de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone vroeg maandag op sociale media om onomstotelijk bewijs voor zijn nederlaag. De UEC legt uit dat het systeem de finishlijn 13.000 keer per seconde opneemt en de volgorde van aankomst met extreme precisie bepaalt. Op de finishfoto leek de fiets van Evenepoel groter omdat hij een hogere snelheid had. Turnsters Sanne Wevers en Vera van Pol zijn opgenomen in de selectie voor de WK-turnen in Rotterdam. Voor beide is het hun eerste WK sinds 2023. Naomi Visser, Sanna Veerman en debutante Vera Ubbink completeren de ploeg. Van Pol maakt haar internationale rentrée sinds de geboorte van haar dochter in augustus dit jaar. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy. Suriname is uitgeschakeld voor de kwartfinales van de Nations League van de voetbalbond CONCACAF. De ploeg van bondscoach Henk Fraser verloor in de slotfase met 1-0 van Guatemala. Suriname had genoeg aan een gelijkspel voor groepswinst. Keeper Etienne Vaassen van Groningen incasseerde in de extra tijd een treffen van Matthew Evans. Invaller Richonel Margaret kreeg in de tweede helft een rode kaart. Suriname eindigt met 7 punten als derde in groep B, achter Guatemala en Jamaica. Tennister Coco Gauff heeft online racisme aan de kaak gesteld na haar zege op de Chinese tiener Sun Xinran op het WTA-toernooi van Beijing. De 22-jarige Amerikaanse won de partij met 7-5, 6-1. Aan het einde van de eerste set stopte Gauff in een rally omdat ze werd afgeleid door een flikkerend reclamebord. Ze won het overgespeelde punt en greep even later ook de set. Gauff zegt op X dat ze daarna ongelooflijk veel racistische reacties en directe berichten heeft ontvangen. De Russische tennisser Daniil Medvedev loopt zijn prijzengeld van €195.000 mis na zijn diskwalificatie in Beijing. Ook krijgt de 30-jarige Medvedev geen 200 punten voor de wereldranglijst toegekend. Hij werd maandag gediskwalificeerd tijdens zijn halve finale tegen Novak Djokovic. Dat gebeurde nadat hij in de tweede set een bal in het publiek had geslagen. Daarbij raakte hij een toeschouwer. De partij werd bij een stand van 7-5-5-3 in het voordeel van Djokovic stilgelegd. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner komt dit seizoen niet meer in actie. De 25-jarige nummer 1 van de wereld heeft nog te veel problemen met zijn knie. Sinner maakte dinsdag via sociale media bekend dat hij samen met zijn arts heeft besloten een behandeling te ondergaan. De Italiaan staat na zijn titel op Wimbledon al bijna 3 maanden aan de kant. Hij kan zijn titel op de ATP-finals in november in Turijn niet verdedigen.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist, vooral in het zuidwesten. Daar geldt code geel. In het zuiden schijnt de zon, maar in het midden en noorden is het bewolkt. Het blijft droog en de wind is zwak. Vanmiddag veel bewolking in het noorden en midden, met hier en daar wat lichte regen. In het zuidoosten wordt het zonnig. De temperatuur ligt tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op. Vannacht kan plaatselijk mist ontstaan bij temperaturen tussen de 9 en 14 graden. Morgen begint met lokaal mist, daarna zonnige periode. Middags veel zon, maar later vanuit het westen meer bewolking en eind van de middag regen in Zeeland. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgenavond neemt de regen toe, met mogelijk onweer in Limburg. De wind trekt aan naar windkracht 6 tot 7 aan de kust.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Deskundigen zien tal van manieren waarop Nederland zich beter kan aanpassen aan klimaatverandering door de natuur te laten meewerken. Een dinsdag gepresenteerd rapport van kennis- en innovatieprogramma NL22 geeft een uitgebreid overzicht van kansrijke opties. Meer groen in de stad kan zorgen voor verkoeling, betere opvang van regenwater en een beter welzijn van inwoners. Aan de kust zien de experts brede overgangszones van duinen, kwelders, schorren en ondiepe wateren voor zich die het achterland beschermen. Bij rivieren is meer ruimte geven vaak beter dan dijken ophogen, waardoor op de meeste trajecten na 2050 geen dijkverhogingen meer nodig zijn. Minister Sophie Hermans roept samen met 7 andere EU-landen de Europese Commissie op om nieuwe nicotineproducten te weren van de Europese markt. De landen willen ook neutrale verpakkingen voor nicotineproducten, een Europees verbod op smaakjes en strengere regels voor sociale media om tabaksreclames te verwijderen. In Nederland is het al moeilijker en duurder geworden om aan tabak en vapes te komen. Maar in buurlanden is tabak goedkoper en zijn vapes met smaakjes nog toegestaan. Hermans wil daarom binnen Nederland de regels voor reclame in tabakspeciaalzaken aanscherpen, omdat die vanaf 2032 de enige plekken zijn waar tabak nog legaal te koop is. Een minimale afstand tussen verkooppunten en scholen ziet de minister niet zitten, omdat dat in sommige steden illegale verkoop in de hand zou kunnen werken. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Paul Rozenmuller, noemt het optreden van het kabinet sinds de start in februari een waardeloze vertoning. Hij vindt dat het kabinet vooral met zichzelf bezig is in een eindeloos proces om tot een meerderheid te komen. Rozenmuller roept het kabinet op snel tot een akkoord te komen met Pro en Volt. Dat geeft het kabinet volgens hem direct een stabiele meerderheid. Hij bekritiseert de pogingen om partijen van links tot rechts in een breed akkoord te verenigen en zegt dat juist dat wordt ingegeven door partijpolitieke belangen. In het Limburgse Montfort is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. De politie is een onderzoek begonnen naar de toedracht van het incident op de Zweeltjesbosweg. Een 37-jarige man uit Amsterdam blijft de komende 3 maanden vastzitten voor de moord op een gevangenismedewerker. De man schoot vorige maand meerdere keren op het slachtoffer op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, overleed ter plekke. De schutter had enkele jaren vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Volgens het Openbaar Ministerie sprak de verdachte het slachtoffer aan op een gebeurtenis uit het verleden. Maar wat er precies gebeurde, is niet bekend. ANWB en de Consumentenbond waarschuwen voor ernstige gebreken bij 2 autostoeltjes. Bij de Britax Reumer BabySafe Pro met VarioBase 5Z ging tijdens een frontale botsproef de gordelsluiting open toen het stoeltje achterwaarts gericht in de lichtstand en op de VarioBase 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden, waardoor het risico op ernstig letsel sterk toeneemt. Bij de Axkit Minikit Core schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. Axkit heeft de verkoop gestopt en is een vrijwillige terugroepactie gestart.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse federale aanklager heeft de aanhouding bevestigd van oud-inlichtingenchef August Hanning en zijn voormalige stafchef. De 2 werden opgepakt in Beieren en Noord-Rijn-Westfalen. Er worden huiszoekingen gedaan in hun panden in Berlijn. Hanning wordt verdacht van landverraderlijke spionage en het vergaren van staatsgeheimen. Zijn voormalige stafchef wordt verdacht van medeplichtigheid aan poging tot landverraad en landverraderlijke spionage. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU vandaag nog strategische keuzes moet maken om de energieonafhankelijkheid veilig te stellen. Volgens haar moet Europa fossiele brandstoffen vervangen door schone elektriciteit die in Europa zelf wordt opgewekt. Zolang Europa afhankelijk is van olie en gas, blijft de welvaart kwetsbaar voor gebeurtenissen waarop de EU geen invloed heeft, zei von der Leyen dinsdag in het Europees Parlement. Sinds het begin van de Iran-oorlog zijn de gasprijzen met 140% gestegen. De dieselprijzen zijn verdubbeld. von der Leyen wees erop dat Europa na de Russische invasie in Oekraïne in 2022 de gasinvoer uit Rusland terugbracht van 45% naar 12%. In Kenia is voor het eerst een Ebola-geval vastgesteld. Het gaat om een Keniaanse burger die in de Democratische Republiek Congo heeft gewoond, waar momenteel een grote uitbraak van het dodelijke virus woedt. De patiënt kwam zaterdag aan in de hoofdstad Nairobi. Hij was toen al ziek en is inmiddels overleden. Er zijn 28 contacten van die persoon in beeld, onder wie familieleden en gezondheidswerkers. Tot nu toe was de huidige Ebola-uitbraak beperkt gebleven tot Congo en buurland Oeganda. Drie mensen zijn licht gewond geraakt bij aanvallen op twee vliegvelden in Saoedi-Arabië. Het gaat om de internationale vliegvelden voor burgerluchtvaart bij de Saoedische steden Jizan en Najran, nabij de grens met Jemen. De Houthis zeiden maandag de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en andere locaties in het zuiden te hebben aangevallen. Dit jaar laaide het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering weer op. Maandag zeiden bondgenoten Pakistan en Turkije Saoedi-Arabië te ondersteunen bij de strijd tegen de Houthis. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat de politie tot nu toe proportioneel heeft gereageerd op de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Mensenrechtenorganisaties hadden kritiek op het gebruik van wapenstokken en traangas tegen minderjarigen. Tot nu toe raakten 215 leerlingen en 715 politieagenten gewond bij de protesten. Maandag verloor een tiener zijn hand door de ontploffing van een vermoedelijke flitsgranaat. De scholierenprotesten begonnen 2 weken geleden in Parijs en verspreidden zich over het hele land. Voor de Bulgaarse kust zijn 2 koopvaardijschepen getroffen door drones. 1 van de 2 schepen is gezonken, de bemanning wordt vermist. Het andere schip is de Able, de opvarenden daarvan zijn gered. Wie verantwoordelijk is voor de drones is nog onduidelijk. De Bulgaarse regering houdt later dinsdag een spoedoverleg. En nu het economisch nieuws. Marine Le Pen wil het Franse begrotingstekort uiterlijk in 2032 onder de 3% van het bruto binnenlands product brengen. De presidentskandidaat van Rassemblement National zegt dat daarvoor kostenbesparingen nodig zijn van 140 miljard euro. Het begrotingstekort van Frankrijk wordt dit jaar geraamd op 5,4%. Le Pen wil besparen op overheidsuitgaven, betalingen aan de Europese Unie en kosten rond immigratie. Met haar plannen wil ze de onrust op de financiële markten over de hoge Franse staatsschuld tegengaan. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is begonnen met de serieproductie van satellieten in Neuss. Jaarlijks moeten er zo'n 50 satellieten worden gebouwd. Het gaat om SAR-satellieten die Rheinmetall samen met de Finse bouwer IceEye maakt. Deze satellieten leveren ook 's nachts en bij slecht weer nauwkeurige beelden van troepenbewegingen. Volgend jaar moet de eerste satelliet met een raket van SpaceX de ruimte in worden gebracht. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta zich heeft gehouden aan de Britse regels voor online veiligheid. Het gaat om Instagram Instants, een functie waarmee gebruikers snel foto's kunnen maken en direct delen met vrienden. De foto's verschijnen in de berichteninbox en kunnen 1 keer worden bekeken voordat ze verdwijnen. Ofcom wil vaststellen of Meta voor de lancering wel een passende risicobeoordeling heeft uitgevoerd voor illegale content en kinderen. Als blijkt dat Meta de regels heeft overtreden, kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal ruim 21 miljoen euro, of 10% van de wereldwijde omzet. De Amsterdamse AEX-index opende dinsdag hoger en bouwde voort op het slotrecord van maandag. De hoofdgraadmeter steeg kort na opening met 0,5% naar 1129,31 punten. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich was koploper met een stijging van 1,5%. Chiptoeleverancier Besi daalde het sterkst met 3,4% na een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America. In de midcap zakte roestvrij staalproducent Aperam ruim 4%. Biotechnoloog Farming en advies- en ingenieursbureau Arcadis waren de sterkste stijgers, met winsten tot 1,9%. Werknemers van wasserijen staken donderdag voor het eerst landelijk, meldt vakbond FNV. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten sinds begin september vast. FNV eist een structurele loonsverhoging van 6% en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers reageren volgens de vakbond niet op eerdere waarschuwingen. In de textielverzorgingsbranche werken naar schatting 8.000 tot 9.000 mensen. OpenAI heeft toegegeven verkeerd te hebben gehandeld bij een hackincident in Australië. Strategiedirecteur Jason Kwan bood zijn excuses aan Australische parlementsleden. Een AI-programma drong eerder dit jaar binnen bij een Australische overheidswebsite en had toegang tot niet openbare medische gegevens. De infiltratie vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid pas in september op de hoogte via een algemeen mailadres. Kwan zegt dat OpenAI werk moet verrichten om het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws.
4: Turnsters Sanne Wevers en Vera van Pol zijn opgenomen in de selectie voor de WK-turnen in Rotterdam. Voor beide is het hun eerste WK sinds 2023. Naomi Visser, Sanna Veerman en debutante Vera Ubbink completeren de ploeg. Van Pol maakt haar internationale rentree sinds de geboorte van haar dochter in augustus dit jaar. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy. Suriname is uitgeschakeld voor de kwartfinales van de Nations League van de voetbalbond CONCACAF. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer verloor in de slotfase met 1-0 van Guatemala. Suriname had genoeg aan een gelijkspel voor groepswinst. Keeper Etienne Vaassen van Groningen incasseerde in de extra tijd een treffen van Matthew Evans. Invaller Richonel Margaret kreeg in de tweede helft een rode kaart. Suriname eindigt met 7 punten als derde in groep B, achter Guatemala en Jamaica. Tennister Coco Gauff heeft online racisme aan de kaak gesteld na haar zege op de Chinese tiener Sung Sinran op het WTA-toernooi van Beijing. De 22-jarige Amerikaanse won de partij met 7-5, 6-1. Aan het einde van de eerste set stopte Gauff in een rally omdat ze werd afgeleid door een flikkerend reclamebord. Ze won het overgespeelde punt en greep even later ook de set. Gauff zegt op X dat ze daarna ongelooflijk veel racistische reacties en directe berichten heeft ontvangen. De Russische tennisser Daniil Medvedev loopt zijn prijzengeld van 195.000 euro mis na zijn diskwalificatie in Beijing. Ook krijgt de 30-jarige Medvedev geen 200 punten voor de wereldranglijst toegekend. Hij werd maandag gediskwalificeerd tijdens zijn halve finale tegen Novak Djokovic. Dat gebeurde nadat hij in de tweede set een bal in het publiek had geslagen. Daarbij raakte hij een toeschouwer. De partij werd bij een stand van 7-5, 5-3 in het voordeel van Djokovic stilgelegd. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner komt dit seizoen niet meer in actie. De 25-jarige nummer 1 van de wereld heeft nog te veel problemen met zijn knie. Sinner maakte dinsdag via sociale media bekend dat hij samen met zijn arts heeft besloten een behandeling te ondergaan. De Italiaan staat na zijn titel op Wimbledon al bijna 3 maanden aan de kant. Hij kan zijn titel op de ATP-finals in november in Turijn niet verdedigen. Suriname heeft na de verloren wedstrijd tegen Guatemala geklaagd over racisme. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Voetbalbond, hoorden de spelers de hele wedstrijd apengeluiden van het publiek in Guatemala-stad. Guatemala won het duel met 1-0. De wedstrijd werd niet stilgelegd. Het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast. Speler Richonel Margaret kreeg rood nadat hij reageerde op de geluiden. De daders werden niet bestraft.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op sommige plekken nog mistig, met in het zuidwesten lokaal dichte mist. In het zuiden schijnt de zon. In het midden en noorden is het bewolkt. Het Het blijft grotendeels droog. Vanmiddag veel bewolking in het noorden en midden. Daar kan het lichte regen vallen. In het zuidoosten regelmatig zon. Het wordt tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de kust waait een matige wind. Verder is er weinig wind. Vanavond klaart het vanuit het zuiden geleidelijk op. Vannacht kans op mist, vooral in het noorden. Morgen begint zonnig, maar later neemt de bewolking toe en valt er tegen de avond regen, vooral in het zuidwesten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 37-jarige man uit Amsterdam blijft de komende 3 maanden vastzitten voor de moord op een gevangenismedewerker. De man schoot vorige maand meerdere keren op het slachtoffer op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, overleed ter plekke. De schutter had enkele jaren vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer destijds werkte. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte de man aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. Deskundigen zien tal van manieren waarop Nederland zich beter kan aanpassen aan klimaatverandering door de natuur te laten meewerken. Een dinsdag gepresenteerd rapport van kennis- en innovatieprogramma NL22 geeft een uitgebreid overzicht van kansrijke opties. Meer groen in de stad kan zorgen voor verkoeling, betere opvang van regenwater en een beter welzijn van inwoners. Aan de kust zien de experts brede overgangszones van duinen, kwelders, schorren en ondiepe wateren voor zich die het achterland beschermen. Bij rivieren is meer ruimte geven vaak beter dan dijken ophogen, waardoor op de meeste trajecten na 2050 geen dijkverhogingen meer nodig zijn. Minister Sophie Hermans roept samen met 7 andere EU-landen de Europese Commissie op om nieuwe nicotineproducten te weren van de Europese markt. De landen willen ook neutrale verpakkingen voor nicotineproducten, een Europees verbod op smaakjes en strengere regels voor sociale media om tabaksreclames te verwijderen. In Nederland is het al moeilijker en duurder geworden om aan tabak en vapes te komen, maar in buurlanden is tabak goedkoper en zijn vapes met smaakjes nog toegestaan. Hermans wil daarom binnen Nederland de regels voor reclame in tabakspeciaalzaken aanscherpen, omdat die vanaf 2032 de enige plekken zijn waar tabak nog legaal te koop is. Een minimale afstand tussen verkooppunten en scholen ziet de minister niet zitten, omdat dat in sommige steden illegale verkoop in de hand zou kunnen werken. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Paul Rozemuller, noemt het optreden van het kabinet sinds de start in februari een waardeloze vertoning. Hij vindt dat het kabinet vooral met zichzelf bezig is in een eindeloos proces om tot een meerderheid te komen. Rozemuller roept het kabinet op snel tot een akkoord te komen met Pro en Volt. Dat geeft het kabinet volgens hem direct een stabiele meerderheid. Hij bekritiseert de pogingen om partijen van links tot rechts in een breed akkoord te verenigen. Hij zegt dat juist dat wordt ingegeven door partijpolitieke belangen. In het Limburgse Montfort is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. De politie is een onderzoek begonnen naar de toedracht van het incident op de Zweeltjesbosweg. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur wil openbaar vervoer combineren met leerlingenvervoer en WMO-vervoer in regio's waar de bereikbaarheid achteruit gaat. Ze streeft naar publieke mobiliteit die de hele dag voor iedereen te boeken is via een centrale mobiliteitscentrale. Bertram vreest een neerwaartse spiraal buiten de steden. In de afgelopen 6 jaar zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in Drenthe en Groningen. Het kabinet trekt jaarlijks 300 miljoen euro uit om de regionale bereikbaarheid te verbeteren.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse federale aanklager heeft de aanhouding bevestigd van oud-inlichtingenchef August Hanning en zijn voormalige stafchef Manfred D. De twee werden opgepakt in Beieren en Noord-Rijn-Westfalen. Hanning wordt verdacht van landverraderlijke spionage en het vergaren van staatsgeheimen. Zijn voormalige stafchef wordt verdacht van medeplichtigheid. Hanning leidde van 1998 tot 2005 de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst, BND. Volgens justitie kocht hij tot zeker juni 2022 bijna 2000 geheime documenten van D. Die informatie zou Hanning hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een medewerker van een buitenlandse veiligheidsdienst. Het materiaal werd aangetroffen bij een eerdere doorzoeking van zijn woning in een andere zaak. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde. De 82-jarige onderzoeker is de grondlegger van het meten van neutrino's. Dat zijn mysterieuze deeltjes uit het heelal die extreem veel energie hebben. Het Zweedse Nobelcomité spreekt van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Halsen krijgt de prijs in zijn eentje, wat uitzonderlijk is. Neutrino's kunnen ontstaan bij het ontploffen van sterren en het vormen van superzware zwarte gaten. De deeltjes zijn miniem, hebben geen elektrische lading en nauwelijks massa. Elke seconde vliegen er vele miljarden neutrino's recht door ons lichaam en door de aarde heen. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU vandaag nog strategische keuzes moet maken om de energieonafhankelijkheid veilig te stellen. Volgens haar moet Europa fossiele brandstoffen vervangen door schone elektriciteit die in Europa zelf wordt opgewekt. Zolang Europa afhankelijk is van olie en gas, blijft de welvaart kwetsbaar voor gebeurtenissen waarop de EU geen invloed heeft, zei von der Leyen dinsdag in het Europees Parlement. Sinds het begin van de Iran-oorlog zijn de gasprijzen met 140% gestegen. De dieselprijzen zijn verdubbeld. Von der Leyen wees erop dat Europa na de Russische invasie in Oekraïne in 2022 de gasinvoer uit Rusland terugbracht van 45 naar 12%. In Kenia is voor het eerst een ebola-geval vastgesteld. Het gaat om een Keniaanse burger die in de Democratische Republiek Congo heeft gewoond, waar momenteel een grote uitbraak van het dodelijke virus woedt. De patiënt kwam zaterdag aan in de hoofdstad Nairobi. Hij was toen al ziek en is inmiddels overleden. Er zijn 28 contacten van die persoon in beeld, onder wie familieleden en gezondheidswerkers. Tot nu toe was de huidige ebola-uitbraak beperkt gebleven tot Congo en buurland Oeganda. Drie mensen zijn licht gewond geraakt bij aanvallen op twee vliegvelden in Saoedi-Arabië. Het gaat om de internationale vliegvelden voor burgerluchtvaart bij de Saoedische steden Jizan en Najran, nabij de grens met Jemen. De Houthis zeiden maandag de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en andere locaties in het zuiden te hebben aangevallen. Dit jaar laaide het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering weer op. Maandag zeiden bondgenoten Pakistan en Turkije Saoedi-Arabië te ondersteunen bij de strijd tegen de Houthis. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat de politie tot nu toe proportioneel heeft gereageerd op de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Mensenrechtenorganisaties hadden kritiek op het gebruik van wapenstokken en traangas tegen minderjarigen. Tot nu toe raakten 215 leerlingen en 715 politieagenten gewond bij de protesten. Maandag verloor een tiener zijn hand door de ontploffing van een vermoedelijke flitsgranaat. De scholierenprotesten begonnen 2 weken geleden in Parijs en verspreidden zich over het hele land. En nu het economisch nieuws. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil het begrotingstekort van Frankrijk uiterlijk in 2032 onder de 3% van het bruto binnenlands product brengen. Daarvoor zijn volgens haar kostenbesparingen nodig van 140 miljard euro. Het Franse begrotingstekort wordt voor dit jaar geraamd op 5,4%. Le Pen wil besparen op overheidsuitgaven, betalingen aan de Europese Unie en op kosten rond immigratie. Met haar plannen wil ze de onrust op de financiële markten over de hoge Franse staatsschuld tegengaan. Jita Selden wordt de nieuwe voorzitter toezicht bij de Nederlandse Bank. In haar nieuwe rol wordt zij onder meer verantwoordelijk voor het bankentoezicht. Ze volgt Steven Major op, die in maart vertrekt bij DNB. Selden is nu al lid van de directie van de Centrale Bank en financiële toezichthouder. Voor ze in 2024 bij DNB kwam, werkte Selden als topvrouw bij BNG Bank. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is begonnen met de serieproductie van satellieten in Neuss. Jaarlijks moeten er zo'n 50 satellieten worden gebouwd. Het gaat om SAR-satellieten, die Rheinmetall samen met de Finse bouwer IceEye maakt. Deze satellieten leveren ook 's nachts en bij slecht weer nauwkeurige beelden van troepenbewegingen. Volgend jaar moet de eerste satelliet met een raket van SpaceX de ruimte in worden gebracht. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta zich heeft gehouden aan de Britse regels voor online veiligheid. Het gaat om Instagram Instants, een functie waarmee gebruikers snel foto's kunnen maken en direct delen met vrienden. De foto's verschijnen in de berichteninbox en kunnen één keer worden bekeken voordat ze verdwijnen. Ofcom wil vaststellen of Meta voor de lancering wel een passende risicobeoordeling heeft uitgevoerd voor illegale content en kinderen. Als blijkt dat Meta de regels heeft overtreden, kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal ruim 21 miljoen euro, of 10% van de wereldwijde omzet. De Amsterdamse AEX-index opende dinsdag hoger en bouwde voort op het slotrecord van maandag. De hoofdgraadmeter steeg kort na opening met 0,5% naar 1129,31 punten. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich was koploper, met een stijging van 1,5%. Chiptoeleverancier Besi daalde het sterkst, met 3,4% na een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America. In de midcap zakte roestvrij staalproducent Aperam ruim 4%. Biotechnoloog Pharming en advies- en ingenieursbureau Arcadis waren de sterkste stijgers, met winsten tot 1,9%. Werknemers van wasserijen staken donderdag voor het eerst landelijk, meldt vakbond FNV. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten sinds begin september vast. FNV eist een structurele loonsverhoging van 6% en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers reageren volgens de vakbond niet op eerdere waarschuwingen. In de textielverzorgingsbranche werken naar schatting 8.000 tot 9.000 mensen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Suriname is uitgeschakeld voor de kwartfinales van de Nations League van de voetbalbond CONCACAF. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer verloor in de slotfase met 1-0 van Guatemala. Suriname had genoeg aan een gelijkspel voor groepswinst. Keeper Etienne Vaassen van Groningen incasseerde in de extra tijd een treffen van Matthew Evans. Invaller Richonel Margaret kreeg in de tweede helft een rode kaart. Suriname eindigt met 7 punten als derde in groep B, achter Guatemala en Jamaica. Tennister Coco Gauff heeft online racisme aan de kaak gesteld na haar zege op de Chinese tiener Sung Sinran op het WTA-toernooi van Beijing. De 22-jarige Amerikaanse won de partij met 7-5, 6-1. Aan het einde van de eerste set stopte Gauff in een rally omdat ze werd afgeleid door een flikkerend reclamebord. Ze won het overgespeelde punt en greep even later ook de set. Gauff zegt op X dat ze daarna ongelooflijk veel racistische reacties en directe berichten heeft ontvangen. De Russische tennisser Daniil Medvedev loopt zijn prijzengeld van 195.000 euro mis na zijn diskwalificatie in Beijing. Ook krijgt de 30-jarige Medvedev geen 200 punten voor de wereldranglijst toegekend. Hij werd maandag gediskwalificeerd tijdens zijn halve finale tegen Novak Djokovic. Dat gebeurde nadat hij in de tweede set een bal in het publiek had geslagen. Daarbij raakte hij een toeschouwer.
4: De partij werd bij een stand van 7-5-5-3 in het voordeel van Djokovic stilgelegd. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner komt dit seizoen niet meer in actie. De 25-jarige nummer 1 van de wereld heeft nog te veel problemen met zijn knie. Sinner maakte dinsdag via sociale media bekend dat hij samen met zijn arts heeft besloten een behandeling te ondergaan. De Italiaan staat na zijn titel op Wimbledon al bijna 3 maanden aan de kant. Hij kan zijn titel op de ATP-finals in november in Turijn niet verdedigen. Suriname heeft na de verloren wedstrijd tegen Guatemala geklaagd over racisme. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Voetbalbond, hoorden de spelers de hele wedstrijd apengeluiden van het publiek in Guatemala-stad. Guatemala won het duel met 1-0. De wedstrijd werd niet stilgelegd. Het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast. Speler Richonel Margaret kreeg rood nadat hij reageerde op de geluiden. De daders werden niet bestraft. Shannon van de Meeberg is bij de wereldkampioenschappen judo in Baku in de eerste ronde uitgeschakeld. De 27-jarige judoka verloor in de klasse tot 57 kilogram met ippon van de Spaanse Marta Garcia Martin. Van de Meeberg was de enige Nederlandse judoka die op de derde dag in actie kwam. In de afgelopen 2 dagen slaagden Amber Gersjes en Naomi van Krevel er ook niet in een medaille te veroveren.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist, vooral in het zuidwesten met code geel. Verder veel bewolking in het midden en noorden, in het zuiden wat zon. Het blijft overwegend droog. Vanmiddag kan het in het noorden nog licht regenen, in het zuidoosten schijnt de zon regelmatig. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 23 graden in het zuiden. Aan de kust staat een matige wind. Elders is het rustig. Vanavond klaart het vanuit het zuiden geleidelijk op. Komende nacht plaatselijk kans op mist. Minimaal 9 graden in het zuidoosten, 14 graden in het noordwesten. Morgen eerst wat mist, daarna zonnige periode. Het blijft droog met zwakke tot matige wind. Morgenmiddag veel zon, later meer bewolking en eind van de middag regen in Zeeland. Het wordt 20 tot plaatselijk 25 graden. Morgenavond breidt de regen zich uit. In Limburg is onweer mogelijk. De wind wordt aan de kust krachtig.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Een 25-jarige Nederlandse verdachte in de zaak over een dodelijke woningbeschieting in Antwerpen is vrijgelaten. De onderzoeksrechter liet hem vorige week vrij onder voorwaarden en nabetaling van een borgsom. De man werd eind maart overgeleverd aan België op verdenking van betrokkenheid bij moord. Hij zou de nog voortvluchtige schutter hebben aangestuurd tijdens de beschieting op 9 januari 2023. Bij die aanslag kwam een 11-jarig meisje om het leven, toen kogels van een AK-47 door de garagepoort gingen. Senator Paul van Meenen van D66 wil mogelijke bezuinigingen op onderwijs tegenhouden. Hij zei tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer dat hij zich daartegen zal verzetten. Het kabinet zou onder meer op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen bezuinigen als een nieuw akkoord over de sociale zekerheid met de werkgevers en werknemers niet genoeg geld oplevert. Onderwijsminister Rianne Letschert zei vorige week dat er geen afspraken zijn over die bezuinigingen en dat ze zich ertegen zal verzetten. Van Meenen verwacht dat een nieuw sociaal akkoord meer kan opleveren dan de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit het coalitieakkoord. De BBB steunt de begroting van het kabinet niet als de stikstofplannen niet worden aangepast. Dat zegt fractievoorzitter Ilona Lagas in de Eerste Kamer. De BBB heeft 12 zetels en is belangrijk voor steun in de Eerste Kamer als het kabinet een akkoord over rechts wil vinden. Lagas noemt de plannen van landbouwminister Jamie van Essen een forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening daarna op gang komt. Het kabinet wil de stikstofplannen niet afzwakken. Een 37-jarige man uit Amsterdam blijft de komende 3 maanden vastzitten voor de moord op een gevangenismedewerker.
3: De man schoot vorige maand meerdere keren op het slachtoffer op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, overleed ter plekke. De schutter had enkele jaren vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer destijds werkte. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte de man aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. Deskundigen zien tal van manieren waarop Nederland zich beter kan aanpassen aan klimaatverandering door de natuur te laten meewerken. Een dinsdag gepresenteerd rapport van kennis- en innovatieprogramma NL22 geeft een uitgebreid overzicht van kansrijke opties. Meer groen in de stad kan zorgen voor verkoeling, betere opvang van regenwater en een beter welzijn van inwoners. Aan de kust zien de experts brede overgangszones van duinen, kwelders, schorren en ondiepe wateren voor zich die het achterland beschermen. Bij rivieren is meer ruimte geven vaak beter dan dijken ophogen, waardoor op de meeste trajecten na 2050 geen dijkverhogingen meer nodig zijn. Minister Sophie Hermans roept samen met 7 andere EU-landen de Europese Commissie op om nieuwe nicotineproducten te weren van de Europese markt. De landen willen ook neutrale verpakkingen voor nicotineproducten, een Europees verbod op smaakjes en strengere regels voor sociale media om tabaksreclames te verwijderen. In Nederland is het al moeilijker en duurder geworden om aan tabak en vapes te komen. Maar in buurlanden is tabak goedkoper en zijn vapes met smaakjes nog toegestaan. Hermans wil daarom binnen Nederland de regels voor reclame in tabakspeciaalzaken aanscherpen, omdat die vanaf 2032 de enige plekken zijn waar tabak nog legaal te koop is. Een minimale afstand tussen verkooppunten en scholen ziet de minister niet zitten, omdat dat in sommige steden illegale verkoop in de hand zou kunnen werken.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Honderden demonstranten hebben zich verzameld voor het deelstaatparlement in het Duitse Magdeburg. Daar komen nieuw gekozen parlementariërs voor Sachsen-Anhalt dinsdag voor het eerst bijeen. Op de agenda staat onder meer de keuze voor een voorzitter. Een functie die vermoedelijk naar AfD'er Tobias Rausch gaat. De demonstranten roepen partijen op niet met de radicaal-rechtse AfD samen te werken. De AfD won de deelstaatverkiezingen van Sachsen-Anhalt, maar haalde net geen absolute meerderheid en moet daarom met andere partijen een coalitie vormen om te kunnen regeren. Volgens de Franse Scholierenbond hebben demonstranten dinsdag 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Eerdere protestdagen ging het nog om enkele honderden scholen die gebarricadeerd waren. Ook universiteitsstudenten en vakbonden hebben zich dinsdag aangesloten bij de scholieren. De autoriteiten verwachten tussen de 150.000 en 200.000 demonstranten in het hele land. Meer dan 5000 mensen werden aangehouden, maar slechts 14 daarvan leidden tot voorlopige hechtenis. Een grote solidariteitsdemonstratie voor Palestijnen, die voor woensdag gepland stond in Parijs, is door de politie afgelast. Dat gebeurde op aangeven van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas op grote schaal Israël en Israëlische nederzettingen binnenviel. De politieprefectuur schrijft dat de demonstratie een aanzienlijk risico op ordeverstoringen met zich meebrengt, gezien de dreiging van terrorisme en antisemitisch geweld. De demonstratie was georganiseerd door Urgence Palestine, een vooraanstaande Franse groepering bestaande uit onder meer leden van de Palestijnse diaspora. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's. Mysterieuze deeltjes uit het heelal die extreem veel energie hebben. Halsen bouwde de eerste sensor, de Ice Cube, die op de Zuidpool is geïnstalleerd, ongeveer 2 kilometer onder het ijs. De sensor werd in 2011 in gebruik genomen en detecteerde in 2013 de eerste neutrino's. Halsen ontvangt een medaille, een diploma en ruim 1 miljoen euro. Asielzoekers in België zijn kwetsbaar voor mensenhandel en uitbuiting. Dat concludeert een onafhankelijk comité van experts van de Raad van Europa. Het comité roept de Belgische autoriteiten op om te zorgen voor toegang tot degelijke huisvesting en het aantal beschikbare plaatsen in het opvangsysteem te verhogen. De Belgische federale overheid wil het aantal opvangplekken de komende jaren juist verlagen. Het expertcomité constateert ook een toename van mensenhandel, waarbij vooral arbeidsmigranten zonder wettig verblijf slachtoffer worden van arbeidsuitbuiting. De Duitse federale aanklager heeft de aanhouding bevestigd van oud-inlichtingenchef August Hanning en zijn voormalige stafchef Manfred D. De twee werden opgepakt in Beieren en Noord-Rijn-Westfalen. Hanning wordt verdacht van landverraderlijke spionage en het vergaren van staatsgeheimen. Zijn voormalige stafchef wordt verdacht van medeplichtigheid. Hanning leidde van 1998 tot 2005 de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst, BND. Volgens justitie kocht hij tot zeker juni 2022 bijna 2000 geheime documenten van D. Die informatie zou Hanning hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een medewerker van een buitenlandse veiligheidsdienst. Het materiaal werd aangetroffen bij een eerdere doorzoeking van zijn woning in een andere zaak.
6: En nu het economisch nieuws.
3: De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een melding. Daaruit kan worden opgemaakt dat de systemen van het kledingbedrijf zijn gehackt. In de pushmelding dreigen de hackers met het lekken van gegevens als ASOS geen contact opneemt. Het is niet duidelijk hoeveel klanten de melding hebben ontvangen. ASOS heeft nog niet gereageerd. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil het begrotingstekort van Frankrijk uiterlijk in 2032 onder de 3% van het bruto binnenlands product brengen. Daarvoor zijn volgens haar kostenbesparingen nodig van 140 miljard euro. Het Franse begrotingstekort wordt voor dit jaar geraamd op 5,4%. Le Pen wil besparen op overheidsuitgaven, betalingen aan de Europese Unie en op kosten rond immigratie. Met haar plannen wil ze de onrust op de financiële markten over de hoge Franse staatsschuld tegengaan. Jita Selden wordt de nieuwe voorzitter toezicht bij de Nederlandse Bank. In haar nieuwe rol wordt zij onder meer verantwoordelijk voor het bankentoezicht. Ze volgt Steven Major op, die in maart vertrekt bij DNB. Selden is nu al lid van de directie van de Centrale Bank en financiële toezichthouder. Voor ze in 2024 bij DNB kwam, werkte Selden als topvrouw bij BNG Bank. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is begonnen met de serieproductie van satellieten in Neuss. Jaarlijks moeten er zo'n 50 satellieten worden gebouwd. Het gaat om SAR-satellieten die Rheinmetall samen met de Finse bouwer IceEye maakt. Deze satellieten leveren ook 's nachts en bij slecht weer nauwkeurige beelden van troepenbewegingen. Volgend jaar moet de eerste satelliet met een raket van SpaceX de ruimte in worden gebracht. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta zich heeft gehouden aan de Britse regels voor online veiligheid. Het gaat om Instagram Instance, een functie waarmee gebruikers snel foto's kunnen maken en direct delen met vrienden. De foto's verschijnen in de berichteninbox en kunnen één keer worden bekeken voordat ze verdwijnen. Ofcom wil vaststellen of Meta voor de lancering wel een passende risicobeoordeling heeft uitgevoerd voor illegale content en kinderen. Als blijkt dat Meta de regels heeft overtreden, kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal ruim 21 miljoen euro, of 10% van de wereldwijde omzet. De Amsterdamse AEX-index opende dinsdag hoger en bouwde voort op het slotrecord van maandag. De hoofdgraadmeter steeg kort na opening met 0,5% naar 1129,31 punten. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich was koploper met een stijging van 1,5%. Chiptoeleverancier Besi daalde het sterkst met 3,4% na een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America. In de midcap zakte roestvrij staalproducent Aperam ruim 4%. Biotechnoloog Farming en advies- en ingenieursbureau Arcadis waren de sterkste stijgers, met winsten tot 1,9%.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Suriname is uitgeschakeld voor de kwartfinales van de Nations League van de voetbalbond CONCACAF. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer verloor in de slotfase met 1-0 van Guatemala. Suriname had genoeg aan een gelijkspel voor groepswinst. Keeper Etienne Vaze van Groningen incasseerde in de extra tijd een treffen van Matthew Evans. Invaller Richonel Margaret kreeg in de tweede helft een rode kaart. Suriname eindigt met 7 punten als derde in groep B, achter Guatemala en Jamaica. Tennister Coco Gauff heeft online racisme aan de kaak gesteld na haar zege op de Chinese tiener Sun Xinran op het WTA-toernooi van Beijing. De 22-jarige Amerikaanse won de partij met 7-5, 6-1. Aan het einde van de eerste set stopte Gauff in een rally omdat ze werd afgeleid door een flikkerend reclamebord. Ze won het overgespeelde punt en greep even later ook de set. Gauff zegt op X dat ze daarna ongelooflijk veel racistische reacties en directe berichten heeft ontvangen. De Russische tennisser Daniil Medvedev loopt zijn prijzengeld van €195.000 mis na zijn diskwalificatie in Beijing. Ook krijgt de 30-jarige Medvedev geen 200 punten voor de wereldranglijst toegekend. Hij werd maandag gediskwalificeerd tijdens zijn halve finale tegen Novak Djokovic. Dat gebeurde nadat hij in de tweede set een bal in het publiek had geslagen. Daarbij raakte hij een toeschouwer. De partij werd bij een stand van 7-5, 5-3 in het voordeel van Djokovic stilgelegd. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner komt dit seizoen niet meer in actie. De 25-jarige nummer 1 van de wereld heeft nog te veel problemen met zijn knie. Sinner maakte dinsdag via sociale media bekend dat hij samen met zijn artsen heeft besloten een behandeling te ondergaan. De Italiaan staat na zijn titel op Wimbledon al bijna 3 maanden aan de kant. Hij kan zijn titel op de ATP-finals in november in Turijn niet verdedigen. Suriname heeft na de verloren wedstrijd tegen Guatemala geklaagd over racisme. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Voetbalbond, hoorden de spelers de hele wedstrijd apengeluiden van het publiek in Guatemala-stad. Guatemala won het duel met 1-0. De wedstrijd werd niet stilgelegd. Het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast. Speler Richonel Margaret kreeg rood nadat hij reageerde op de geluiden. De daders werden niet bestraft. Shannon van de Meeberg is bij de wereldkampioenschappen judo in Baku in de eerste ronde uitgeschakeld. De 27-jarige judoka verloor in de klasse tot 57 kilogram met ippon van de Spaanse Marta Garcia Martin. Van de Meeberg was de enige Nederlandse judoka die op de derde dag in actie kwam. In de afgelopen 2 dagen slaagden Amber Gersjes en Naomi van Krevel er ook niet in een medaille te veroveren.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag hier en daar nog wat mist en vrij veel bewolking. Vooral in het noorden en zuidoosten breekt de zon door. Het blijft op de meeste plekken droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust waait een matige wind uit het westen. Elders blijft het rustig. Vanavond trekt de bewolking naar het noorden. In het zuiden klaart het op. Het blijft droog met weinig wind. Vannacht kan het plaatselijk mistig worden. De temperatuur zakt naar 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen eerst kans op mist, vooral in het noorden. Overdag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden. Morgenavond breidt de regen zich uit en kan er in Limburg onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Een 25-jarige Nederlandse verdachte in de zaak over een dodelijke woningbeschieting in Antwerpen is vrijgelaten. De onderzoeksrechter liet hem vorige week vrij onder voorwaarden en nabetaling van een borgsom. De man werd eind maart overgeleverd aan België op verdenking van betrokkenheid bij moord. Hij zou de nog voortvluchtige schutter hebben aangestuurd tijdens de beschieting op 9 januari 2023. Bij die aanslag kwam een 11-jarig meisje om het leven toen kogels van een AK-47 door de garagepoort gingen. Senator Paul van Meenen van D66 wil mogelijke bezuinigingen op onderwijs tegenhouden. Hij zei tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer dat hij zich daartegen zal verzetten. Het kabinet zou onder meer

0: De BBB steunt de begroting van het kabinet niet als de stikstofplannen niet worden aangepast. Dat zegt fractievoorzitter Ilona Lagas in de Eerste Kamer. De BBB heeft 12 zetels en is belangrijk voor steun in de Eerste Kamer als het kabinet een akkoord over rechts wil vinden. Lagas noemt de plannen van landbouwminister Jamie van Essen een forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening daarna op gang komt. Het kabinet wil de stikstofplannen niet afzwakken. Een 37-jarige man uit Amsterdam blijft de komende 3 maanden vastzitten voor de moord op een gevangenismedewerker. De man schoot vorige maand meerdere keren op het slachtoffer op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, overleed ter plekke. De schutter had enkele jaren vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer destijds werkte. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte de man aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. Deskundigen zien tal van manieren waarop Nederland zich beter kan aanpassen aan klimaatverandering door de natuur te laten meewerken. Een dinsdag gepresenteerd rapport van kennis- en innovatieprogramma NL22 geeft een uitgebreid overzicht van kansrijke opties. Meer groen in de stad kan zorgen voor verkoeling, betere opvang van regenwater en een beter welzijn van inwoners. Aan de kust zien de experts brede overgangszones van duinen, kwelders, schorren en ondiepe wateren voor zich die het achterland beschermen. Bij rivieren is meer ruimte geven vaak beter dan dijken ophogen, waardoor op de meeste trajecten na 2050 geen dijkverhogingen meer nodig zijn. Minister Sophie Hermans roept samen met 7 andere EU-landen de Europese Commissie op om nieuwe nicotineproducten te weren van de Europese markt. De landen willen ook neutrale verpakkingen voor nicotineproducten, een Europees verbod op smaakjes en strengere regels voor sociale media om tabaksreclames te verwijderen. In Nederland is het al moeilijker en duurder geworden om aan tabak en vapes te komen. Maar in buurlanden is tabak goedkoper en zijn vapes met smaakjes nog toegestaan. Hermans wil daarom binnen Nederland de regels voor reclame in tabakspeciaalzaken aanscherpen, omdat die vanaf 2032 de enige plekken zijn waar tabak nog legaal te koop is. Een minimale afstand tussen verkooppunten en scholen ziet de minister niet zitten, omdat dat in sommige steden illegale verkoop in de hand zou kunnen werken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Honderden demonstranten hebben zich verzameld voor het deelstaatparlement in het Duitse Magdeburg. Daar komen nieuw gekozen parlementariërs voor Sachsen-Anhalt dinsdag voor het eerst bijeen. Op de agenda staat onder meer de keuze voor een voorzitter, een functie die vermoedelijk naar AfD'er Tobias Rausch gaat. De demonstranten roepen partijen op niet met de radicaal-rechtse AfD samen te werken. De AfD won de deelstaatverkiezingen van Sachsen-Anhalt, maar haalde net geen absolute meerderheid en moet daarom met andere partijen een coalitie vormen om te kunnen regeren. Volgens de Franse Scholierenbond hebben demonstranten dinsdag 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Eerdere protestdagen ging het nog om enkele honderden scholen die gebarricadeerd waren. Ook universiteitsstudenten en vakbonden hebben zich dinsdag aangesloten bij de scholieren. De autoriteiten verwachten tussen de 150.000 en 200.000 demonstranten in het hele land. Meer dan 5000 mensen werden aangehouden, maar slechts 14 daarvan leidden tot voorlopige hechtenis. Een grote solidariteitsdemonstratie voor Palestijnen, die voor woensdag gepland stond in Parijs, is door de politie afgelast. Dat gebeurde op aangeven van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas op grote schaal Israël en Israëlische nederzettingen binnenviel. De politieprefectuur schrijft dat de demonstratie een aanzienlijk risico op ordeverstoringen met zich meebrengt, gezien de dreiging van terrorisme en antisemitisch geweld. De demonstratie was georganiseerd door Urgence Palestine, een vooraanstaande Franse groepering bestaande uit onder meer leden van de Palestijnse diaspora.

0: 11,5% naar 1129,31 punten. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich was koploper, met een stijging van 1,5%. Chiptoeleverancier Besi daalde het sterkst, met 3,4% na een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America. In de midcap zakte roestvrij staalproducent Aperam ruim 4%. Biotechnoloog Pharming en advies- en ingenieursbureau Arcadis waren de sterkste stijgers, met winsten tot 1,9%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Suriname is uitgeschakeld voor de kwartfinales van de Nations League van de voetbalbond CONCACAF. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer verloor in de slotfase met 1-0 van Guatemala. Suriname had genoeg aan een gelijkspel voor groepswinst. Keeper Etienne Vaassen van Groningen incasseerde in de extra tijd een treffen van Matthew Evans. Invaller Richonel Margaret kreeg in de tweede helft een rode kaart. Suriname eindigt met 7 punten als derde in groep B, achter Guatemala en Jamaica. Tennister Coco Gauff heeft online racisme aan de kaak gesteld na haar zege op de Chinese tiener Sung Sinran op het WTA-toernooi van Beijing. De 22-jarige Amerikaanse won de partij met 7-5, 6-1. Aan het einde van de eerste set stopte Gauff in een rally omdat ze werd afgeleid door een flikkerend reclamebord. Ze won het overgespeelde punt en greep even later ook de set. Gauff zegt op X dat ze daarna ongelooflijk veel racistische reacties en directe berichten heeft ontvangen. De Russische tennisser Daniil Medvedev loopt zijn prijzengeld van 195.000 euro mis na zijn diskwalificatie in Beijing. Ook krijgt de 30-jarige Medvedev geen 200 punten voor de wereldranglijst toegekend. Hij werd maandag gediskwalificeerd tijdens zijn halve finale tegen Novak Djokovic. Dat gebeurde nadat hij in de tweede set een bal in het publiek had geslagen. Daarbij raakte hij een toeschouwer. De partij werd bij een stand van 7-5, 5-3 in het voordeel van Djokovic stilgelegd. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner komt dit seizoen niet meer in actie. De 25-jarige nummer 1 van de wereld heeft nog te veel problemen met zijn knie. Sinner maakte dinsdag via sociale media bekend dat hij samen met zijn arts heeft besloten een behandeling te ondergaan. De Italiaan staat na zijn titel op Wimbledon al bijna 3 maanden aan de kant. Hij kan zijn titel op de ATP-finals in november in Turijn niet verdedigen. Suriname heeft na de verloren wedstrijd tegen Guatemala geklaagd over racisme. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Voetbalbond, hoorden de spelers de hele wedstrijd apengeluiden van het publiek in Guatemala-stad. Guatemala won het duel met 1-0. De wedstrijd werd niet stilgelegd. Het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast. Speler Richonel Margaret kreeg rood nadat hij reageerde op de geluiden. De daders werden niet bestraft. Shannon van de Meeberg is bij de wereldkampioenschappen judo in Baku in de eerste ronde uitgeschakeld. De 27-jarige judoka verloor in de klasse tot 57 kilogram met ippon van de Spaanse Marta Garcia Martin. Van de Meeberg was de enige Nederlandse judoka die op de derde dag in actie kwam. In de afgelopen 2 dagen slaagden Amber Gersjes en Naomi van Krevel er ook niet in een medaille te veroveren.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag hier en daar nog wat mist en vrij veel bewolking. Vooral in het noorden en zuidoosten breekt de zon door. Het blijft op de meeste plekken droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust waait een matige wind uit het westen. Elders blijft het rustig. Vanavond trekt de bewolking naar het noorden. In het zuiden klaart het op. Het blijft droog met weinig wind. Vannacht kan het plaatselijk mistig worden. De temperatuur zakt naar 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen eerst kans op mist, vooral in het noorden. Overdag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden. Morgenavond breidt de regen zich uit en kan er in Limburg onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de

0: Kustkrachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 28-jarige wijkagent uit Tilburg wordt ervan verdacht anderhalf jaar lang informatie uit politiesystemen te hebben verkocht. Het gaat om namen, adressen, kentekens en gegevens over politieonderzoeken. Justitie schat dat hij daarmee zeker 30.000 euro heeft verdiend. Bij hem thuis werd 14.000 euro contant geld gevonden. De rechtbank besloot dat hij in de cel blijft tot de volgende zitting op 22 december. In Venlo zijn drie mannen aangehouden in verband met het overlijden van een jongen in juli 2025. De verdachten zijn 18, 20 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij drugsproductie en mensenhandel. De jongen overleed op 1 juli aan zijn verwondingen nadat hij eind juni in het ziekenhuis was opgenomen. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit. Het extra vragenuur dat Kamervoorzitter Tom van Kampen had ingelast voor woensdagochtend gaat niet door. Bijna alle vragen waar het kabinet te laat mee was, zijn alsnog beantwoord. Van Kampen houdt het middel achter de hand voor als het kabinet in de toekomst opnieuw te laat is met antwoorden. Het kabinet heeft maximaal 6 weken om vragen van Kamerleden te beantwoorden. Het Dolfinarium in Harderwijk hoeft geen dwangsommen te betalen na beschuldigingen van shows met onnatuurlijk dierengedrag. 2 van de 3 dwangsommen die de staatssecretaris van Natuur vorig jaar oplegde, zijn door de rechter afgekeurd. De rechter oordeelt dat de overtredingen niet deugdelijk zijn vastgesteld. In een derde zaak heeft het Dolfinarium de werkwijze aangepast, waardoor ook die dwangsom van de baan is. In het Limburgse Montfort is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. Het gaat om een 64-jarige man uit de gemeente Rotterdam. De aanrijding vond rond 50 minuten over 8 plaats op de Zweeltjesbosweg. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Een 25-jarige Nederlandse verdachte in de zaak over een dodelijke woningbeschieting in Antwerpen is vrijgelaten. De onderzoeksrechter liet hem vorige week vrij onder voorwaarden en nabetaling van een borgsom. De man werd eind maart overgeleverd aan België op verdenking van betrokkenheid bij moord. Hij zou de nog voortvluchtige schutter hebben aangestuurd tijdens de beschieting op 9 januari 2023. Bij die aanslag kwam een 11-jarig meisje om het leven toen kogels van een AK-47 door de garagepoort gingen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Spaanse grondwettelijke hof heeft de weg vrijgemaakt voor de terugkeer van de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont. Hij verkeert al jarenlang in ballingschap, maar maakt nu aanspraak op een amnestieregeling. De Spaanse regering stelde in 2024 een omstreden amnestiewet in voor Catalaanse separatisten die betrokken waren bij de afscheidingspoging in 2017. Een rechter oordeelde eerder dat de amnestie niet gold voor Puigdemont, omdat hij ook was aangeklaagd voor verduistering van publiek geld. Het grondwettelijke hof heeft nu geoordeeld dat de amnestieregeling ook geldt voor mensen die vervolgd werden voor verduistering. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde. De 82-jarige onderzoeker is de grondlegger van het meten van neutrino's, mysterieuze deeltjes uit het heelal die extreem veel energie hebben. Halsen krijgt de prijs in zijn eentje, wat uitzonderlijk is. De laatste keer dat de natuurkundeprijs naar een enkele wetenschapper ging, was in 1992. Halsen bouwde de eerste sensor, de Ice Cube, die in 2011 op de Zuidpool in gebruik werd genomen en in 2013 de eerste neutrino's detecteerde. De federale regering van België gaat een pilot uitvoeren met een alcoholpoort bij een openbare parkeerplaats. Als het proefproject slaagt, wil ze alcoholpoorten invoeren bij een aantal openbare parkeerplaatsen en bij openbare evenementen. Doel is te voorkomen dat bestuurders met te veel alcohol de weg opgaan. In 2027 gaat de federale regering de wettelijke alcohollimiet voor beginnende bestuurders verlagen naar 0,2 promiel. Het aantal verkeersdoden in heel België lag de eerste 6 maanden van dit jaar met 223 hoger dan in dezelfde periode van 2024. Het aantal Duitsers dat zegt wegens gewetensbezwaren niet in militaire dienst te willen, is vergeleken met vorig jaar nu al verdrievoudigd. Tussen januari en augustus van dit jaar ontving de overheidsdienst, die dat registreert, 12.102 aanvragen. In heel 2025 waren dat er nog 3.879. Sommige eerdere dienstweigeraars bedenken zich juist weer de laatste tijd. Dat is een gevolg van de Russische oorlog tegen Oekraïne en de dreiging voor Europa. Volgens de Franse Scholierenbond hebben demonstranten dinsdag 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Eerdere protestdagen ging het nog om enkele honderden scholen die gebarricadeerd waren. Ook universiteitsstudenten en vakbonden hebben zich dinsdag aangesloten bij de scholieren. Onder scholieren bestaat onvrede over onder meer te grote klassen en tekorten aan onderwijspersoneel. Franse media benadrukken dat de meeste demonstraties de afgelopen weken vreedzaam zijn verlopen, maar dat het op sommige plekken uit de hand liep door relschoppers. AfD-politicus Tobias Rausch is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement van Sachsen-Anhalt. Het is voor het eerst dat de radicaal-rechtse partij de positie van voorzitter van een deelstaatparlement invult. De 35-jarige Rausch werd met 48 van de 82 stemmen verkozen bij een inaugurele zitting in Magdeburg. Voor het parlement verzamelden zich honderden demonstranten die partijen opriepen niet met de AfD samen te werken. De partij won de verkiezingen, maar haalde geen absolute meerderheid en moet daarom met andere partijen samenwerken om te regeren. En nu het economisch nieuws. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een melding waarin hackers claimen de Snowflake-omgeving volledig in hun macht te hebben. In de pushmelding dreigen de hackers gegevens te lekken als ASOS geen contact opneemt. Cyberveiligheidsadviseur Jake Moore zegt dat de hackers waarschijnlijk druk uitoefenen om losgeld te eisen. Het aandeel ASOS verloor ruim 10% van zijn waarde. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil het begrotingstekort van Frankrijk uiterlijk in 2032 onder de 3% van het bruto binnenlands product brengen. Daarvoor zijn volgens haar kostenbesparingen nodig van 140 miljard euro. Het Franse begrotingstekort wordt voor dit jaar geraamd op 5,4%. Le Pen wil besparen op overheidsuitgaven, betalingen aan de Europese Unie en op kosten rond immigratie. Met haar plannen wil ze de onrust op de financiële markten over de hoge Franse staatsschuld tegengaan. Gita Selden wordt de nieuwe voorzitter toezicht bij de Nederlandse Bank. In haar nieuwe rol wordt zij onder meer verantwoordelijk voor het bankentoezicht. Ze volgt Steven Major op, die in maart vertrekt bij DNB. Selden is nu al lid van de directie van de Centrale Bank en financiële toezichthouder. Voor ze in 2024 bij DNB kwam, werkte Selden als topvrouw bij BNG Bank. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is begonnen met de serieproductie van satellieten in Neuss. Jaarlijks moeten er zo'n 50 satellieten worden gebouwd. Het gaat om SAR-satellieten, die Rheinmetall samen met de Finse bouwer IceEye maakt. Deze satellieten leveren ook 's nachts en bij slecht weer nauwkeurige beelden van troepenbewegingen. Volgend jaar moet de eerste satelliet met een raket van SpaceX de ruimte in worden gebracht. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta zich heeft gehouden aan de Britse regels voor online veiligheid. Het gaat om Instagram Instance, een functie waarmee gebruikers snel foto's kunnen maken en direct delen met vrienden. De foto's verschijnen in de berichteninbox en kunnen één keer worden bekeken voordat ze verdwijnen. Ofcom wil vaststellen of Meta voor de lancering wel een passende risicobeoordeling heeft uitgevoerd voor illegale content en kinderen. Als blijkt dat Meta de regels heeft overtreden, kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal ruim 21 miljoen euro, of 10% van de wereldwijde omzet. De Amsterdamse AEX-index opende dinsdag hoger en bouwde voort op het slotrecord van maandag. De hoofdgraadmeter steeg kort na opening met 0,5% naar 1129,31 punten. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich was koploper met een stijging van 1,5%. Chiptoeleverancier Besi daalde het sterkst met 3,4% na een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America. In de midcap zakte roestvrij staalproducent Aperam ruim 4%. Biotechnoloog Pharming en advies- en ingenieursbureau Arcadis waren de sterkste stijgers, met winsten tot 1,9%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Tennister Coco Gauff heeft online racisme aan de kaak gesteld na haar zege op de Chinese tiener Sun Xinran op het WTA-toernooi van Beijing. De 22-jarige Amerikaanse won de partij met 7-5, 6-1. Aan het einde van de eerste set stopte Gauff in een rally omdat ze werd afgeleid door een flikkerend reclamebord. Ze won het overgespeelde punt en greep even later ook de set. Gauff zegt op X dat ze daarna ongelooflijk veel racistische reacties en directe berichten heeft ontvangen. De Russische tennisser Daniil Medvedev loopt zijn prijzengeld van 195.000 euro mis na zijn diskwalificatie in Beijing. Ook krijgt de 30-jarige Medvedev geen 200 punten voor de wereldranglijst toegekend. Hij werd maandag gediskwalificeerd tijdens zijn halve finale tegen Novak Djokovic. Dat gebeurde nadat hij in de tweede set een bal in het publiek had geslagen. Daarbij raakte hij een toeschouwer. De partij werd bij een stand van 7-5, 5-3 in het voordeel van Djokovic stilgelegd. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner komt dit seizoen niet meer in actie. De 25-jarige nummer 1 van de wereld heeft nog te veel problemen met zijn knie. Sinner maakte dinsdag via sociale media bekend dat hij samen met zijn artsen heeft besloten een behandeling te ondergaan. De Italiaan staat na zijn titel op Wimbledon al bijna 3 maanden aan de kant. Hij kan zijn titel op de ATP-finals in november in Turijn niet verdedigen. Suriname heeft na de verloren wedstrijd tegen Guatemala geklaagd over racisme. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Voetbalbond, hoorden de spelers de hele wedstrijd apengeluiden van het publiek in Guatemala-stad. Guatemala won het duel met 1-0. De wedstrijd werd niet stilgelegd. Het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast. Speler Richonel Margaret kreeg rood nadat hij reageerde op de geluiden. De daders werden niet bestraft. Shannon van der Meeberg is bij de wereldkampioenschappen judo in Baku in de eerste ronde uitgeschakeld. De 27-jarige judoka verloor in de klasse tot 57 kilogram met ippon van de Spaanse Marta Garcia Martin. Van der Meeberg was de enige Nederlandse judoka die op de derde dag in actie kwam. In de afgelopen 2 dagen slaagden Amber Gersjes en Naomi van Krevel er ook niet in een medaille te veroveren. Tennisser Carlos Alcaraz heeft in Tokio voor het eerst sinds februari een ATP-toernooi gewonnen. De Spaanse nummer 3 van de wereld versloeg in de finale van het Japan Open de Tsjech Jiří Lehecka in 2 sets, 7-6 en 6-4. Alcaraz kwam in de eerste set terug van een achterstand en won de tiebreak. In de tweede set had hij genoeg aan 1 break. De voormalige nummer 1 van de wereld kampte dit seizoen met een polsblessure. Nadat hij de Australian Open had gewonnen, moest hij Roland Garros en Wimbledon overslaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel bewolking, maar vooral in het noorden en zuidoosten schijnt ook de zon. Plaatselijk komt nog wat mist voor. Het blijft op de meeste plekken droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan de noordkust, tot lokaal 23 graden in het zuiden. Aan de kust waait een matige wind uit westelijke richting. Verder is er weinig wind. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, terwijl het in het zuiden opklaart. Het blijft overwegend droog. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan bij temperaturen tussen 9 en 14 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 28-jarige wijkagent uit Tilburg wordt ervan verdacht anderhalf jaar lang politieinformatie te hebben verkocht. Voerkan U zou namen, adressen, kentekens en gegevens over onderzoeken hebben opgezocht in politiesystemen. Justitie denkt dat hij daarmee zeker 30.000 euro heeft verdiend. De verdachte heeft bekend informatie te hebben opgezocht, maar ontkent die te hebben doorgespeeld of daarvoor betaald te zijn. De rechtbank besloot dat hij in de cel blijft tot de volgende zitting op 22 december. 24 mensen krijgen een dwangsom opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij rellen in Opheusden en Kesteren. Wie opnieuw betrokken is bij ongeregeldheden moet 5.000 euro betalen. Dat bedrag kan oplopen tot 15.000 euro. De dwangsom geldt voor de hele gemeente Neder-Betuwe. De rellen waren in september, naar aanleiding van plannen om 132 asielzoekers op te vangen. In Venlo zijn drie mannen aangehouden in verband met het overlijden van een jongen in juli 2025. De verdachten zijn 18, 20 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij drugsproductie en mensenhandel. De jongen overleed op 1 juli aan zijn verwondingen nadat hij eind juni in het ziekenhuis was opgenomen. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit. In het Limburgse Montfort is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. Het gaat om een 64-jarige man uit de gemeente Rotterdam. De aanrijding vond rond 50 minuten over 8 plaats op de Zweeltjesbosweg. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Het extra vragenuur dat Kamervoorzitter Tom van Kampen had ingelast voor woensdagochtend gaat niet door. Bijna alle vragen waar het kabinet te laat mee was, zijn alsnog beantwoord. Van Kampen houdt het middel achter de hand voor als het kabinet in de toekomst opnieuw te laat is met antwoorden. Het kabinet heeft maximaal 6 weken om vragen van Kamerleden te beantwoorden. Het Dolfinarium in Harderwijk hoeft geen dwangsommen te betalen na beschuldigingen van shows met onnatuurlijk dierengedrag. 2 van de 3 dwangsommen die de staatssecretaris van Natuur vorig jaar oplegde, zijn door de rechter afgekeurd. De rechter oordeelt dat de overtredingen niet deugdelijk zijn vastgesteld. In een derde zaak heeft het Dolfinarium de werkwijze aangepast, waardoor ook die dwangsom van de baan is.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde. De 82-jarige onderzoeker is de grondlegger van het meten van neutrino's, mysterieuze deeltjes uit het heelal die extreem veel energie hebben. Halsen krijgt de prijs in zijn eentje, wat uitzonderlijk is. De laatste keer dat de natuurkundeprijs naar een enkele wetenschapper ging, was in 1992. Halsen bouwde de eerste sensor, de Ice Cube, die in 2011 op de Zuidpool in gebruik werd genomen en in 2013 de eerste neutrino's detecteerde. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft het arrestatiebevel tegen de Catalaanse oud-regio-president Carles Puigdemont ingetrokken. Eerder op dinsdag maakte het grondwettelijke hof al de weg vrij voor zijn terugkeer. Puigdemont leeft al jaren in het buitenland. Hij vluchtte in 2017 het land uit om de gevolgen te ontlopen van het illegaal uitgeschreven referendum over Catalaanse onafhankelijkheid. Puigdemont werd ook vervolgd voor verduistering. Daarom maakte hij aanvankelijk geen aanspraak op een in 2024 aangekondigde amnestiewet. Het Grondwettelijke Hof heeft die regeling dinsdag uitgebreid. Daardoor maakt ook de separatistenleider aanspraak op gratie. De federale regering van België gaat een pilot uitvoeren met een alcoholpoort bij een openbare parkeerplaats. Als het proefproject slaagt, wil ze alcoholpoorten invoeren bij een aantal openbare parkeerplaatsen en bij openbare evenementen. Doel is te voorkomen dat bestuurders met te veel alcohol de weg opgaan. In 2027 gaat de federale regering de wettelijke alcohollimiet voor beginnende bestuurders verlagen naar 0,2 promiel. Het aantal verkeersdoden in heel België lag de eerste 6 maanden van dit jaar met 223 hoger dan in dezelfde periode van 2024. Het aantal Duitsers dat zegt wegens gewetensbezwaren niet in militaire dienst te willen, is vergeleken met vorig jaar nu al verdrievoudigd. Tussen januari en augustus van dit jaar ontving de overheidsdienst die dat registreert 12.102 aanvragen. In heel 2025 waren dat er nog 3.879. Sommige eerdere dienstweigeraars bedenken zich juist weer de laatste tijd. Dat is een gevolg van de Russische oorlog tegen Oekraïne en de dreiging voor Europa. Volgens de Franse Scholierenbond hebben demonstranten dinsdag 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Eerdere protestdagen ging het nog om enkele honderden scholen die gebarricadeerd waren. Ook universiteitsstudenten en vakbonden hebben zich dinsdag aangesloten bij de scholieren. Onder scholieren bestaat onvrede over onder meer te grote klassen en tekorten aan onderwijspersoneel. Franse media benadrukken dat de meeste demonstraties de afgelopen weken vreedzaam zijn verlopen, maar dat het op sommige plekken uit de hand liep door relschoppers. Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met maatregelen voor de hervorming van de woningmarkt. Premier Pedro Sánchez kan daardoor waarschijnlijk alsnog de plannen invoeren die het parlement vrijdag wegstemde. Dat zorgde ervoor dat Sánchez vervroegde verkiezingen uitschreef. De woningcrisis zorgt al weken voor grote protesten in Spanje. De maatregelen moeten nog worden goedgekeurd door een commissie van demissionaire parlementariërs. Daar lijkt een meerderheid voor te zijn. Het gaat onder meer om een stop op huurverhogingen en een tijdelijk verbod op uithuiszettingen. De maatregelen zullen tijdelijk gelden tot het nieuwe parlement wordt gevormd. En nu het economisch nieuws. Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. Het bedrijf heeft te maken met overcapaciteit door de krimp van de varkensstapel. De ongeveer 300 werknemers moeten worden ondergebracht bij andere locaties van Vion, zoals Bokstel, Groenlo en Scherpenzeel. Het personeelsbestand in Apeldoorn is de afgelopen tijd al geleidelijk verlaagd door natuurlijk verloop en pensioneringen. Vion verwacht dat een groot deel van de werknemers binnen de organisatie kan blijven werken en overlegt met vakbonden over een sociaal plan. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een melding waarin hackers claimen de Snowflake-omgeving volledig in hun macht te hebben. In de pushmelding dreigen de hackers gegevens te lekken als ASOS geen contact opneemt. Cyberveiligheidsadviseur Jake Moore zegt dat de hackers waarschijnlijk druk uitoefenen om losgeld te eisen. Het aandeel ASOS verloor ruim 10% van zijn waarde. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil het begrotingstekort van Frankrijk uiterlijk in 2032 onder de 3% van het bruto binnenlands product brengen. Daarvoor zijn volgens haar kostenbesparingen nodig van 140 miljard euro. Het Franse begrotingstekort wordt voor dit jaar geraamd op 5,4%. Le Pen wil besparen op overheidsuitgaven, betalingen aan de Europese Unie en op kosten rond immigratie. Met haar plannen wil ze de onrust op de financiële markten over de hoge Franse staatsschuld tegengaan. Jita Selden wordt de nieuwe voorzitter toezicht bij de Nederlandse Bank. In haar nieuwe rol wordt zij onder meer verantwoordelijk voor het bankentoezicht. Ze volgt Steven Major op, die in maart vertrekt bij DNB. Selden is nu al lid van de directie van de Centrale Bank en financiële toezichthouder. Voor ze in 2024 bij DNB kwam, werkte Selden als topvrouw bij BNG Bank. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is begonnen met de serieproductie van satellieten in Neuss. Jaarlijks moeten er zo'n 50 satellieten worden gebouwd. Het gaat om SAR-satellieten die Rheinmetall samen met de Finse bouwer IceEye maakt. Deze satellieten leveren ook 's nachts en bij slecht weer nauwkeurige beelden van troepenbewegingen. Volgend jaar moet de eerste satelliet met een raket van SpaceX de ruimte in worden gebracht. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta zich heeft gehouden aan de Britse regels voor online veiligheid. Het gaat om Instagram Instants, een functie waarmee gebruikers snel foto's kunnen maken en direct delen met vrienden. De foto's verschijnen in de berichteninbox en kunnen één keer worden bekeken voordat ze verdwijnen. Ofcom wil vaststellen of Meta voor de lancering wel een passende risicobeoordeling heeft uitgevoerd voor illegale content en kinderen. Als blijkt dat Meta de regels heeft overtreden, kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal ruim 21 miljoen euro, of 10% van de wereldwijde omzet.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Tennister Coco Gauff heeft online racisme aan de kaak gesteld na haar zege op de Chinese tiener Sun Xinran op het WTA-toernooi van Beijing. De 22-jarige Amerikaanse won de partij met 7-5, 6-1. Aan het einde van de eerste set stopte Gauff in een rally omdat ze werd afgeleid door een flikkerend reclamebord. Ze won het overgespeelde punt en greep even later ook de set. Gauff zegt op X dat ze daarna ongelooflijk veel racistische reacties en directe berichten heeft ontvangen. De Russische tennisser Daniil Medvedev loopt zijn prijzengeld van 195.000 euro mis na zijn diskwalificatie in Beijing. Ook krijgt de 30-jarige Medvedev geen 200 punten voor de wereldranglijst toegekend. Hij werd maandag gediskwalificeerd tijdens zijn halve finale tegen Novak Djokovic. Dat gebeurde nadat hij in de tweede set een bal in het publiek had geslagen. Daarbij raakte hij een toeschouwer. De partij werd bij een stand van 7-5, 5-3 in het voordeel van Djokovic stilgelegd. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner komt dit seizoen niet meer in actie. De 25-jarige nummer 1 van de wereld heeft nog te veel problemen met zijn knie. Sinner maakte dinsdag via sociale media bekend dat hij samen met zijn arts heeft besloten een behandeling te ondergaan. De Italiaan staat na zijn titel op Wimbledon al bijna 3 maanden aan de kant. Hij kan zijn titel op de ATP-finals in november in Turijn niet verdedigen. Suriname heeft na de verloren wedstrijd tegen Guatemala geklaagd over racisme. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Voetbalbond, hoorden de spelers de hele wedstrijd apengeluiden van het publiek in Guatemala-stad. Guatemala won het duel met 1-0. De wedstrijd werd niet stilgelegd. Het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast. Speler Richonel Margaret kreeg rood nadat hij reageerde op de geluiden. De daders werden niet bestraft. Shannon van der Meeberg is bij de wereldkampioenschappen judo in Baku in de eerste ronde uitgeschakeld. De 27-jarige judoka verloor in de klasse tot 57 kilogram met ippon van de Spaanse Marta Garcia Martin. Van der Meeberg was de enige Nederlandse judoka die op de derde dag in actie kwam. In de afgelopen 2 dagen slaagden Amber Gersjes en Naomi van Krevel er ook niet in een medaille te veroveren. Tennisser Carlos Alcaraz heeft in Tokio voor het eerst sinds februari een ATP-toernooi gewonnen. De Spaanse nummer 3 van de wereld versloeg in de finale van het Japan Open de Tsjech Jiří Lehecka in 2 sets, 7-6 en 6-4. Alcaraz kwam in de eerste set terug van een achterstand en won de tiebreak. In de tweede set had hij genoeg aan 1 break. De voormalige nummer 1 van de wereld kampte dit seizoen met een polsblessure. Nadat hij de Australian Open had gewonnen, moest hij Roland Garros en Wimbledon overslaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel bewolking. Maar vooral in het noorden en zuidoosten breekt de zon regelmatig door. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op tot 19 graden aan de noordkust en lokaal 23 graden in het zuiden. Aan de kust waait een matige wind uit het westen. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vanavond trekt in het noorden bewolking over, maar vanuit het zuiden klaart het steeds verder op. Het blijft overwegend droog met weinig wind. Vannacht is het droog met plaatselijk kans op mist. Het wordt tussen de 9 en 14 graden. Morgen begint met wat mistplekken, maar later is er veel zon. In de middag trekt vanuit het westen bewolking op en eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. De temperatuur loopt op tot zo'n 20 tot lokaal 25 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een schip met 72 mensen aan boord ligt vast op een zandplaat bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. Aan boord zijn 65 passagiers en 7 bemanningsleden. Het gaat om een schip van ongeveer 100 jaar oud. Veel passagiers zijn op leeftijd en 1 persoon gebruikt een rolstoel. De kustwacht zet een helikopter en meerdere reddingsboten in voor een waarschijnlijke evacuatie. Provincies roepen het kabinet op meer te investeren in de Nederlandse infrastructuur. Voorzitter Ina Adema van het Interprovinciaal Overleg zegt dat het Rijk niet alleen naar kosten moet kijken, maar ook naar wat investeringen opleveren voor de maatschappij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort voor beheer, onderhoud en vernieuwing. Over 2 weken maakt het kabinet naar verwachting bekend welke projecten doorgaan en welke infrastructuur voorlopig moet wachten op geld. Het Rijk moet provinciale politici meer gaan betalen voor hun werk. Daarvoor pleit voorzitter Ina Adema van het Interprovinciaal Overleg. Een lid van Provinciale Staten ontvangt nu maandelijks €2.256,23 bruto. Plus een onkostenvergoeding van bijna €225. Adema zegt dat het werk complexer wordt en de verantwoordelijkheid groeit. Daarom hoort daar volgens haar een passende waardering bij. Adema uit ook zorgen over intimidatie en persoonlijke aanvallen op politici. Er is een dwangsom opgelegd aan 24 mensen die betrokken waren bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Die opnieuw betrokken is bij ongeregeldheden, moet €5.000 betalen. Dat bedrag kan oplopen tot €15.000. Op 17 september liep een demonstratie bij het gemeentehuis in Opheusden uit de hand. Een week later waren er opnieuw rellen in Kesteren. Voor donderdagavond is een nieuwe demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. Een 28-jarige wijkagent uit Tilburg wordt ervan verdacht 1,5 jaar lang politieinformatie te hebben verkocht. Furkan U. zou namen, adressen, kentekens en gegevens over onderzoeken hebben opgezocht in politiesystemen. Justitie denkt dat hij daarmee zeker €30.000 heeft verdiend. De verdachte heeft bekend informatie te hebben opgezocht, maar ontkent die te hebben doorgespeeld of daarvoor betaald te zijn. De rechtbank besloot dat hij in de cel blijft tot de volgende zitting op 22 december. Het extra vragenuur dat Kamervoorzitter Tom van Kampen had ingelast voor woensdagochtend gaat niet door. Bijna alle vragen waar het kabinet te laat mee was, zijn alsnog beantwoord. Van Kampen houdt het middel achter de hand voor als het kabinet in de toekomst opnieuw te laat is met antwoorden. Het kabinet heeft maximaal 6 weken om vragen van Kamerleden te beantwoorden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse AfD heeft voor het eerst een voorzitter van een Duits deelstaatparlement geleverd. De 35-jarige Tobias Rausch werd vandaag verkozen tot voorzitter van het parlement van Sachsen-Anhalt. Hij kreeg 48 van de 82 stemmen, meer dan de 39 zetels die de AfD heeft. Dat betekent dat ook parlementariërs van andere partijen op hem hebben gestemd, waarschijnlijk van de CDU. Honderden demonstranten riepen bij het parlement op niet samen te werken met de AfD. Die wordt door de inlichtingendienst in Sachsen-Anhalt aangemerkt als rechtsextremistisch. De Verenigde Staten dringen er bij Rusland op aan meer informatie te geven over de dood van een laboratoriummedewerkster. De vrouw werkte in een instituut waar besmettelijke ziektes worden bestudeerd. Er waren berichten dat ze mogelijk aan de pest is gestorven. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zegt dat zijn land de ontwikkelingen nauwlettend volgt en kan helpen als de situatie ernstiger is dan Rusland toegeeft. De Russische autoriteiten zeggen dat de situatie onder controle is. En de Wereldgezondheidsorganisatie schat het risico voor de stad Irkoetsk in als gematigd tot laag. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde. De 82-jarige onderzoeker is de grondlegger van het meten van neutrino's, mysterieuze deeltjes uit het heelal die extreem veel energie hebben. Halsen krijgt de prijs in zijn eentje, wat uitzonderlijk is. De laatste keer dat de natuurkundeprijs naar een enkele wetenschapper ging, was in 1992. Halsen bouwde de eerste sensor, de Ice Cube, die in 2011 op de Zuidpool in gebruik werd genomen en in 2013 de eerste neutrino's detecteerde. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft het arrestatiebevel tegen de Catalaanse oud-regio-president Carles Puigdemont ingetrokken. Eerder op dinsdag maakte het grondwettelijke hof al de weg vrij voor zijn terugkeer. Puigdemont leeft al jaren in het buitenland. Hij vluchtte in 2017 het land uit om de gevolgen te ontlopen van het illegaal uitgeschreven referendum over Catalaanse onafhankelijkheid. Puigdemont werd ook vervolgd voor verduistering. Daarom maakte hij aanvankelijk geen aanspraak op een in 2024 aangekondigde amnestiewet. Het grondwettelijke hof heeft die regeling dinsdag uitgebreid. Daardoor maakt ook de separatistenleider aanspraak op gratie. Het aantal Duitsers dat zegt wegens gewetensbezwaren niet in militaire dienst te willen, is vergeleken met vorig jaar nu al verdrievoudigd. Tussen januari en augustus van dit jaar ontving de overheidsdienst, die dat registreert, 12.102 aanvragen. In heel 2025 waren dat er nog 3.879. Sommige eerdere dienstweigeraars bedenken zich juist weer de laatste tijd. Dat is een gevolg van de Russische oorlog tegen Oekraïne en de dreiging voor Europa. De federale regering van België gaat een pilot uitvoeren met een alcoholpoort bij een openbare parkeerplaats. Als het proefproject slaagt, wil ze alcoholpoorten invoeren bij een aantal openbare parkeerplaatsen en bij openbare evenementen. Doel is te voorkomen dat bestuurders met te veel alcohol de weg opgaan. In 2027 gaat de federale regering de wettelijke alcohollimiet voor beginnende bestuurders verlagen naar 0,2 promiel. Het aantal verkeersdoden in heel België lag de eerste 6 maanden van dit jaar met 223 hoger dan in dezelfde periode van 2024. En nu het economisch nieuws. Vleesverwerker Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. Het bedrijf zegt dat er door de krimp van de varkensstapel minder dieren hoeven te worden geslacht en dat er sprake is van overcapaciteit. Bij de slachterij werken ongeveer 300 mensen. Vion wil die werknemers herplaatsen naar andere locaties, zoals Bokstol, Groenlo en Scherpenzeel. Als de verkoop snel kan worden afgerond, wordt de verplaatsing naar verwachting voor het einde van dit jaar afgerond. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een melding waarin hackers claimen de Snowflake-omgeving volledig in hun macht te hebben. In de pushmelding dreigen de hackers gegevens te lekken als ASOS geen contact opneemt. Cyberveiligheidsadviseur Jake Moore zegt dat de hackers waarschijnlijk druk uitoefenen om losgeld te eisen. Het aandeel ASOS verloor ruim 10% van zijn waarde. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil het begrotingstekort van Frankrijk uiterlijk in 2032 onder de 3% van het bruto binnenlands product brengen. Daarvoor zijn volgens haar kostenbesparingen nodig van 140 miljard euro. Het Franse begrotingstekort wordt voor dit jaar geraamd op 5,4%. Le Pen wil besparen op overheidsuitgaven, betalingen aan de Europese Unie en op kosten rond immigratie. Met haar plannen wil ze de onrust op de financiële markten over de hoge Franse staatsschuld tegengaan. Jita Selden wordt de nieuwe voorzitter toezicht bij de Nederlandse Bank. In haar nieuwe rol wordt zij onder meer verantwoordelijk voor het bankentoezicht. Ze volgt Steven Major op, die in maart vertrekt bij DNB. Selden is nu al lid van de directie van de Centrale Bank en financiële toezichthouder. Voor ze in 2024 bij DNB kwam, werkte Selden als topvrouw bij BNG Bank. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is begonnen met de serieproductie van satellieten in Neuss. Jaarlijks moeten er zo'n 50 satellieten worden gebouwd. Het gaat om SAR-satellieten, die Rheinmetall samen met de Finse bouwer IceEye maakt. Deze satellieten leveren ook 's nachts en bij slecht weer nauwkeurige beelden van troepenbewegingen. Volgend jaar moet de eerste satelliet met een raket van SpaceX de ruimte in worden gebracht. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta zich heeft gehouden aan de Britse regels voor online veiligheid. Het gaat om Instagram Instants, een functie waarmee gebruikers snel foto's kunnen maken en direct delen met vrienden. De foto's verschijnen in de berichteninbox en kunnen één keer worden bekeken voordat ze verdwijnen. Ofcom wil vaststellen of Meta voor de lancering wel een passende risicobeoordeling heeft uitgevoerd voor illegale content en kinderen. Als blijkt dat Meta de regels heeft overtreden, kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal ruim 21 miljoen euro, of 10% van de wereldwijde omzet.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Tennister Coco Gauff heeft online racisme aan de kaak gesteld na haar zege op de Chinese tiener Sung Sinran op het WTA-toernooi van Beijing. De 22-jarige Amerikaanse won de partij met 7-5, 6-1. Aan het einde van de eerste set stopte Gauff in een rally omdat ze werd afgeleid door een flikkerend reclamebord. Ze won het overgespeelde punt en greep even later ook de set. Gauff zegt op X dat ze daarna ongelooflijk veel racistische reacties en directe berichten heeft ontvangen. De Russische tennisser Daniil Medvedev loopt zijn prijzengeld van 195.000 euro mis na zijn diskwalificatie in Beijing. Ook krijgt de 30-jarige Medvedev geen 200 punten voor de wereldranglijst toegekend. Hij werd maandag gediskwalificeerd tijdens zijn halve finale tegen Novak Djokovic. Dat gebeurde nadat hij in de tweede set een bal in het publiek had geslagen. Daarbij raakte hij een toeschouwer. De partij werd bij een stand van 7-5, 5-3 in het voordeel van Djokovic stilgelegd. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner komt dit seizoen niet meer in actie. De 25-jarige nummer 1 van de wereld heeft nog te veel problemen met zijn knie. Sinner maakte dinsdag via sociale media bekend dat hij samen met zijn arts heeft besloten een behandeling te ondergaan. De Italiaan staat na zijn titel op Wimbledon al bijna 3 maanden aan de kant. Hij kan zijn titel op de ATP-finals in november in Turijn niet verdedigen. Suriname heeft na de verloren wedstrijd tegen Guatemala geklaagd over racisme. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Voetbalbond, hoorden de spelers de hele wedstrijd apengeluiden van het publiek in Guatemala-stad. Guatemala won het duel met 1-0. De wedstrijd werd niet stilgelegd. Het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast. Speler Richonel Margaret kreeg rood nadat hij reageerde op de geluiden. De daders werden niet bestraft. Shannon van der Meeberg is bij de wereldkampioenschappen judo in Baku in de eerste ronde uitgeschakeld. De 27-jarige judoka verloor in de klasse tot 57 kilogram met ippon van de Spaanse Marta Garcia Martin. Van der Meeberg was de enige Nederlandse judoka die op de derde dag in actie kwam. In de afgelopen 2 dagen slaagden Amber Gersjes en Naomi van Krevel er ook niet in een medaille te veroveren. Tennisser Carlos Alcaraz heeft in Tokio voor het eerst sinds februari een ATP-toernooi gewonnen. De Spaanse nummer 3 van de wereld versloeg in de finale van het Japan Open de Tsjech Jiří Lehecka in 2 sets, 7-6 en 6-4.
3: Alcaraz kwam in de eerste set terug van een achterstand en won de tiebreak. In de tweede set had hij genoeg aan één break. De voormalige nummer 1 van de wereld kampte dit seizoen met een polsblessure. Nadat hij de Australian Open had gewonnen, moest hij Roland Garros en Wimbledon overslaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vrij veel bewolking, maar vooral in het noorden en zuidoosten schijnt ook de zon. Op de meeste plekken blijft het droog. De temperatuur loopt op tot 19 graden aan de noordkust en lokaal 23 graden in het zuiden. Aan de kust staat een matige wind. Verder in het land blijft het rustig. Vanavond trekt bewolking over het noorden, terwijl het in het zuiden opklaart. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Komende nacht plaatselijk kans op mist, met temperaturen tussen 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen begint mistig, vooral in het noorden, maar daarna volgen zonnige perioden. Morgenmiddag veel zon en droog, met temperaturen tussen 20 en lokaal 25 graden. Later op de dag meer bewolking vanuit het westen en eind van de middag regen in Zeeland. Morgenavond breidt de regen zich uit, met kans op onweer in Limburg. De wind neemt toe tot krachtig aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een schip met 72 mensen aan boord ligt vast op een zandplaat bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. Aan boord zijn 65 passagiers en 7 bemanningsleden. Het gaat om een schip van ongeveer 100 jaar oud. Veel passagiers zijn op leeftijd en 1 persoon gebruikt een rolstoel. De kustwacht zet een helikopter en meerdere reddingsboten in voor een waarschijnlijke evacuatie. Provincies roepen het kabinet op meer te investeren in de Nederlandse infrastructuur. Voorzitter Ina Adema van het Interprovinciaal Overleg zegt dat het Rijk niet alleen naar kosten moet kijken, maar ook naar wat investeringen opleveren voor de maatschappij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort voor beheer, onderhoud en vernieuwing. Over 2 weken maakt het kabinet naar verwachting bekend welke projecten doorgaan en welke infrastructuur voorlopig moet wachten op geld. Het Rijk moet provinciale politici meer gaan betalen voor hun werk. Daarvoor pleit voorzitter Ina Adema van het Interprovinciaal Overleg. Een lid van Provinciale Staten ontvangt nu maandelijks €2.256,23 bruto, plus een onkostenvergoeding van bijna €225. Adema zegt dat het werk complexer wordt en de verantwoordelijkheid groeit. Daarom hoort daar volgens haar een passende waardering bij. Adema uit ook zorgen over intimidatie en persoonlijke aanvallen op politici. Er is een dwangsom opgelegd aan 24 mensen die betrokken waren bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Die opnieuw betrokken is bij ongeregeldheden, moet €5.000 betalen. Dat bedrag kan oplopen tot €15.000. Op 17 september liep een demonstratie bij het gemeentehuis in Opheusden uit de hand. Een week later waren er opnieuw rellen in Kesteren. Voor donderdagavond is een nieuwe demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. Een 28-jarige wijkagent uit Tilburg wordt ervan verdacht 1,5 jaar lang politieinformatie te hebben verkocht. Voerkan U zou namen, adressen, kentekens en gegevens over onderzoeken hebben opgezocht in politiesystemen. Justitie denkt dat hij daarmee zeker €30.000 heeft verdiend. De verdachte heeft bekend informatie te hebben opgezocht, maar ontkent die te hebben doorgespeeld of daarvoor betaald te zijn. De rechtbank besloot dat hij in de cel blijft tot de volgende zitting op 22 december. Het extra vragenuur dat Kamervoorzitter Tom van Kampen had ingelast voor woensdagochtend gaat niet door. Bijna alle vragen waar het kabinet te laat mee was, zijn alsnog beantwoord. Van Kampen houdt het middel achter de hand voor als het kabinet in de toekomst opnieuw te laat is met antwoorden. Het kabinet heeft maximaal 6 weken om vragen van Kamerleden te beantwoorden.
1: Geen
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse AfD heeft voor het eerst een voorzitter van een Duits deelstaatparlement geleverd. De 35-jarige Tobias Rausch werd vandaag verkozen tot voorzitter van het parlement van Sachsen-Anhalt. Hij kreeg 48 van de 82 stemmen, meer dan de 39 zetels die de AfD heeft. Dat betekent dat ook parlementariërs van andere partijen op hem hebben gestemd, waarschijnlijk van de CDU. Honderden demonstranten riepen bij het parlement op niet samen te werken met de AfD. Die wordt door de inlichtingendienst in Sachsen-Anhalt aangemerkt als rechtsextremistisch. De Verenigde Staten dringen er bij Rusland op aan meer informatie te geven over de dood van een laboratoriummedewerkster. De vrouw werkte in een instituut waar besmettelijke ziektes worden bestudeerd. Er waren berichten dat ze mogelijk aan de pest is gestorven. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zegt dat zijn land de ontwikkelingen nauwlettend volgt en kan helpen als de situatie ernstiger is dan Rusland toegeeft. De Russische autoriteiten zeggen dat de situatie onder controle is. En de Wereldgezondheidsorganisatie schat het risico voor de stad Irkutsk in als gematigd tot laag. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde. De 82-jarige onderzoeker is de grondlegger van het meten van neutrino's, mysterieuze deeltjes uit het heelal die extreem veel energie hebben. Halsen krijgt de prijs in zijn eentje, wat uitzonderlijk is. De laatste keer dat de natuurkundeprijs naar een enkele wetenschapper ging, was in 1992. Halsen bouwde de eerste sensor, de Ice Cube, die in 2011 op de Zuidpool in gebruik werd genomen en in 2013 de eerste neutrino's detecteerde. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft het arrestatiebevel tegen de Catalaanse oud-regio-president Carles Puigdemont ingetrokken. Eerder op dinsdag maakte het Grondwettelijke Hof al de weg vrij voor zijn terugkeer. Puigdemont leeft al jaren in het buitenland. Hij vluchtte in 2017 het land uit om de gevolgen te ontlopen van het illegaal uitgeschreven referendum over Catalaanse onafhankelijkheid. Puigdemont werd ook vervolgd voor verduistering. Daarom maakte hij aanvankelijk geen aanspraak op een in 2024 aangekondigde amnestiewet. Het Grondwettelijke Hof heeft die regeling dinsdag uitgebreid. Daardoor maakt ook de separatistenleider aanspraak op gratie. Het aantal Duitsers dat zegt wegens gewetensbezwaren niet in militaire dienst te willen, is vergeleken met vorig jaar nu al verdrievoudigd. Tussen januari en augustus van dit jaar ontving de overheidsdienst die dat registreert 12.102 aanvragen. In heel 2025 waren dat er nog 3.879. Sommige eerdere dienstweigeraars bedenken zich juist weer de laatste tijd. Dat is een gevolg van de Russische oorlog tegen Oekraïne en de dreiging voor Europa. De federale regering van België gaat een pilot uitvoeren met een alcoholpoort bij een openbare parkeerplaats. Als het proefproject slaagt, wil ze alcoholpoorten invoeren bij een aantal openbare parkeerplaatsen en bij openbare evenementen. Doel is te voorkomen dat bestuurders met te veel alcohol de weg opgaan. In 2027 gaat de federale regering de wettelijke alcohollimiet voor beginnende bestuurders verlagen naar 0,2 promiel. Het aantal verkeersdoden in heel België lag de eerste 6 maanden van dit jaar met 223 hoger dan in dezelfde periode van 2024. En nu het economisch nieuws. Vleesverwerker Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. Het bedrijf zegt dat er door de krimp van de varkensstapel minder dieren hoeven te worden geslacht en dat er sprake is van overcapaciteit. Bij de slachterij werken ongeveer 300 mensen. Vion wil die werknemers herplaatsen naar andere locaties, zoals Bokstol, Groenlo en Scherpenzeel. Als de verkoop snel kan worden afgerond, wordt de verplaatsing naar verwachting voor het einde van dit jaar afgerond. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een melding waarin hackers claimen de Snowflake-omgeving volledig in hun macht te hebben. In de pushmelding dreigen de hackers gegevens te lekken als ASOS geen contact opneemt. Cyberveiligheidsadviseur Jake Moore zegt dat de hackers waarschijnlijk druk uitoefenen om losgeld te eisen. Het aandeel ASOS verloor ruim 10% van zijn waarde. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil het begrotingstekort van Frankrijk uiterlijk in 2032 onder de 3% van het bruto binnenlands product brengen. Daarvoor

0: Zelden wordt de nieuwe voorzitter toezicht bij de Nederlandse Bank. In haar nieuwe rol wordt zij onder meer verantwoordelijk voor het bankentoezicht. Ze volgt Steven Major op, die in maart vertrekt bij DNB. Zelden is nu al lid van de directie van de Centrale Bank en financiële toezichthouder. Voor ze in 2024 bij DNB kwam, werkte Zelden als topvrouw bij BNG Bank. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is begonnen met de serieproductie van satellieten in Neuss. Jaarlijks moeten er zo'n 50 satellieten worden gebouwd. Het gaat om SAR-satellieten, die Rheinmetall samen met de Finse bouwer IceEye maakt. Deze satellieten leveren ook 's nachts en bij slecht weer nauwkeurige beelden van troepenbewegingen. Volgend jaar moet de eerste satelliet met een raket van SpaceX de ruimte in worden gebracht. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta zich heeft gehouden aan de Britse regels voor online veiligheid. Het gaat om Instagram Instants, een functie waarmee gebruikers snel foto's kunnen maken en direct delen met vrienden. De foto's verschijnen in de berichteninbox en kunnen één keer worden bekeken voordat ze verdwijnen. Ofcom wil vaststellen of Meta voor de lancering wel een passende risicobeoordeling heeft uitgevoerd voor illegale content en kinderen. Als blijkt dat Meta de regels heeft overtreden, kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal ruim 21 miljoen euro, of 10% van de wereldwijde omzet.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennister Coco Gauff heeft online racisme aan de kaak gesteld na haar zege op de Chinese tiener Sun Xinran op het WTA-toernooi van Beijing. De 22-jarige Amerikaanse won de partij met 7-5, 6-1. Aan het einde van de eerste set stopte Gauff in een rally omdat ze werd afgeleid door een flikkerend reclamebord. Ze won het overgespeelde punt en greep even later ook de set. Gauff zegt op X dat ze daarna ongelooflijk veel racistische reacties en directe berichten heeft ontvangen. De Russische tennisser Daniil Medvedev loopt zijn prijzengeld van 195.000 euro mis na zijn diskwalificatie in Beijing. Ook krijgt de 30-jarige Medvedev geen 200 punten voor de wereldranglijst toegekend. Hij werd maandag gediskwalificeerd tijdens zijn halve finale tegen Novak Djokovic. Dat gebeurde nadat hij in de tweede set een bal in het publiek had geslagen. Daarbij raakte hij een toeschouwer. De partij werd bij een stand van 7-5, 5-3 in het voordeel van Djokovic stilgelegd. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner komt dit seizoen niet meer in actie. De 25-jarige nummer 1 van de wereld heeft nog te veel problemen met zijn knie. Sinner maakte dinsdag via sociale media bekend dat hij samen met zijn arts heeft besloten een behandeling te ondergaan. De Italiaan staat na zijn titel op Wimbledon al bijna 3 maanden aan de kant. Hij kan zijn titel op de ATP-finals in november in Turijn niet verdedigen. Suriname heeft na de verloren wedstrijd tegen Guatemala geklaagd over racisme. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Voetbalbond, hoorden de spelers de hele wedstrijd apengeluiden van het publiek in Guatemala-stad. Guatemala won het duel met 1-0. De wedstrijd werd niet stilgelegd. Het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast. Speler Richonel Margaret kreeg rood nadat hij reageerde op de geluiden. De daders werden niet bestraft. Shannon van der Meeberg is bij de wereldkampioenschappen judo in Baku in de eerste ronde uitgeschakeld. De 27-jarige judoka verloor in de klasse tot 57 kilogram met ippon van de Spaanse Marta Garcia Martin. Van der Meeberg was de enige Nederlandse judoka die op de derde dag in actie kwam. In de afgelopen 2 dagen slaagden Amber Gersjes en Naomi van Krevel er ook niet in een medaille te veroveren. Tennisser Carlos Alcaraz heeft in Tokio voor het eerst sinds februari een ATP-toernooi gewonnen. De Spaanse nummer 3 van de wereld versloeg in de finale van het Japan Open de Tsjech Jiří Lehecka in 2 sets, 7-6 en 6-4. Alcaraz kwam in de eerste set terug van een achterstand en won de tiebreak. In de tweede set had hij genoeg aan 1 break. De voormalige nummer 1 van de wereld kampte dit seizoen met een polsblessure. Nadat hij de Australian Open had gewonnen, moest hij...

0: Roland Garros en Wimbledon overslaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vrij veel bewolking, maar vooral in het noorden en zuidoosten schijnt ook de zon. Op de meeste plekken blijft het droog. De temperatuur loopt op tot 19 graden aan de noordkust en lokaal 23 graden in het zuiden. Aan de kust staat een matige wind. Verder in het land blijft het rustig. Vanavond trekt bewolking over het noorden, terwijl het in het zuiden opklaart. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Komende nacht plaatselijk kans op mist, met temperaturen tussen 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen begint mistig, vooral in het noorden, maar daarna volgen zonnige perioden. Morgenmiddag veel zon en droog, met temperaturen tussen 20 en lokaal 25 graden. Later op de dag meer bewolking vanuit het westen en eind van de middag regen in Zeeland. Morgenavond breidt de regen zich uit, met kans op onweer in Limburg. De wind neemt toe tot krachtig aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een schip met 75 mensen aan boord is dinsdag vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. Aan boord zijn 70 passagiers en 5 bemanningsleden. De kustwacht zegt dat zij waarschijnlijk geëvacueerd moeten worden. Een helikopter en meerdere reddingsboten zijn ingezet. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. Het Rijksmuseum in Amsterdam toont van 9 oktober tot en met 17 januari... twee topstukken van Willem de Koning in de eregalerij. De werken Woman One en Woman and Bicycle hangen vlak naast de nachtwacht van Rembrandt. Museumdirecteur Taco Dibbits zegt dat de koning uitstekend past tussen de grote meesters van de Nederlandse schilderkunst. De tentoonstelling Willem de Koning at Work presenteert voor het eerst in Nederland een groot overzicht van zijn getekende werk. Er zijn meer dan 120 werken te zien. Provincies roepen het kabinet op om meer te investeren in de Nederlandse infrastructuur. IPO-voorzitter Ina Adema zei op het jaarcongres in Enschede dat het Rijk niet alleen naar kosten moet kijken, maar ook naar wat investeringen opleveren voor de maatschappij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort voor alle plannen. Het kabinet maakt naar verwachting over 2 weken bekend welke projecten doorgaan. Adema benadrukt dat bereikbaarheid een voorwaarde is voor groei en dat investeringen nodig zijn voor economie, woningbouw en welvaart. Het Rijk moet provinciale politici meer gaan betalen voor hun werk. Daarvoor pleit voorzitter Ina Adema van het Interprovinciaal Overleg. Een lid van Provinciale Staten ontvangt nu maandelijks €2.256,23 bruto, plus een onkostenvergoeding van bijna €225. Adema zegt dat het werk complexer wordt en de verantwoordelijkheid groeit. Daarom hoort daar volgens haar een passende waardering bij. Adema uit ook zorgen over intimidatie en persoonlijke aanvallen op politici. Er is een dwangsom opgelegd aan 24 mensen die betrokken waren bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Die opnieuw betrokken is bij ongeregeldheden, moet €5.000 betalen. Dat bedrag kan oplopen tot €15.000. Op 17 september liep een demonstratie bij het gemeentehuis in Opheusden uit de hand. Een week later waren er opnieuw rellen in Kesteren. Voor donderdagavond is een nieuwe demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. Een 28-jarige wijkagent uit Tilburg wordt ervan verdacht 1,5 jaar lang politieinformatie te hebben verkocht. Voerkan U zou namen, adressen, kentekens en gegevens over onderzoeken hebben opgezocht in politiesystemen. Justitie denkt dat hij daarmee zeker €30.000 heeft verdiend. De verdachte heeft bekend informatie te hebben opgezocht, maar ontkent die te hebben doorgespeeld of daarvoor betaald te zijn. De rechtbank besloot dat hij in de cel blijft tot de volgende zitting op 22 december.
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie maakt zich grote zorgen over de situatie in de Zwarte Zee. Commerciële schepen en hun bemanningen worden doelwit van aanvallen. Daarbij zijn op zee al levens verloren gegaan. Dinsdag werden voor de Bulgaarse kust twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een dag eerder werd een Turks schip met Oekraïns graan voor de Roemeense kust geraakt en tot zinken gebracht. Von der Leyen noemt aanvallen op de civiele scheepvaart onaanvaardbaar. De EU betuigt volledige solidariteit met de lidstaten aan de oostflank. De radicaal-rechtse AfD heeft voor het eerst een voorzitter van een Duits deelstaatparlement geleverd. De 35-jarige Tobias Rausch werd vandaag verkozen tot voorzitter van het parlement van Sachsen-Anhalt. Hij kreeg 48 van de 82 stemmen, meer dan de 39 zetels die de AfD heeft. Dat betekent dat ook parlementariërs van andere partijen op hem hebben gestemd, waarschijnlijk van de CDU. Honderden demonstranten riepen bij het parlement op niet samen te werken met de AfD. Die wordt door de inlichtingendienst in Sachsen-Anhalt aangemerkt als rechtsextremistisch. De Verenigde Staten dringen er bij Rusland op aan meer informatie te geven over de dood van een laboratoriummedewerkster. De vrouw werkte in een instituut waar besmettelijke ziektes worden bestudeerd. Er waren berichten dat ze mogelijk aan de pest is gestorven. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zegt dat zijn land de ontwikkelingen nauwlettend volgt en kan helpen als de situatie ernstiger is dan Rusland toegeeft. De Russische autoriteiten zeggen dat de situatie onder controle is. En de Wereldgezondheidsorganisatie schat het risico voor de stad Irkoetsk in als gematigd tot laag. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde. De 82-jarige onderzoeker is de grondlegger van het meten van neutrino's, mysterieuze deeltjes uit het heelal die extreem veel energie hebben. Halsen krijgt de prijs in zijn eentje, wat uitzonderlijk is. De laatste keer dat de natuurkundeprijs naar een enkele wetenschapper ging, was in 1992. Halsen bouwde de eerste sensor, de Ice Cube, die in 2011 op de Zuidpool in gebruik werd genomen en in 2013 de eerste neutrino's detecteerde. Het Spaanse grondwettelijke hof heeft de weg vrijgemaakt voor de terugkeer van de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont. Hij verkeert al jarenlang in ballingschap, maar maakt nu aanspraak op een amnestieregeling. De Spaanse regering stelde in 2024 een omstreden amnestiewet in voor Catalaanse separatisten die betrokken waren bij de afscheidingspoging in 2017. Een rechter oordeelde eerder dat de amnestie niet gold voor Puigdemont, omdat hij ook was aangeklaagd voor verduistering van publiek geld. Het grondwettelijke hof heeft nu geoordeeld dat de amnestieregeling ook geldt voor mensen die vervolgd werden voor verduistering. Het aantal Duitsers dat zegt wegens gewetensbezwaren niet in militaire dienst te willen, is vergeleken met vorig jaar nu al verdrievoudigd. Tussen januari en augustus van dit jaar ontving de overheidsdienst, die dat registreert, 12.102 aanvragen. In heel 2025 waren dat er nog 3.879. Sommige eerdere dienstweigeraars bedenken zich juist weer de laatste tijd. Dat is een gevolg van de Russische oorlog tegen Oekraïne en de dreiging voor Europa. En nu het economisch nieuws. Vleesverwerker Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. Het bedrijf zegt dat er door de krimp van de varkensstapel minder dieren hoeven te worden geslacht en dat er sprake is van overcapaciteit. Bij de slachterij werken ongeveer 300 mensen. Vion wil die werknemers herplaatsen naar andere locaties, zoals Bokstol, Groenlo en Scherpenzeel. Als de verkoop snel kan worden afgerond, wordt de verplaatsing naar verwachting voor het einde van dit jaar afgerond. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een melding waarin hackers claimen de Snowflake-omgeving volledig in hun macht te hebben. In de pushmelding dreigen de hackers gegevens te lekken als ASOS geen contact opneemt. Cyberveiligheidsadviseur Jake Moore zegt dat de hackers waarschijnlijk druk uitoefenen om losgeld te eisen. Het aandeel ASOS verloor ruim 10% van zijn waarde. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil het begrotingstekort van Frankrijk uiterlijk in 2032 onder de 3% van het bruto binnenlands product brengen. Daarvoor zijn volgens haar kostenbesparingen nodig van 140 miljard euro. Het Franse begrotingstekort wordt voor dit jaar geraamd op 5,4%. Le Pen wil besparen op overheidsuitgaven, betalingen aan de Europese Unie en op kosten rond immigratie. Met haar plannen wil ze de onrust op de financiële markten over de hoge Franse staatsschuld tegengaan. Jita Selden wordt de nieuwe voorzitter toezicht bij de Nederlandse Bank. In haar nieuwe rol wordt zij onder meer verantwoordelijk voor het bankentoezicht. Ze volgt Steven Major op, die in maart vertrekt bij DNB. Selden is nu al lid van de directie van de Centrale Bank en financiële toezichthouder. Voor ze in 2024 bij DNB kwam, werkte Selden als topvrouw bij BNG Bank. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is begonnen met de serieproductie van satellieten in Neuss. Jaarlijks moeten er zo'n 50 satellieten worden gebouwd. Het gaat om SAR-satellieten, die Rheinmetall samen met de Finse bouwer IceEye maakt. Deze satellieten leveren ook 's nachts en bij slecht weer nauwkeurige beelden van troepenbewegingen. Volgend jaar moet de eerste satelliet met een raket van SpaceX de ruimte in worden gebracht. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta zich heeft gehouden aan de Britse regels voor online veiligheid. Het gaat om Instagram Instants, een functie waarmee gebruikers snel foto's kunnen maken en direct delen met vrienden. De foto's verschijnen in de berichteninbox en kunnen één keer worden bekeken voordat ze verdwijnen. Ofcom wil vaststellen of Meta voor de lancering wel een passende risicobeoordeling heeft uitgevoerd voor illegale content en kinderen. Als blijkt dat Meta de regels heeft overtreden, kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal ruim 21 miljoen euro, of 10% van de wereldwijde omzet.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner komt dit seizoen niet meer in actie. De 25-jarige nummer 1 van de wereld heeft nog te veel problemen met zijn knie. Sinner maakte dinsdag via sociale media bekend dat hij samen met zijn artsen heeft besloten een behandeling te ondergaan. De Italiaan staat na zijn titel op Wimbledon al bijna 3 maanden aan de kant. Hij kan zijn titel op de ATP-finals in november in Turijn niet verdedigen. Suriname heeft na de verloren wedstrijd tegen Guatemala geklaagd over racisme. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Voetbalbond, hoorden de spelers de hele wedstrijd apengeluiden van het publiek in Guatemala-stad. Guatemala won het duel met 1-0. De wedstrijd werd niet stilgelegd. Het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast. Speler Richonel Margaret kreeg rood nadat hij reageerde op de geluiden. De daders werden niet bestraft. Shannon van de Meeberg is bij de wereldkampioenschappen judo in Baku in de eerste ronde uitgeschakeld. De 27-jarige judoka verloor in de klasse tot 57 kilogram met ippon van de Spaanse Marta Garcia Martin. Van de Meeberg was de enige Nederlandse judoka die op de derde dag in actie kwam. In de afgelopen 2 dagen slaagden Amber Gersjes en Naomi van Krevel er ook niet in een medaille te veroveren. Tennisser Carlos Alcaraz heeft in Tokio voor het eerst sinds februari een ATP-toernooi gewonnen. De Spaanse nummer 3 van de wereld versloeg in de finale van het Japan Open de Tsjech Jiří Lehecka in 2 sets, 7-6 en 6-4. Alcaraz kwam in de eerste set terug van een achterstand en won de tiebreak. In de tweede set had hij genoeg aan 1 break. De voormalige nummer 1 van de wereld kampte dit seizoen met een polsblessure. Nadat hij de Australian Open had gewonnen, moest hij Roland Garros en Wimbledon overslaan. Zeven landen zijn in de race voor de organisatie van de Olympische Zomerspelen van 2036. Het gaat om Duitsland, Hongarije, India, Qatar, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Turkije. Andere kandidaten kunnen zich nog tot eind oktober melden. Het IOC maakt in december 2028 een selectie van voorkeurskandidaten en wijst halverwege 2029 de organisatie definitief toe. Alleen Duitsland en Zuid-Korea organiseerden de Spelen eerder. De Noorse Voetbalbond heeft een serie klachten ingediend bij twee commissies van de FIFA. De klachten gaan over de FIFA-vredesprijs voor president Trump, de ingetrokken schorsing van spits Balogun tijdens het WK en het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond FIFA Forward Enterprise. De bond vraagt de ethische commissie of FIFA-voorzitter Infantino en andere verantwoordelijken de ethische code hebben geschonden. Ook wil de bond weten of er bestuurlijke fouten zijn gemaakt tijdens de besluitvorming. Volgens bondsvoorzitter Klavenes is het doel om de feiten vast te stellen en te zorgen voor verantwoording binnen de bestaande regels van de FIFA.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vrij veel bewolking, maar vooral in het noorden en zuidoosten ook zon. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan de kust, tot 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust staat een matige westenwind. Verder is er weinig wind. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Vannacht minimaal 9 graden in het zuidoosten, 14 graden in het noordwesten. Morgen eerst kans op mist, vooral in het noorden. Overdag veel zon, maar later meer bewolking vanuit het westen. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. De temperatuur stijgt naar 20 tot lokaal 25 graden. Morgenavond breidt de regen zich uit. In Limburg mogelijk met onweer. Aan de kust krachtige wind uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank Amsterdam heeft besloten dat een 42-jarige man uit Almelo wordt overgeleverd aan Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige Nederlander in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd levenloos aangetroffen in zijn hotelkamer nadat hij die niet op tijd had verlaten. Uit autopsie blijkt dat hij is gewurgd. De verdachte werd eind juli aangehouden en kan in Duitsland een gevangenisstraf van minstens 3 jaar krijgen, maar heeft een beroep gedaan op de terugkeergarantie om een eventuele straf in Nederland uit te zitten. Een schip met 70 passagiers en 5 bemanningsleden is dinsdagmiddag vastgelopen op een zandplaat in de Westerschelde bij Breskens. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft bijna iedereen met boten naar Breskens gebracht. 3 bemanningsleden zijn nog aan boord. Het gaat om een schip van ongeveer 100 jaar oud, met voornamelijk oudere passagiers, onder wie iemand in een rolstoel. Het Rijksmuseum in Amsterdam toont van 9 oktober tot en met 17 januari 2 topstukken van Willem de Koning in de eregalerij. De werken Woman One en Woman and Bicycle hangen vlak naast de nachtwacht van Rembrandt. Museumdirecteur Taco Dibbits zegt dat de koning uitstekend past tussen de grote meesters van de Nederlandse schilderkunst. De tentoonstelling Willem de Koning at Work presenteert voor het eerst in Nederland een groot overzicht van zijn getekende werk. Er zijn meer dan 120 werken te zien. Provincies roepen het kabinet op om meer te investeren in de Nederlandse infrastructuur. IPO-voorzitter Ina Adema zei op het jaarcongres in Enschede dat het Rijk niet alleen naar kosten moet kijken, maar ook naar wat investeringen opleveren voor de maatschappij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort voor alle plannen. Het kabinet maakt naar verwachting over 2 weken bekend welke projecten doorgaan. Adema benadrukt dat bereikbaarheid een voorwaarde is voor groei en dat investeringen nodig zijn voor economie, woningbouw en welvaart. De Het Rijk moet provinciale politici meer gaan betalen voor hun werk. Daarvoor pleit voorzitter Ina Adema van het Interprovinciaal Overleg. Een lid van Provinciale Staten ontvangt nu maandelijks €2.256,23 bruto, plus een onkostenvergoeding van bijna €225. Adema zegt dat het werk complexer wordt en de verantwoordelijkheid groeit. Daarom hoort daar volgens haar een passende waardering bij. Adema uit ook zorgen over intimidatie en persoonlijke aanvallen op politici. Er is een dwangsom opgelegd aan 24 mensen die betrokken waren bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Die opnieuw betrokken is bij ongeregeldheden, moet €5.000 betalen. Dat bedrag kan oplopen tot €15.000. Op 17 september liep een demonstratie bij het gemeentehuis in Opheusden uit de hand. Een week later waren er opnieuw rellen in Kesteren. Voor donderdagavond is een nieuwe demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het Spaanse Hooggerechtshof heeft het arrestatiebevel tegen de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont ingetrokken. Het grondwettelijk hof maakte eerder op dinsdag al de weg vrij voor zijn terugkeer. Puigdemont vluchtte in 2017 naar België na een illegaal referendum over Catalaanse onafhankelijkheid. Hij kan nu terugkeren naar Spanje zonder te worden opgepakt. Ongeveer 400 mensen profiteerden van de omstreden amnestiewet. Die was deel van een deal tussen premier Pedro Sanchez en Catalaanse partijen. De Britse antiterreurpolitie heeft een 22-jarige Brit aangehouden in verband met verdachte busjes bij luchtmachtbasis RAF Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden 6 anderen aangehouden die inmiddels op borgtocht zijn vrijgelaten. De politie doet nog onderzoek naar de omstandigheden rond de gebeurtenissen bij de basis. 5 Britten werden op 27 september opgepakt bij de basis. Een 6e Brits-Iraanse man werd enkele dagen later aangehouden. De Verenigde Staten hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkutsk. Zij werkte in een instituut waar besmettelijke ziektes werden bestudeerd. Er waren onbevestigde berichten dat ze mogelijk aan de pest stierf na een laboratoriumongeval. De Russische autoriteiten benadrukken dat de situatie onder controle is. Ook zeggen ze dat de doodsoorzaak niet is opgehelderd. Het aantal Google-zoekopdrachten naar het Russische woord voor pest steeg in de week van 29 september met 2800%. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie maakt zich grote zorgen over de situatie in de Zwarte Zee. Commerciële schepen en hun bemanningen worden doelwit van aanvallen. Daarbij zijn op zee al levens verloren gegaan. Dinsdag werden voor de Bulgaarse kust 2 koopvaardijschepen getroffen door drones. Een dag eerder werd een Turks schip met Oekraïns graan voor de Roemeense kust geraakt en tot zinken gebracht. Von der Leyen noemt aanvallen op de civiele scheepvaart onaanvaardbaar. De EU betuigt volledige solidariteit met de lidstaten aan de oostflank. De radicaal-rechtse AfD heeft voor het eerst een voorzitter van een Duits deelstaatparlement geleverd. De 35-jarige Tobias Rausch werd vandaag verkozen tot voorzitter van het parlement van Sachsen-Anhalt. Hij kreeg 48 van de 82 stemmen, meer dan de 39 zetels die de AfD heeft. Dat betekent dat ook parlementariërs van andere partijen op hem hebben gestemd, waarschijnlijk van de CDU. Honderden demonstranten riepen bij het parlement op niet samen te werken met de AfD. Die wordt door de inlichtingendienst in Sachsen-Anhalt aangemerkt als rechtsextremistisch. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde. De 82-jarige onderzoeker is de grondlegger van het meten van neutrino's, mysterieuze deeltjes uit het heelal die extreem veel energie hebben. Halsen krijgt de prijs in zijn eentje, wat uitzonderlijk is. De laatste keer dat de natuurkundeprijs naar een enkele wetenschapper ging, was in 1992. Halsen bouwde de eerste sensor, de Ice Cube, die in 2011 op de Zuidpool in gebruik werd genomen en in 2013 de eerste neutrino's detecteerde. En nu het economisch nieuws. Vleesverwerker Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. Het bedrijf zegt dat er door de krimp van de varkensstapel minder dieren hoeven te worden geslacht en dat er sprake is van overcapaciteit. Bij de slachterij werken ongeveer 300 mensen. Vion wil die werknemers herplaatsen naar andere locaties, zoals Bokstel, Groenlo en Scherpenzeel. Als de verkoop snel kan worden afgerond, wordt de verplaatsing naar verwachting voor het einde van dit jaar afgerond. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een melding waarin hackers claimen de Snowflake-omgeving volledig in hun macht te hebben. In de pushmelding dreigen de hackers gegevens te lekken als ASOS geen contact opneemt. Cyberveiligheidsadviseur Jake Moore zegt dat de hackers waarschijnlijk druk uitoefenen om losgeld te eisen. Het aandeel ASOS verloor ruim 10% van zijn waarde. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil het begrotingstekort van Frankrijk uiterlijk in 2032 onder de 3% van het bruto binnenlands product brengen. Daarvoor zijn volgens haar kostenbesparingen nodig van 140 miljard euro. Het Franse begrotingstekort wordt voor dit jaar geraamd op 5,4%. Le Pen wil besparen op overheidsuitgaven, betalingen aan de Europese Unie en op kosten rond immigratie. Met haar plannen wil ze de onrust op de financiële markten over de hoge Franse staatsschuld tegengaan. Jita Selden wordt de nieuwe voorzitter toezicht bij de Nederlandse Bank. In haar nieuwe rol wordt zij onder meer verantwoordelijk voor het bankentoezicht. Ze volgt Steven Major op, die in maart vertrekt bij DNB. Selden is nu al lid van de directie van de Centrale Bank en financiële toezichthouder. Voor ze in 2024 bij DNB kwam, werkte Selden als topvrouw bij BNG Bank. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is begonnen met de serieproductie van satellieten in Neuss. Jaarlijks moeten er zo'n 50 satellieten worden gebouwd. Het gaat om SAR-satellieten, die Rheinmetall samen met de Finse bouwer IceEye maakt. Deze satellieten leveren ook 's nachts en bij slecht weer nauwkeurige beelden van troepenbewegingen. Volgend jaar moet de eerste satelliet met een raket van SpaceX de ruimte in worden gebracht. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta zich heeft gehouden aan de Britse regels voor online veiligheid. Het gaat om Instagram Instants, een functie waarmee gebruikers snel foto's kunnen maken en direct delen met vrienden. De foto's verschijnen in de berichteninbox en kunnen één keer worden bekeken voordat ze verdwijnen. Ofcom wil vaststellen of Meta voor de lancering wel een passende risicobeoordeling heeft uitgevoerd voor illegale content en kinderen. Als blijkt dat Meta de regels heeft overtreden, kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal ruim 21 miljoen euro, of 10% van de wereldwijde omzet.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner komt dit seizoen niet meer in actie. De 25-jarige nummer 1 van de wereld heeft nog te veel problemen met zijn knie. Sinner maakte dinsdag via sociale media bekend dat hij samen met zijn arts heeft besloten een behandeling te ondergaan. De Italiaan staat na zijn titel op Wimbledon al bijna 3 maanden aan de kant. Hij kan zijn titel op de ATP-finals in november in Turijn niet verdedigen. Suriname heeft na de verloren wedstrijd tegen Guatemala geklaagd over racisme. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Voetbalbond, hoorden de spelers de hele wedstrijd apengeluiden van het publiek in Guatemala-stad. Guatemala won het duel met 1-0. De wedstrijd werd niet stilgelegd. Het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast. Speler Richonel Margaret kreeg rood nadat hij reageerde op de geluiden. De daders werden niet bestraft. Shannon van de Meeberg is bij de wereldkampioenschappen judo in Baku in de eerste ronde uitgeschakeld. De 27-jarige judoka verloor in de klasse tot 57 kilogram met ippon van de Spaanse Marta Garcia Martin. Van de Meeberg was de enige Nederlandse judoka die op de derde dag in actie kwam. In de afgelopen twee dagen slaagden Amber Gersjes en Naomi van Krevel er ook niet in een medaille te veroveren. Tennisser Carlos Alcaraz heeft in Tokio voor het eerst sinds februari een ATP-toernooi gewonnen. De Spaanse nummer 3 van de wereld versloeg in de finale van het Japan Open de Tsjech Jiří Lehecka in twee sets, 7-6 en 6-4. Alcaraz kwam in de eerste set terug van een achterstand en won de tiebreak. In de tweede set had hij genoeg aan één break. De voormalige nummer 1 van de wereld kampte dit seizoen met een polsblessure. Nadat hij de Australian Open had gewonnen, moest hij Roland Garros en Wimbledon overslaan. 7 landen zijn in de race voor de organisatie van de Olympische Zomerspelen van 2036. Het gaat om Duitsland, Hongarije, India, Qatar, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Turkije. Andere kandidaten kunnen zich nog tot eind oktober melden. Het IOC maakt in december 2028 een selectie van voorkeurskandidaten en wijst halverwege 2029 de organisatie definitief toe. Alleen Duitsland en Zuid-Korea organiseerden de Spelen eerder. De Noorse Voetbalbond heeft een serie klachten ingediend bij twee commissies van de FIFA. De klachten gaan over de FIFA-vredesprijs voor president Trump, de ingetrokken schorsing van spits Balogun tijdens het WK en het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond FIFA Forward Enterprise. De bond vraagt de ethische commissie of FIFA-voorzitter Infantino en andere verantwoordelijken de ethische code hebben geschonden. Ook wil de bond weten of er bestuurlijke fouten zijn gemaakt tijdens de besluitvorming. Volgens bondsvoorzitter Klavenes is het doel om de feiten vast te stellen en te zorgen voor verantwoording binnen de bestaande regels van de FIFA.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel bewolking, maar vooral in het noorden en zuidoosten breekt de zon regelmatig door. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt tussen de 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de kust staat een matige westelijke wind. Verder landinwaarts blijft het rustig. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later in de nacht kan er hier en daar wat mist ontstaan. De temperatuur zakt vannacht naar 9 tot 14 graden. Morgenochtend is het eerst nog mistig, vooral in het noorden. Daarna volgen zonnige perioden. In de middag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het eind van de middag regenen in Zeeland. Het wordt 20 tot plaatselijk 25 graden. Morgenavond breidt de regen zich uit naar het noordoosten met kans op onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Rijksmuseum in Amsterdam hangen van 9 oktober tot en met 17 januari twee topstukken van Willem de Koning in de eregalerij, vlak naast de Nachtwacht van Rembrandt. Het gaat om Woman One, 1950-1952, en Woman and Bicycle, 1952-1953. De werken zijn een extra eerbetoon naast de overzichtstentoonstelling Willem de Koning at Work, met meer dan 120 werken, waaronder tekeningen, schilderijen en sculpturen. De koning werd in 1904 geboren in Rotterdam en vestigde zich in 1926 in de Verenigde Staten. Hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke kunstenaars van de 20e eeuw en maakte deel uit van de New York School, een kunstenaarsgroep waarvan het werk wordt geschaard onder abstract expressionisme. De acceptatie van homoseksuele en lesbische personen in Nederland is de afgelopen twee jaar niet toegenomen, terwijl die van transgender, non-binaire en intersexe personen licht is gedaald. Dat blijkt uit de LHBTIQA+-monitor van kenniscentrum Movisie. Ruim 80% van de 3000 ondervraagden zegt homoseksuele en lesbische personen te accepteren. Maar ruim een kwart vindt het aanstootgevend als twee mannen in het openbaar zoenen. De houding tegenover transgender personen daalde met 3% naar iets minder dan 2/3. En ruim een derde erkent transvrouwen niet als vrouw. Ook blijkt dat LHBTIQA+ personen vaker suïcidale gedachten en mentale gezondheidsklachten hebben dan heteroseksuele personen. Met uitzondering van homoseksuele en lesbische mensen, wie er mentale gezondheid vergelijkbaar is met heteroseksuelen. De rechtbank Amsterdam heeft besloten dat een 42-jarige man uit Almelo wordt overgeleverd aan Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige Nederlander in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd levenloos aangetroffen in zijn hotelkamer nadat hij die niet op tijd had verlaten. Uit autopsie blijkt dat hij is gewurgd. De verdachte werd eind juli aangehouden en kan in Duitsland een gevangenisstraf van minstens 3 jaar krijgen. Maar heeft een beroep gedaan op de terugkeergarantie om een eventuele straf in Nederland uit te zitten. Een schip met 70 passagiers en 5 bemanningsleden is dinsdagmiddag vastgelopen op een zandplaat in de Westerschelde bij Breskens. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft bijna iedereen met boten naar Breskens gebracht. 3 bemanningsleden zijn nog aan boord. Het gaat om een schip van ongeveer 100 jaar oud, met voornamelijk oudere passagiers, onder wie iemand in een rolstoel. Provincies roepen het kabinet op om meer te investeren in de Nederlandse infrastructuur. IPO-voorzitter Ina Adema zei op het jaarcongres in Enschede dat het Rijk niet alleen naar kosten moet kijken, maar ook naar wat investeringen opleveren voor de maatschappij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort voor alle plannen. Het kabinet maakt naar verwachting over 2 weken bekend welke projecten doorgaan. Adema benadrukt dat bereikbaarheid een voorwaarde is voor groei en dat investeringen nodig zijn voor economie, woningbouw en welvaart. Het Rijk moet provinciale politici meer gaan betalen voor hun werk. Daarvoor pleit voorzitter Ina Adema van het Interprovinciaal Overleg. Een lid van Provinciale Staten ontvangt nu maandelijks €2.256,23 bruto, plus een onkostenvergoeding van bijna €225. Adema zegt dat het werk complexer wordt en de verantwoordelijkheid groeit. Daarom hoort daar volgens haar een passende waardering bij. Adema uit ook zorgen over intimidatie en persoonlijke aanvallen op politici.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben Rusland opgeroepen meer informatie te delen over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. De vrouw werkte in een instituut waar besmettelijke ziektes werden bestudeerd. Er gaan berichten rond dat ze mogelijk aan de pest is gestorven, maar de Russische autoriteiten zeggen dat de doodsoorzaak niet is opgehelderd. De Wereldgezondheidsorganisatie kreeg te horen dat er geen gevallen van de pest bekend zijn in de stad Irkoetsk. Het RIVM zegt dat er geen reden tot zorg is, omdat er bij de WHO geen melding is gedaan van een uitbraak. De Britse antiterreurpolitie heeft een 22-jarige Brit aangehouden in verband met verdachte busjes bij luchtmachtbasis RAF Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden 6 anderen aangehouden die inmiddels op borgtocht zijn vrijgelaten. De politie doet nog onderzoek naar de omstandigheden rond de gebeurtenissen bij de basis. 5 Britten werden op 27 september opgepakt bij de basis. Een 6e, Brits-Iraanse man, werd enkele dagen later aangehouden. Het Spaanse Hooggerechtshof heeft het arrestatiebevel tegen de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont ingetrokken. Het grondwettelijk hof maakte eerder op dinsdag al de weg vrij voor zijn terugkeer. Puigdemont vluchtte in 2017 naar België na een illegaal referendum over Catalaanse onafhankelijkheid. Hij kan nu terugkeren naar Spanje zonder te worden opgepakt. Ongeveer 400 mensen profiteerden van de omstreden amnestiewet. Die was deel van een deal tussen premier Pedro Sanchez en Catalaanse partijen.
6: Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie maakt zich grote zorgen over de situatie in de Zwarte Zee. Commerciële schepen en hun bemanningen worden doelwit van aanvallen. Daarbij zijn op zee al levens verloren gegaan. Dinsdag werden voor de Bulgaarse kust twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een dag eerder werd een Turks schip met Oekraïns graan voor de Roemeense kust geraakt en tot zinken gebracht. Von der Leyen noemt aanvallen op de civiele scheepvaart onaanvaardbaar. De EU betuigt volledige solidariteit met de lidstaten aan de oostflank. De radicaal-rechtse AfD heeft voor het eerst een voorzitter van een Duits deelstaatparlement geleverd. De 35-jarige Tobias Rausch werd vandaag verkozen tot voorzitter van het parlement van Sachsen-Anhalt. Hij kreeg 48 van de 82 stemmen, meer dan de 39 zetels die de AfD heeft. Dat betekent dat ook parlementariërs van andere partijen op hem hebben gestemd, waarschijnlijk van de CDU. Honderden demonstranten riepen bij het parlement op niet samen te werken met de AfD. Die wordt door de inlichtingendienst in Sachsen-Anhalt aangemerkt als rechtsextremistisch. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde. De 82-jarige onderzoeker is de grondlegger van het meten van neutrino's, mysterieuze deeltjes uit het heelal die extreem veel energie hebben. Halsen krijgt de prijs in zijn eentje, wat uitzonderlijk is. De laatste keer dat de natuurkundeprijs naar een enkele wetenschapper ging, was in 1992. Halsen bouwde de eerste sensor, de Ice Cube, die in 2011 op de Zuidpool in gebruik werd genomen en in 2013 de eerste neutrino's detecteerde. En nu het economisch nieuws. Chocomel krijgt het exclusieve merkrecht voor de kleur geel op verpakkingen van chocolademelk, schrijft het AD. Het Benelux Merkenbureau in Den Haag heeft dat bepaald nadat Friesland Campina bezwaar maakte tegen een Spaanse concurrent. Die concurrent, Grupo Cacaolat, wilde dezelfde goudgele kleur gebruiken voor zijn eigen producten. Friesland Campina stelt al ruim 90 jaar tijd en geld te steken in de reputatie en uitstraling van haar producten. Slechts een beperkt aantal merken heeft zo'n exclusief kleurrecht, zoals Milka Lila, Nivea Blauw en UPS Bruin. Vleesverwerker Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. Het bedrijf zegt dat er door de krimp van de varkensstapel minder dieren hoeven te worden geslacht en dat er sprake is van overcapaciteit. Bij de slachterij werken ongeveer 300 mensen. Vion wil die werknemers herplaatsen naar andere locaties, zoals Bokstol, Groenlo en Scherpenzeel. Als de verkoop snel kan worden afgerond, wordt de verplaatsing naar verwachting voor het einde van dit jaar afgerond. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een melding waarin hackers claimen de Snowflake-omgeving volledig in hun macht te hebben. In de pushmelding dreigen de hackers gegevens te lekken als ASOS geen contact opneemt. Cyberveiligheidsadviseur Jake Moore zegt dat de hackers waarschijnlijk druk uitoefenen om losgeld te eisen. Het aandeel ASOS verloor ruim 10% van zijn waarde. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil het begrotingstekort van Frankrijk uiterlijk in 2032 onder de 3% van het bruto binnenlands product brengen. Daarvoor zijn volgens haar kostenbesparingen nodig van 140 miljard euro. Het Franse begrotingstekort wordt voor dit jaar geraamd op 5,4%. Le Pen wil besparen op overheidsuitgaven, betalingen aan de Europese Unie en op kosten rond immigratie. Met haar plannen wil ze de onrust op de financiële markten over de hoge Franse staatsschuld tegengaan. Jita Selden wordt de nieuwe voorzitter toezicht bij de Nederlandse Bank. In haar nieuwe rol wordt zij onder meer verantwoordelijk voor het bankentoezicht. Ze volgt Steven Major op, die in maart vertrekt bij DNB. Selden is nu al lid van de directie van de Centrale Bank en financiële toezichthouder. Voor ze in 2024 bij DNB kwam, werkte Selden als topvrouw bij BNG Bank. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is begonnen met de serieproductie van satellieten in Neuss. Jaarlijks moeten er zo'n 50 satellieten worden gebouwd. Het gaat om SAR-satellieten, die Rheinmetall samen met de Finse bouwer IceEye maakt. Deze satellieten leveren ook 's nachts en bij slecht weer nauwkeurige beelden van troepenbewegingen. Volgend jaar moet de eerste satelliet met een raket van SpaceX de ruimte in worden gebracht.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Suriname heeft na de verloren wedstrijd tegen Guatemala geklaagd over racisme. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Voetbalbond, hoorden de spelers de hele wedstrijd apengeluiden van het publiek in Guatemala-stad. Guatemala won het duel met 1-0. De wedstrijd werd niet stilgelegd. Het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast. Speler Richonel Margaret kreeg rood nadat hij reageerde op de geluiden. De daders werden niet bestraft. Shannon van de Meeberg is bij de wereldkampioenschappen judo in Baku in de eerste ronde uitgeschakeld. De 27-jarige judoka verloor in de klasse tot 57 kilogram met ippon van de Spaanse Marta Garcia Martin. Van de Meeberg was de enige Nederlandse judoka die op de derde dag in actie kwam. In de afgelopen twee dagen slaagden Amber Gersjes en Naomi van Krevel er ook niet in een medaille te veroveren. Tennisser Carlos Alcaraz heeft in Tokio voor het eerst sinds februari een ATP-toernooi gewonnen. De Spaanse nummer 3 van de wereld versloeg in de finale van het Japan Open de Tsjech Jiří Lehecka in twee sets, 7-6 en 6-4. Alcaraz kwam in de eerste set terug van een achterstand en won de tiebreak. In de tweede set had hij genoeg aan één break. De voormalige nummer 1 van de wereld kampte dit seizoen met een polsblessure. Nadat hij de Australian Open had gewonnen, moest hij Roland Garros en Wimbledon overslaan. De Noorse Voetbalbond heeft een serie klachten ingediend bij twee commissies van de FIFA. De klachten gaan over de FIFA-vredesprijs voor president Trump, de ingetrokken schorsing van spits Balogun tijdens het WK en het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond FIFA Forward Enterprise. De bond vraagt de ethische commissie of FIFA-voorzitter Infantino en andere verantwoordelijken de ethische code hebben geschonden. Ook wil de bond weten of er bestuurlijke fouten zijn gemaakt tijdens de besluitvorming. Volgens bondsvoorzitter Klavenes is het doel om de feiten vast te stellen en te zorgen voor verantwoording binnen de bestaande regels van de FIFA. Zeven landen zijn in de race voor de organisatie van de Olympische Zomerspelen van 2036. Het gaat om Duitsland, Hongarije, India, Qatar, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Turkije. Andere kandidaten kunnen zich nog tot eind oktober melden. Het IOC maakt in december 2028 een selectie van voorkeurskandidaten en wijst halverwege 2029 de organisatie definitief toe. Alleen Duitsland en Zuid-Korea organiseerden de Spelen eerder. Novak Djokovic heeft voor de zevende keer de China Open gewonnen. De 39-jarige Serviër zag zijn Australische tegenstander, Alex de Minaur, aan het begin van de tweede set opgeven. Djokovic stond toen met 7-6, 0-1 voor. Hij won het toernooi bij al zijn zes eerdere deelnames tussen 2009 en 2015. Djokovic is de huidige nummer 11 van de wereldranglijst.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar ook bewolkte gebieden. Vooral in het noorden, oosten en langs de zuidwestkust. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust waait het matig uit het westen. Verder is er weinig wind. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er plaatselijk mist ontstaan. Vannacht wordt het tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend is er eerst kans op mist, vooral in het noorden en noordwesten. Daarna wordt het zonnig. In de middag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag regent het in Zeeland. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond wordt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen nat, met kans op onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De acceptatie van LHBTIQA+ personen in Nederland stagneert of daalt. 84% staat positief tegenover homoseksuele en lesbische personen. 2% minder dan in 2024. De acceptatie van transgender personen daalde van 66 naar 63%. COC Nederland en Transgender Netwerk noemen de cijfers zorgelijk en roepen scholen, overheid en sociale mediaplatforms op meer te doen tegen discriminatie. Staatssecretaris Judith Thiele zegt dat mensen in Nederland mogen zijn wie ze zijn en dat het nodig blijft voor die vrijheid te strijden. De Eerste Kamer is door het minderheidskabinet in het centrum van de macht terechtgekomen. Dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Tineke Huizinga. Volgens haar past die rol niet bij de Senaat. Die wetgeving moet toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Huizinga vindt dat de Eerste Kamer meer politiek is geworden en dat het steeds vaker gaat over het vinden van meerderheden. Ze begrijpt wel dat premier Rob Jette niet voor links of rechts kiest, omdat de samenstelling van de Eerste Kamer na de verkiezingen in mei volledig anders kan zijn. Het Spaarne Gasthuis bouwt een nieuw ziekenhuis in Haarlem voor spoedeisende operaties. Het gebouw moet in 32 klaar zijn en komt naast het huidige ziekenhuis aan de Boerhavenlaan in Schalkwijk. De locatie in Hoofddorp wordt over een paar jaar alleen nog gebruikt voor polyklinieken en planbare behandelingen, waarbij patiënten direct naar huis kunnen. Haarlem wil de grond kopen, zodat het ziekenhuis 20 tot 25 miljoen euro minder nodig heeft voor de bouw. De gemeente is ook bereid garant te staan voor maximaal 100 miljoen euro aan leningen. De acceptatie van homoseksuele en lesbische personen in Nederland is de afgelopen 2 jaar niet toegenomen, terwijl die van transgender, non-binaire en intersexe personen licht is gedaald. Dat blijkt uit de LHBTIQA+-monitor van kenniscentrum Movisie. Ruim 80% van de 3000 ondervraagden zegt homoseksuele en lesbische personen te accepteren. Maar ruim een kwart vindt het aanstootgevend als twee mannen in het openbaar zoenen. De houding tegenover transgender personen daalde met 3% naar iets minder dan 2/3. En ruim 1/3 erkent transvrouwen niet als vrouw. Ook blijkt dat LHBTIQA+ personen vaker suïcidale gedachten en mentale gezondheidsklachten hebben dan heteroseksuele personen. Met uitzondering van homoseksuele en lesbische mensen wie er mentale gezondheid vergelijkbaar is met heteroseksuelen. In het Rijksmuseum in Amsterdam hangen van 9 oktober tot en met 17 januari... twee topstukken van Willem de Koning in de eregalerij, vlak naast de nachtwacht van Rembrandt. Het gaat om Woman One, 1950-1952, en Woman and Bicycle, 1952-1953. De werken zijn een extra eerbetoon naast de overzichtstentoonstelling Willem de Koning at Work, met meer dan 120 werken, waaronder tekeningen, schilderijen en sculpturen. De koning werd in 1904 geboren in Rotterdam en vestigde zich in 1926 in de Verenigde Staten. Hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke kunstenaars van de 20e eeuw en maakte deel uit van de New York School, een kunstenaarsgroep waarvan het werk wordt geschaard onder abstract expressionisme. De rechtbank Amsterdam heeft besloten dat een 42-jarige man uit Almelo wordt overgeleverd aan Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige Nederlander in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd levenloos aangetroffen in zijn hotelkamer nadat hij die niet op tijd had verlaten.
10: Uit autopsie blijkt dat hij is gewurgd. De verdachte werd eind juli aangehouden en kan in Duitsland een gevangenisstraf van minstens 3 jaar krijgen. Maar heeft een beroep gedaan op de terugkeergarantie om een eventuele straf in Nederland uit te zitten.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws.

Oekraïne heeft antidronennetten opgehangen bij meerdere bruggen in de hoofdstad Kiev. Rusland viel de afgelopen dagen twee van die bruggen aan met drones. De droneaanvallen gebeuren steeds vaker met nieuwe modellen die sneller vliegen en daardoor moeilijker te onderscheppen zijn. De netten moeten voorkomen dat die toestellen de bruggen kunnen raken. Oekraïne kondigde maandag ook aan te zijn begonnen met het gebruik van door AI aangestuurde geweren tegen de Russische drones. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden in verband met het incident bij luchtmachtbasis RAF Fairford. Het gaat om een 22-jarige Brit die wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Hij is dinsdag opgepakt in Westminster. Eerder werden 6 anderen aangehouden die inmiddels op borgtocht zijn vrijgelaten. Eind september stonden 3 busjes bij de basis met benzine erin en liepen er gemaskerde mannen rond. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen bij gevechten. 115 militairen uit het regeringskamp en 160 Houthi-strijders vielen. De strijd leidde deze maand op toen de internationaal erkende regering de aanval opende op de Houthis, die grote delen van het land controleren. Er wordt vooral zwaar gevochten in het zuidwesten, bij de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. De Houthis zeggen ook doelen in buurland Saoedi-Arabië te bestoken, waaronder maandag het vliegveld bij Riyad. De Verenigde Staten hebben Rusland opgeroepen meer informatie te delen over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. De vrouw werkte in een instituut waar besmettelijke ziektes werden bestudeerd. Er gaan berichten rond dat ze mogelijk aan de pest is gestorven, maar de Russische autoriteiten zeggen dat de doodsoorzaak niet is opgehelderd. De Wereldgezondheidsorganisatie kreeg te horen dat er geen gevallen van de pest bekend zijn in de stad Irkoetsk. Het RIVM zegt dat er geen reden tot zorg is, omdat er bij de WHO geen melding is gedaan van een uitbraak. Het Spaanse Hooggerechtshof heeft het arrestatiebevel tegen de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont ingetrokken. Het grondwettelijk hof maakte eerder op dinsdag al de weg vrij voor zijn terugkeer. Puigdemont vluchtte in 2017 naar België na een illegaal referendum over Catalaanse onafhankelijkheid. Hij kan nu terugkeren naar Spanje zonder te worden opgepakt. Ongeveer 400 mensen profiteerden van de omstreden amnestiewet. Die was deel van een deal tussen premier Pedro Sanchez en Catalaanse partijen. En nu het economisch nieuws. De geïnteresseerden die vorige week het hoogste bod deden op 3 vakantieparken van Peter Gillis worden de nieuwe eigenaren, meldt Omroep Brabant. Schuldeiser Mark van Rooij heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Het gaat om Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. De parken werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld van ruim 27 miljoen euro bij Van Rooij heeft. Voor Gillis betekent de verkoop het einde van zijn eigendom van de 3 parken. Maar hij heeft nog steeds andere schulden en bezit nog 6 gesloten vakantieparken in Nederland en 3 open parken in België. Paramount heeft de fusie met Skydance afgerond. Het nieuwe bedrijf, dat Skydance gaat heten, brengt 2 van de 5 grootste Hollywood-studio's samen. Onder het bedrijf vallen bekende filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible, tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken. In Hollywood wordt gevreesd voor een grote banenreductie. Chocomel krijgt het exclusieve merkrecht voor de kleur geel op verpakkingen van chocolademelk, schrijft het AD. Het Benelux Merkenbureau in Den Haag heeft dat bepaald nadat Friesland Campina bezwaar maakte tegen een Spaanse concurrent. Die concurrent, Grupo Cacaolat, wilde dezelfde goudgele kleur gebruiken voor zijn eigen producten. Friesland Campina stelt al ruim 90 jaar tijd en geld te steken in de reputatie en uitstraling van haar producten. Slechts een beperkt aantal merken heeft zo'n exclusief kleurrecht, zoals Milka Lila, Nivea Blauw en UPS Bruin. Vleesverwerker Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. Het bedrijf zegt dat er door de krimp van de varkensstapel minder

0: dieren hoeven te worden geslacht en dat er sprake is van overcapaciteit. Bij de slachterij werken ongeveer 300 mensen. Vion wil die werknemers herplaatsen naar andere locaties, zoals Bokstol, Groenlo en Scherpenzeel. Als de verkoop snel kan worden afgerond, wordt de verplaatsing naar verwachting voor het einde van dit jaar afgerond. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een melding waarin hackers claimen de Snowflake-omgeving volledig in hun macht te hebben. In de pushmelding dreigen de hackers gegevens te lekken als ASOS geen contact opneemt. Cyberveiligheidsadviseur Jake Moore zegt dat de hackers waarschijnlijk druk uitoefenen om losgeld te eisen. Het aandeel ASOS verloor ruim 10% van zijn waarde. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil het begrotingstekort van Frankrijk uiterlijk in 2032 onder de 3% van het bruto binnenlands product brengen. Daarvoor zijn volgens haar kostenbesparingen nodig van 140 miljard euro. Het Franse begrotingstekort wordt voor dit jaar geraamd op 5,4%. Le Pen wil besparen op overheidsuitgaven, betalingen aan de Europese Unie en op kosten rond immigratie. Met haar plannen wil ze de onrust op de financiële markten over de hoge Franse staatsschuld tegengaan.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Shannon van de Meeberg is bij de wereldkampioenschappen judo in Baku in de eerste ronde uitgeschakeld. De 27-jarige judoka verloor in de klasse tot 57 kilogram met ippon van de Spaanse Marta Garcia Martin. Van de Meeberg was de enige Nederlandse judoka die op de derde dag in actie kwam. In de afgelopen twee dagen slaagden Amber Gersjes en Naomi van Krevel er ook niet in een medaille te veroveren. Tennisser Carlos Alcaraz heeft in Tokio voor het eerst sinds februari een ATP-toernooi gewonnen. De Spaanse nummer 3 van de wereld versloeg in de finale van het Japan Open de Tsjech Jiří Lehecka in twee sets, 7-6 en 6-4. Alcaraz kwam in de eerste set terug van een achterstand en won de tiebreak. In de tweede set had hij genoeg aan één break. De voormalige nummer 1 van de wereld kampte dit seizoen met een polsblessure. Nadat hij de Australian Open had gewonnen, moest hij Roland Garros en Wimbledon overslaan. 7 landen zijn in de race voor de organisatie van de Olympische Zomerspelen van 2036. Het gaat om Duitsland, Hongarije, India, Qatar, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Turkije. Andere kandidaten kunnen zich nog tot eind oktober melden. Het IOC maakt in december 2028 een selectie van voorkeurskandidaten en wijst halverwege 2029 de organisatie definitief toe. Alleen Duitsland en Zuid-Korea organiseerden de Spelen eerder. De Noorse Voetbalbond heeft een serie klachten ingediend bij twee commissies van de FIFA. De klachten gaan over de FIFA-vredesprijs voor president Trump, de ingetrokken schorsing van spits Balogun tijdens het WK en het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond FIFA Forward Enterprise. De bond vraagt de ethische commissie of FIFA-voorzitter Infantino en andere verantwoordelijken de ethische code hebben geschonden. Ook wil de bond weten of er bestuurlijke fouten zijn gemaakt tijdens de besluitvorming. Volgens bondsvoorzitter Klavenes is het doel om de feiten vast te stellen en te zorgen voor verantwoording binnen de bestaande regels van de FIFA. Novak Djokovic heeft voor de 7e keer de China Open gewonnen. De 39-jarige Serviër zag zijn Australische tegenstander, Alex de Minaur, aan het begin van de tweede set opgeven. Djokovic stond toen met 7-6, 0-1 voor. Hij won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames tussen 2009 en 2015. Djokovic is de huidige nummer 11 van de wereldranglijst. De schaatsbond KNSB heeft twee wijzigingen aangekondigd in de selectieprocedure voor internationale toernooien. Schaatsers kunnen zich voortaan via de World Cups al plaatsen voor het WK-afstanden. Daarvoor moeten ze na 4 World Cups bij de beste 3 staan. Ook moeten ze minimaal 1 World Cup hebben gewonnen. En ze moeten de hoogst geclasseerde Nederlander zijn. Voor de beste schaatsers betekent dit dat ze het NK-afstanden in januari kunnen overslaan. Bij de ploegenachtervolging van de mannen wordt de selectie voor de eerste twee World Cups bepaald op basis van het World Cup kwalificatietoernooi. Dat gebeurt in plaats van aanwijzing door bondscoach Rintje Ritsma.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag krijgen we perioden met zon. Maar met name in het noorden, oosten en aan de zuidwestkust is het ook bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan de noordkust en plaatselijk 23 graden in het zuiden. Aan de kust staat een matige wind uit het westen, verder weinig wind. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er plaatselijk mist ontstaan. Vannacht wordt het rustig, met hier en daar mist. De temperatuur daalt naar 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen begint mistig, vooral in het noorden en noordwesten. Overdag veel zon, maar later neemt de bewolking toe en valt er eind van de middag regen in Zeeland. Het wordt 20 tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Morgenavond breidt de regen uit en kan er in Limburg onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een rechtbank in Den Bosch heeft een 26-jarige man uit Veldhoven veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een boete van bijna €900.000 voor handel in lachgas. De man had met compagnons een grootschalige handel opgezet en bewaarde op 2 locaties in totaal 646 kilo lachgas. Hij was de afgelopen 5 jaar al eerder veroordeeld voor lachgashandel en ging meermaals in de fout tijdens proeftijden. De rechtbank legde een zwaardere straf op vanwege de eerdere veroordelingen, de grote hoeveelheid lachgas en de lange duur van de handel. Sinds 2023 zijn het bezit van en de handel in lachgas strafbaar. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die energieleveranciers verplicht CO2 te besparen door voor een deel groen gas te leveren. Vanuit de oppositie klonk veel kritiek, ook van Pro, dat vreest dat de plicht de intensieve veehouderij in stand houdt, omdat mestvergisting een van de bronnen van groen gas is. Pro dreigde haar steun in te trekken, nadat VVD en CDA tegen een voorstel stemden om onbedoelde financiële prikkels voor de bio-industrie te onderzoeken. Klimaatminister Stientje van Veldhoven beloofde dat alsnog te doen, waarna Pro de wet weer steunde. Het kabinet wil dat de wet op 1 januari ingaat. Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Den Haag 9 jaar cel geëist tegen de 34-jarige Farista S. voor doodslag op haar 10 maanden oude zoontje. De vrouw zou het jongetje op 14 april 2023 door elkaar hebben geschud, waardoor het ernstig hersenletsel opliep. Het kind overleed op 9 mei 2023 in een ziekenhuis. S. ontkent en zegt dat de baby in de woonkamer in Voorschoten achterover op zijn hoofd viel. De vrouw werd begin 2024 aangehouden en beviel in september 2024 in detentie van haar derde kind. De gemeente Schiedam gaat op 3 nieuwe plekken grond afgraven nadat 6 honden zijn overleden in de stad. Het gaat om het Bachplein, de Daltonstraat en de Van Ruisdaallaan, waar recent grond is gestort van dezelfde leverancier als in Park de Plantage. Sinds 25 september zijn 5 honden overleden na te zijn uitgelaten in de plantage, waar een rozenperk is afgezet en afgegraven. Op maandag werd een deel van het Bachplein afgezet nadat een 6e hond daar was overleden. Bij geen van de 6 honden is de doodsoorzaak vastgesteld, maar alle 6 hadden dezelfde symptomen. In Noord-Holland moet de komende jaren veel meer ruimte komen voor recreatie, omdat de behoefte daaraan toeneemt. Uit onderzoek blijkt dat het aantal actieve en sportieve buitenactiviteiten veel sneller toeneemt dan verwacht, met 95 miljoen extra vrije tijdsactiviteiten tot 2040. Nu is er al een tekort van 30.000 hectare recreatieruimte. ongeveer 2 keer de oppervlakte van Texel. En dat loopt verderop. Vooral in de steden en verstedelijkte regio's is er te weinig ruimte. Gedeputeerde Esther Rommel wil recreatie vanaf het begin meenemen in plannen voor woningbouw en natuurontwikkeling. De Eerste Kamer is door het minderheidskabinet in het centrum van de macht terechtgekomen. Dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Tineke Huizinga. Volgens haar past die rol niet bij de Senaat. Die wetgeving moet toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Huizinga vindt dat de Eerste Kamer meer politiek is geworden en dat het steeds vaker gaat over het vinden van meerderheden. Ze begrijpt wel dat premier Rob Jette niet voor links of rechts kiest, omdat de samenstelling van de Eerste Kamer na de verkiezingen in mei volledig anders kan zijn.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft anti-dronennetten opgehangen bij meerdere bruggen in de hoofdstad Kiev. Rusland viel de afgelopen dagen 2 van die bruggen aan met drones. De droneaanvallen gebeuren steeds vaker met nieuwe modellen die sneller vliegen en daardoor moeilijker te onderscheppen zijn. De netten moeten voorkomen dat die toestellen de bruggen kunnen raken. Oekraïne kondigde maandag ook aan te zijn begonnen met het gebruik van door AI aangestuurde geweren tegen de Russische drones. Tientallen actievoerders trokken dinsdag in het Belgische Luik langs verschillende middelbare scholen. Een groep jongeren sloeg ramen kapot en stak een vuilnisbak in brand. De plaatselijke ME en een waterkanon dreven de groep uiteen. De groep verspreidde zich over meerdere plekken in de stad en stak vuurwerk af. De demonstraties zijn gericht op het Franstalige onderwijs in België en zijn vergelijkbaar met de protesten in Frankrijk. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden in verband met het incident bij luchtmachtbasis RAF Fairford. Het gaat om een 22-jarige Brit die wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Hij is dinsdag opgepakt in Westminster. Eerder werden 6 anderen aangehouden die inmiddels op borgtocht zijn vrijgelaten. Eind september stonden 3 busjes bij de basis met benzine erin en liepen er gemaskerde mannen rond. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen bij gevechten. 115 militairen uit het regeringskamp en 160 Houthi-strijders vielen. De strijd leidde deze maand op toen de internationaal erkende regering de aanval opende op de Houthis, die grote delen van het land controleren. Er wordt vooral zwaar gevochten in het zuidwesten, bij de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. De Houthis zeggen ook doelen in buurland Saoedi-Arabië te bestoken, waaronder maandag het vliegveld bij Riyadh. De Verenigde Staten hebben Rusland opgeroepen meer informatie te delen over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. De vrouw werkte in een instituut waar besmettelijke ziektes werden bestudeerd. Er gaan berichten rond dat ze mogelijk aan de pest is gestorven, maar de Russische autoriteiten zeggen dat de doodsoorzaak niet is opgehelderd. De Wereldgezondheidsorganisatie kreeg te horen dat er geen gevallen van de pest bekend zijn in de stad Irkoetsk. Het RIVM zegt dat er geen reden tot zorg is, omdat er bij de WHO geen melding is gedaan van een uitbraak. Het Spaanse Hooggerechtshof heeft het arrestatiebevel tegen de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont ingetrokken. Het grondwettelijk hof maakte eerder op dinsdag al de weg vrij voor zijn terugkeer. Puigdemont vluchtte in 2017 naar België na een illegaal referendum over Catalaanse onafhankelijkheid. Hij kan nu terugkeren naar Spanje zonder te worden opgepakt. Ongeveer 400 mensen profiteerden van de omstreden amnestiewet. Die was deel van een deal tussen premier Pedro Sanchez en Catalaanse partijen. En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond voor $110 miljard. Het is een van de grootste mediafusies ooit. Het nieuwe bedrijf heet Skydance en brengt 2 van de 5 grootste Hollywood-studio's samen, met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. Ook vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max onder het bedrijf. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen. De geïnteresseerden die vorige week het hoogste bod deden op 3 vakantieparken van Peter Gillis worden de nieuwe eigenaren, meldt Omroep Brabant. Schuldeiser Mark van Rooy heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Het gaat om Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. De parken werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld van ruim 27 miljoen euro bij Van Rooy heeft. Voor Gillis betekent de verkoop het einde van zijn eigendom van de 3 parken. Maar hij heeft nog steeds andere schulden en bezit nog 6 gesloten vakantieparken in Nederland en 3 open parken in België. Chocomel krijgt het exclusieve merkrecht voor de kleur geel op verpakkingen van chocolademelk, schrijft het AD. Het Benelux Merkenbureau in Den Haag heeft dat bepaald nadat Friesland Campina bezwaar maakte tegen een Spaanse concurrent. Die concurrent, Grupo Cacaolat, wilde dezelfde goudgele kleur gebruiken voor zijn eigen producten. Friesland Campina stelt al ruim 90 jaar tijd en geld te steken in de reputatie en uitstraling van haar producten. Slechts een beperkt aantal merken heeft zo'n exclusief kleurrecht, zoals Milka Lila, Nivea Blauw en UPS Bruin. Vleesverwerker Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. Het bedrijf zegt dat er door de krimp van de varkensstapel minder dieren hoeven te worden geslacht en dat er sprake is van overcapaciteit. Bij de slachterij werken ongeveer 300 mensen. Vion wil die werknemers herplaatsen naar andere locaties, zoals Bokstel, Groenlo en Scherpenzeel. Als de verkoop snel kan worden afgerond, wordt de verplaatsing naar verwachting voor het einde van dit jaar afgerond. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een melding waarin hackers claimen de Snowflake-omgeving volledig in hun macht te hebben. In de pushmelding dreigen de hackers gegevens te lekken als ASOS geen contact opneemt. Cyberveiligheidsadviseur Jake Moore zegt dat de hackers waarschijnlijk druk uitoefenen om losgeld te eisen. Het aandeel ASOS verloor ruim 10% van zijn waarde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Shannon van de Meeberg is bij de wereldkampioenschappen judo in Baku in de eerste ronde uitgeschakeld. De 27-jarige judoka verloor in de klasse tot 57 kilogram met ippon van de Spaanse Marta Garcia Martin. Van de Meeberg was de enige Nederlandse judoka die op de 3e dag in actie kwam. In de afgelopen 2 dagen slaagden Amber Gersjes en Naomi van Krevel er ook niet in een medaille te veroveren. Tennisser Carlos Alcaraz heeft in Tokio voor het eerst sinds februari een ATP-toernooi gewonnen. De Spaanse nummer 3 van de wereld versloeg in de finale van het Japan Open de Tsjech Jiří Lehecka in 2 sets, 7-6 en 6-4. Alcaraz kwam in de eerste set terug van een achterstand en won de tiebreak. In de tweede set had hij genoeg aan 1 break. De voormalige nummer 1 van de wereld kampte dit seizoen met een polsblessure. Nadat hij de Australian Open had gewonnen, moest hij Roland Garros en Wimbledon overslaan. 7 landen zijn in de race voor de organisatie van de Olympische Zomerspelen van 2036. Het gaat om Duitsland, Hongarije, India, Qatar, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Turkije. Andere kandidaten kunnen zich nog tot eind oktober melden. Het IOC maakt in december 2028 een selectie van voorkeurskandidaten en wijst halverwege 2029 de organisatie definitief toe. Alleen Duitsland en Zuid-Korea organiseerden de Spelen eerder. De Noorse Voetbalbond heeft een serie klachten ingediend bij twee commissies van de FIFA. De klachten gaan over de FIFA-vredesprijs voor president Trump, de ingetrokken schorsing van spits Balogun tijdens het WK en het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond FIFA Forward Enterprise. De bond vraagt de ethische commissie of FIFA-voorzitter Infantino en andere verantwoordelijken de ethische code hebben geschonden. Ook wil de bond weten of er bestuurlijke fouten zijn gemaakt tijdens de besluitvorming. Volgens bondsvoorzitter Klavenes is het doel om de feiten vast te stellen en te zorgen voor verantwoording binnen de bestaande regels van de FIFA. Novak Djokovic heeft voor de 7e keer de China Open gewonnen. De 39-jarige Serviër zag zijn Australische tegenstander, Alex de Minaur, aan het begin van de tweede set opgeven. Djokovic stond toen met 7-6, 0-1 voor. Hij won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames tussen 2009 en 2015. Djokovic is de huidige nummer 11 van de wereldranglijst. De schaatsbond KNSB wijzigt de selectieprocedure voor internationale toernooien. Schaatsers kunnen zich voortaan al via de World Cups plaatsen voor het WK afstanden. Daarvoor moeten ze na 4 World Cups bij de beste 3 staan. Ook moeten ze minimaal 1 World Cup hebben gewonnen. En ze moeten de hoogst geclasseerde Nederlander zijn. Ook verandert de selectie voor de ploegenachtervolging bij de mannen. Die wordt nu bepaald op basis van het World Cup kwalificatietoernooi. Dat gebeurde voorheen door aanwijzing van bondscoach Rintje Ritsma. Schaatsers mogen zelf hun ploeg samenstellen, ook met rijders uit verschillende commerciële teams.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden, oosten en langs de zuidwestkust wat meer wolken. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de kust waait een matige westenwind. Verder is er weinig wind. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er plaatselijk mist ontstaan. Vannacht blijft het rustig met weinig wind en temperaturen tussen 9 en 14 graden. Ook morgen vroeg is er kans op mist, vooral in het noorden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag valt er in Zeeland regen. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden in Limburg. Morgenavond breidt de regen zich uit en kan er in Limburg ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Schiedam gaat op 3 nieuwe plekken grond afgraven nadat 6 honden zijn overleden in de stad. Het gaat om het Bachplein, de Daltonstraat en de Van Ruisdaallaan, waar recent grond is gestort van dezelfde leverancier als in Park de Plantage. Sinds 25 september zijn 5 honden overleden na te zijn uitgelaten in de plantage, waar een rozenperk is afgezet en afgegraven. Op maandag werd een deel van het Bachplein afgezet nadat een 6e hond daar was overleden. Bij geen van de 6 honden is de doodsoorzaak vastgesteld, maar alle 6 hadden dezelfde symptomen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die energieleveranciers verplicht CO2 te besparen door voor een deel groen gas te leveren. Vanuit de oppositie klonk veel kritiek, ook van Pro, dat vreest dat de plicht de intensieve veehouderij in stand houdt, omdat mestvergisting een van de bronnen van groen gas is. Pro dreigde haar steun in te trekken, nadat VVD en CDA tegen een voorstel stemden om onbedoelde financiële prikkels voor de bio-industrie te onderzoeken. Klimaatminister Stientje van Veldhoven beloofde dat alsnog te doen, waarna Pro de wet weer steunde. Het kabinet wil dat de wet op 1 januari ingaat. Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Den Haag 9 jaar cel geëist tegen de 34-jarige Farista S. voor doodslag op haar 10 maanden oude zoontje. De vrouw zou het jongetje op 14 april 2023 door elkaar hebben geschud, waardoor het ernstig hersenletsel opliep. Het kind overleed op 9 mei 2023 in een ziekenhuis. S ontkent en zegt dat de baby in de woonkamer in Voorschoten achterover op zijn hoofd viel. De vrouw werd begin 2024 aangehouden en beviel in september 2024 in detentie van haar derde kind. Een rechtbank in Den Bosch heeft een 26-jarige man uit Veldhoven veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een boete van bijna €900.000 voor handel in lachgas. De man had met compagnons een grootschalige handel opgezet en bewaarde op 2 locaties in totaal 646 kilo lachgas. Hij was de afgelopen 5 jaar al eerder veroordeeld voor lachgashandel en ging meermaals in de fout tijdens proeftijden. De rechtbank legde een zwaardere straf op vanwege de eerdere veroordelingen, de grote hoeveelheid lachgas en de lange duur van de handel. Sinds 2023 zijn het bezit van en de handel in lachgas strafbaar.
4: In Noord-Holland moet de komende jaren veel meer ruimte komen voor recreatie, omdat de behoefte daaraan toeneemt. Uit onderzoek blijkt dat het aantal actieve en sportieve buitenactiviteiten veel sneller toeneemt dan verwacht, met 95 miljoen extra vrije tijdsactiviteiten tot 2040. Nu is er al een tekort van 30.000 hectare recreatieruimte. Ongeveer 2 keer de oppervlakte van Texel. En dat loopt verderop. Vooral in de steden en verstedelijkte regio's is er te weinig ruimte. Gedeputeerde Esther Rommel wil recreatie vanaf het begin meenemen in plannen voor woningbouw en natuurontwikkeling.
0: De Eerste Kamer is door het minderheidskabinet in het centrum van de macht terechtgekomen. Dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Tineke Huizinga. Volgens haar past die rol niet bij de Senaat. Die wetgeving moet toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Huizinga vindt dat de Eerste Kamer meer politiek is geworden en dat het steeds vaker gaat over het vinden van meerderheden. Ze begrijpt wel dat premier Rob Jetten niet voor links of rechts kiest, omdat de samenstelling van de Eerste Kamer na de verkiezingen in mei volledig anders kan zijn.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bulgarije houdt woensdag een spoedoverleg over de veiligheid in de Zwarte Zee. President Iliana Jotova heeft de Consultatieve Raad voor Nationale Veiligheid bijeengeroepen na herhaaldelijke aanvallen op schepen. 2 schepen zijn met drones aangevallen, waarvan er 1 is gezonken. De aanvallen worden in verband gebracht met de oorlog in Oekraïne. Het is nog onduidelijk uit welk land de drones komen. Duizenden mensen lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. De demonstranten tonen hun solidariteit met scholenprotesten van de afgelopen dagen. Scholieren en studenten zijn ontevreden over te grote klassen en het tekort aan onderwijspersoneel. De politie verwacht tussen de 20.000 en 40.000 deelnemers. Vakcentrale CGT spreekt van 260.000 demonstranten in heel Frankrijk. Tientallen actievoerders trokken dinsdag in het Belgische Luik langs verschillende middelbare scholen. Een groep jongeren sloeg ramen kapot en stak een vuilnisbak in brand. De plaatselijke ME en een waterkanon dreven de groep uiteen. De groep verspreidde zich over meerdere plekken in de stad en stak vuurwerk af. De demonstraties zijn gericht op het Franstalige onderwijs in België en zijn vergelijkbaar met de protesten in Frankrijk. Oekraïne heeft antidronennetten opgehangen bij meerdere bruggen in de hoofdstad Kiev. Rusland viel de afgelopen dagen 2 van die bruggen aan met drones. De droneaanvallen gebeuren steeds vaker met nieuwe modellen die sneller vliegen en daardoor moeilijker te onderscheppen zijn. De netten moeten voorkomen dat die toestellen de bruggen kunnen raken. Oekraïne kondigde maandag ook aan te zijn begonnen met het gebruik van door AI aangestuurde geweren tegen de Russische drones. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen bij gevechten. 115 militairen uit het regeringskamp en 160 Houthi-strijders vielen. De strijd leidde deze maand op toen de internationaal erkende regering de aanval opende op de Houthis, die grote delen van het land controleren. Er wordt vooral zwaar gevochten in het zuidwesten, bij de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. De Houthis zeggen ook doelen in buurland Saoedi-Arabië te bestoken, waaronder maandag het vliegveld bij Riyad. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden in verband met het incident bij luchtmachtbasis RAF Fairford. Het gaat om een 22-jarige Brit die wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Hij is dinsdag opgepakt in Westminster. Eerder werden 6 anderen aangehouden die inmiddels op borgtocht zijn vrijgelaten. Eind september stonden 3 busjes bij de basis met benzine erin en liepen er gemaskerde mannen rond. En nu het economisch nieuws. Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond voor $110 miljard. Het is een van de grootste mediafusies ooit. Het nieuwe bedrijf heet Skydance en brengt 2 van de 5 grootste Hollywood-studio's samen, met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. Ook vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max onder het bedrijf. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen. De geïnteresseerden die vorige week het hoogste bod deden op 3 vakantieparken van Peter Gillis worden de nieuwe eigenaren, meldt Omroep Brabant. Schuldeiser Mark van Rooij heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Het gaat om Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. De parken werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld van ruim 27 miljoen euro bij Van Rooij heeft. Voor Gillis betekent de verkoop het einde van zijn eigendom van de 3 parken. Maar hij heeft nog steeds andere schulden en bezit nog 6 gesloten vakantieparken in Nederland en 3 open parken in België. Chocomel krijgt het exclusieve merkrecht voor de kleur geel op verpakkingen van chocolademelk, schrijft het AD. Het Benelux Merkenbureau in Den Haag heeft dat bepaald nadat Friesland Campina bezwaar maakte tegen een Spaanse concurrent. Die concurrent, Grupo Cacaolat, wilde dezelfde goudgele kleur gebruiken voor zijn eigen producten. Friesland Campina stelt al ruim 90 jaar tijd en geld te steken in de reputatie en uitstraling van haar producten. Slechts een beperkt aantal merken heeft zo'n exclusief kleurrecht, zoals Milka Lila, Nivea Blauw en UPS Bruin. Vleesverwerker Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. Het bedrijf zegt dat er door de krimp van de varkensstapel minder dieren hoeven te worden geslacht en dat er sprake is van overcapaciteit. Bij de slachterij werken ongeveer 300 mensen. Vion wil die werknemers herplaatsen naar andere locaties, zoals Bokstol, Groenlo en Scherpenzeel. Als de verkoop snel kan worden afgerond, wordt de verplaatsing naar verwachting voor het einde van dit jaar afgerond. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen dinsdagochtend een melding waarin hackers claimen de Snowflake-omgeving volledig in hun macht te hebben. In de pushmelding dreigen de hackers gegevens te lekken als ASOS geen contact opneemt. Cyberveiligheidsadviseur Jake Moore zegt dat de hackers waarschijnlijk druk uitoefenen om losgeld te eisen. Het aandeel ASOS verloor ruim 10% van zijn waarde.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Carlos Alcaraz heeft in Tokio voor het eerst sinds februari een ATP-toernooi gewonnen. De Spaanse nummer 3 van de wereld versloeg in de finale van het Japan Open de Tsjech Jiří Lehecka in 2 sets, 7-6 en 6-4. Alcaraz kwam in de eerste set terug van een achterstand en won de tiebreak. In de tweede set had hij genoeg aan 1 break.
2: De voormalige nummer 1 van de wereld kampte dit seizoen met een polsblessure. Nadat hij de Australian Open had gewonnen, moest hij Roland Garros en Wimbledon overslaan. De Noorse Voetbalbond heeft een serie klachten ingediend bij twee commissies van de FIFA. De klachten gaan over de FIFA-vredesprijs voor president Trump, de ingetrokken schorsing van spits Balogun tijdens het WK en het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond FIFA Forward Enterprise. De bond vraagt de ethische commissie of FIFA-voorzitter Infantino en andere verantwoordelijken de ethische code hebben geschonden. Ook wil de bond weten of er bestuurlijke fouten zijn gemaakt tijdens de besluitvorming. Volgens bondsvoorzitter Klavenes is het doel om de feiten vast te stellen en te zorgen voor verantwoording binnen de bestaande regels van de FIFA. 7 landen zijn in de race voor de organisatie van de Olympische Zomerspelen van 2036. Het gaat om Duitsland, Hongarije, India, Qatar, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Turkije. Andere kandidaten kunnen zich nog tot eind oktober melden. Het IOC maakt in december 2028 een selectie van voorkeurskandidaten en wijst halverwege 2029 de organisatie definitief toe. Alleen Duitsland en Zuid-Korea organiseerden de Spelen eerder. De schaatsbond KNSB wijzigt de selectieprocedure voor internationale toernooien. Schaatsers kunnen zich voortaan al via de World Cups plaatsen voor het WK afstanden. Daarvoor moeten ze na 4 World Cups bij de beste 3 staan. Ook moeten ze minimaal 1 World Cup hebben gewonnen. En ze moeten de hoogst geclasseerde Nederlander zijn. Ook verandert de selectie voor de ploegenachtervolging bij de mannen. Die wordt nu bepaald op basis van het World Cup kwalificatietoernooi. Dat gebeurde voorheen door aanwijzing van bondscoach Rintje Ritsma. Schaatsers mogen zelf hun ploeg samenstellen, ook met rijders uit verschillende commerciële teams. Novak Djokovic heeft voor de 7e keer de China Open gewonnen. De 39-jarige Serviër stond met 7-6-0-1 voor toen zijn Australische tegenstander Alex de Minaur opgaf. Djokovic won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames tussen 2009 en 2015. Het is zijn eerste titel van dit jaar en zijn 122ste in totaal. Daarmee heeft de 24-voudig Grand Slam winnaar nog maar 1 titel minder dan Roger Federer. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor het WK van 2027 in de Verenigde Staten en Canada. Nederland kwalificeerde zich met de 10e plaats op de ranking van de Internationale Volleybalbond. Het toernooi vindt plaats in 5 steden, waaronder Anaheim, Montreal en Quebec City. De finales worden gespeeld in het Honda Center in Anaheim. De 3 beste teams die zich nog niet eerder geplaatst hebben, veroveren een ticket voor de Olympische Spelen van 2028.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het rustig herfstweer met zonnige perioden. Al is het vooral in het noorden, oosten en zuidwesten ook regelmatig bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot 19 graden aan de noordkust en lokaal 23 graden in het zuiden. Aan de kust waait een matige wind uit het westen. Elders blijft het rustig. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden met hier en daar lokaal wat mist. Morgenochtend eerst nog kans op mist, vooral in het noorden en noordwesten. Daarna volgen zonnige perioden. Morgenmiddag veel zon, maar vanuit het westen trekt bewolking binnen en eind van de middag valt er regen in Zeeland. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond neemt de bewolking verder toe en gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. In Limburg is onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Het Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen de 34-jarige Farista S. voor doodslag op haar 10 maanden oude zoontje. De vrouw zou de baby op 14 april 2023 door elkaar hebben geschud, waardoor hij ernstig hersenletsel opliep. Het kind overleed op 9 mei 2023 in een ziekenhuis. S. ontkent
6: en zegt dat de baby in de woonkamer in Voorschoten achterover op zijn hoofd viel. Forensisch onderzoek wijst uit dat het letsel alleen door fors geweld kan zijn ontstaan. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die energieleveranciers verplicht CO2 te besparen door voor een deel groen gas te leveren. Vanuit de oppositie klonk veel kritiek, ook van Pro, dat vreest dat de plicht de intensieve veehouderij in stand houdt, omdat mestvergisting een van de bronnen van groen gas is. Pro dreigde haar steun in te trekken, nadat VVD en CDA tegen een voorstel stemden om onbedoelde financiële prikkels voor de bio-industrie te onderzoeken. Klimaatminister Stientje van Veldhoven beloofde dat alsnog te doen, waarna Pro de wet weer steunde. Het kabinet wil dat de wet op 1 januari ingaat. In Noord-Holland moet de komende jaren veel meer ruimte komen voor recreatie, omdat de behoefte daaraan toeneemt. Uit onderzoek blijkt dat het aantal actieve en sportieve buitenactiviteiten veel sneller toeneemt dan verwacht, met 95 miljoen extra vrije tijdsactiviteiten tot 2040. Nu is er al een tekort van 30.000 hectare recreatieruimte, ongeveer twee keer de oppervlakte van Texel. En dat loopt verderop. Vooral in de steden en verstedelijkte regio's is er te weinig ruimte. Gedeputeerde Esther Rommel wil recreatie vanaf het begin meenemen in plannen voor woningbouw en natuurontwikkeling. Een rechtbank in Den Bosch heeft een 26-jarige man uit Veldhoven veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een boete van bijna 900.000 euro voor handel in lachgas. De man had met compagnons een grootschalige handel opgezet en bewaarde op 2 locaties in totaal 646 kilo lachgas. Hij was de afgelopen 5 jaar al eerder veroordeeld voor lachgashandel en ging meermaals in de fout tijdens proeftijden. De rechtbank legde een zwaardere straf op vanwege de eerdere veroordelingen, de grote hoeveelheid lachgas en de lange duur van de handel. Sinds 2023 zijn het bezit van en de handel in lachgas strafbaar. De gemeente Schiedam gaat op 3 nieuwe plekken grond afgraven nadat 6 honden zijn overleden in de stad. Het gaat om het Bachplein, de Daltonstraat en de Van Ruisdaallaan, waar recent grond is gestort van dezelfde leverancier als in Park de Plantage. Sinds 25 september zijn 5 honden overleden na te zijn uitgelaten in de plantage, waar een rozenperk is afgezet en afgegraven. Op maandag werd een deel van het Bachplein afgezet nadat een 6e hond daar was overleden. Bij geen van de 6 honden is de doodsoorzaak vastgesteld, maar alle 6 hadden dezelfde symptomen. De Eerste Kamer is door het minderheidskabinet in het centrum van de macht terechtgekomen. Dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Tineke Huizinga. Volgens haar past die rol niet bij de Senaat. Die wetgeving moet toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Huizinga vindt dat de Eerste Kamer meer politiek is geworden en dat het steeds vaker gaat over het vinden van meerderheden. Ze begrijpt wel dat premier Rob Jetten niet voor links of rechts kiest, omdat de samenstelling van de Eerste Kamer na de verkiezingen in mei volledig anders kan zijn.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie wil het vetorecht van lidstaten inperken om sneller te kunnen beslissen over sancties, energiebelasting en belastingfraude. Een gekwalificeerde meerderheid van 55% van de landen die 65% van de EU-inwoners vertegenwoordigen, zou dan voldoende moeten zijn. Ook voor het starten en afsluiten van onderhandelingen met kandidaatlidstaten zou zo'n meerderheid moeten gelden. Voor de aanpassing van de stemregels is instemming van alle lidstaten nodig. Het voorstel wordt volgende week besproken op een EU-top van regeringsleiders. Zweden gaat de Nederlandse militairen vervangen die met 2 Patriot luchtverdedigingssystemen een Pools vliegveld verdedigen. De Nederlanders worden in december afgelost.
7: Nederland beschermt de Zuidoost-Poolse luchthaven, een cruciaal knooppunt voor de hulp aan Oekraïne sinds eind vorig jaar. Zweden stuurt ongeveer 100 militairen naar Polen. Polen en andere NAVO-landen waarschuwen de laatste weken dat Europa zich moet opmaken voor meer Russische aanvallen op de aanvoer van wapens naar Oekraïne.
8: Bulgarije houdt woensdag een spoedoverleg over de veiligheid in de Zwarte Zee. President Iliana Jourtova heeft de Consultatieve Raad voor Nationale Veiligheid bijeengeroepen na herhaaldelijke aanvallen op schepen. Twee schepen zijn met drones aangevallen, waarvan er één is gezonken. De aanvallen worden in verband gebracht met de oorlog in Oekraïne. Het is nog onduidelijk uit welk land de drones komen. Duizenden mensen lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. De demonstranten tonen hun solidariteit met scholenprotesten van de afgelopen dagen. Scholieren en studenten zijn ontevreden over te grote klassen en het tekort aan onderwijspersoneel. De politie verwacht tussen de 20.000 en 40.000 deelnemers. Vakcentrale CGT spreekt van 260.000 demonstranten in heel Frankrijk. Tientallen actievoerders trokken dinsdag in het Belgische Luik langs verschillende middelbare scholen. Een groep jongeren sloeg ramen kapot en stak een vuilnisbak in brand. De plaatselijke ME en een waterkanon dreven de groep uiteen. De groep verspreidde zich over meerdere plekken in de stad en stak vuurwerk af. De demonstraties zijn gericht op het Franstalige onderwijs in België en zijn vergelijkbaar met de protesten in Frankrijk. Oekraïne heeft anti-dronennetten opgehangen bij meerdere bruggen in de hoofdstad Kiev. Rusland viel de afgelopen dagen twee van die bruggen aan met drones. De droneaanvallen gebeuren steeds vaker met nieuwe modellen die sneller vliegen en daardoor moeilijker te onderscheppen zijn. De netten moeten voorkomen dat die toestellen de bruggen kunnen raken. Oekraïne kondigde maandag ook aan te zijn begonnen met het gebruik van door AI aangestuurde geweren tegen de Russische drones. En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot 13.000 miljard dollar. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen. Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond voor 110 miljard dollar. Het is een van de grootste mediafusies ooit. Het nieuwe bedrijf heet Skydance en brengt twee van de vijf grootste Hollywood-studio's samen, met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. Ook vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max onder het bedrijf. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken. De geïnteresseerden die vorige week het hoogste bod deden op drie vakantieparken van Peter Gillis worden de nieuwe eigenaren, meldt Omroep Brabant. Schuldeiser Mark van Rooij heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Het gaat om Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. De parken werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld van ruim 27 miljoen euro bij Van Rooij heeft. Voor Gillis betekent de verkoop het einde van zijn eigendom van de drie parken. Maar hij heeft nog steeds andere schulden en bezit nog 6 gesloten vakantieparken in Nederland en 3 open parken in België. Chocomel krijgt het exclusieve merkrecht voor de kleur geel op verpakkingen van chocolademelk, schrijft het AD.
9: Het Benelux Merkenbureau in Den Haag heeft dat bepaald nadat Friesland Campina bezwaar maakte tegen een Spaanse concurrent. Die concurrent, Grupo Cacaolat, wilde dezelfde goudgele kleur gebruiken voor zijn eigen producten. Friesland Campina stelt al ruim 90 jaar tijd en geld te steken in de reputatie en uitstraling van haar producten. Slechts een beperkt aantal merken heeft zo'n exclusief kleurrecht, zoals Milka Lila, Nivea Blauw en UPS Bruin. Vleesverwerker Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. Het bedrijf zegt dat er door de krimp van de varkensstapel minder dieren hoeven te worden geslacht en dat er sprake is van overcapaciteit. Bij de slachterij werken ongeveer 300 mensen. Vion wil die werknemers herplaatsen naar andere locaties, zoals Bokstol, Groenlo en Scherpenzeel. Als de verkoop snel kan worden afgerond, wordt de verplaatsing naar verwachting voor het einde van dit jaar afgerond.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Carlos Alcaraz heeft in Tokio voor het eerst sinds februari een ATP-toernooi gewonnen. De Spaanse nummer 3 van de wereld versloeg in de finale van het Japan Open de Tsjech Jiří Lehecka in 2 sets, 7-6 en 6-4. Alcaraz kwam in de eerste set terug van een achterstand en won de tiebreak. In de tweede set had hij genoeg aan één break. De voormalige nummer 1 van de wereld kampte dit seizoen met een polsblessure. Nadat hij de Australian Open had gewonnen, moest hij Roland Garros en Wimbledon overslaan. De Noorse Voetbalbond heeft een serie klachten ingediend bij 2 commissies van de FIFA. De klachten gaan over de FIFA-vredesprijs voor president Trump, de ingetrokken schorsing van spits Balogun tijdens het WK en het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond FIFA Forward Enterprise. De bond vraagt de ethische commissie of FIFA-voorzitter Infantino en andere verantwoordelijken de ethische code hebben geschonden. Ook wil de bond weten of er bestuurlijke fouten zijn gemaakt tijdens de besluitvorming. Volgens bondsvoorzitter Klavenes is het doel om de feiten vast te stellen en te zorgen voor verantwoording binnen de bestaande regels van de FIFA. 7 landen zijn in de race voor de organisatie van de Olympische Zomerspelen van 2036. Het gaat om Duitsland, Hongarije, India, Qatar, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Turkije. Andere kandidaten kunnen zich nog tot eind oktober melden. Het IOC maakt in december 2028 een selectie van voorkeurskandidaten en wijst halverwege 2029 de organisatie definitief toe. Alleen Duitsland en Zuid-Korea organiseerden de Spelen eerder. De schaatsbond KNSB wijzigt de selectieprocedure voor internationale toernooien. Schaatsers kunnen zich voortaan al via de World Cups plaatsen voor het WK afstanden. Daarvoor moeten ze na 4 World Cups bij de beste 3 staan. Ook moeten ze minimaal 1 World Cup hebben gewonnen. En ze moeten de hoogst geclasseerde Nederlander zijn. Ook verandert de selectie voor de ploegenachtervolging bij de mannen. Die wordt nu bepaald op basis van het World Cup kwalificatietoernooi. Dat gebeurde voorheen door aanwijzing van bondscoach Rintje Ritsma. Schaatsers mogen zelf hun ploeg samenstellen, ook met rijders uit verschillende commerciële teams. Novak Djokovic heeft voor de 7e keer de China Open gewonnen. De 39-jarige Serviër stond met 7-6-0-1 voor toen zijn Australische tegenstander Alex de Minaur opgaf. Djokovic won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames tussen 2009 en 2015. Het is zijn eerste titel van dit jaar en zijn 122ste in totaal. Daarmee heeft de 24-voudig Grand Slam winnaar nog maar 1 titel minder dan Roger Federer. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor het WK van 2027 in de Verenigde Staten en Canada. Nederland kwalificeerde zich met de 10e plaats op de ranking van de Internationale Volleybalbond. Het toernooi vindt plaats in 5 steden, waaronder Anaheim, Montreal en Quebec City. De finales worden gespeeld in het Honda Center in Anaheim. De 3 beste teams die zich nog niet eerder geplaatst hebben, veroveren een ticket voor de Olympische Spelen van 2028.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het afwisselend met zon en wolken. In het noorden, oosten en aan de zuidwestkust is het wat meer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan de noordkust tot lokaal 23 graden in het zuiden. Aan de kust waait een matige wind uit het westen. Verder in het land blijft het rustig. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er hier en daar mist ontstaan. Vannacht houdt de mist plaatselijk aan, met temperaturen tussen 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen begint met enkele mistbanken, vooral in het noorden. Daarna veel zon, al neemt de bewolking in de middag toe vanuit het westen. Aan het eind van de middag valt er regen in Zeeland.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Maas en de Rijn onveranderd uitzonderlijk laag is. De afgelopen week viel er weinig regen en de temperaturen waren hoger dan normaal. Grondwaterstanden door het hele land zijn daardoor erg laag. De lage waterstanden op de Rijn en de IJssel hebben grote gevolgen voor de scheepvaart. Er gaat en komt minder vracht naar Duitsland dan normaal. En lange wachttijden bij sluizen houden de komende periode nog aan. De SGP heeft in de Eerste Kamer herhaald dat medisch-ethische wensen van de partij verbonden zijn aan steun voor de begroting van het kabinet. Fractievoorzitter Peter Schalk zei dat de wet voor draagmoederschap moet worden uitgesteld. Ook vindt hij dat er te veel abortussen worden uitgevoerd en dat een abortus na 22 weken zwangerschap sowieso uit den boze is. De SGP probeert samen met Ja 21 het kabinet ervan te overtuigen om steun aan de rechterkant van de politiek te zoeken.
1: Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen de 34-jarige Farista S. voor doodslag op haar 10 maanden oude zoontje. De vrouw zou het jongetje op 14 april 2023 door elkaar hebben geschud, waardoor het ernstig hersenletsel opliep. Het kind overleed op 9 mei 2023 in een ziekenhuis. Forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat het ernstige hersen- en oogletsel alleen kan zijn ontstaan door fors geweld. De advocaat van S. vindt dat de rechtbank haar moet vrijspreken. En de rechtbank doet uitspraak op 20 oktober.
2: Volt-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Kabi Peringopi, heeft het kabinet uitgenodigd om voor een brede meerderheid te gaan samenwerken met haar partij en Pro. Pro en Volt kunnen het kabinet een meerderheid geven in de Tweede en de Eerste Kamer. Peringopi vreest dat het kabinet alleen de tijd uitzit tot een van de partijen er goed voor staat in de peilingen.
3: Naar schatting voelen 442.000 B-plus mensen in Nederland zich psychisch ongezond. Dat stelt B-plus Nederland op basis van een eigen omrekening van cijfers uit de nieuwe LHBTIQA-plus monitor. Ook hebben B-plus mensen vaker dan homoseksuele en lesbische mensen in het afgelopen jaar een suïcidepoging gedaan. De groep is vaak onzichtbaar. 37% is nooit of soms open over de seksuele oriëntatie. B-plus Nederland pleit voor meer kennis over B-plus mensen bij hulpverleners en voor aandacht voor de groep in beleid en dienstverlening.
4: Een rechtbank in Den Bosch heeft een 26-jarige man uit Veldhoven veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een boete van bijna €900.000 voor handel in lachgas. De man had met compagnons een grootschalige handel opgezet en bewaarde op 2 locaties in totaal 646 kilo lachgas. Hij was de afgelopen 5 jaar al eerder veroordeeld voor lachgashandel en ging meermaals in de fout tijdens proeftijden. De rechtbank legde een zwaardere straf op vanwege de eerdere veroordelingen, de grote hoeveelheid lachgas en de lange duur van de handel. Sinds 2023 zijn het bezit van en de handel in lachgas strafbaar.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Zweden gaat de Nederlandse militairen vervangen die met 2 Patriot luchtverdedigingssystemen een Pools vliegveld verdedigen. De Nederlanders worden in december afgelost. Nederland beschermt de Zuidoost-Poolse luchthaven, een cruciaal knooppunt voor de hulp aan Oekraïne sinds eind vorig jaar. Zweden stuurt ongeveer 100 militairen naar Polen. Polen en andere NAVO-landen waarschuwen de laatste weken dat Europa zich moet opmaken voor meer Russische aanvallen op de aanvoer van wapens naar Oekraïne.
7: De Europese Commissie wil het vetorecht van lidstaten inperken om sneller te kunnen beslissen over sancties, energiebelasting en belastingfraude. Een gekwalificeerde meerderheid van 55% van de landen, die 65% van de EU-inwoners vertegenwoordigen, zou dan voldoende moeten zijn. Ook voor het starten en afsluiten van onderhandelingen met kandidaatlidstaten zou zo'n meerderheid moeten.

0: gelden. Voor de aanpassing van de stemregels is instemming van alle lidstaten nodig. Het voorstel wordt volgende week besproken op een EU-top van regeringsleiders.
1: Bulgarije houdt woensdag een spoedoverleg over de veiligheid in de Zwarte Zee. President Iliana Jourtova heeft de Consultatieve Raad voor Nationale Veiligheid bijeengeroepen na herhaaldelijke aanvallen op schepen. Twee schepen zijn met drones aangevallen, waarvan er één is gezonken. De aanvallen worden in verband gebracht met de oorlog in Oekraïne. Het is nog onduidelijk uit welk land de drones komen. Duizenden mensen lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. De demonstranten tonen hun solidariteit met scholenprotesten van de afgelopen dagen. Scholieren en studenten zijn ontevreden over te grote klassen en het tekort aan onderwijspersoneel. De politie verwacht tussen de 20.000 en 40.000 deelnemers. Vakcentrale CGT spreekt van 260.000 demonstranten in heel Frankrijk. Tientallen actievoerders trokken dinsdag in het Belgische Luik langs verschillende middelbare scholen. Een groep jongeren sloeg ramen kapot en stak een vuilnisbak in brand. De plaatselijke ME en een waterkanon dreven de groep uiteen. De groep verspreidde zich over meerdere plekken in de stad en stak vuurwerk af. De demonstraties zijn gericht op het Franstalige onderwijs in België en zijn vergelijkbaar met de protesten in Frankrijk. Oekraïne heeft antidronennetten opgehangen bij meerdere bruggen in de hoofdstad Kiev. Rusland viel de afgelopen dagen twee van die bruggen aan met drones. De droneaanvallen gebeuren steeds vaker met nieuwe modellen die sneller vliegen en daardoor moeilijker te onderscheppen zijn. De netten moeten voorkomen dat die toestellen de bruggen kunnen raken. Oekraïne kondigde maandag ook aan te zijn begonnen met het gebruik van door AI aangestuurde geweren tegen de Russische drones.
2: En nu het economisch nieuws.
1: De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er drie officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar.
3: Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen.
5: Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond voor $110 miljard. Het is een van de grootste mediafusies ooit. Het nieuwe bedrijf heet Skydance en brengt twee van de vijf grootste Hollywood-studio's samen, met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. Ook vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max onder het bedrijf. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken.
6: De geïnteresseerden die vorige week het hoogste bod deden op drie vakantieparken van Peter Gillis worden de nieuwe eigenaren, meldt Omroep Brabant. Schuldeiser Mark van Rooij heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Het gaat om Prinsenmeer in Ommel,
7: Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. De parken werden gedwongen geveild omdat Gilles een schuld van ruim 27 miljoen euro bij Van Rooy heeft. Voor Gilles betekent de verkoop het einde van zijn eigendom van de drie parken. Maar hij heeft nog steeds andere schulden en bezit nog 6 gesloten vakantieparken in Nederland en 3 open parken in België.
8: Chocomel krijgt het exclusieve merkrecht voor de kleur geel op verpakkingen van chocolademelk, schrijft het AD. Het Benelux Merkenbureau in Den Haag heeft dat bepaald nadat Friesland Campina bezwaar maakte tegen een Spaanse concurrent. Die concurrent, Grupo Cacaolat, wilde dezelfde goudgele kleur gebruiken voor zijn eigen producten. Friesland Campina stelt al ruim 90 jaar tijd en geld te steken in de reputatie en uitstraling van haar producten. Slechts een beperkt aantal merken heeft zo'n exclusief kleurrecht, zoals Milka Lila, Nivea Blauw en UPS Bruin.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: 7 landen zijn in de race voor de organisatie van de Olympische Zomerspelen van 2036. Het gaat om Duitsland, Hongarije, India, Qatar, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Turkije. Andere kandidaten kunnen zich nog tot eind oktober melden. Het IOC maakt in december 2028 een selectie van voorkeurskandidaten en wijst halverwege 2029 de organisatie definitief toe. Alleen Duitsland en Zuid-Korea organiseerden de Spelen eerder. De schaatsbond KNSB wijzigt de selectieprocedure voor internationale toernooien. Schaatsers kunnen zich voortaan al via de World Cups plaatsen voor het WK afstanden. Daarvoor moeten ze na 4 World Cups bij de beste 3 staan. Ook moeten ze minimaal 1 World Cup hebben gewonnen. En ze moeten de hoogst geclasseerde Nederlander zijn. Ook verandert de selectie voor de ploegenachtervolging bij de mannen. Die wordt nu bepaald op basis van het World Cup kwalificatietoernooi. Dat gebeurde voorheen door aanwijzing van bondscoach Rintje Ritsma. Schaatsers mogen zelf hun ploeg samenstellen, ook met rijders uit verschillende commerciële teams. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor het WK van 2027 in de Verenigde Staten en Canada. Nederland kwalificeerde zich met de 10e plaats op de ranking van de Internationale Volleybalbond. Het toernooi vindt plaats in 5 steden, waaronder Anaheim, Montreal en Quebec City. De finales worden gespeeld in het Honda Center in Anaheim. De 3 beste teams die zich nog niet eerder geplaatst hebben, veroveren een ticket voor de Olympische Spelen van 2028. Novak Djokovic heeft voor de 7e keer de China Open gewonnen. De 39-jarige Serviër stond met 7-6-0-1 voor toen zijn Australische tegenstander Alex de Minaur opgaf. Djokovic won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames tussen 2009 en 2015. Het is zijn eerste titel van dit jaar en zijn 122ste in totaal. Daarmee heeft de 24-voudig Grand Slam winnaar nog maar 1 titel minder dan Roger Federer. George Russell van Mercedes start zondag in de Grote Prijs van Singapore achteraan. De Brit krijgt een gridstraf omdat hij een nieuwe motor nodig heeft, zijn 5e dit seizoen. Dat is er 1 meer dan het toegestane maximum van 4 krachtbronnen per jaar. Russell viel afgelopen zondag uit in de GP van Bahrein in Maleisië toen zijn motor het begaf. Hij stond toen op de 3e plaats en zag zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli oplopen tot 84 punten. Sponsor Essent blijft tot en met 2030 verbonden aan de schaatsploeg van coach Jacques Ory en commercieel directeur Sven Kramer. Dat maakte Team Essent dinsdag bekend tijdens de teampresentatie in Den Bosch. Tot de ploeg behoren onder andere Joep Wennemars, Suzanne Schulting, Bo Snellink en Angel Daleman. Kramer zegt blij te zijn met de lange termijnzekerheid. In 2030 vindt het langebaanschaatsen van de Olympische Spelen plaats in Tialf in Heerenveen.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het rustig herfstweer met af en toe zon. Al is het in het noorden, oosten en aan de zuidwestkust ook bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan de noordkust tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Aan de kust waait een matige wind uit het westen. Verder is er weinig wind. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er plaatselijk mist ontstaan. Vannacht is het rustig, met weinig wind en temperaturen tussen 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen begint mistig, vooral in het noorden en noordwesten. Overdag veel zon, maar later komt er vanuit het westen bewolking. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot mogelijk 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond breidt de regen zich uit naar het noordoosten, met kans op onweer in Limburg. De wind neemt toe uit het noordwesten, aan de kust mogelijk hard.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is op dit moment onveranderd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. De afgelopen week viel er weinig regen en de temperaturen waren hoger dan normaal. Daardoor zijn ook de grondwaterstanden door het hele land erg laag. De lage waterstanden op de Rijn en de IJssel hebben grote gevolgen voor de scheepvaart. Er gaat en komt minder vracht naar Duitsland dan normaal. Rijkswaterstaat verwacht dat terugkeer van de basisafvoer van de Rijn tot normaal niveau nog enkele weken tot mogelijk zelfs maanden zal duren.
14: De SGP heeft in de Eerste Kamer herhaald dat medisch-ethische wensen van de partij verbonden zijn aan steun voor de begroting van het kabinet. Fractievoorzitter Peter Schalk zei dat de wet voor draagmoederschap moet worden uitgesteld. Ook vindt hij dat er te veel abortussen worden uitgevoerd en dat een abortus na 22 weken zwangerschap sowieso uit den boze is. De SGP probeert samen met Ja 21 het kabinet ervan te overtuigen om steun aan de rechterkant van de politiek te zoeken.
15: Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen de 34-jarige Farista S. voor doodslag op haar 10 maanden oude zoontje. De vrouw zou het jongetje op 14 april 2023 door elkaar hebben geschud, waardoor het ernstig hersenletsel opliep. Het kind overleed op 9 mei 2023 in een ziekenhuis. Forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat het ernstige hersen- en oogletsel alleen kan zijn ontstaan door fors geweld. De advocaat van S. vindt dat de rechtbank haar moet vrijspreken. En de rechtbank doet uitspraak op 20 oktober.
16: Volt-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Kabi Peringgopi, heeft het kabinet uitgenodigd om voor een brede meerderheid te gaan samenwerken met haar partij en PRO. PRO en Volt kunnen het kabinet een meerderheid geven in de Tweede en de Eerste Kamer. Peringgopi vreest dat het kabinet alleen de tijd uitzit tot een van de partijen er goed voor staat in de peilingen.
17: Naar schatting voelen 442.000 B-plus mensen in Nederland zich psychisch ongezond. Dat stelt B-plus Nederland op basis van een eigen omrekening van cijfers uit de nieuwe LHBTIQA+ monitor. Ook hebben B-plus mensen vaker dan homoseksuele en lesbische mensen in het afgelopen jaar een suïcidepoging gedaan. De groep is vaak onzichtbaar. 37% is nooit of soms open over de seksuele oriëntatie. B-plus Nederland pleit voor meer kennis over B-plus mensen bij hulpverleners en voor aandacht voor de groep in beleid en dienstverlening.
18: Een rechtbank in Den Bosch heeft een 26-jarige man uit Veldhoven veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een boete van bijna €900.000 voor handel in lachgas. De man had met compagnons een grootschalige handel opgezet en bewaarde op 2 locaties in totaal 646 kilo lachgas. Hij was de afgelopen 5 jaar al eerder veroordeeld voor lachgashandel en ging meermaals in de fout tijdens proeftijden. De rechtbank legde een zwaardere straf op vanwege de eerdere veroordelingen, de grote hoeveelheid lachgas en de lange duur van de handel. Sinds 2023 zijn het bezit van en de handel in lachgas strafbaar.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Zweden gaat de Nederlandse militairen vervangen die met twee Patriot luchtverdedigingssystemen een Pools vliegveld verdedigen. De Nederlanders worden in december afgelost. Nederland beschermt de Zuidoost-Poolse luchthaven, een cruciaal knooppunt voor de hulp aan Oekraïne sinds eind vorig jaar. Zweden stuurt ongeveer 100 militairen naar Polen. Polen en andere NAVO-landen waarschuwen de laatste weken dat Europa zich moet opmaken voor meer Russische aanvallen op de aanvoer van wapens naar Oekraïne.
20: De Europese Commissie wil het vetorecht van lidstaten inperken om sneller te kunnen beslissen over sancties, energiebelasting en belastingfraude. Een gekwalificeerde meerderheid van 55% van de landen die 65% van de EU-inwoners vertegenwoordigen, zou dan voldoende moeten zijn. Ook voor het starten en afsluiten van onderhandelingen met kandidaatlidstaten zou zo'n meerderheid moeten gelden. Voor de aanpassing van de stemregels is instemming van alle lidstaten nodig. Het voorstel wordt volgende week besproken op een EU-top van regeringsleiders.
21: Bulgarije houdt woensdag een spoedoverleg over de veiligheid in de Zwarte Zee. President Iliana Jourtova heeft de Consultatieve Raad voor Nationale Veiligheid bijeengeroepen na herhaaldelijke aanvallen op schepen. Twee schepen zijn met drones aangevallen, waarvan er één is gezonken. De aanvallen worden in verband gebracht met de oorlog in Oekraïne. Het is nog onduidelijk uit welk land de drones komen.
22: Duizenden mensen lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. De demonstranten tonen hun solidariteit met scholenprotesten van de afgelopen dagen. Scholieren en studenten zijn ontevreden over te grote klassen en het tekort aan onderwijspersoneel. De politie verwacht tussen de 20.000 en 40.000 deelnemers. Vakcentrale CGT spreekt van 260.000 demonstranten in heel Frankrijk.
23: Tientallen actievoerders trokken dinsdag in het Belgische Luik langs verschillende middelbare scholen. Een groep jongeren sloeg ramen kapot en stak een vuilnisbak in brand. De plaatselijke ME en een waterkanon dreven de groep uiteen. De groep verspreidde zich over meerdere plekken in de stad en stak vuurwerk af. De demonstraties zijn gericht op het Franstalige onderwijs in België en zijn vergelijkbaar met de protesten in Frankrijk.
24: Oekraïne heeft anti-dronennetten opgehangen bij meerdere bruggen in de hoofdstad Kiev. Rusland viel de afgelopen dagen twee van die bruggen aan met drones. De droneaanvallen gebeuren steeds vaker met nieuwe modellen die sneller vliegen en daardoor moeilijker te onderscheppen zijn. De netten moeten voorkomen dat die toestellen de bruggen kunnen raken. Oekraïne kondigde maandag ook aan te zijn begonnen met het gebruik van door AI aangestuurde geweren tegen de Russische drones.
2: En nu het economisch nieuws.
19: De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er drie officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar.
25: Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's.
26: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten.
0: De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen. Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond voor $110 miljard. Het is een van de grootste mediafusies ooit. Het nieuwe bedrijf heet Skydance en brengt twee van de vijf grootste Hollywood-studio's samen, met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. Ook vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max onder het bedrijf. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken. De geïnteresseerden die vorige week het hoogste bod deden op drie vakantieparken van Peter Gillis worden de nieuwe eigenaren, meldt Omroep Brabant. Schuldeiser Mark van Rooij heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Het gaat om Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. De parken werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld van ruim 27 miljoen euro bij Van Rooij heeft. Voor Gillis betekent de verkoop het einde van zijn eigendom van de drie parken. Maar hij heeft nog steeds andere schulden en bezit nog 6 gesloten vakantieparken in Nederland en 3 open parken in België. Chocomel krijgt het exclusieve merkrecht voor de kleur geel op verpakkingen van chocolademelk, schrijft het AD. Het Benelux Merkenbureau in Den Haag heeft dat bepaald nadat Friesland Campina bezwaar maakte tegen een Spaanse concurrent. Die concurrent, Grupo Cacaolat, wilde dezelfde goudgele kleur gebruiken voor zijn eigen producten. Friesland Campina stelt al ruim 90 jaar tijd en geld te steken in de reputatie en uitstraling van haar producten. Slechts een beperkt aantal merken heeft zo'n exclusief kleurrecht, zoals Milka Lila, Nivea Blauw en UPS Bruin.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Schaatsbond KNSB wijzigt de selectieprocedure voor internationale toernooien. Schaatsers kunnen zich voortaan al via de World Cups plaatsen voor het WK afstanden. Daarvoor moeten ze na 4 World Cups bij de beste 3 staan. Ook moeten ze minimaal 1 World Cup hebben gewonnen. En ze moeten de hoogst geclasseerde Nederlander zijn. Ook verandert de selectie voor de ploegenachtervolging bij de mannen. Die wordt nu bepaald op basis van het World Cup kwalificatietoernooi. Dat gebeurde voorheen door aanwijzing van bondscoach Rintje Ritsma. Schaatsers mogen zelf hun ploeg samenstellen, ook met rijders uit verschillende commerciële teams. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor het WK van 2027 in de Verenigde Staten en Canada. Nederland kwalificeerde zich met de 10e plaats op de ranking van de Internationale Volleybalbond. Het toernooi vindt plaats in 5 steden, waaronder Anaheim, Montreal en Quebec City. De finales worden gespeeld in het Honda Center in Anaheim. De 3 beste teams die zich nog niet eerder geplaatst hebben, veroveren een ticket voor de Olympische Spelen van 2028. Novak Djokovic heeft voor de 7e keer de China Open gewonnen. De 39-jarige Serviër stond met 7-6-0-1 voor toen zijn Australische tegenstander Alex de Minaur opgaf. Djokovic won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames tussen 2009 en 2015. Het is zijn eerste titel van dit jaar en zijn 122ste in totaal. Daarmee heeft de 24-voudig Grand Slam winnaar nog maar 1 titel minder dan Roger Federer. George Russell van Mercedes start zondag in de Grote Prijs van Singapore achteraan. De Brit krijgt een gridstraf omdat hij een nieuwe motor nodig heeft, zijn 5e dit seizoen. Dat is er 1 meer dan het toegestane maximum van 4 krachtbronnen per jaar. Russell viel afgelopen zondag uit in de GP van Bahrein in Maleisië toen zijn motor het begaf. Hij stond toen op de 3e plaats en zag zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli oplopen tot 84 punten. Sponsor Essent blijft tot en met 2030 verbonden aan de schaatsploeg van coach Jacques Ory en commercieel directeur Sven Kramer. Dat maakte Team Essent dinsdag bekend tijdens de teampresentatie in Den Bosch.
4: Tot de ploeg behoren onder andere Joep Wennemars, Suzanne Schulting, Bo Snellink en Angel Daleman. Kramer zegt blij te zijn met de lange termijnzekerheid. In 2030 vindt het lange baanschaatsen van de Olympische Spelen plaats in Tialf in Heerenveen. De UEFA onderzoekt een vermeend spuugincident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël van afgelopen zondag. Bij het ingaan van de rust zou een Israëlische speler een staflid van de Ierse selectie hebben bespuugd. De Israëlische Voetbalbond ontkent dat het incident heeft plaatsgevonden. De ethische en disciplinaire commissie van de UEFA gaat de beschuldiging onderzoeken. De twee ontmoetingen tussen Ierland en Israël stonden onder hoogspanning door de oorlog in Gaza.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met regelmatig zon, vooral in het midden van het land. In het noorden, oosten en aan de zuidwestkust wat meer wolken. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan de kust tot lokaal 23 graden in het zuiden. Aan de noordkust staat een matige wind uit het westen. Verder is het rustig. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later in de nacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen begint mistig, vooral in het noorden. Overdag veel zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland regenen. Mogelijk onweer in Limburg. Het wordt 20 tot 25 graden. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 20-jarige man uit Purmerend staat terecht voor het online mishandelen van een 16-jarig meisje uit Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij het slachtoffer tussen eind april en begin juli dwong zichzelf te snijden. Het meisje moest met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven. Ook zou de verdachte haar hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen met het openbaar maken van naaktfoto's. De verdachte verscheen niet bij de rechtbank omdat hij zich volgens een advocaat schaamt. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van box 3. De Kamer vraagt het kabinet te kijken naar de erf- en schenkbelasting als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep, tegen de zin van coalitiepartner VVD. De ChristenUnie stelt voor belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al vanaf 30.000 euro vermogen belasting te laten betalen, kon op weinig steun rekenen.
8: De afvoer van de Maas en de Rijn is op dit moment onveranderd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. De afgelopen week viel er weinig regen en de temperaturen waren hoger dan normaal. Daardoor zijn ook de grondwaterstanden door het hele land erg laag. De lage waterstanden op de Rijn en de IJssel hebben grote gevolgen voor de scheepvaart. Er gaat en komt minder vracht naar Duitsland dan normaal. Rijkswaterstaat verwacht dat terugkeer van de basisafvoer van de Rijn tot normaal niveau nog enkele weken tot mogelijk zelfs maanden zal duren.
10: Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen de 34-jarige Farista S. voor doodslag op haar 10 maanden oude zoontje. De vrouw zou het jongetje op 14 april 2023 door elkaar hebben geschud, waardoor het ernstig hersenletsel opliep. Het kind overleed op 9 mei 2023 in een ziekenhuis. Forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat het ernstige hersen- en oogletsel alleen kan zijn ontstaan door fors geweld. De advocaat van S. vindt dat de rechtbank haar moet vrijspreken. En de rechtbank doet uitspraak op 20 oktober.
11: Volt-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Kabi Peringopi, heeft het kabinet uitgenodigd om voor een brede meerderheid te gaan samenwerken met haar partij en PRO. PRO en Volt kunnen het kabinet een meerderheid geven in de Tweede en de Eerste Kamer. Peringopi vreest dat het kabinet alleen de tijd uitzit tot een van de partijen er goed voor staat in de peilingen.
12: Naar schatting voelen 442.000 B-plus mensen in Nederland zich psychisch ongezond. Dat stelt B-plus Nederland op basis van een eigen omrekening van cijfers uit de nieuwe LHBTIQA+ monitor. Ook hebben B-plus mensen vaker dan homoseksuele en lesbische mensen in het afgelopen jaar een suïcidepoging gedaan. De groep is vaak onzichtbaar. 37% is nooit of soms open over de seksuele oriëntatie. B-plus Nederland pleit voor meer kennis over B-plus mensen bij hulpverleners en voor aandacht voor de groep in beleid en dienstverlening.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws.
15: Een Russische zakenman heeft zijn geld teruggekregen nadat hij betaalde voor feesten rond de bruiloft van Donald Trump Jr. Umar Kremlyov zegt dat hij niet begrijpt waarom het geld werd terugbetaald. De betaling leidde eerder tot een politieke rel. Democraten noemden het onbegrijpelijk dat de zoon van een president een Russische oligarch zijn bruiloft liet betalen. President Trump zei dat zijn zoon het geld zou terugbetalen aan de zakenman, die aan het hoofd staat van de International Boxing Association.
16: Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties rond de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Het meeste geld gaat naar advertenties voor de Senaat, waar het in peilingen erg spannend is. In de staat Texas wordt bijna $150 miljoen extra geïnvesteerd om de republikeinse kandidaat Ken Paxton te steunen. De democraat James Tallarico is daar populair. Democraten zien de uitgaven als een teken dat republikeinen bang zijn zetels te verliezen die Trump in 2024 won.
17: Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt.
18: De Europese Commissie wil het vetorecht van lidstaten inperken om sneller te kunnen beslissen over sancties, energiebelasting en belastingfraude. Een gekwalificeerde meerderheid van 55% van de landen die 65% van de EU-inwoners vertegenwoordigen, zou dan voldoende moeten zijn. Ook voor het starten en afsluiten van onderhandelingen met kandidaatlidstaten zou zo'n meerderheid moeten gelden. Voor de aanpassing van de stemregels is instemming van alle lidstaten nodig. Het voorstel wordt volgende week besproken op een EU-top van regeringsleiders.
27: Zweden gaat de Nederlandse militairen vervangen die met 2 Patriot luchtverdedigingssystemen een Pools vliegveld verdedigen. De Nederlanders worden in december afgelost. Nederland beschermt de Zuidoost-Poolse luchthaven, een cruciaal knooppunt voor de hulp aan Oekraïne sinds eind vorig jaar. Zweden stuurt ongeveer 100 militairen naar Polen. Polen en andere NAVO-landen waarschuwen de laatste weken dat Europa zich moet opmaken voor meer Russische aanvallen op de aanvoer van wapens naar Oekraïne.
28: Bulgarije houdt woensdag een spoedoverleg over de veiligheid in de Zwarte Zee. President Iliana Jourtova heeft de Consultatieve Raad voor Nationale Veiligheid bijeengeroepen na herhaaldelijke aanvallen op schepen. 2 schepen zijn met drones aangevallen, waarvan er 1 is gezonken. De aanvallen worden in verband gebracht met de oorlog in Oekraïne. Het is nog onduidelijk uit welk land de drones komen.
29: En nu het economisch nieuws.
30: Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacaola.
0: Dat bedrijf diende dit jaar een merkaanvraag in voor zijn merk Chocola met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelde dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de opgebouwde reputatie van Chocomel. De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er 3 officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar.
2: Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen.
19: Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond voor $110 miljard. Het is een van de grootste mediafusies ooit. Het nieuwe bedrijf heet Skydance en brengt 2 van de 5 grootste Hollywood-studio's samen, met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. Ook vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max onder het bedrijf. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken.
20: De geïnteresseerden die vorige week het hoogste bod deden op 3 vakantieparken van Peter Gillis worden de nieuwe eigenaren, meldt Omroep Brabant. Schuldeiser Mark van Rooij heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Het gaat om Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. De parken werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld van ruim €27 miljoen bij Van Rooij heeft. Voor Gillis betekent de verkoop het einde van zijn eigendom van de 3 parken. Maar hij heeft nog steeds andere schulden en bezit nog 6 gesloten vakantieparken in Nederland en 3 open parken in België.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. De schaatsbond KNSB wijzigt de selectieprocedure voor internationale toernooien. Schaatsers kunnen zich voortaan al via de World Cups plaatsen voor het WK-afstanden. Daarvoor moeten ze na 4 World Cups bij de beste 3 staan. Ook moeten ze minimaal 1 World Cup hebben gewonnen. En ze moeten de hoogst geclasseerde Nederlander zijn. Ook verandert de selectie voor de ploegenachtervolging bij de mannen. Die wordt nu bepaald op basis van het World Cup kwalificatietoernooi. Dat gebeurde voorheen door aanwijzing van bondscoach Rintje Ritsma. Schaatsers mogen zelf hun ploeg samenstellen, ook met rijders uit verschillende commerciële teams. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor het WK van 2027 in de Verenigde Staten en Canada. Nederland kwalificeerde zich met de 10e plaats op de ranking van de Internationale Volleybalbond. Het toernooi vindt plaats in 5 steden, waaronder Anaheim, Montreal en Quebec City. De finales worden gespeeld in het Honda Center in Anaheim. De 3 beste teams die zich nog niet eerder geplaatst hebben, veroveren een ticket voor de Olympische Spelen van 2028.
1: Novak Djokovic heeft voor de 7e keer de China Open gewonnen. De 39-jarige Serviër stond met 7-6-0-1 voor toen zijn Australische tegenstander Alex de Minaur opgaf. Djokovic won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames tussen 2009 en 2015. Het is zijn eerste titel van dit jaar en zijn 122ste in totaal. Daarmee heeft de 24-voudig Grand Slam winnaar nog maar één titel minder dan Roger Federer. George Russell van Mercedes start zondag in de Grote Prijs van Singapore achteraan. De Brit krijgt een gridstraf omdat hij een nieuwe motor nodig heeft, zijn vijfde dit seizoen. Dat is er één meer dan het toegestane maximum van 4 krachtbronnen per jaar. Russell viel afgelopen zondag uit in de GP van Bahrein in Maleisië toen zijn motor het begaf. Hij stond toen op de 3e plaats en zag zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli oplopen tot 84 punten. Sponsor Essent blijft tot en met 2030 verbonden aan de schaatsploeg van coach Jacques Ory en commercieel directeur Sven Kramer. Dat maakte Team Essent dinsdag bekend tijdens de teampresentatie in Den Bosch. Tot de ploeg behoren onder andere Joep Wennemars, Suzanne Schulting, Bo Snellink en Angel Daleman. Kramer zegt blij te zijn met de lange termijnzekerheid. In 2030 vindt het lange baan schaatsen van de Olympische Spelen plaats in Tialf in Heerenveen. De UEFA onderzoekt een vermeend spuugincident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël van afgelopen zondag. Bij het ingaan van de rust zou een Israëlische speler een staflid van de Ierse selectie hebben bespuugd. De Israëlische Voetbalbond ontkent dat het incident heeft plaatsgevonden. De ethische en disciplinaire commissie van de UEFA gaat de beschuldiging onderzoeken. De twee ontmoetingen tussen Ierland en Israël stonden onder hoogspanning door de oorlog in Gaza.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er af en toe zon. Al is het in het noorden, oosten en aan de zuidwestkust ook geregeld bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit tussen 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de kust waait het matig uit het westen, verder blijft het rustig. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er hier en daar mist ontstaan. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Morgen begint mistig, vooral in het noorden en noordwesten. Overdag wordt het zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Aan het eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 20-jarige man uit Purmerend staat terecht voor het online mishandelen van een 16-jarig meisje uit Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt Mohammed H. ervan dat hij het slachtoffer tussen eind april en begin juli dwong zichzelf te snijden en de naam Zoro in haar lichaam te kerven. Ook zou hij haar hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De verdachte verscheen niet bij de rechtbank omdat hij zich schaamt, maar toont volgens zijn advocaat wel berouw. Het Openbaar Ministerie noemt de zaak onderdeel van online groepen waarin extreem geweld wordt verheerlijkt. De Groningse gemeente Het Hoge Land wil dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de noodopvanglocatie in Uithuizen sluit. De gemeente geeft het COA een hersteltermijn van 3 maanden. De opvanglocatie heeft plek voor 250 mensen en zou per 1 september sluiten. Maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen. De gemeente begrijpt de druk op de asielopvang, maar vindt dat inwoners mogen verwachten dat afspraken worden nagekomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van box 3. De Kamer vraagt het kabinet te kijken naar de erf- en schenkbelasting als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep, tegen de zin van coalitiepartner VVD. De ChristenUnie stelt voor belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al vanaf 30.000 euro vermogen belasting te laten betalen kon op weinig steun rekenen.
6: De afvoer van de Maas en de Rijn is op dit moment onveranderd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. De afgelopen week viel er weinig regen en de temperaturen waren hoger dan normaal. Daardoor zijn ook de grondwaterstanden door het hele land erg laag. De lage waterstanden op de Rijn en de IJssel hebben grote gevolgen voor de scheepvaart. Er gaat en komt minder vracht naar Duitsland dan normaal. Rijkswaterstaat verwacht dat terugkeer van de basisafvoer van de Rijn tot normaal niveau nog enkele weken tot mogelijk zelfs maanden zal duren.
7: Volt-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Kabi Peringopi, heeft het kabinet uitgenodigd om voor een brede meerderheid te gaan samenwerken met haar partij en PRO. PRO en Volt kunnen het kabinet een meerderheid geven in de Tweede en de Eerste Kamer. Peringopi vreest dat het kabinet alleen de tijd uitzit tot een van de partijen er goed voor staat in de peilingen.
8: De SGP heeft in de Eerste Kamer herhaald dat medisch-ethische wensen van de partij verbonden zijn aan steun voor de begroting van het kabinet. Fractievoorzitter Peter Schalk zei dat de wet voor draagmoederschap moet worden uitgesteld. Ook vindt hij dat er te veel abortussen worden uitgevoerd en dat een abortus na 22 weken zwangerschap sowieso uit den boze is. De SGP probeert samen met Ja 21 het kabinet ervan te overtuigen om steun aan de rechterkant van de politiek te zoeken.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken.
11: Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt.
12: Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties rond de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Het meeste geld gaat naar advertenties voor de Senaat, waar het in peilingen erg spannend is. In de staat Texas wordt bijna $150 miljoen extra geïnvesteerd om de Republikeinse kandidaat Ken Paxton te steunen. De democraat James Tallarico is daar populair. Democraten zien de uitgaven als een teken dat Republikeinen bang zijn zetels te verliezen die Trump in 2024 won.
13: Een Russische zakenman heeft zijn geld teruggekregen nadat hij betaalde voor feesten rond de bruiloft van Donald Trump Jr. Umar Kremlyov zegt dat hij niet begrijpt waarom het geld werd terugbetaald. De betaling leidde eerder tot een politieke rel. Democraten noemden het onbegrijpelijk dat de zoon van een president een Russische oligarch zijn bruiloft liet betalen. President Trump zei dat zijn zoon het geld zou terugbetalen aan de zakenman, die aan het hoofd staat van de International Boxing Association.
23: Zweden gaat de Nederlandse militairen vervangen die met twee Patriot luchtverdedigingssystemen een Pools vliegveld verdedigen. De Nederlanders worden in december afgelost. Nederland beschermt de Zuidoost-Poolse luchthaven, een cruciaal knooppunt voor de hulp aan Oekraïne sinds eind vorig jaar. Zweden stuurt ongeveer 100 militairen naar Polen. Polen en andere NAVO-landen waarschuwen de laatste weken dat Europa zich moet opmaken voor meer Russische aanvallen op de aanvoer van wapens naar Oekraïne.
14: De Europese Commissie wil het vetorecht van lidstaten inperken om sneller te kunnen beslissen over sancties, energiebelasting en belastingfraude. Een gekwalificeerde meerderheid van 55% van de landen, die 65% van de EU-inwoners vertegenwoordigen, zou dan voldoende moeten zijn. Ook voor het starten en afsluiten van onderhandelingen met kandidaatlidstaten zou zo'n meerderheid moeten gelden. Voor de aanpassing van de stemregels is instemming van alle lidstaten nodig. Het voorstel wordt volgende week besproken op een EU-top van regeringsleiders.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacaola. Dat bedrijf diende dit jaar een merkaanvraag in voor zijn merk Chocola met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelde dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de opgebouwde reputatie van Chocomel.
17: De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er 3 officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar.
18: Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's.
24: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen.
25: Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond voor $110 miljard. Het is een van de grootste mediafusies ooit. Het nieuwe bedrijf heet Skydance en brengt 2 van de 5 grootste Hollywood-studio's samen, met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. Ook vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max onder het bedrijf. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken.
26: De geïnteresseerden die vorige week het hoogste bod deden op 3 vakantieparken van Peter Gillis worden de nieuwe eigenaren, meldt Omroep Brabant. Schuldeiser Mark van Rooy heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Het gaat om Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. De parken werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld van ruim €27 miljoen bij Van Rooy heeft. Voor Gillis betekent de verkoop het einde van zijn eigendom van de 3 parken. Maar hij heeft nog steeds andere schulden en bezit nog 6 gesloten vakantieparken in Nederland en 3 open parken in België.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De schaatsbond KNSB wijzigt de selectieprocedure voor internationale toernooien. Schaatsers kunnen zich voortaan al via de World Cups plaatsen voor het WK afstanden. Daarvoor moeten ze na 4 World Cups bij de beste 3 staan. Ook moeten ze minimaal 1 World Cup hebben gewonnen. En ze moeten de hoogst geclasseerde Nederlander zijn. Ook verandert de selectie voor de ploegenachtervolging bij de mannen. Die wordt nu bepaald op basis van het World Cup kwalificatietoernooi. Dat gebeurde voorheen door aanwijzing van bondscoach Rintje Ritsma. Schaatsers mogen zelf hun ploeg samenstellen, ook met rijders uit verschillende commerciële teams. De Nederlandse volleybal

0: delen van 2028. Novak Djokovic heeft voor de 7e keer de China Open gewonnen. De 39-jarige Serviër stond met 7-6-0-1 voor toen zijn Australische tegenstander Alex de Minaur opgaf. Djokovic won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames tussen 2009 en 2015. Het is zijn eerste titel van dit jaar en zijn 122ste in totaal. Daarmee heeft de 24-voudig Grand Slam winnaar nog maar 1 titel minder dan Roger Federer. George Russell van Mercedes start zondag in de Grote Prijs van Singapore achteraan. De Brit krijgt een gridstraf omdat hij een nieuwe motor nodig heeft, zijn 5e dit seizoen. Dat is er 1 meer dan het toegestane maximum van 4 krachtbronnen per jaar. Russell viel afgelopen zondag uit in de GP van Bahrein in Maleisië toen zijn motor het begaf. Hij stond toen op de 3e plaats en zag zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli oplopen tot 84 punten. Sponsor Essent blijft tot en met 2030 verbonden aan de schaatsploeg van coach Jacques Ory en commercieel directeur Sven Kramer. Dat maakte Team Essent dinsdag bekend tijdens de teampresentatie in Den Bosch. Tot de ploeg behoren onder andere Joep Wennemars, Suzanne Schulting, Bo Snellink en Angel Daleman. Kramer zegt blij te zijn met de lange termijnzekerheid. In 2030 vindt het langebaanschaatsen van de Olympische Spelen plaats in Tialf in Heerenveen. De UEFA onderzoekt een vermeend spuugincident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël van afgelopen zondag. Bij het ingaan van de rust zou een Israëlische speler een staflid van de Ierse selectie hebben bespuugd. De Israëlische Voetbalbond ontkent dat het incident heeft plaatsgevonden. De ethische en disciplinaire commissie van de UEFA gaat de beschuldiging onderzoeken. De twee ontmoetingen tussen Ierland en Israël stonden onder hoogspanning door de oorlog in Gaza.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het rustig herfstweer met perioden van zon. Al is het vooral in het noorden, oosten en langs de zuidwestkust wat bewolkter. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit tussen 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de kust waait een matige wind uit het westen. Verder is er weinig wind. Vanavond klaart het op en blijft het droog, met later plaatselijk wat mist. Ook vannacht kan het hier en daar mistig worden, bij temperaturen tussen 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgen begint zonnig, al kan er ochtendmist zijn in het noorden. In de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen en eind van de middag valt er regen in Zeeland. Het wordt 20 tot plaatselijk 25 graden. Morgenavond breidt de regen zich uit en is er kans op onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het binnenlands nieuws. De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep, tegen de zin van coalitiepartner VVD. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor om belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3 kon in de Kamer op weinig steun rekenen. De Groningse gemeente Het Hoge Land wil dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de noodopvanglocatie in Uithuizen sluit. De gemeente geeft het COA een hersteltermijn van 3 maanden. De opvanglocatie heeft plek voor 250 mensen en zou per 1 september sluiten. Maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen. De gemeente begrijpt de druk op de asielopvang, maar vindt dat inwoners mogen verwachten dat afspraken worden nagekomen.
4: Een 20-jarige man uit Purmerend staat terecht voor het online mishandelen van een 16-jarig meisje uit Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt Mohammed H. ervan dat hij het slachtoffer tussen eind april en begin juli dwong zichzelf te snijden en de naam Zoro in haar lichaam te kerven. Ook zou hij haar hebben

0: gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De verdachte verscheen niet bij de rechtbank omdat hij zich schaamt, maar toont volgens zijn advocaat wel berouw. Het Openbaar Ministerie noemt de zaak onderdeel van online groepen waarin extreem geweld wordt verheerlijkt. De afvoer van de Maas en de Rijn is op dit moment onveranderd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. De afgelopen week viel er weinig regen en de temperaturen waren hoger dan normaal. Daardoor zijn ook de grondwaterstanden door het hele land erg laag. De lage waterstanden op de Rijn en de IJssel hebben grote gevolgen voor de scheepvaart. Er gaat en komt minder vracht naar Duitsland dan normaal. Rijkswaterstaat verwacht dat terugkeer van de basisafvoer van de Rijn tot normaal niveau nog enkele weken tot mogelijk zelfs maanden zal duren. Volt-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Gabi Peringgopi, heeft het kabinet uitgenodigd om voor een brede meerderheid te gaan samenwerken met haar partij en PRO. PRO en Volt kunnen het kabinet een meerderheid geven in de Tweede en de Eerste Kamer. Peringgopi vreest dat het kabinet alleen de tijd uitzit tot een van de partijen er goed voor staat in de peilingen. De SGP heeft in de Eerste Kamer herhaald dat medisch-ethische wensen van de partij verbonden zijn aan steun voor de begroting van het kabinet. Fractievoorzitter Peter Schalk zei dat de wet voor draagmoederschap moet worden uitgesteld. Ook vindt hij dat er te veel abortussen worden uitgevoerd en dat een abortus na 22 weken zwangerschap sowieso uit den boze is. De SGP probeert samen met Ja 21 het kabinet ervan te overtuigen om steun aan de rechterkant van de politiek te zoeken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico, volgens een peiling van de New York Times, 6% voor op republikein Ken Paxton. Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken. Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt. Een Russische zakenman heeft zijn geld teruggekregen nadat hij betaalde voor feesten rond de bruiloft van Donald Trump Jr. Umar Kremlyov zegt dat hij niet begrijpt waarom het geld werd terugbetaald. De betaling leidde eerder tot een politieke rel. Democraten noemden het onbegrijpelijk dat de zoon van een president een Russische oligarch zijn bruiloft liet betalen. President Trump zei dat zijn zoon het geld zou terugbetalen aan de zakenman, die aan het hoofd staat van de International Boxing Association. Zweden gaat de Nederlandse militairen vervangen die met 2 Patriot luchtverdedigingssystemen een Pools vliegveld verdedigen. De Nederlanders worden in december afgelost. Nederland beschermt de Zuidoost-Poolse luchthaven, een cruciaal knooppunt voor de hulp aan Oekraïne sinds eind vorig jaar. Zweden stuurt ongeveer 100 militairen naar Polen. Polen en andere NAVO-landen waarschuwen de laatste weken dat Europa zich moet opmaken voor meer Russische aanvallen op de aanvoer van wapens naar Oekraïne. De Europese Commissie wil het vetorecht van lidstaten inperken om sneller te kunnen beslissen over sancties, energiebelasting en belastingfraude. Een gekwalificeerde meerderheid van 55% van de landen, die 65% van de EU-inwoners vertegenwoordigen, zou dan voldoende moeten zijn. Ook voor het starten en afsluiten van onderhandelingen met kandidaatlidstaten zou zo'n meerderheid moeten gelden. Voor de aanpassing van de stemregels is instemming van alle lidstaten nodig. Het voorstel wordt volgende week besproken op een EU-top van regeringsleiders. En nu het economisch nieuws. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom. Het Spaanse Grupo Cacaolat diende dit jaar een merkaanvraag in voor zijn merk Chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina ging daartegen in bezwaar omdat het logo verwarrend veel op dat van Chocomel zou lijken. Het bureau heeft Friesland Campina nu in het gelijk gesteld. De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er 3 officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen. Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond voor $110 miljard. Het is een van de grootste mediafusies ooit. Het nieuwe bedrijf heet Skydance en brengt 2 van de 5 grootste Hollywood-studio's samen, met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. Ook vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max onder het bedrijf. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken. De geïnteresseerden die vorige week het hoogste bod deden op 3 vakantieparken van Peter Gillis worden de nieuwe eigenaren, meldt Omroep Brabant. Schuldeiser Mark van Rooij heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Het gaat om Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. De parken werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld van ruim €27 miljoen bij Van Rooij heeft. Voor Gillis betekent de verkoop het einde van zijn eigendom van de 3 parken. Maar hij heeft nog steeds andere schulden en bezit nog 6 gesloten vakantieparken in Nederland en 3 open parken in België.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor het WK van 2027 in de Verenigde Staten en Canada. Nederland kwalificeerde zich met de 10e plaats op de ranking van de Internationale Volleybalbond. Het toernooi vindt plaats in 5 steden, waaronder Anaheim, Montreal en Quebec City. De finales worden gespeeld in het Honda Center in Anaheim. De 3 beste teams die zich nog niet eerder geplaatst hebben, veroveren een ticket voor de Olympische Spelen van 2028. Sponsor Essent blijft tot en met 2030 verbonden aan de schaatsploeg van coach Jacques Ory en commercieel directeur Sven Kramer. Dat maakte Team Essent dinsdag bekend tijdens de teampresentatie in Den Bosch. Tot de ploeg behoren onder andere Joep Wennemars, Suzanne Schulting, Bo Snellink en Angel Daleman. Kramer zegt blij te zijn met de lange termijnzekerheid. In 2030 vindt het lange baan schaatsen van de Olympische Spelen plaats in Tialf in Heerenveen. George Russell van Mercedes start zondag in de Grote Prijs van Singapore achteraan. De Brit krijgt een gridstraf omdat hij een nieuwe motor nodig heeft, zijn 5e dit seizoen. Dat is er 1 meer dan het toegestane maximum van 4 krachtbronnen per jaar. Russell viel afgelopen zondag uit in de GP van Bahrein in Maleisië toen zijn motor het begaf. Hij stond toen op de 3e plaats en zag zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli oplopen tot 84 punten. De UEFA onderzoekt een vermeend spuugincident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël van afgelopen zondag. Bij het ingaan van de rust zou een Israëlische speler een staflid van de Ierse selectie hebben bespuugd. De Israëlische Voetbalbond ontkent dat het incident heeft plaatsgevonden. De ethische en disciplinaire commissie van de UEFA gaat de beschuldiging onderzoeken. De 2 ontmoetingen tussen Ierland en Israël stonden onder hoogspanning door de oorlog in Gaza. PSV heeft over afgelopen seizoen een netto winst van bijna 7 miljoen euro geboekt. Het eigen vermogen van de landskampioen is gestegen naar 55 miljoen euro. De omzet was lager dan het jaar ervoor door minder succesvolle optredens in de competitiefase van de Champions League. De totale bedrijfskosten bedroegen 157 miljoen euro. PSV verwacht volgend seizoen weer deel te nemen aan de Champions League. Voetbalster Danielle van den Donk is enorm blij nu ze haar blessurezorgen echt achter zich heeft gelaten. De 35-jarige international van Oranje keerde in maart al terug na een slepende blessure, maar voelt zich sinds het begin van dit seizoen weer topfit. Van den Donk twijfelde vorig jaar lang of ze door wilde bij Oranje. Ze speelt bij het Engelse London City Lionesses en traint en speelt daar nu regelmatig. Oranje speelt vrijdag en volgende week dinsdag tegen Hongarije in de eerste play-off voor het WK van volgend jaar in Brazilië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar vooral in het noorden en oosten is het ook bewolkt. Het blijft bijna overal droog. De temperatuur loopt op tot 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de kust staat een matige wind. Elders is er weinig wind. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er plaatselijk mist ontstaan. Vannacht kan het op sommige plekken mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend eerst mogelijk wat mist, vooral in het noorden. Daarna volgen zonnige perioden. Morgenmiddag veel zon, later neemt de bewolking toe vanuit het westen en eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond neemt de bewolking verder toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In Limburg kan onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet. Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zoro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde de Kom of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk. De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep. Tegen de zin van coalitiepartner VVD. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor om belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3 kon in de Kamer op weinig steun rekenen. De Groningse gemeente Het Hoge Land wil dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de noodopvanglocatie in Uithuizen sluit. De gemeente geeft het COA een hersteltermijn van 3 maanden. De opvanglocatie heeft plek voor 250 mensen en zou per 1 september sluiten. Maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen. De gemeente begrijpt de druk op de asielopvang, maar vindt dat inwoners mogen verwachten dat afspraken worden nagekomen. De afvoer van de Maas en de Rijn is op dit moment onveranderd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. De afgelopen week viel er weinig regen en de temperaturen waren hoger dan normaal. Daardoor zijn ook de grondwaterstanden door het hele land erg laag. De lage waterstanden op de Rijn en de IJssel hebben grote gevolgen voor de scheepvaart. Er gaat en komt minder vracht naar Duitsland dan normaal. Rijkswaterstaat verwacht dat terugkeer van de basisafvoer van de Rijn tot normaal niveau nog enkele weken tot mogelijk zelfs maanden zal duren. Volt-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Gabi Peringopi, heeft het kabinet uitgenodigd om voor een brede meerderheid te gaan samenwerken met haar partij en PRO. PRO en Volt kunnen het kabinet een meerderheid geven in de Tweede en de Eerste Kamer. Peringopi vreest dat het kabinet alleen de tijd uitzit tot een van de partijen er goed voor staat in de peilingen. De SGP heeft in de Eerste Kamer herhaald dat medisch-ethische wensen van de partij verbonden zijn aan steun voor de begroting van het kabinet. Fractievoorzitter Peter Schalk zei dat de wet voor draagmoederschap moet worden uitgesteld. Ook vindt hij dat er te veel abortussen worden uitgevoerd en dat een abortus na 22 weken zwangerschap sowieso uit den boze is. De SGP probeert samen met Ja 21 het kabinet ervan te overtuigen om steun aan de rechterkant van de politiek te zoeken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. De minister van Onderwijs wil tijd maken voor intern overleg in de onderwijsinstellingen. Het lijkt erop dat alle lessen vanaf woensdagochtend worden stilgelegd. Lecornu zegt dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd en riep op tot eensgezindheid. Dinsdag waren er volgens Parijs meer dan 250.000 betogers, van wie 56.000 in Parijs. Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico volgens een peiling van de New York Times 6% voor op republikein Ken Paxton. Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken. Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt. Een Russische zakenman heeft zijn geld teruggekregen nadat hij betaalde voor feesten rond de bruiloft van Donald Trump Jr. Umar Kremlyov zegt dat hij niet begrijpt waarom het geld werd terugbetaald. De betaling leidde eerder tot een politieke rel. Democraten noemden het onbegrijpelijk dat de zoon van een president een Russische oligarch zijn bruiloft liet betalen. President Trump zei dat zijn zoon het geld zou terugbetalen aan de zakenman, die aan het hoofd staat van de International Boxing Association. Zweden gaat de Nederlandse militairen vervangen die met twee Patriot luchtverdedigingssystemen een Pools vliegveld verdedigen. De Nederlanders worden in december afgelost. Nederland beschermt de Zuidoost-Poolse luchthaven, een cruciaal knooppunt voor de hulp aan Oekraïne sinds eind vorig jaar. Zweden stuurt ongeveer 100 militairen naar Polen. Polen en andere NAVO-landen waarschuwen de laatste weken dat Europa zich moet opmaken voor meer Russische aanvallen op de aanvoer van wapens naar Oekraïne. En nu het economisch nieuws. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom. Het Spaanse Grupo Cacaolat diende dit jaar een merkaanvraag in voor zijn merk Chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina ging daartegen in bezwaar omdat het logo verwarrend veel op dat van Chocomel zou lijken. Het bureau heeft Friesland Campina nu in het gelijk gesteld. De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er 3 officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen. Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond voor $110 miljard. Het is een van de grootste mediafusies ooit. Het nieuwe bedrijf heet Skydance en brengt twee van de vijf grootste Hollywood-studio's samen, met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. Ook vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max onder het bedrijf. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken. De geïnteresseerden die vorige week het hoogste bod deden op drie vakantieparken van Peter Gillis worden de nieuwe eigenaren, meldt Omroep Brabant. Schuldeiser Mark van Rooij heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Het gaat om Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg. De parken werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld van ruim 27 miljoen euro bij Van Rooij heeft. Voor Gillis betekent de verkoop het einde van zijn eigendom van de drie parken. Maar hij heeft nog steeds andere schulden en bezit nog 6 gesloten vakantieparken in Nederland en 3 open parken in België.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Sponsor Essent blijft tot en met 2030 verbonden aan de schaatsploeg van coach Jacques Ory en commercieel directeur Sven Kramer. Dat maakte Team Essent dinsdag bekend tijdens de teampresentatie in Den Bosch. Tot de ploeg behoren onder andere Joep Wennemars, Suzanne Schulting, Bo Snellink en Angel Daleman. Kramer zegt blij te zijn met de lange termijnzekerheid. In 2030 vindt het lange baan schaatsen van de Olympische Spelen plaats in Tialf in Heerenveen. George Russell van Mercedes start zondag in de Grote Prijs van Singapore achteraan. De Brit krijgt een gridstraf omdat hij een nieuwe motor nodig heeft, zijn vijfde dit seizoen. Dat is er één meer dan het toegestane maximum van 4 krachtbronnen per jaar. Russell viel afgelopen zondag uit in de GP van Bahrein in Maleisië toen zijn motor het begaf. Hij stond toen op de derde plaats en zag zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli oplopen tot 84 punten. De UEFA onderzoekt een vermeend spuugincident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël van afgelopen zondag. Bij het ingaan van de rust zou een Israëlische speler een staflid van de Ierse selectie hebben bespuugd. De Israëlische Voetbalbond ontkent dat het incident heeft plaatsgevonden. De ethische en disciplinaire commissie van de UEFA gaat de beschuldiging onderzoeken. De twee ontmoetingen tussen Ierland en Israël stonden onder hoogspanning door de oorlog in Gaza. PSV heeft over afgelopen seizoen een netto winst van bijna 7 miljoen euro geboekt. Het eigen vermogen van de landskampioen is gestegen naar 55 miljoen euro. De omzet was lager dan het jaar ervoor door minder succesvolle optredens in de competitiefase van de Champions League. De totale bedrijfskosten bedroegen 157 miljoen euro. PSV verwacht volgend seizoen weer deel te nemen aan de Champions League. Voetbalster Danielle van de Donk is enorm blij dat ze haar blessurezorgen definitief achter zich heeft gelaten. De 35-jarige international van Oranje keerde in maart al terug na een slepende blessure, maar voelt zich sinds het begin van dit seizoen weer topfit. Van de Donk speelt bij het Engelse London City Lionesses inmiddels weer regelmatig hele wedstrijden. Ze twijfelde vorig jaar lang of ze door wilde bij Oranje, maar is nu blij dat ze er weer bij is. Oranje speelt vrijdag en volgende week dinsdag tegen Hongarije in de eerste play-off voor het WK van volgend jaar in Brazilië. De basketbalclubs uit de Euroleague hebben een voorstel tot samenwerking met de NBA afgewezen. De Amerikaanse competitie wil vanaf 2027 een eigen competitie starten in Europa met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Volgens mediaberichten noemde een van de deelnemers aan een bijeenkomst in het Italiaanse Cernobbio het NBA-voorstel kolonialistisch. Deelnemende franchises zouden minstens $500 miljoen moeten inleggen en die bedragen zijn voor de clubs uit de Euroleague onaanvaardbaar.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het rustig herfstweer met af en toe zon. Al blijft het in het noorden en oosten soms wat bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot 19 graden aan de noordkust en 23 graden in het zuiden. Aan de kust waait een matige westenwind. Verder is er weinig wind. Vanavond klaart het op en blijft het droog, met later kans op plaatselijke mist. Vannacht blijft die mist hier en daar hangen. Het koelt af naar 9 graden in het zuidoosten tot 14 graden in het noordwesten. Morgen begint met wat mistbanken, vooral in het noorden. Overdag veel zon, maar later komt er vanuit het westen meer bewolking en gaat het in Zeeland regenen. In het zuiden van Limburg kan het morgen zelfs 25 graden worden. 'S Avonds breidt de regen zich uit en kan er in Limburg onweer voorkomen. De wind trekt aan naar krachtig of mogelijk hard aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet. Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde de COM of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk. De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep. Tegen de zin van coalitiepartner VVD. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor om belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3 kon in de Kamer op weinig steun rekenen. De Groningse gemeente Het Hoge Land wil dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de noodopvanglocatie in Uithuizen sluit. De gemeente geeft het COA een hersteltermijn van 3 maanden. De opvanglocatie heeft plek voor 250 mensen en zou per 1 september sluiten. Maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen. De gemeente begrijpt de druk op de asielopvang, maar vindt dat inwoners mogen verwachten dat afspraken worden nagekomen. De afvoer van de Maas en de Rijn is op dit moment onveranderd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. De afgelopen week viel er weinig regen en de temperaturen waren hoger dan normaal. Daardoor zijn ook de grondwaterstanden door het hele land erg laag. De lage waterstanden op de Rijn en de IJssel hebben grote gevolgen voor de scheepvaart. Er gaat en komt minder vracht naar Duitsland dan normaal. Rijkswaterstaat verwacht dat terugkeer van de basisafvoer van de Rijn tot normaal niveau nog enkele weken tot mogelijk zelfs maanden zal duren. Volt-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Gabi Peringgopi, heeft het kabinet uitgenodigd om voor een brede meerderheid te gaan samenwerken met haar partij en PRO. PRO en Volt kunnen het kabinet een meerderheid geven in de Tweede en de Eerste Kamer. Peringgopi vreest dat het kabinet alleen de tijd uitzit tot een van de partijen er goed voor staat in de peilingen. De SGP heeft in de Eerste Kamer herhaald dat medisch-ethische wensen van de partij verbonden zijn aan steun voor de begroting van het kabinet. Fractievoorzitter Peter Schalk zei dat de wet voor draagmoederschap moet worden uitgesteld. Ook vindt hij dat er te veel abortussen worden uitgevoerd en dat een abortus na 22 weken zwangerschap sowieso uit den boze is. De SGP probeert samen met Ja 21 het kabinet ervan te overtuigen om steun aan de rechterkant van de politiek te zoeken.
5: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement aangekondigd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Dat moet tijd maken voor intern overleg in de onderwijsinstellingen. Minister van Onderwijs Édouard Geffrey wil ruimte voor wat de premier noemt een periode voor interne democratie. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen zijn er al meer dan 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid en zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. Volgens Parijs waren er dinsdag meer dan 250.000 betogers, van die 56.000 in Parijs. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond een persconferentie over de scholierenprotesten, waarbij al 215 scholieren gewond zijn geraakt. Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico, volgens een peiling van de New York Times, 6% voor op republikein Ken Paxton. Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken. Een Russische zakenman heeft zijn geld teruggekregen nadat hij betaalde voor feesten rond de bruiloft van Donald Trump Jr. Umar Kremljov zegt dat hij niet begrijpt waarom het geld werd terugbetaald. De betaling leidde eerder tot een politieke rel. Democraten noemden het onbegrijpelijk dat de zoon van een president een Russische oligarch zijn bruiloft liet betalen. President Trump zei dat zijn zoon het geld zou terugbetalen aan de zakenman, die aan het hoofd staat van de International Boxing Association. Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt.
6: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot dinsdag op een nieuwe recordstand van 1128,33 punten. Een stijging van 0,4%. Ook de andere Europese beurzen lieten winsten zien, tot 0,8%.
4: De olieprijzen daalden, met Brentolie 1% goedkoper op $99,33 per vat. De daling komt doordat de export uit het Midden-Oosten toeneemt en Saoedi-Arabië zijn prijzen heeft verlaagd. Meer tankers varen ondanks verhoogde risico's door de straat van Hormuz vanwege de Iran-oorlog.
7: Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom. Het Spaanse Grupo Cacaolat diende dit jaar een merkaanvraag in voor zijn merk Chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina ging daartegen in bezwaar omdat het logo verwarrend veel op dat van Chocomel zou lijken. Het bureau heeft Friesland Campina nu in het gelijk gesteld. De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er 3 officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar.
8: Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's.
9: Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond voor $110 miljard. Het is een van de grootste mediafusies ooit. Het nieuwe bedrijf heet Skydance en brengt 2 van de 5 grootste Hollywood-studio's samen, met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. Ook vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max onder het bedrijf. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. George Russell van Mercedes start zondag in de grote prijs van Singapore achteraan. De Brit krijgt een gridstraf omdat hij een nieuwe motor nodig heeft, zijn 5e dit seizoen. Dat is er 1 meer dan het toegestane maximum van 4 krachtbronnen per jaar. Russell viel afgelopen zondag uit in de GP van Bahrein in Maleisië toen zijn motor het begaf. Hij stond toen op de 3e plaats en zag zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli oplopen tot 84 punten. De UEFA onderzoekt een vermeend spuugincident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël van afgelopen zondag. Bij het ingaan van de rust zou een Israëlische speler een staflid van de Ierse selectie hebben bespuugd. De Israëlische Voetbalbond ontkent dat het incident heeft plaatsgevonden. De ethische en disciplinaire commissie van de UEFA gaat de beschuldiging onderzoeken. De 2 ontmoetingen tussen Ierland en Israël stonden onder hoogspanning door de oorlog in Gaza. PSV heeft over afgelopen seizoen een netto winst van bijna €7 miljoen geboekt. Het eigen vermogen van de landskampioen is gestegen naar €55 miljoen.
2: De omzet was lager dan het jaar ervoor door minder succesvolle optredens in de competitiefase van de Champions League. De totale bedrijfskosten bedroegen 157 miljoen euro. PSV verwacht volgend seizoen weer deel te nemen aan de Champions League. De basketbalclubs uit de Euroleague hebben een voorstel tot samenwerking met de NBA afgewezen. De Amerikaanse competitie wil vanaf 2027 een eigen competitie starten in Europa met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Volgens mediaberichten noemde een van de deelnemers aan een bijeenkomst in het Italiaanse Cernobbio het NBA-voorstel kolonialistisch. Deelnemende franchises zouden minstens $500 miljoen moeten inleggen en die bedragen zijn voor de clubs uit de Euroleague onaanvaardbaar. Voetbalster Danielle van de Donk is enorm blij dat ze haar blessurezorgen definitief achter zich heeft gelaten. De 35-jarige international van Oranje keerde in maart al terug na een slepende blessure, maar voelt zich sinds het begin van dit seizoen weer topfit. Van de Donk speelt bij het Engelse London City Lionesses inmiddels weer regelmatig hele wedstrijden. Ze twijfelde vorig jaar lang of ze door wilde bij Oranje, maar is nu blij dat ze er weer bij is. Oranje speelt vrijdag en volgende week dinsdag tegen Hongarije in de eerste play-off voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Bondscoach Ajan Vuurink zegt dat de voetbalsters van Oranje de WK-kwalificatieduels met Hongarije uiterst serieus nemen. Hongarije staat 45ste op de wereldranglijst en is de laagst gerangschikte tegenstander onder Vuurink. Oranje speelt vrijdag eerst uit tegen de Hongaren. Dinsdag volgt een thuiswedstrijd in Tilburg. Vuurink verwacht een dominant Oranje, maar sluit onderschatting uit. Bij winst wacht later dit najaar een tweeluik met Turkije of Slovenië voor een WK-ticket.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet. Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zoro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde De Kom of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk.
16: De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep. Tegen de zin van coalitiepartner VVD. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor om belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3 kon in de Kamer op weinig steun rekenen.
17: De Groningse gemeente Het Hoge Land wil dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de noodopvanglocatie in Uithuizen sluit. De gemeente geeft het COA een hersteltermijn van 3 maanden. De opvanglocatie heeft plek voor 250 mensen en zou per 1 september sluiten. Maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen. De gemeente begrijpt de druk op de asielopvang, maar vindt dat inwoners mogen verwachten dat afspraken worden nagekomen.
18: De afvoer van de Maas en de Rijn is op dit moment onveranderd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. De afgelopen week viel er weinig regen en de temperaturen waren hoger dan normaal. Daardoor zijn ook de grondwaterstanden door het hele land erg laag. De lage waterstanden op de Rijn en de IJssel hebben grote gevolgen voor de scheepvaart. Er gaat en komt minder vracht naar Duitsland dan normaal. Rijkswaterstaat verwacht dat terugkeer van de basisafvoer van de Rijn tot normaal niveau nog enkele weken tot mogelijk zelfs maanden zal duren.
14: Volt-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Kabi Peringgopi, heeft het kabinet uitgenodigd om voor een brede meerderheid te gaan samenwerken met haar partij en PRO. PRO en Volt kunnen het kabinet een meerderheid geven in de Tweede en de Eerste Kamer. Peringgopi vreest dat het kabinet alleen de tijd uitzit tot een van de partijen er goed voor staat in de peilingen. De SGP heeft in de Eerste Kamer herhaald dat medisch-ethische wensen van de partij verbonden zijn aan steun voor de begroting van het kabinet. Fractievoorzitter Peter Schalk zei dat de wet voor draagmoederschap moet worden uitgesteld. Ook vindt hij dat er te veel abortussen worden uitgevoerd en dat een abortus na 22 weken zwangerschap sowieso uit den boze is. De SGP probeert samen met Ja 21 het kabinet ervan te overtuigen om steun aan de rechterkant van de politiek te zoeken.
19: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement aangekondigd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Dat moet tijd maken voor intern overleg in de onderwijsinstellingen. Minister van Onderwijs Édouard Geffrey wil ruimte voor wat de premier noemt een periode voor interne democratie. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen zijn er al meer dan 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid en zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. Volgens Parijs waren er dinsdag meer dan 250.000 betogers, van wie 56.000 in Parijs. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond een persconferentie over de scholierenprotesten, waarbij al 215 scholieren gewond zijn geraakt.
21: Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico, volgens een peiling van de New York Times, 6% voor op republikein Ken Paxton.
22: Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken.
23: Een Russische zakenman heeft zijn geld teruggekregen nadat hij betaalde voor feesten rond de bruiloft van Donald Trump Jr. Umar Kremlyov zegt dat hij niet begrijpt waarom het geld werd terugbetaald. De betaling leidde eerder tot een politieke rel. Democraten noemden het onbegrijpelijk dat de zoon van een president een Russische oligarch zijn bruiloft liet betalen. President Trump zei dat zijn zoon het geld zou terugbetalen aan de zakenman, die aan het hoofd staat van de International Boxing Association.
0: Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt.
1: En nu het economisch nieuws. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacao Lat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel.

0: per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor. De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er 3 officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's. Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond voor $110 miljard. Het is een van de grootste mediafusies ooit. Het nieuwe bedrijf heet Skydance en brengt 2 van de 5 grootste Hollywood-studio's samen, met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. Ook vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max onder het bedrijf. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De UEFA onderzoekt een vermeend spuugincident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël van afgelopen zondag. Bij het ingaan van de rust zou een Israëlische speler een staflid van de Ierse selectie hebben bespuugd. De Israëlische Voetbalbond ontkent dat het incident heeft plaatsgevonden. De ethische en disciplinaire commissie van de UEFA gaat de beschuldiging onderzoeken. De 2 ontmoetingen tussen Ierland en Israël stonden onder hoogspanning door de oorlog in Gaza. PSV heeft over afgelopen seizoen een netto winst van bijna €7 miljoen geboekt. Het eigen vermogen van de landskampioen is gestegen naar €55 miljoen. De omzet was lager dan het jaar ervoor door minder succesvolle optredens in de competitiefase van de Champions League. De totale bedrijfskosten bedroegen €157 miljoen. PSV verwacht volgend seizoen weer deel te nemen aan de Champions League. De basketbalclubs uit de Euroleague hebben een voorstel tot samenwerking met de NBA afgewezen. De Amerikaanse competitie wil vanaf 2027 een eigen competitie starten in Europa met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Volgens mediaberichten noemde een van de deelnemers aan een bijeenkomst in het Italiaanse Cernobbio het NBA-voorstel kolonialistisch. Deelnemende franchises zouden minstens $500 miljoen moeten inleggen en die bedragen zijn voor de clubs uit de Euroleague onaanvaardbaar. Voetbalster Danielle van de Donk is enorm blij dat ze haar blessurezorgen definitief achter zich heeft gelaten. De 35-jarige international van Oranje keerde in maart al terug na een slepende blessure, maar voelt zich sinds het begin van dit seizoen weer topfit. Van de Donk speelt bij het Engelse London City Lionesses inmiddels weer regelmatig hele wedstrijden. Ze twijfelde vorig jaar

0: Lang of ze door wilde bij Oranje, maar is nu blij dat ze er weer bij is. Oranje speelt vrijdag en volgende week dinsdag tegen Hongarije in de eerste play-off voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Bondscoach Arjan Veurink zegt dat er bij de voetbalsters van Oranje geen enkele vorm van onderschatting leeft voor de WK-kwalificatieduels met Hongarije. Oranje speelt vrijdag eerst uit tegen de nummer 45 van de wereld. Dinsdag volgt een thuiswedstrijd in Tilburg. Veurink verwacht dat Oranje dominant zal zijn. Hij verwacht dat het spel zich vooral op de Hongaarse helft afspeelt. Als Oranje wint, wacht later dit najaar een tweeluik met Turkije of Slovenië voor een WK-ticket. Verdedigster René van Asten en middenveldster Jackie Groene ontbreken. Ze hebben te weinig ritme na blessureleed. Wereldvoetbalbond FIFA zou een speler van Congo hebben laten meespelen op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. Dat meldt de Franse krant Le Monde op basis van documenten die de krant heeft ingezien. Het gaat om doelman Lionel Mepasi. Hij zou het proces van overstappen van Frankrijk naar Congo nooit volledig hebben afgerond. Mepasi stond onder meer in de finale van de intercontinentale play-offs tegen Jamaica. Hij stond tijdens alle wedstrijden op het WK van afgelopen zomer onder de lat. De FIFA heeft aan Le Monde bevestigd een klacht van Nigeria te hebben behandeld. Die is niet ontvankelijk verklaard.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er hier en daar mist ontstaan. Er staat weinig wind. Komende nacht is er plaatselijk mist. De temperatuur zakt naar 9 graden in het zuidoosten en rond de 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend kan er nog wat mist hangen, vooral in het noorden. Verder is er zon en blijft het droog. Morgenmiddag veel zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Eind van de middag valt er regen in Zeeland. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. Morgenavond trekt de bewolking verder door en gaat het vanaf het zuidwesten op meer plaatsen regenen. In Limburg is onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's. Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Het ministerie van Defensie hoort uit Kiev dat de F-16's erg effectief zijn bij luchtverdedigingstaken. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jetten beloofde president Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie. Nederland heeft al een aanzienlijke hoeveelheid F-16-munitie geleverd aan Oekraïne en kijkt momenteel onder meer naar extra 20 mm munitie. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet. Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde De Kom of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk. De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep, tegen de zin van coalitiepartner VVD. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor om belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3 kon in de Kamer op weinig steun rekenen. De Groningse gemeente Het Hoge Land wil dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de noodopvanglocatie in Uithuizen sluit. De gemeente geeft het COA een hersteltermijn van 3 maanden. De opvanglocatie heeft plek voor 250 mensen en zou per 1 september sluiten. Maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen. De gemeente begrijpt de druk op de asielopvang, maar vindt dat inwoners mogen verwachten dat afspraken worden nagekomen. De afvoer van de Maas en de Rijn is op dit moment onveranderd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. De afgelopen week viel er weinig regen en de temperaturen waren hoger dan normaal. Daardoor zijn ook de grondwaterstanden door het hele land erg laag. De lage waterstanden op de Rijn en de IJssel hebben grote gevolgen voor de scheepvaart. Er gaat en komt minder vracht naar Duitsland dan normaal. Rijkswaterstaat verwacht dat terugkeer van de basisafvoer van de Rijn tot normaal niveau nog enkele weken tot mogelijk zelfs maanden zal duren. Naar schatting voelen 442.000 B+ mensen in Nederland zich psychisch ongezond. Dat stelt B+ Nederland op basis van een eigen omrekening van cijfers uit de nieuwe LHBTIQA+ monitor. Ook hebben B+ mensen vaker dan homoseksuele en lesbische mensen in het afgelopen jaar een suïcidepoging gedaan. De groep is vaak onzichtbaar. 37% is nooit of soms open over de seksuele oriëntatie. B+ Nederland pleit voor meer kennis over B+ mensen bij hulpverleners en voor aandacht voor de groep in beleid en dienstverlening.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement aangekondigd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Dat moet tijd maken voor intern overleg in de onderwijsinstellingen. Minister van Onderwijs Édouard Geffrey wil ruimte voor wat de premier noemt een periode voor interne democratie. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen zijn er al meer dan 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid en zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. Volgens Parijs waren er dinsdag meer dan 250.000 betogers, van wie 56.000 in Parijs. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond een persconferentie over de scholierenprotesten, waarbij al 215 scholieren gewond zijn geraakt. Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico volgens een peiling van de New York Times 6% voor op republikein Ken Paxton. Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken. Een Russische zakenman heeft zijn geld teruggekregen nadat hij betaalde voor feesten rond de bruiloft van Donald Trump Jr. Umar Kremlyov zegt dat hij niet begrijpt waarom het geld werd terugbetaald. De betaling leidde eerder tot een politieke rel. Democraten noemden het onbegrijpelijk dat de zoon van een president een Russische oligarch zijn bruiloft liet betalen. President Trump zei dat zijn zoon het geld zou terugbetalen aan de zakenman, die aan het hoofd staat van de International Boxing Association. Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt. En nu het economisch nieuws. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacao Lat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel. Het bedrijf gaat zijn Spaanse concurrent verzoeken de verpakking aan te passen. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor. De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er 3 officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13,000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's. Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond voor $110 miljard. Het is een van de grootste mediafusies ooit. Het nieuwe bedrijf heet Skydance en brengt 2 van de 5 grootste Hollywood-studio's samen, met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. Ook vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max onder het bedrijf. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft over afgelopen seizoen een netto winst van bijna 7 miljoen euro geboekt. Het eigen vermogen van de landskampioen is gestegen naar 55 miljoen euro. De omzet was lager dan het jaar ervoor door minder succesvolle optredens in de competitiefase van de Champions League. De totale bedrijfskosten bedroegen 157 miljoen euro. PSV verwacht volgend seizoen weer deel te nemen aan de Champions League. De basketbalclubs uit de Euroleague hebben een voorstel tot samenwerking met de NBA afgewezen. De Amerikaanse competitie wil vanaf 2027 een eigen competitie starten in Europa met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Volgens mediaberichten noemde een van de deelnemers aan een bijeenkomst in het Italiaanse Cernobbio het NBA-voorstel kolonialistisch. Deelnemende franchises zouden minstens 500 miljoen dollar moeten inleggen en die bedragen zijn voor de clubs uit de Euroleague onaanvaardbaar. Voetbalster Danielle van de Donk is enorm blij dat ze haar blessurezorgen definitief achter zich heeft gelaten. De 35-jarige international van Oranje keerde in maart al terug na een slepende blessure, maar voelt zich sinds het begin van dit seizoen weer topfit. Van de Donk speelt bij het Engelse London City Lionesses inmiddels weer regelmatig hele wedstrijden. Ze twijfelde vorig jaar lang of ze door wilde bij Oranje, maar is nu blij dat ze er weer bij is. Oranje speelt vrijdag en volgende week dinsdag tegen Hongarije in de eerste play-off voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Bondscoach Arjan Veurink zegt dat er bij de voetbalsters van Oranje geen enkele vorm van onderschatting leeft voor de WK-kwalificatieduels met Hongarije. Oranje speelt vrijdag eerst uit tegen de nummer 45 van de wereld. Dinsdag volgt een thuiswedstrijd in Tilburg. Veurink verwacht dat Oranje dominant zal zijn. Hij verwacht dat het spel zich vooral op de Hongaarse helft afspeelt. Als Oranje wint, wacht later dit najaar een tweeluik met Turkije of Slovenië voor een WK-ticket. Verdedigster René van Asten en middenveldster Jackie Groene ontbreken. Ze hebben te weinig ritme na blessureleed. Wereldvoetbalbond FIFA zou een speler van Congo hebben laten meespelen op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. Dat meldt de Franse krant Le Monde op basis van documenten die de krant heeft ingezien. Het gaat om doelman Lionel Mepasi. Hij zou het proces van overstappen van Frankrijk naar Congo nooit volledig hebben afgerond. Mepasi stond onder meer in de finale van de intercontinentale play-offs tegen Jamaica. Hij stond tijdens alle wedstrijden op het WK van afgelopen zomer onder de lat. De FIFA heeft aan Le Monde bevestigd een klacht van Nigeria te hebben behandeld. Die is niet ontvankelijk verklaard. Kees Smit van AZ is geblesseerd geraakt tijdens de warming-up en kan niet meespelen met Jong Oranje tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Ernest Poku vervangt hem in de basisopstelling voor de wedstrijd in Doetinchem, die om 18:45 s'avonds begint. Het is de laatste wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK 2027. Jong Oranje moet winnen om kans te houden op de tweede plaats in de pool, die recht geeft op play-offs.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er hier en daar wat mist ontstaan en er staat weinig wind. Vannacht plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend eerst wat mist, vooral in het noorden. Daarna zonnige periode en droog weer bij een zwakke tot matige wind uit het oosten. Morgenmiddag veel zon, maar later vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond neemt de bewolking toe en breidt de regen zich uit. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en steekt op. Aan de kust krachtig tot mogelijk hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Rotterdam is dinsdagavond rond 17:15 geschoten op de Nieuwstraat. De schutter is in een auto weggereden richting station Blaak. De politie zoekt naar zowel de schutter als het mogelijke doelwit. Vermoedelijk is niemand geraakt. Wel heeft de politie een kogelinslag gevonden. Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's. Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Het ministerie van Defensie hoort uit Kiev dat de F-16's erg effectief zijn bij luchtverdedigingstaken. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jette beloofde president Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie. Nederland heeft al een aanzienlijke hoeveelheid F-16-munitie geleverd aan Oekraïne en kijkt momenteel onder meer naar extra 20 mm munitie. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet. Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde de Kom of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk. De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep, tegen de zin van coalitiepartner VVD. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor om belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3 kon in de Kamer op weinig steun rekenen. De Groningse gemeente Het Hoge Land wil dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de noodopvanglocatie in Uithuizen sluit. De gemeente geeft het COA een hersteltermijn van 3 maanden. De opvanglocatie heeft plek voor 250 mensen en zou per 1 september sluiten. Maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen. De gemeente begrijpt de druk op de asielopvang, maar vindt dat inwoners mogen verwachten dat afspraken worden nagekomen. De afvoer van de Maas en de Rijn is op dit moment onveranderd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. De afgelopen week viel er weinig regen en de temperaturen waren hoger dan normaal. Daardoor zijn ook de grondwaterstanden door het hele land erg laag. De lage waterstanden op de Rijn en de IJssel hebben grote gevolgen voor de scheepvaart. Er gaat en komt minder vracht naar Duitsland dan normaal. Rijkswaterstaat verwacht dat terugkeer van de basisafvoer van de Rijn tot normaal niveau nog enkele weken tot mogelijk zelfs maanden zal duren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement aangekondigd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Dat moet tijd maken voor intern overleg in de onderwijsinstellingen. Minister van Onderwijs Édouard Geffrey wil ruimte voor wat de premier noemt een periode voor interne democratie. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen zijn er al meer dan 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid en zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. Volgens Parijs waren er dinsdag meer dan 250.000 betogers, van wie 56.000 in Parijs. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond een persconferentie over de scholierenprotesten, waarbij al 215 scholieren gewond zijn geraakt. Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico, volgens een peiling van de New York Times, 6% voor op republikein Ken Paxton. Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken. Een Russische zakenman heeft zijn geld teruggekregen nadat hij betaalde voor feesten rond de bruiloft van Donald Trump Jr. Umar Kremlyov zegt dat hij niet begrijpt waarom het geld werd terugbetaald. De betaling leidde eerder tot een politieke rel. Democraten noemden het onbegrijpelijk dat de zoon van een president een Russische oligarch zijn bruiloft liet betalen. President Trump zei dat zijn zoon het geld zou terugbetalen aan de zakenman, die aan het hoofd staat van de International Boxing Association. Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt.
4: En nu het economisch nieuws. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacao Lat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel. Het bedrijf gaat zijn Spaanse concurrent verzoeken de verpakking aan te passen. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
3: De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er 3 officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's. Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond voor $110 miljard. Het is een van de grootste mediafusies ooit. Het nieuwe bedrijf heet Skydance en brengt 2 van de 5 grootste Hollywood-studio's samen, met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. Ook vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max onder het bedrijf. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft over afgelopen seizoen een netto winst van bijna €7 miljoen geboekt. Het eigen vermogen van de landskampioen is gestegen naar €55 miljoen. De omzet was lager dan het jaar ervoor door minder succesvolle optredens in de competitiefase van de Champions League. De totale bedrijfskosten bedroegen €157 miljoen. PSV verwacht volgend seizoen weer deel te nemen aan de Champions League. De basketbalclubs uit de Euroleague hebben een voorstel tot samenwerking met de NBA afgewezen. De Amerikaanse competitie wil vanaf 2027 een eigen competitie starten in Europa met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Volgens mediaberichten noemde een van de deelnemers aan een bijeenkomst in het Italiaanse Cernobbio het NBA-voorstel kolonialistisch. Deelnemende franchises zouden minstens $500 miljoen moeten inleggen en die bedragen zijn voor de clubs uit de Euroleague onaanvaardbaar. Voetbalster Danielle van de Donk is enorm blij dat ze haar blessurezorgen definitief achter zich heeft gelaten. De 35-jarige international van Oranje keerde in maart al terug na een slepende blessure, maar voelt zich sinds het begin van dit seizoen weer topfit. Van de Donk speelt bij het Engelse London City Lionesses inmiddels weer regelmatig hele wedstrijden. Ze twijfelde vorig jaar lang of ze door wilde bij Oranje, maar is nu blij dat ze er weer bij is. Oranje speelt vrijdag en volgende week dinsdag tegen Hongarije in de eerste play-off voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Bondscoach Arjan Veurink zegt dat er bij de voetbalsters van Oranje geen enkele vorm van onderschatting leeft voor de WK-kwalificatieduels met Hongarije. Oranje speelt vrijdag eerst uit tegen de nummer 45 van de wereld. Dinsdag volgt een thuiswedstrijd in Tilburg. Veurink verwacht dat Oranje dominant zal zijn. Hij verwacht dat het spel zich vooral op de Hongaarse helft afspeelt. Als Oranje wint, wacht later dit najaar een tweeluik met Turkije of Slovenië voor een WK-ticket. Verdedigster René van Asten en middenveldster Jackie Groene ontbreken. Ze hebben te weinig ritme na blessureleed. Wereldvoetbalbond FIFA zou een speler van Congo hebben laten meespelen op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. Dat meldt de Franse krant Le Monde op basis van documenten die de krant heeft ingezien. Het gaat om doelman Lionel Mepasi. Hij zou het proces van overstappen van Frankrijk naar Congo nooit volledig hebben afgerond. Mepasi stond onder meer in de finale van de intercontinentale play-offs tegen Jamaica. Hij stond tijdens alle wedstrijden op het WK van afgelopen zomer onder de lat. De FIFA heeft aan Le Monde bevestigd een klacht van Nigeria te hebben behandeld. Die is niet ontvankelijk verklaard. Kees Smit van AZ is geblesseerd geraakt tijdens de warming-up en kan niet meespelen met Jong Oranje tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Ernest Poku vervangt hem in de basisopstelling voor de wedstrijd in Doetinchem, die om 18:45 s'avonds begint. Het is de laatste wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK 2027. Jong Oranje moet winnen om kans te houden op de tweede plaats in de pool, die recht geeft op play-offs.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Wel kan er later op de avond plaatselijk wat mist ontstaan. Er staat weinig wind. Vannacht blijft het rustig, met hier en daar mist. De temperatuur daalt naar zo'n 9 graden in het zuidoosten. In het noordwesten blijft het met 14 graden iets zachter. Morgenochtend begint met plaatselijk mist, vooral in het noorden. Later komt de zon door en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Morgenmiddag veel zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Eind van de middag begint het in Zeeland al te regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond trekt de regen verder naar het noordoosten, met kans op onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig, mogelijk windkracht 6 tot 7.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Rotterdam is dinsdagavond rond 17:45 geschoten op de Nieuwstraat. De schutter is in een auto weggereden richting station Blaak. De politie zoekt naar zowel de schutter als het mogelijke doelwit. Vermoedelijk is niemand geraakt. Wel heeft de politie een kogelinslag gevonden.
3: Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's. Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Het ministerie van Defensie hoort uit Kiev dat de F-16's erg effectief zijn bij luchtverdedigingstaken. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jetten beloofde president Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie. Nederland heeft al een aanzienlijke hoeveelheid F-16-munitie geleverd aan Oekraïne en kijkt momenteel onder meer naar extra 20 mm munitie. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet. Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde De Kom of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk. De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep, tegen de zin van coalitiepartner VVD. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor om belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3 kon in de Kamer op weinig steun rekenen.
6: De Groningse gemeente Het Hoge Land wil dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de noodopvanglocatie in Uithuizen sluit. De gemeente geeft het COA een hersteltermijn van 3 maanden. De opvanglocatie heeft plek voor 250 mensen en zou per 1 september sluiten. Maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen. De gemeente begrijpt de druk op de asielopvang, maar vindt dat inwoners mogen verwachten dat afspraken worden nagekomen.
7: De afvoer van de Maas en de Rijn is op dit moment onveranderd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. De afgelopen week viel er weinig regen en de temperaturen waren hoger dan normaal. Daardoor zijn ook de grondwaterstanden door het hele land erg laag. De lage waterstanden op de Rijn en de IJssel hebben grote gevolgen voor de scheepvaart. Er gaat en komt minder vracht naar Duitsland dan normaal. Rijkswaterstaat verwacht dat terugkeer van de basisafvoer van de Rijn tot normaal niveau nog enkele weken tot mogelijk zelfs maanden zal duren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement aangekondigd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Dat moet tijd maken voor intern overleg in de onderwijsinstellingen. Minister van Onderwijs Édouard Geffray wil ruimte voor wat de premier noemt een periode voor interne democratie. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen zijn er al meer dan 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid en zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. Volgens Parijs waren er dinsdag meer dan 250.000 betogers, van wie 56.000 in Parijs. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond een persconferentie over de scholierenprotesten, waarbij al 215 scholieren gewond zijn geraakt.
9: Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico volgens een peiling van de New York Times 6% voor op republikein Ken Paxton.
10: Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken.
11: Een Russische zakenman heeft zijn geld teruggekregen nadat hij betaalde voor feesten rond de bruiloft van Donald Trump Jr.
12: Umar Kremljov zegt dat hij niet begrijpt waarom het geld werd terugbetaald. De betaling leidde eerder tot een politieke rel. Democraten noemden het onbegrijpelijk dat de zoon van een president een Russische oligarch zijn bruiloft liet betalen. President Trump zei dat zijn zoon het geld zou terugbetalen aan de zakenman, die aan het hoofd staat van de International Boxing Association.
13: Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt.
14: En nu het economisch nieuws. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacaolat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel. Het bedrijf gaat zijn Spaanse concurrent verzoeken de verpakking aan te passen. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor. De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er 3 officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar.
15: Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's. Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond voor $110 miljard. Het is een van de grootste mediafusies ooit. Het nieuwe bedrijf heet Skydance en brengt 2 van de 5 grootste Hollywood-studio's samen, met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. Ook vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders en de streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max onder het bedrijf. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie en moet een schuldenlast van tientallen miljarden dollars wegwerken.
16: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft over afgelopen seizoen een netto winst van bijna 7 miljoen euro geboekt. Het eigen vermogen van de landskampioen is gestegen naar 55 miljoen euro. De omzet was lager dan het jaar ervoor door minder succesvolle optredens in de competitiefase van de Champions League. De totale bedrijfskosten bedroegen 157 miljoen euro. PSV verwacht volgend seizoen weer deel te nemen aan de Champions League. De basketbalclubs uit de Euroleague hebben een voorstel tot samenwerking met de NBA afgewezen. De Amerikaanse competitie wil vanaf 2027 een eigen competitie starten in Europa met 16 teams op basis van een franchise-structuur. Volgens mediaberichten noemde een van de deelnemers aan een bijeenkomst in het Italiaanse Cernobbio het NBA-voorstel kolonialistisch. Deelnemende franchises zouden minstens 500 miljoen dollar moeten inleggen en die bedragen zijn voor de clubs uit de Euroleague onaanvaardbaar. Voetbalster Danielle van de Donk is enorm blij dat ze haar blessurezorgen definitief achter zich heeft gelaten. De 35-jarige international van Oranje keerde in maart al terug na een slepende blessure, maar voelt zich sinds het begin van dit seizoen weer topfit. Van de Donk speelt bij het Engelse London City Lionesses inmiddels weer regelmatig hele wedstrijden. Ze twijfelde vorig jaar lang of ze door wilde bij Oranje, maar is nu blij dat ze er weer bij is. Oranje speelt vrijdag en volgende week dinsdag tegen Hongarije in de eerste play-off voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Bondscoach Arjan Veurink zegt dat er bij de voetbalsters van Oranje geen enkele vorm van onderschatting leeft voor de WK-kwalificatieduels met Hongarije. Oranje speelt vrijdag eerst uit tegen de nummer 45 van de wereld. Dinsdag volgt een thuiswedstrijd in Tilburg. Veurink verwacht dat Oranje dominant zal zijn. Hij verwacht dat het spel zich vooral op de Hongaarse helft afspeelt. Als Oranje wint, wacht later dit najaar een tweeluik met Turkije of Slovenië voor een WK-ticket. Verdedigster René van Asten en middenveldster Jackie Groene ontbreken. Ze hebben te weinig ritme na blessureleed. Wereldvoetbalbond FIFA zou een speler van Congo hebben laten meespelen op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. Dat meldt de Franse krant Le Monde op basis van documenten die de krant heeft ingezien. Het gaat om doelman Lionel Mepasi. Hij zou het proces van overstappen van Frankrijk naar Congo nooit volledig hebben afgerond. Mepasi stond onder meer in de finale van de intercontinentale play-offs tegen Jamaica. Hij stond tijdens alle wedstrijden op het WK van afgelopen zomer onder de lat. De FIFA heeft aan Le Monde bevestigd een klacht van Nigeria te hebben behandeld. Die is niet ontvankelijk verklaard. Kees Smit van AZ is geblesseerd geraakt tijdens de warming-up en kan niet meespelen met Jong Oranje tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Ernest Poku vervangt hem in de basisopstelling voor de wedstrijd in Doetinchem, die om 6:45 s'avonds begint. Het is de laatste wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK 2027. Jong Oranje moet winnen om kans te houden op de tweede plaats in de pool, die recht geeft op play-offs.
17: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Wel kan er later op de avond plaatselijk wat mist ontstaan. Er staat weinig wind. Vannacht blijft het rustig, met hier en daar mist. De temperatuur daalt naar zo'n 9 graden in het zuidoosten. In het noordwesten blijft het met 14 graden iets zachter. Morgenochtend begint met plaatselijk mist, vooral in het noorden. Later komt de zon door en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Morgenmiddag veel zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Eind van de middag begint het in Zeeland al te regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond trekt de regen verder naar het noordoosten, met kans op onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig. Mogelijk windkracht 6 tot 7.
17: Dit is Talk Radio.
19: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een aanhoudingseenheid van de politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een brand in Eindhoven in 2020. Bij die brand raakte een 16-jarige jongen zwaar gewond nadat een explosief bij de woning aan de Moreelse Laan afging. Een andere verdachte is in 2021 al veroordeeld voor meervoudige poging tot moord. De politie kon de tweede verdachte aanhouden na nieuw ontvangen informatie.
21: In het centrum van Rotterdam is dinsdagavond rond 17:45 geschoten op de Nieuwstraat.

0: Het ministerie van Defensie hoort uit Kiev dat de F-16's erg effectief zijn bij luchtverdedigingstaken. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jette beloofde president Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie. Nederland heeft al een aanzienlijke hoeveelheid F-16 munitie geleverd aan Oekraïne en kijkt momenteel onder meer naar extra 20 mm munitie. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet. Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde De Kom of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk. De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep, tegen de zin van coalitiepartner VVD. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor om belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3 kon in de Kamer op weinig steun rekenen. De Groningse gemeente Het Hoge Land wil dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de noodopvanglocatie in Uithuizen sluit. De gemeente geeft het COA een hersteltermijn van 3 maanden. De opvanglocatie heeft plek voor 250 mensen en zou per 1 september sluiten. Maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen. De gemeente begrijpt de druk op de asielopvang, maar vindt dat inwoners mogen verwachten dat afspraken worden nagekomen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De Raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement aangekondigd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Dat moet tijd maken voor intern overleg in de onderwijsinstellingen. Minister van Onderwijs Édouard Geffray wil ruimte voor wat de premier noemt een periode voor interne democratie. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen zijn er al meer dan 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid en zei dat geweld tegen onderwijspersoneel

0: personeel wordt genormaliseerd. Volgens Parijs waren er dinsdag meer dan 250.000 betogers, van wie 56.000 in Parijs. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond een persconferentie over de scholierenprotesten, waarbij al 215 scholieren gewond zijn geraakt.
1: Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico, volgens een peiling van de New York Times, 6% voor op republikein Ken Paxton. Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken. Een Russische zakenman heeft zijn geld teruggekregen nadat hij betaalde voor feesten rond de bruiloft van Donald Trump Jr. Umar Kremlyov zegt dat hij niet begrijpt waarom het geld werd terugbetaald. De betaling leidde eerder tot een politieke rel. Democraten noemden het onbegrijpelijk dat de zoon van een president een Russische oligarch zijn bruiloft liet betalen. President Trump zei dat zijn zoon het geld zou terugbetalen aan de zakenman, die aan het hoofd staat van de International Boxing Association. En nu het economisch nieuws. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacao Lat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel. Het bedrijf gaat zijn Spaanse concurrent verzoeken de verpakking aan te passen. De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er 3 officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA zou een speler van Congo hebben laten meespelen op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. Dat meldt de Franse krant Le Monde op basis van documenten die de krant heeft ingezien. Het gaat om doelman Lionel Mepasi. Hij zou het proces van overstappen van Frankrijk naar Congo nooit volledig hebben afgerond. Mepasi stond onder meer in de finale van de intercontinentale play-offs tegen Jamaica. Hij stond tijdens alle wedstrijden op het WK van afgelopen zomer onder de lat. De FIFA heeft aan Le Monde bevestigd een klacht van Nigeria te hebben behandeld. Die is niet ontvankelijk verklaard. Bondscoach Arjan Veurink zegt dat er bij de voetbalsters van Oranje geen enkele vorm van onderschatting leeft voor de WK-kwalificatieduels met Hongarije. Oranje speelt vrijdag eerst uit tegen de nummer 45 van de wereld. Dinsdag volgt een thuiswedstrijd in Tilburg. Veurink verwacht dat Oranje dominant zal zijn. Hij verwacht dat het spel zich vooral op de Hongaarse helft afspeelt. Als Oranje wint, wacht later dit najaar een tweeluik met Turkije of Slovenië voor een WK-ticket. Verdedigster René van Asten en middenveldster Jackie Groene ontbreken. Ze hebben te weinig ritme na blessureleed. Kees Smit van AZ is geblesseerd geraakt tijdens de warming-up en kan niet meespelen met Jong Oranje tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Ernest Poku vervangt hem in de basisopstelling voor de wedstrijd in Doetinchem, die om 18:45 s'avonds begint. Het is de laatste wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK 2027. Jong Oranje moet winnen om kans te houden op de tweede plaats in de pool die recht geeft op play-offs. Suzanne Schulting richt zich de komende maanden volledig op langebaanschaatsen en laat het shorttrack voorlopig links liggen. De 29-jarige schaatster van Team Essent zegt dat de compacte kalender dit seizoen weinig ruimte laat om beide disciplines te combineren. Schulting kwam afgelopen seizoen op de Olympische Spelen nog in beide disciplines uit. Daarna veroverde ze de Nederlandse sprinttitel op de lange baan en werd ze tweede op het WK-sprint achter Femke Kok. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Lionel Messi speelt in de nacht van dinsdag op woensdag zijn afscheidswedstrijd in het shirt van Argentinië tegen Benin in Buenos Aires. De 39-jarige aanvaller, door velen beschouwd als de beste voetballer aller tijden, zegt in een video van Adidas dat het moment is gekomen om te vertrekken. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië en maakte daarin 125 doelpunten. In 2022 werd hij met zijn land wereldkampioen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er hier en daar mist ontstaan. Er staat weinig wind. Vannacht plaatselijk mist. Het wordt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend eerst nog kans op mist, vooral in het noorden. Verder zonnige periode en droog weer. Morgenmiddag veel zon, maar later vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig en draait naar het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en breidt de regen zich vanuit het zuidwesten uit. In Limburg kan het onweren. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een aanhoudingseenheid van de politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een brand in Eindhoven in 2020. Bij die brand raakte een 16-jarige jongen zwaar gewond nadat een explosief bij de woning aan de Moreelse Laan afging. Een andere verdachte is in 2021 al veroordeeld voor meervoudige poging tot moord. De politie kon de tweede verdachte aanhouden na nieuw ontvangen informatie. In het centrum van Rotterdam is dinsdagavond rond 17:15 geschoten op de Nieuwstraat. De schutter is in een auto weggereden richting station Blaak. De politie zoekt naar zowel de schutter als het mogelijke doelwit. Vermoedelijk is niemand geraakt. Wel heeft de politie een kogelinslag gevonden. Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's. Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Het ministerie van Defensie hoort uit Kiev dat de F-16's erg effectief zijn bij luchtverdedigingstaken. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jetten beloofde president Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie. Nederland heeft al een aanzienlijke hoeveelheid F-16-munitie geleverd aan Oekraïne en kijkt momenteel onder meer naar extra 20 mm munitie. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet. Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde De Kom of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk. De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep, tegen de zin van coalitiepartner VVD. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor om belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3 kon in de Kamer op weinig steun rekenen. De Groningse gemeente Het Hoge Land wil dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de noodopvanglocatie in Uithuizen sluit. De gemeente geeft het COA een hersteltermijn van 3 maanden. De opvanglocatie heeft plek voor 250 mensen en zou per 1 september sluiten. Maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen. De gemeente begrijpt de druk op de asielopvang, maar vindt dat inwoners mogen verwachten dat afspraken worden nagekomen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden.
0: De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement aangekondigd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Dat moet tijd maken voor intern overleg in de onderwijsinstellingen. Minister van Onderwijs Édouard Geffrey wil ruimte voor wat de premier noemt een periode voor interne democratie. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen zijn er al meer dan 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid en zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. Volgens Parijs waren er dinsdag meer dan 250.000 betogers, van wie 56.000 in Parijs. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond een persconferentie over de scholierenprotesten, waarbij al 215 scholieren gewond zijn geraakt. Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico volgens een peiling van de New York Times 6% voor op republikein Ken Paxton. Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken. Een Russische zakenman heeft zijn geld teruggekregen nadat hij betaalde voor feesten rond de bruiloft van Donald Trump Jr. Umar Kremlyov zegt dat hij niet begrijpt waarom het geld werd terugbetaald. De betaling leidde eerder tot een politieke rel. Democraten noemden het onbegrijpelijk dat de zoon van een president een Russische oligarch zijn bruiloft liet betalen. President Trump zei dat zijn zoon het geld zou terugbetalen aan de zakenman, die aan het hoofd staat van de International Boxing Association. En nu het economisch nieuws. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacao Lat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel. Het bedrijf gaat zijn Spaanse concurrent verzoeken de verpakking aan te passen. De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er 3 officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA zou een speler van Congo hebben laten meespelen op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. Dat meldt de Franse krant Le Monde op basis van documenten die de krant heeft ingezien. Het gaat om doelman Lionel Mepasi. Hij zou het proces van overstappen van Frankrijk naar Congo nooit volledig hebben afgerond. Mepasi stond onder meer in de finale van de intercontinentale play-offs tegen Jamaica. Hij stond tijdens alle wedstrijden op het WK van afgelopen zomer onder de lat. De FIFA heeft aan Le Monde bevestigd een klacht van Nigeria te hebben behandeld. Die is niet ontvankelijk verklaard. Bondscoach Arjan Veurink zegt dat er bij de voetbalsters van Oranje geen enkele vorm van onderschatting leeft voor de WK-kwalificatieduels met Hongarije. Oranje speelt vrijdag eerst uit tegen de nummer 45 van de wereld. Dinsdag volgt een thuiswedstrijd in Tilburg. Veurink verwacht dat Oranje dominant zal zijn. Hij verwacht dat het spel zich vooral op de Hongaarse helft afspeelt. Als Oranje wint, wacht later dit najaar een tweeluik met Turkije of Slovenië voor een WK-ticket. Verdedigster René van Asten en middenveldster Jackie Groene ontbreken. Ze hebben te weinig ritme na blessureleed. Kees Smit van AZ is geblesseerd geraakt tijdens de warming-up en kan niet meespelen met Jong Oranje tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Enes Poku vervangt hem in de basisopstelling voor de wedstrijd in Doetinchem, die om 18:45 s'avonds begint. Het is de laatste wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK 2027. Jong Oranje moet winnen om kans te houden op de tweede plaats in de pool, die recht geeft op play-offs.
4: Suzanne Schulting richt zich de komende maanden volledig op langebaan schaatsen en laat het shorttrack voorlopig links liggen. De 29-jarige schaatster van Team Essent zegt dat de compacte kalender dit seizoen weinig ruimte laat om beide disciplines te combineren. Schulting kwam afgelopen seizoen op de Olympische Spelen nog in beide disciplines uit. Daarna veroverde ze de Nederlandse sprinttitel op de lange baan en werd ze tweede op het WK-sprint achter Femke Kok. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Lionel Messi speelt in de nacht van dinsdag op woensdag zijn afscheidswedstrijd in het shirt van Argentinië tegen Benin in Buenos Aires. De 39-jarige aanvaller, door velen beschouwd als de beste voetballer aller tijden, zegt in een video van Adidas dat het moment is gekomen om te vertrekken. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië en maakte daarin 125 doelpunten. In 2022 werd hij met zijn land wereldkampioen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er hier en daar mist ontstaan. Er staat weinig wind. Vannacht plaatselijk mist. Het wordt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend eerst nog kans op mist, vooral in het noorden. Verder zonnige periode en droog weer. Morgenmiddag veel zon, maar later vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig en draait naar het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe en breidt de regen zich vanuit het zuidwesten uit. In Limburg kan het onweren. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft twee mannen aangehouden voor bijna 20 woninginbraken in Rotterdam. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben ingebroken. De verdachte uit Dordrecht werd in augustus op heterdaad betrapt en zit vast. De Rotterdammer is aangehouden na onderzoek en mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Een aanhoudingseenheid van de politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een brand in Eindhoven in 2020. Bij die brand raakte een 16-jarige jongen zwaar gewond nadat een explosief bij de woning aan de Moreelse Laan afging. Een andere verdachte is in 2021 al veroordeeld voor meervoudige poging tot moord. De politie kon de tweede verdachte aanhouden na nieuw ontvangen informatie. In het centrum van Rotterdam is dinsdagavond rond 17:15 geschoten op de Nieuwstraat. De schutter is in een auto weggereden richting station Blaak. De politie zoekt naar zowel de schutter als het mogelijke doelwit. Vermoedelijk is niemand geraakt. Wel heeft de politie een kogelinslag gevonden. Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's. Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Het ministerie van Defensie hoort uit Kiev dat de F-16's erg effectief zijn bij luchtverdedigingstaken. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jetten beloofde president Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie. Nederland heeft al een aanzienlijke hoeveelheid F-16-munitie geleverd aan Oekraïne en kijkt momenteel onder meer naar extra 20 mm munitie. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet.
0: Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde de Kom of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk. De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep. Tegen de zin van coalitiepartner VVD. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor om belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3 kon in de Kamer op weinig steun rekenen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een Franse politieagent wordt vervolgd voor het afvuren van een traangasgranaat op een 14-jarige scholier tijdens protesten vorige week in Saint-Ouen-l'Aumône. De jongen raakte zwaar gewond, verloor veel tanden en brak zijn kaak. Hij kan niet meer praten en eet door een rietje. De agent verklaarde dat de jongen zich verzette, maar justitie stelt dat het afvuren van de granaat disproportioneel was. De agent is geschorst en kan zich niet beroepen op zelfverdediging. Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico volgens een peiling van de New York Times 6% voor op republikein Ken Paxton. Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken.
0: Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt.
1: En nu het economisch nieuws. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacao Lat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel. Het bedrijf gaat zijn Spaanse concurrent verzoeken de verpakking aan te passen. De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er 3 officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom 14% en de S&P 500 won 15%. Techfondsen als Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta stegen tot 1%. Het sentiment onder beleggers kreeg onder meer steun van een daling van de olieprijzen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veurink zegt dat er bij de voetbalsters van Oranje geen enkele vorm van onderschatting leeft voor de WK-kwalificatieduels met Hongarije. Oranje speelt vrijdag eerst uit tegen de nummer 45 van de wereld. Dinsdag volgt een thuiswedstrijd in Tilburg. Veurink verwacht dat Oranje dominant zal zijn.
4: Hij verwacht dat het spel zich vooral op de Hongaarse helft afspeelt. Als Oranje wint, wacht later dit najaar een tweeluik met Turkije of Slovenië voor een WK-ticket. Verdedigster René van Asten en middenveldster Jackie Groene ontbreken. Ze hebben te weinig ritme na blessureleed. Kees Smit van AZ is geblesseerd geraakt tijdens de warming-up en kan niet meespelen met Jong Oranje tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Ernest Poku vervangt hem in de basisopstelling voor de wedstrijd in Doetinchem, die om 6:45 s'avonds begint. Het is de laatste wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK 2027. Jong Oranje moet winnen om kans te houden op de tweede plaats in de pool, die recht geeft op play-offs. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Lionel Messi speelt in de nacht van dinsdag op woensdag zijn afscheidswedstrijd in het shirt van Argentinië tegen Benin in Buenos Aires. De 39-jarige aanvaller, door velen beschouwd als de beste voetballer aller tijden, zegt in een video van Adidas dat het moment is gekomen om te vertrekken. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië en maakte daarin 125 doelpunten. In 2022 werd hij met zijn land wereldkampioen. Suzanne Schulting richt zich de komende maanden volledig op langebaanschaatsen en laat het shorttrack voorlopig links liggen. De 29-jarige schaatster van Team Essent zegt dat de compacte kalender dit seizoen weinig ruimte laat om beide disciplines te combineren. Schulting kwam afgelopen seizoen op de Olympische Spelen nog in beide disciplines uit. Daarna veroverde ze de Nederlandse sprinttitel op de lange baan en werd ze tweede op het WK-sprint achter Femke Kok. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er hier en daar wat mist ontstaan. Er staat weinig wind. Vannacht is er plaatselijk mist. Het wordt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend eerst nog wat mistbanken, vooral in het noorden. Verder is het zonnig en droog met weinig wind. In de middag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond breidt de regen zich uit naar het noordoosten met kans op onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot krachtig, aan de kust mogelijk hard.
2: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor bijna 20 woninginbraken in Rotterdam. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben ingebroken. De verdachte uit Dordrecht werd in augustus op heterdaad betrapt en zit vast. De Rotterdammer is aangehouden na onderzoek en mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Een aanhoudingseenheid van de politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een brand in Eindhoven in 2020. Bij die brand raakte een 16-jarige jongen zwaar gewond nadat een explosief bij de woning aan de Moreelse Laan afging. Een andere verdachte is in 2021 al veroordeeld voor meervoudige poging tot moord. De politie kon de tweede verdachte aanhouden na nieuw ontvangen informatie.
5: In het centrum van Rotterdam is dinsdagavond rond 17:45 geschoten op de Nieuwstraat. De schutter is in een auto weggereden richting station Blaak. De politie zoekt naar zowel de schutter als het mogelijke doelwit. Vermoedelijk is niemand geraakt. Wel heeft de politie een kogelinslag gevonden.
1: Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's. Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Het ministerie van Defensie hoort uit Kiev dat de F-16's erg effectief zijn bij luchtverdedigingstaken. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jette beloofde president Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie. Nederland heeft al een aanzienlijke hoeveelheid F-16 munitie geleverd aan Oekraïne en kijkt momenteel onder meer naar extra 20 mm munitie.
5: Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet. Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde De Kom of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk.
1: De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep. Tegen de zin van coalitiepartner VVD. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor om belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3 kon in de Kamer op weinig steun rekenen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Een Franse politieagent wordt vervolgd voor het afvuren van een traangasgranaat op een 14-jarige scholier tijdens protesten vorige week in Saint-Ouen-l'Aumône. De jongen raakte zwaar gewond, verloor veel tanden en brak zijn kaak. Hij kan niet meer praten en eet door een rietje. De agent verklaarde dat de jongen zich verzette, maar justitie stelt dat het afvuren van de granaat disproportioneel was. De agent is geschorst en kan zich niet beroepen op zelfverdediging. Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen.
6: Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico volgens een peiling van de New York Times 6% voor op republikein Ken Paxton.
5: Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken.
6: Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt.
5: En nu het economisch nieuws. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacao Lat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel. Het bedrijf gaat zijn Spaanse concurrent verzoeken de verpakking aan te passen. De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er 3 officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard.
0: Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's.
5: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte het slotrecord van maandag verder aan met een stijging van 16% tot 27.638 punten. De Dow Jones-index klom

0: Toto.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veurink zegt dat er bij de voetbalsters van Oranje geen enkele vorm van onderschatting leeft voor de WK-kwalificatieduels met Hongarije. Oranje speelt vrijdag eerst uit tegen de nummer 45 van de wereld. Dinsdag volgt een thuiswedstrijd in Tilburg. Veurink verwacht dat Oranje dominant zal zijn. Hij verwacht dat het spel zich vooral op de Hongaarse helft afspeelt. Als Oranje wint, wacht later dit najaar een tweeluik met Turkije of Slovenië voor een WK-ticket. Verdedigster René van Asten en middenveldster Jackie Groene ontbreken. Ze hebben te weinig ritme na blessureleed. Kees Smit van AZ is geblesseerd geraakt tijdens de warming-up en kan niet meespelen met Jong Oranje tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Enes Poku vervangt hem in de basisopstelling voor de wedstrijd in Doetinchem, die om 18:45 s'avonds begint. Het is de laatste wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK 2027. Jong Oranje moet winnen om kans te houden op de tweede plaats in de pool die recht geeft op play-offs. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Lionel Messi speelt in de nacht van dinsdag op woensdag zijn afscheidswedstrijd in het shirt van Argentinië tegen Benin in Buenos Aires. De 39-jarige aanvaller, door velen beschouwd als de beste voetballer aller tijden, zegt in een video van Adidas dat het moment is gekomen om te vertrekken. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië en maakte daarin 125 doelpunten. In 2022 werd hij met zijn land wereldkampioen. Suzanne Schulting richt zich de komende maanden volledig op langebaanschaatsen en laat het shorttrack voorlopig links liggen. De 29-jarige schaatster van Team Essent zegt dat de compacte kalender dit seizoen weinig ruimte laat om beide disciplines te combineren. Schulting kwam afgelopen seizoen op de Olympische Spelen nog in beide disciplines uit. Daarna veroverde ze de Nederlandse sprinttitel op de lange baan en werd ze tweede op het WK-sprint achter Femke Kok. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er hier en daar wat mist ontstaan. Er staat weinig wind. Vannacht is er plaatselijk mist. Het wordt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend eerst nog wat mistbanken, vooral in het noorden. Verder is het zonnig en droog met weinig wind. In de middag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond breidt de regen zich uit naar het noordoosten met kans op onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot krachtig, aan de kust mogelijk hard.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor bijna 20 woninginbraken in Rotterdam. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben ingebroken. De verdachte uit Dordrecht werd in augustus op heterdaad betrapt en zit

0: vast. De Rotterdammer is aangehouden na onderzoek en mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Een aanhoudingseenheid van de politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een brand in Eindhoven in 2020. Bij die brand raakte een 16-jarige jongen zwaar gewond nadat een explosief bij de woning aan de Moreelse Laan afging. Een andere verdachte is in 2021 al veroordeeld voor meervoudige poging tot moord. De politie kon de tweede verdachte aanhouden na nieuw ontvangen informatie. In het centrum van Rotterdam is dinsdagavond rond 17:15 geschoten op de Nieuwstraat. De schutter is in een auto weggereden richting station Blaak. De politie zoekt naar zowel de schutter als het mogelijke doelwit. Vermoedelijk is niemand geraakt. Wel heeft de politie een kogelinslag gevonden. Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's. Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Het ministerie van Defensie hoort uit Kiev dat de F-16's erg effectief zijn bij luchtverdedigingstaken. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jette beloofde president Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie. Nederland heeft al een aanzienlijke hoeveelheid F-16-munitie geleverd aan Oekraïne en kijkt momenteel onder meer naar extra 20 mm munitie. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet. Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde De Kom of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk. De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep. Tegen de zin van coalitiepartner VVD. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor om belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3 kon in de Kamer op weinig steun rekenen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, tijd voor wil. Van de ongeveer 3.700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt. Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico, volgens een peiling van de New York Times, 6% voor op republikein Ken Paxton. Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken. Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt.
2: En nu het economisch nieuws. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacao Lat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel. Het bedrijf gaat zijn Spaanse concurrent verzoeken de verpakking aan te passen. De Europese Commissie wil normen voor Europese producten of diensten bij uitzondering ook buiten de EU kunnen laten vaststellen. Een norm is een document met technische details van een product of dienst, zoals het formaat van A4-papier of de veiligheid van kinderspeelgoed. Binnen de EU zijn er 3 officiële organisaties die normen kunnen vaststellen. De Commissie wil dit nu voor bepaalde sectoren, zoals AI, cyberveiligheid en batterijen, ook buiten de EU mogelijk maken. Dit mag alleen met instemming van de lidstaten. De gemiddelde wachttijd voor een norm zou daardoor kunnen dalen van 6 naar 4 jaar. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën en zijn steeds belangrijker op de financiële markten. Sinds 2013 is hun totale vermogen verdrievoudigd tot $13.000 miljard. Het IMF stelt dat hedgefondsen in slechte tijden financiële schokken kunnen verergeren, doordat ze dan gedwongen worden investeringen af te bouwen. Het fonds pleit voor betere monitoring en stresstesten om te voorkomen dat kwetsbaarheden uitgroeien tot systeemrisico's.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veurink zegt dat er bij de voetbalsters van Oranje geen enkele vorm van onderschatting leeft voor de WK-kwalificatieduels met Hongarije. Oranje speelt vrijdag eerst uit tegen de nummer 45 van de wereld. Dinsdag volgt een thuiswedstrijd in Tilburg. Veurink verwacht dat Oranje dominant zal zijn. Hij verwacht dat het spel zich vooral op de Hongaarse helft afspeelt. Als Oranje wint, wacht later dit najaar een tweeluik met Turkije of Slovenië voor een WK-ticket. Verdedigster René van Asten en middenveldster Jackie Groene ontbreken. Ze hebben te weinig ritme na blessureleed. Kees Smit van AZ is geblesseerd geraakt tijdens de warming-up en kan niet meespelen met Jong Oranje tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Ernest Poku vervangt hem in de basisopstelling voor de wedstrijd in Doetinchem, die om 6:45 s'avonds begint. Het is de laatste wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK 2027. Jong Oranje moet winnen om kans te houden op de tweede plaats in de pool, die recht geeft op play-offs. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Lionel Messi speelt in de nacht van dinsdag op woensdag zijn afscheidswedstrijd in het shirt van Argentinië tegen Benin in Buenos Aires. De 39-jarige aanvaller, door velen beschouwd als de beste voetballer aller tijden, zegt in een video van Adidas dat het moment is gekomen om te vertrekken. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië en maakte daarin 125 doelpunten. In 2022 werd hij met zijn land wereldkampioen. Suzanne Schulting richt zich de komende maanden volledig op langebaanschaatsen en laat het shorttrack voorlopig links liggen. De 29-jarige schaatster van Team Essent zegt dat de compacte kalender dit seizoen weinig ruimte laat om beide disciplines te combineren. Schulting kwam afgelopen seizoen op de Olympische Spelen nog in beide disciplines uit. Daarna veroverde ze de Nederlandse sprinttitel op de lange baan en werd ze tweede op het WK-sprint achter Femke Kok. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Er staat weinig wind. Vannacht kan er hier en daar mist voorkomen. Het wordt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend is er eerst nog kans op mist, vooral in het noorden. Verder wordt het zonnig en droog. Morgenmiddag volop zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. Morgenavond breidt de regen zich uit over het land. In Limburg is onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor bijna 20 woninginbraken in Rotterdam. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben ingebroken. De verdachte uit Dordrecht werd in augustus op heterdaad betrapt en zit vast. De Rotterdammer is aangehouden na onderzoek en mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Een aanhoudingseenheid van de politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een brand in Eindhoven in 2020. Bij die brand raakte een 16-jarige jongen zwaar gewond nadat een explosief bij de woning aan de Moreelse Laan afging. Een andere verdachte is in 2021 overoordeeld voor meervoudige poging tot moord. De politie kon de tweede verdachte aanhouden na nieuw ontvangen informatie. In het centrum van Rotterdam is dinsdagavond rond 17:45 geschoten op de Nieuwstraat. De schutter is in een auto weggereden richting station Blaak. De politie zoekt naar zowel de schutter als het mogelijke doelwit. Vermoedelijk is niemand geraakt. Wel heeft de politie een kogelinslag gevonden. Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's. Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Het ministerie van Defensie hoort uit Kiev dat de F-16's erg effectief zijn bij luchtverdedigingstaken. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jetten beloofde president Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie. Nederland heeft al een aanzienlijke hoeveelheid F-16-munitie geleverd aan Oekraïne en kijkt momenteel onder meer naar extra 20 mm munitie. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet. Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde De Kom of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk. De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep. Tegen de zin van coalitiepartner VVD. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor om belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3 kon in de Kamer op weinig steun rekenen.
5: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffray, tijd voor wil. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt. Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico volgens een peiling van de New York Times 6% voor op republikein Ken Paxton. Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken. Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt. En nu het economisch nieuws. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Het bedrijf onderzoekt ongeoorloofde activiteiten via platforms van derden die worden gebruikt voor klantcommunicatie. Kwaadwillenden hebben mogelijk toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals naam en contactgegevens. ESOS denkt niet dat betaalkaartgegevens of wachtwoorden zijn getroffen. De website en app werken volgens het bedrijf gewoon door. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacao Lat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel. Het bedrijf gaat zijn Spaanse concurrent verzoeken de verpakking aan te passen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Suzanne Schulting richt zich de komende maanden volledig op langebaanschaatsen en laat het shorttrack voorlopig links liggen. De 29-jarige schaatster van Team Essent zegt dat de compacte kalender dit seizoen weinig ruimte laat om beide disciplines te combineren. Schulting kwam afgelopen seizoen op de Olympische Spelen nog in beide disciplines uit. Daarna veroverde ze de Nederlandse sprinttitel op de lange baan en werd ze tweede op het WK-sprint achter Femke Kok. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Lionel Messi speelt in de nacht van dinsdag op woensdag zijn afscheidswedstrijd in het shirt van Argentinië tegen Benin in Buenos Aires. De 39-jarige aanvaller, door velen beschouwd als de beste voetballer aller tijden, zegt in een video van Adidas dat het moment is gekomen om te vertrekken. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië en maakte daarin 125 doelpunten. In 2022 werd hij met zijn land wereldkampioen. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won gisteravond in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde daarmee Jong Israël in, dat gelijk speelde tegen Jong Noorwegen. Eymen Sliti opende in de 70ste minuut de score. Daarna scoorden Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Er staat weinig wind. Vannacht kan het hier en daar mistig worden, vooral in het noorden en noordwesten. De temperatuur zakt naar 9 graden in het zuidoosten. In het noordwesten blijft het wat milder, rond de 14 graden. Morgen begint met wat mist, maar daarna breekt de zon door. Het blijft droog met zwakke tot matige wind uit het oosten. Middagtemperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. In de loop van de middag komt er vanuit het westen meer bewolking en eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. 'S Avonds neemt de regen verder toe vanuit het zuidwesten, met mogelijk onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig, windkracht 6 tot 7.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor bijna 20 woninginbraken in Rotterdam. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben ingebroken. De verdachte uit Dordrecht werd in augustus op heterdaad betrapt en zit vast. De Rotterdammer is aangehouden na onderzoek en mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Een aanhoudingseenheid van de politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een brand in Eindhoven in 2020. Bij die brand raakte een 16-jarige jongen zwaar gewond nadat een explosief bij de woning aan de Moreelse Laan afging. Een andere verdachte is in 2021 al veroordeeld voor meervoudige poging tot moord. De politie kon de tweede verdachte aanhouden na nieuw ontvangen informatie. In het centrum van Rotterdam is dinsdagavond rond 17:15 geschoten op de Nieuwstraat. De schutter is in een auto weggereden richting station Blaak. De politie zoekt naar zowel de schutter als het mogelijke doelwit. Vermoedelijk is niemand geraakt. Wel heeft de politie een kogelinslag gevonden. Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's. Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Het ministerie van Defensie hoort uit Kiev dat de F-16's erg effectief zijn bij luchtverdedigingstaken. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jetten beloofde president Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie.
6: Nederland heeft al een aanzienlijke hoeveelheid F-16-munitie geleverd aan Oekraïne en kijkt momenteel onder meer naar extra 20 mm munitie.
7: Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet. Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde de Kom of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk.
8: De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3. Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep, tegen de zin van coalitiepartner VVD. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor om belastingconstructies met papieren schenkingen in te perken. Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3 kon in de Kamer op weinig steun rekenen.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, tijd voor wil. Van de ongeveer 3.700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt.
11: Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen.
12: De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De Raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen.
13: Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico
6: volgens een peiling van de New York Times 6% voor op Republikein Ken Paxton. Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken. Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt.
14: En nu het economisch nieuws.
6: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Het bedrijf onderzoekt ongeoorloofde activiteiten via platforms van derden die worden gebruikt voor klantcommunicatie. Kwaadwillenden hebben mogelijk toegang gekregen tot persoonlijke gegevens zoals naam en contactgegevens. ASOS denkt niet dat betaalkaartgegevens of wachtwoorden zijn getroffen. De website en app werken volgens het bedrijf gewoon door. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacao Lat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel. Het bedrijf gaat zijn Spaanse concurrent verzoeken de verpakking aan te passen.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Suzanne Schulting richt zich de komende maanden volledig op langebaan schaatsen en laat het shorttrack voorlopig links liggen. De 29-jarige schaatster van Team Essent zegt dat de compacte kalender dit seizoen weinig ruimte laat om beide disciplines te combineren. Schulting kwam afgelopen seizoen op de Olympische Spelen nog in beide disciplines uit. Daarna veroverde ze de Nederlandse sprinttitel op de lange baan en werd ze tweede op het WK-sprint achter Femke Kok. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Lionel Messi speelt in de nacht van dinsdag op woensdag zijn afscheidswedstrijd in het shirt van Argentinië tegen Benin in Buenos Aires. De 39-jarige aanvaller, door velen beschouwd als de beste voetballer aller tijden, zegt in een video van Adidas dat het moment is gekomen om te vertrekken. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië en maakte daarin 125 doelpunten. In 2022 werd hij met zijn land wereldkampioen. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won gisteravond in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde daarmee Jong Israël in, dat gelijk speelde tegen Jong Noorwegen. Eymen Sliti opende in de 70ste minuut de score. Daarna scoorden Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Er staat weinig wind. Vannacht kan het hier en daar mistig worden, vooral in het noorden en noordwesten. De temperatuur zakt naar 9 graden in het zuidoosten. In het noordwesten blijft het wat milder, rond de 14 graden. Morgen begint met wat mist, maar daarna breekt de zon door. Het blijft droog met zwakke tot matige wind uit het oosten. Middagtemperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. In de loop van de middag komt er vanuit het westen meer bewolking en eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. 'S Avonds neemt de regen verder toe vanuit het zuidwesten, met mogelijk onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig, windkracht 6 tot 7.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Roemeense Europarlementariër Nicolae Ștefănuțe is de nieuwe co-voorzitter van De Groene in het Europees Parlement.
6: Hij volgde Nederlander Bas Eickhout op, die in mei stopte na 17 jaar. Eickhout zei dat hij relaties had in het verleden die niet pasten bij zijn rol. Een week eerder maakte hij bekend een relatie te hebben met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. De Duitse Terry Reintke is herkozen tot co-voorzitter. De politie heeft twee mannen aangehouden voor bijna 20 woninginbraken in Rotterdam. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben ingebroken. De verdachte uit Dordrecht werd in augustus op heterdaad betrapt en zit vast. De Rotterdammer is aangehouden na onderzoek en mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Een aanhoudingseenheid van de politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een brand in Eindhoven in 2020. Bij die brand raakte een 16-jarige jongen zwaar gewond nadat een explosief bij de woning aan de Moreelse Laan afging. Een andere verdachte is in 2021 overoordeeld voor meervoudige poging tot moord. De politie kon de tweede verdachte aanhouden na nieuw ontvangen informatie. In het centrum van Rotterdam is dinsdagavond rond 17:15 geschoten op de Nieuwstraat. De schutter is in een auto weggereden richting station Blaak. De politie zoekt naar zowel de schutter als het mogelijke doelwit. Vermoedelijk is niemand geraakt. Wel heeft de politie een kogelinslag gevonden. Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's. Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Het ministerie van Defensie hoort uit Kiev dat de F-16's erg effectief zijn bij luchtverdedigingstaken. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jetten belooft president Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie. Nederland heeft al een aanzienlijke hoeveelheid F-16-munitie geleverd aan Oekraïne en kijkt momenteel onder meer naar extra 20 mm munitie. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet. Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde De Kom of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, tijd voor wil. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt. Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen.
18: De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen

0: Extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico, volgens een peiling van de New York Times, 6% voor op republikein Ken Paxton. Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken. Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt.
1: En nu het economisch nieuws. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacaolat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde

0: de gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel. Het bedrijf gaat zijn Spaanse concurrent verzoeken de verpakking aan te passen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Suzanne Schulting richt zich de komende maanden volledig op langebaanschaatsen en laat het shorttrack voorlopig links liggen. De 29-jarige schaatster van Team Essent zegt dat de compacte kalender dit seizoen weinig ruimte laat om beide disciplines te combineren. Schulting kwam afgelopen seizoen op de Olympische Spelen nog in beide disciplines uit. Daarna veroverde ze de Nederlandse sprinttitel op de lange baan en werd ze tweede op het WK-sprint achter Femke Kok. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Lionel Messi speelt in de nacht van dinsdag op woensdag zijn afscheidswedstrijd in het shirt van Argentinië tegen Benin in Buenos Aires. De 39-jarige aanvaller, door velen beschouwd als de beste voetballer aller tijden, zegt in een video van Adidas dat het moment is gekomen om te vertrekken. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië en maakte daarin 125 doelpunten. In 2022 werd hij met zijn land wereldkampioen. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er hier en daar wat mist ontstaan. Er staat weinig wind. Vannacht kan het plaatselijk mistig worden. De temperatuur daalt naar zo'n 9 graden in het zuidoosten en blijft rond de 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend is er eerst kans op mist, vooral in het noorden en noordwesten. Daarna breekt de zon door en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Morgenmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot wel 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond trekt de regen vanuit het zuidwesten verder het land in. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig. Windkracht 6 tot 7.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten... minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Roemeense Europarlementariër Nicolae Ștefănuțe is de nieuwe co-voorzitter van de Groenen in het Europees Parlement. Hij volgt de Nederlander Bas Eickhout op, die in mei stopte na 17 jaar. Eickhout zei dat hij relaties had in het verleden die niet pasten bij zijn rol. Een week eerder maakte hij bekend een relatie te hebben met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. De Duitse Terry Reintke is herkozen tot co-voorzitter. De politie heeft twee mannen aangehouden voor bijna 20 woninginbraken in Rotterdam. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben ingebroken. De verdachte uit Dordrecht werd in augustus op heterdaad betrapt en zit vast. De Rotterdammer is aangehouden na onderzoek en mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Een aanhoudingseenheid van de politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een brand in Eindhoven in 2020. Bij die brand raakte een 16-jarige jongen zwaar gewond nadat een explosief bij de woning aan de Moreelse Laan afging. Een andere verdachte is in 2021 al veroordeeld voor meervoudige poging tot moord. De politie kon de tweede verdachte aanhouden na nieuw ontvangen informatie. In het centrum van Rotterdam is dinsdagavond rond 17:15 geschoten op de Nieuwstraat. De schutter is in een auto weggereden richting station Blaak. De politie zoekt naar zowel de schutter als het mogelijke doelwit. Vermoedelijk is niemand geraakt. Wel heeft de politie een kogelinslag gevonden. Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's. Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Het ministerie van Defensie hoort uit Kiev dat de F-16's erg effectief zijn bij luchtverdedigingstaken. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jette beloofde president Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie. Nederland heeft al een aanzienlijke hoeveelheid F-16-munitie geleverd aan Oekraïne en kijkt momenteel onder meer naar extra 20 mm munitie. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohamed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit Rotterdam online onder druk heeft gezet. Het slachtoffer moest volgens het OM tussen eind april en half juli met een scherp voorwerp de naam Zorro in haar lichaam kerven. Ook zou de man het meisje hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's openbaar te maken. De officier van justitie noemde het dinsdag in de rechtbank in Rotterdam een nare zaak. Die past in de zogenoemde De Kom of 744-reeks, waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt. De rechtbank behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, tijd voor wil. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt. Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico volgens een peiling van de New York Times 6% voor op republikein Ken Paxton. Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken. Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon lopen leraren, ouders en vakbondsmensen mee. Ouders zijn verontwaardigd over misstanden in het onderwijs en bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties. Meer dan 200 scholieren zijn gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu benadrukt dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. Een moeder bij de betoging zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt. En nu het economisch nieuws. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot.
5: Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat.
6: Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing.
7: De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
8: Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacao Lat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel. Het bedrijf gaat zijn Spaanse concurrent verzoeken de verpakking aan te passen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Suzanne Schulting richt zich de komende maanden volledig op langebaanschaatsen en laat het shorttrack voorlopig links liggen. De 29-jarige schaatster van Team Essent zegt dat de compacte kalender dit seizoen weinig ruimte laat om beide disciplines te combineren. Schulting kwam afgelopen seizoen op de Olympische Spelen nog in beide disciplines uit. Daarna veroverde ze de Nederlandse sprinttitel op de lange baan en werd ze tweede op het WK-sprint achter Femke Kok.
10: FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Lionel Messi speelt in de nacht van dinsdag op woensdag zijn afscheidswedstrijd in het shirt van Argentinië tegen Benin in Buenos Aires. De 39-jarige aanvaller, door velen beschouwd als de beste voetballer aller tijden, zegt in een video van Adidas dat het moment is gekomen om te vertrekken. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië en maakte daarin 125 doelpunten. In 2022 werd hij met zijn land wereldkampioen. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg.
11: Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool.
12: Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er hier en daar wat mist ontstaan. Er staat weinig wind. Vannacht kan het plaatselijk mistig worden. De temperatuur daalt naar zo'n 9 graden in het zuidoosten en blijft rond de 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend is er eerst kans op mist, vooral in het noorden en noordwesten. Daarna breekt de zon door en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Morgenmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot wel 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond trekt de regen vanuit het zuidwesten verder het land in. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig. Windkracht 6 tot 7.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een ambulancemedewerker is gewond geraakt bij een aanrijding op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance reed met zwaailicht en sirene en botste met een auto. De bestuurder van de auto had geen rijbewijs en was onder invloed. Hij is aangehouden. De patiënt in de ambulance is overgenomen door een andere ambulance en maakt het goed.
14: De Roemeense Europarlementariër Nicolae Stefanuțe is de nieuwe co-voorzitter van De Groenen in het Europees Parlement. Hij volgt de Nederlander Bas Eickhout op, die in mei stopte na 17 jaar. Eickhout zei dat hij relaties had in het verleden die niet pasten bij zijn rol. Een week eerder maakte hij bekend een relatie te hebben met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. De Duitse Terry Reintke is herkozen tot co-voorzitter. De politie heeft twee mannen aangehouden voor bijna 20 woninginbraken in Rotterdam. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben ingebroken. De verdachte uit Dordrecht werd in augustus op heterdaad betrapt en zit vast. De Rotterdammer is aangehouden na onderzoek en mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Een aanhoudingseenheid van de politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een brand in Eindhoven in 2020. Bij die brand raakte een 16-jarige jongen zwaar gewond nadat een explosief bij de woning aan de Moreelse Laan afging. Een andere verdachte is in 2021 al veroordeeld voor meervoudige poging tot moord. De politie kon de tweede verdachte aanhouden na nieuw ontvangen informatie. In het centrum van Rotterdam is dinsdagavond rond 17:15 geschoten op de Nieuwstraat. De schutter is in een auto weggereden richting station Blaak. De politie zoekt naar zowel de schutter als het mogelijke doelwit. Vermoedelijk is niemand geraakt. Wel heeft de politie een kogelinslag gevonden. Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's. Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Het ministerie van Defensie hoort uit Kiev dat de F-16's erg effectief zijn bij luchtverdedigingstaken. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jetten beloofde president Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie. Nederland heeft al een aanzienlijke hoeveelheid F-16-munitie geleverd aan Oekraïne en kijkt momenteel onder meer naar extra 20 mm munitie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws.
15: De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager.
16: De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, tijd voor wil. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt.
17: Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen.
18: De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen.
19: Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico volgens een peiling van de New York Times 6% voor op republikein Ken Paxton.
20: Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen, waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken.
21: En nu het economisch nieuws. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt.
22: Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen.
0: Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacao Lat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel. Het bedrijf gaat zijn Spaanse concurrent verzoeken de verpakking aan te passen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Suzanne Schulting richt zich de komende maanden volledig op langebaanschaatsen en laat het shorttrack voorlopig links liggen. De 29-jarige schaatster van Team Essent zegt dat de compacte kalender dit seizoen weinig ruimte laat om beide disciplines te combineren. Schulting kwam afgelopen seizoen op de Olympische Spelen nog in beide disciplines uit. Daarna veroverde ze de Nederlandse sprinttitel op de lange baan en werd ze tweede op het WK-sprint achter Femke Kok.
4: FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Lionel Messi speelt in de nacht van dinsdag op woensdag zijn afscheidswedstrijd in het shirt van Argentinië tegen Benin in Buenos Aires. De 39-jarige aanvaller, door velen beschouwd als de beste voetballer aller tijden, zegt in een video van Adidas dat het moment is gekomen om te vertrekken. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië en maakte daarin 125 doelpunten. In 2022 werd hij met zijn land wereldkampioen. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten.
5: Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er hier en daar mist ontstaan. Er staat weinig wind. Komende nacht is het rustig met plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend eerst nog kans op mist, vooral in het noorden. Verder zonnige periode en droog weer. Morgenmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Aan het eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig. Morgenavond wordt het dikker bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In Limburg kan onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een ambulancemedewerker is gewond geraakt bij een aanrijding op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance reed met zwaailicht en sirene en botste met een auto. De bestuurder van de auto had geen rijbewijs en was onder invloed. Hij is aangehouden. De patiënt in de ambulance is overgenomen door een andere ambulance en maakt het goed.
24: De Roemeense Europarlementariër Nicolae Stefanuțe is de nieuwe co-voorzitter van De Groene in het Europees Parlement. Hij volgt de Nederlander Bas Eickhout op, die in mei stopte na 17 jaar. Eickhout zei dat hij relaties had in het verleden die niet pasten bij zijn rol. Een week eerder maakte hij bekend een relatie te hebben met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. De Duitse Terry Reintke is herkozen tot co-voorzitter.
25: De politie heeft twee mannen aangehouden voor bijna 20 woninginbraken in Rotterdam. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben ingebroken. De verdachte uit Dordrecht werd in augustus op heterdaad betrapt en zit vast. De Rotterdammer is aangehouden na onderzoek en mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten.
26: Een aanhoudingseenheid van de politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een brand in Eindhoven in 2020. Bij die brand raakte een 16-jarige jongen zwaar gewond nadat een explosief bij de woning aan de Moreelse Laan afging. Een andere verdachte is in 2021 overoordeeld voor meervoudige poging tot moord. De politie kon de tweede verdachte aanhouden na nieuw ontvangen informatie.
27: In het centrum van Rotterdam is dinsdagavond rond 17:15 geschoten op de Nieuwstraat. De schutter is in een auto weggereden richting station Blaak. De politie zoekt naar zowel de schutter als het mogelijke doelwit. Vermoedelijk is niemand geraakt. Wel heeft de politie een kogelinslag gevonden.
28: Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's.
3: Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen. Het ministerie van Defensie hoort uit Kiev dat de F-16's erg effectief zijn bij luchtverdedigingstaken. Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jette beloofde president Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie. Nederland heeft al een aanzienlijke hoeveelheid F-16-munitie geleverd aan Oekraïne en kijkt momenteel onder meer naar extra 20 mm munitie.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws.
10: De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager.
11: De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffray, tijd voor wil. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt.
12: Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen.
13: De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen.
14: Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico volgens een peiling van de New York Times 6% voor op republikein Ken Paxton.
28: Het Azawad Liberation Front heeft zich teruggetrokken uit de Noord-Malinese plaats Kidal. De separatisten zeggen dat dit een tijdelijke maatregel is om eigen mensen en middelen te beschermen tegen luchtaanvallen van het Malinese leger. Het vertrek is een symbolische overwinning voor de regering. Het FLA veroverde Kidal een half jaar geleden tijdens een reeks aanvallen
0: waarbij ook de minister van Defensie werd gedood. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn de plaats inmiddels binnengetrokken.
15: En nu het economisch nieuws. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat blijkt uit een uitspraak van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom in Den Haag. Het zuivelconcern spande een zaak aan tegen het Spaanse Grupo Cacaolat, dat in 2025 een merkaanvraag indiende voor chocolat met dezelfde gele kleur. Friesland Campina stelt dat het logo verwarrend veel lijkt op dat van Chocomel en dat de concurrent oneerlijk voordeel haalt uit de reputatie van Chocomel. Het bedrijf gaat zijn Spaanse concurrent verzoeken de verpakking aan te passen.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. Suzanne Schulting richt zich de komende maanden volledig op langebaanschaatsen en laat het shorttrack voorlopig links liggen. De 29-jarige schaatster van Team Essent zegt dat de compacte kalender dit seizoen weinig ruimte laat om beide disciplines te combineren. Schulting kwam afgelopen seizoen op de Olympische Spelen nog in beide disciplines uit. Daarna veroverde ze de Nederlandse sprinttitel op de lange baan en werd ze tweede op het WK-sprint achter Femke Kok.
18: FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel.
1: Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Lionel Messi speelt in de nacht van dinsdag op woensdag zijn afscheidswedstrijd in het shirt van Argentinië tegen Benin in Buenos Aires. De 39-jarige aanvaller, door velen beschouwd als de beste voetballer aller tijden, zegt in een video van Adidas dat het moment is gekomen om te vertrekken. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië en maakte daarin 125 doelpunten. In 2022 werd hij met zijn land wereldkampioen. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Later kan er hier en daar mist ontstaan. Er staat weinig wind. Komende nacht is het rustig met plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend eerst nog kans op mist, vooral in het noorden. Verder zonnige periode en droog weer. Morgenmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Aan het eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig. Morgenavond wordt het dikker bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In Limburg kan onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
7: Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie. De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadszetel wordt ingenomen door Oscar Olierook.
6: De politie heeft in het centrum van Rotterdam twee mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. Een ambulancemedewerker is gewond geraakt bij een aanrijding op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance reed met zwaailicht en sirene en botste met een auto. De bestuurder van de

0: relaties had in het verleden die niet pasten bij zijn rol. Een week eerder maakte hij bekend een relatie te hebben met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. De Duitse Terry Reintke is herkozen tot co-voorzitter. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor bijna 20 woninginbraken in Rotterdam. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben ingebroken. De verdachte uit Dordrecht werd in augustus op heterdaad betrapt en zit vast. De Rotterdammer is aangehouden na onderzoek en mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffray, tijd voor wil. Van de ongeveer 3.700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt. Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De Raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar

0: de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico, volgens een peiling van de New York Times, 6% voor op republikein Ken Paxton.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. Beleggers keken uit naar het aankomende cijferseizoen. De S&P 500 sloot 16% hoger op 7818,93 punten. De Nasdaq steeg 15% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi speelt in de nacht van dinsdag op woensdag zijn afscheidswedstrijd in het shirt van Argentinië tegen Benin in Buenos Aires. De 39-jarige aanvaller, door velen beschouwd als de beste voetballer aller tijden, zegt in een video van Adidas dat het moment is gekomen om te vertrekken. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië en maakte daarin 125 doelpunten. In 2022 werd hij met zijn land wereldkampioen. Suzanne Schulting richt zich de komende maanden volledig op langebaanschaatsen en laat het shorttrack voorlopig links liggen. De 29-jarige schaatster van Team Essent zegt dat de compacte kalender dit seizoen weinig ruimte laat om beide disciplines te combineren. Schulting kwam afgelopen seizoen op de Olympische Spelen nog in beide disciplines uit. Daarna veroverde ze de Nederlandse sprinttitel op de lange baan en werd ze tweede op het WK-sprint achter Femke Kok. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Op meerdere plaatsen kan mist voorkomen. Er staat weinig wind. Vannacht plaatselijk mist, met temperaturen tussen 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend eerst hier en daar mist, vooral in het noorden. Daarna zonnige periode en droog weer. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Morgenmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen en aan het eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond wordt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen nat, met kans op onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard. Er geldt code geel voor dichte mist.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden twee viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen. Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie. De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadszetel wordt ingenomen door Oscar Olierook. De politie heeft in het centrum van Rotterdam twee mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. Een ambulancemedewerker is gewond geraakt bij een aanrijding op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance reed met zwaailicht en sirene en botste met een auto. De bestuurder van de auto had geen rijbewijs en was onder invloed. Hij is aangehouden. De patiënt in de ambulance is overgenomen door een andere ambulance en maakt het goed. De Roemeense Europarlementariër Nicolae Stefanuțe is de nieuwe co-voorzitter van De Groene in het Europees Parlement. Hij volgt de Nederlander Bas Eickhout op, die in mei stopte na 17 jaar. Eickhout zei dat hij relaties had in het verleden die niet pasten bij zijn rol. Een week eerder maakte hij bekend een relatie te hebben met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. De Duitse Terry Reintke is herkozen tot co-voorzitter. De politie heeft twee mannen aangehouden voor bijna 20 woninginbraken in Rotterdam. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben ingebroken. De verdachte uit Dordrecht werd in augustus op heterdaad betrapt en zit vast. De Rotterdammer is aangehouden na onderzoek en mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, tijd voor wil. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt. Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen.
6: Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat Democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste Republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat Democraat James Tallarico, volgens een peiling van de New York Times, 6% voor op Republikein Ken Paxton.
7: En nu het economisch nieuws.
8: De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. Beleggers keken uit naar het aankomende cijferseizoen. De S&P 500 sloot 16% hoger op 7.818,93 punten. De Nasdaq steeg 15% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt.
1: Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi speelt in de nacht van dinsdag op woensdag zijn afscheidswedstrijd in het shirt van Argentinië tegen Benin in Buenos Aires. De 39-jarige aanvaller, door velen beschouwd als de beste voetballer aller tijden, zegt in een video van Adidas dat het moment is gekomen om te vertrekken. Messi speelde tot nu toe 207 interlands voor Argentinië en maakte daarin 125 doelpunten. In 2022 werd hij met zijn land wereldkampioen. Suzanne Schulting richt zich de komende maanden volledig op langebaanschaatsen en laat het shorttrack voorlopig links liggen. De 29-jarige schaatster van Team Essent zegt dat de compacte kalender dit seizoen weinig ruimte laat om beide disciplines te combineren. Schulting kwam afgelopen seizoen op de Olympische Spelen nog in beide disciplines uit. Daarna veroverde ze de Nederlandse sprinttitel op de lange baan en werd ze tweede op het WK-sprint achter Femke Kok. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Op meerdere plaatsen kan mist voorkomen. Er staat weinig wind. Vannacht plaatselijk mist, met temperaturen tussen 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend eerst hier en daar mist, vooral in het noorden. Daarna zonnige periode en droog weer. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Morgenmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen en aan het eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond wordt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen nat, met kans op onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard. Er geldt code geel voor dichte mist.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden twee viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
7: Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie.
1: De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadszetel wordt ingenomen door Oscar Olierook.
10: De politie heeft in het centrum van Rotterdam twee mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. Een ambulancemedewerker is gewond geraakt bij een aanrijding op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance reed met zwaailicht en sirene en botste met een auto. De bestuurder van de auto had geen rijbewijs en was onder invloed. Hij is aangehouden. De patiënt in de ambulance is overgenomen door een andere ambulance en maakt het goed.
11: De Roemeense Europarlementariër Nicolae Ștefănuțe is de nieuwe co-voorzitter van De Groenen in het Europees Parlement. Hij volgt de Nederlander Bas Eickhout op, die in mei stopte na 17 jaar. Eickhout zei dat hij relaties had in het verleden die niet pasten bij zijn rol. Een week eerder maakte hij bekend een relatie te hebben met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. De Duitse Terry Reintke is herkozen tot co-voorzitter.
10: De politie heeft twee mannen aangehouden voor bijna 20 woninginbraken in Rotterdam. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben ingebroken. De verdachte uit Dordrecht werd in augustus op heterdaad betrapt en zit vast. De Rotterdammer is aangehouden na onderzoek en mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat.
10: De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager.
1: De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffray, tijd voor wil. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt.
10: Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden.
13: Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen.
14: De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen.
15: Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan $700 miljoen uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode $430 miljoen uit aan advertenties. Het meeste republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat democraat James Tallarico, volgens een peiling van de New York Times, 6% voor op republikein Ken Paxton.
16: En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
17: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt.
18: Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur.
19: OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat.
20: Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing.
21: De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten.
0: Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich gerevancheerd voor de 7-0 nederlaag tegen Engeland met een goed optreden tegen wereldkampioen Spanje. Het stond lang 1-1 in Split, maar Mikel Merino bezorgde Spanje in de slotfase toch de zege, 1-2. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score door de bal in de rebound achter doelman Unai Simon te koppen. Hij kreeg in de 79ste minuut zijn tweede gele kaart na een overtreding op Marc Cucurella en moest met rood het veld af. Spanje plaatste zich met de 4e overwinning op rij al voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Maar op meerdere plaatsen kan mist ontstaan. Er staat weinig wind. Let op, er geldt code geel voor dichte mist. Vannacht blijft het rustig met plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar zo'n 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend verdwijnt de mist geleidelijk. Vooral in het noorden kan het nog even aanhouden. Daarna volgen zonnige perioden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Morgenmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Tegen het einde van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond breidt de regen zich uit naar meer gebieden. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig.
4: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
8: Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie. De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadzetel wordt ingenomen door Oscar Olierook.
24: De politie heeft in het centrum van Rotterdam 2 mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. Een ambulancemedewerker is gewond geraakt bij een aanrijding op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance reed met zwaailicht en sirene en botste met een auto. De bestuurder van de auto had geen rijbewijs en was onder invloed. Hij is aangehouden. De patiënt in de ambulance is overgenomen door een andere ambulance en maakt het goed.
25: De Roemeense Europarlementariër Nicolae Ștefănuțe is de nieuwe co-voorzitter van De Groene in het Europees Parlement. Hij volgt de Nederlander Bas Eickhout op, die in mei stopte na 17 jaar. Eickhout zei dat hij relaties had in het verleden die niet pasten bij zijn rol. Een week eerder maakte hij bekend een relatie te hebben met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. De Duitse Terry Reintke is herkozen tot co-voorzitter.
26: De politie heeft 2 mannen aangehouden voor bijna 20 woninginbraken in Rotterdam. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben ingebroken. De verdachte uit Dordrecht werd in augustus op heterdaad betrapt en zit vast. De Rotterdammer is aangehouden na onderzoek en mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat.
28: De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager.
29: De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffray, tijd voor wil.
1: Van de ongeveer 3700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Le Cornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt.
3: Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen.
5: De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor mogelijke aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd aanstaande woensdag. Het is dan 3 jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Terroristische organisaties, geleid door Iran en bondgenoten zoals Hamas, beschouwen die datum als een belangrijke mijlpaal. De raad raadt reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. Israëliërs moeten grote menigten en demonstraties mijden en geen reisplannen delen op sociale media. Bij de aanslagen van 7 oktober kwamen ongeveer 1200 mensen om en werden 251 Israëliërs gegijzeld. In de oorlog die volgde zijn volgens de Palestijnse Gezondheidsautoriteit meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen.
7: Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan 700 miljoen dollar uitgegeven aan extra advertenties voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Het geld is bedoeld om te voorkomen dat Democraten op onverwachte plekken winnen. Democraten gaven in dezelfde periode 430 miljoen dollar uit aan advertenties. Het meeste Republikeinse geld gaat naar de senaatsverkiezingen, waar het in peilingen erg spannend is. Vooral in Texas wordt veel geïnvesteerd. Daar staat Democraat James Tallarico volgens een peiling van de New York Times 6% voor op Republikein Ken Paxton.
9: En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
10: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt.
11: Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur.
12: OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt.
0: Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich gerevancheerd voor de 7-0 nederlaag tegen Engeland met een goed optreden tegen wereldkampioen Spanje. Het stond lang 1-1 in Split, maar Mikel Merino bezorgde Spanje in de slotfase toch de zegen, 1-2. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score door de bal in de rebound achter doelman Unai Simon te koppen. Hij kreeg in de 79ste minuut zijn tweede gele kaart na een overtreding op Marc Cucurella en moest met rood het veld af.
2: Spanje plaatste zich met de vierde overwinning op rij al voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Maar op meerdere plaatsen kan mist ontstaan. Er staat weinig wind. Let op, er geldt code geel voor dichte mist. Vannacht blijft het rustig met plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar zo'n 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Morgenochtend verdwijnt de mist geleidelijk, vooral in het noorden kan het nog even aanhouden.

0: naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen. Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie. De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadszetel wordt ingenomen door Oscar Olierook. De politie heeft in het centrum van Rotterdam 2 mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. Een ambulancemedewerker is gewond geraakt bij een aanrijding op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De ambulance reed met zwaailicht en sirene en botste met een auto. De bestuurder van de auto had geen rijbewijs en was onder invloed. Hij is aangehouden. De patiënt in de ambulance is overgenomen door een andere ambulance en maakt het goed. De Roemeense Europarlementariër Nicolae Ștefănuțe is de nieuwe co-voorzitter van De Groene in het Europees Parlement. Hij volgt de Nederlander Bas Eickhout op, die in mei stopte na 17 jaar. Eickhout zei dat hij relaties had in het verleden die niet pasten bij zijn rol. Een week eerder maakte hij bekend een relatie te hebben met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. De Duitse Terry Reintke is herkozen tot co-voorzitter. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor bijna 20 woninginbraken in Rotterdam. Het gaat om een 37-jarige Rotterdammer en een 45-jarige man uit Dordrecht. Zij zouden onafhankelijk van elkaar hebben ingebroken. De verdachte uit Dordrecht werd in augustus op heterdaad betrapt en zit vast. De Rotterdammer is aangehouden na onderzoek en mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Christa Pike, die ter dood is veroordeeld, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat melden haar advocaten aan ABC News. Haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee mislukte op 30 september. Sindsdien lag ze buiten bewustzijn aan een beademingsmachine. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat.

0: De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffray, tijd voor wil. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt. Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,14% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Wel kan er op meerdere plaatsen mist ontstaan en daar geldt code geel. Er staat weinig wind. Vannacht blijft die mist plaatselijk hangen. De temperatuur daalt naar 9 graden in het zuidoosten. In het noordwesten wordt het 14 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op mist, vooral in het noorden en noordwesten. Daarna breekt de zon door en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Morgenmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag valt er regen in Zeeland. Het wordt 20 graden in het noordwesten. In Zuid-Limburg kan het zelfs 25 graden worden. Morgenavond trekt de regen verder het land in, met kans op onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen. Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie. De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadszetel wordt ingenomen door Oscar Olierook. De politie heeft in het centrum van Rotterdam 2 mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffray, tijd voor wil. Van de ongeveer 3.700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt. Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufiane El Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split.
3: PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Maar er komt op meerdere plaatsen mist voor. Er staat vrijwel geen wind. Vannacht kan het plaatselijk mistig blijven, met temperaturen tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Let op, er geldt code geel voor dichte mist. Morgenochtend is er eerst kans op mist, vooral in het noorden en noordwesten. Verder vrij zonnig en droog. In de middag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen en eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond breidt de regen uit naar het noordoosten en kan er in Limburg onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen. Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie. De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadszetel wordt ingenomen door Oscar Olierook. De politie heeft in het centrum van Rotterdam 2 mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, tijd voor wil. Van de ongeveer 3700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt. Iran heeft de Franse ambassadeur in Teheran om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren. Volgens Teheran schendt Frankrijk mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. De autoriteiten melden 215 gewonde betogers. Volgens Parijs hebben de meeste verwondingen niets te maken met het optreden van politie of rellenbestrijdingseenheden. Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers. Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië.
3: De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakte Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Maar er komt op meerdere plaatsen mist voor. Er staat vrijwel geen wind. Vannacht kan het plaatselijk mistig blijven, met temperaturen tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Let op, er geldt code geel voor dichte mist. Morgenochtend is er eerst kans op mist, vooral in het noorden en noordwesten. Verder vrij zonnig en droog. In de middag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen en eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond breidt de regen uit naar het noordoosten en kan er in Limburg onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen. Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie. De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadzetel wordt ingenomen door Oscar Olierook. De politie heeft in het centrum van Rotterdam twee mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffray, tijd voor wil. Van de ongeveer 3.700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd. President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt.
4: En nu het economisch nieuws.
5: De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
6: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen.
3: de 24-jarige schaatser van Team Essent, moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 29

0: Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Le Quincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is er plaatselijk mist. Op sommige plekken zelfs dichte mist. Daarom geldt code geel. De temperatuur ligt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Er staat weinig wind. Morgenochtend kan er nog wat mist hangen, vooral in het noorden. Verder is het vrij zonnig en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Morgenmiddag veel zon, maar later vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag begint het in Zeeland al te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond wordt het van het zuidwesten uit op meer plaatsen nat. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard. Woensdag overdag wisselend bewolkt met her en der een bui, maar ook geregeld zon. Het wordt zo'n 16 graden met matige wind, aan zee en op het IJsselmeer krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting.

0: Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen. Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie. De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadszetel wordt ingenomen door Oscar Olierook. De politie heeft in het centrum van Rotterdam twee mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlandsnieuws. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager. De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt. Hij sprak van een periode voor interne democratie, waar de minister van Onderwijs, Édouard Geffrey, tijd voor wil. Van de ongeveer 3.700 middelbare scholen van het land zijn er tijdens de weken van ongeregeldheden al ruim 890 geheel of gedeeltelijk gesloten. Lecornu riep op tot eensgezindheid. Hij zei dat geweld tegen onderwijspersoneel wordt genormaliseerd.
2: President Emmanuel Macron geeft dinsdagavond met de premier en een aantal ministers een persconferentie over de situatie met de scholierenprotesten. Daarbij zijn al 215 scholieren gewond geraakt.
3: En nu het economisch nieuws.
4: De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
5: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufiane El Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur.
6: OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakte Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er plaatselijk mist. Op sommige plekken zelfs dichte mist. Daarom geldt code geel. De temperatuur ligt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Er staat weinig wind. Morgenochtend kan er nog wat mist hangen, vooral in het noorden. Verder is het vrij zonnig en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Morgenmiddag veel zon, maar later vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag begint het in Zeeland al te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Morgenavond wordt het van het zuidwesten uit op meer plaatsen nat. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard. Woensdag overdag wisselend bewolkt met her en der een bui, maar ook geregeld zon. Het wordt zo'n 16 graden met matige wind, aan zee en op het IJsselmeer krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen.
2: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen.
10: Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
11: Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie. De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadzetel wordt ingenomen door Oscar Olierook.
12: De politie heeft in het centrum van Rotterdam 2 mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd.
2: De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend.
10: De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.
2: Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis.
14: De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat.
2: De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager.
3: En nu het economisch nieuws.
2: De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
15: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt.
2: Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur.
16: OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat.
2: Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland.
17: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er plaatselijk mist voor, die op veel plekken ook dicht kan zijn. De temperatuur ligt tussen 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Er staat weinig wind. Morgenochtend is er eerst nog kans op mist, vooral in het noorden. Verder wordt het vrij zonnig en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen. In de loop van de avond gaat het van het zuidwesten uitregenen, met kans op onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig, windkracht 6 tot 7. Morgen valt er overdag nog wat regen in het oosten. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien en zo'n 16 graden.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig.
19: Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden.
20: De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen.
21: Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
22: Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie. De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadszetel wordt ingenomen door Oscar Olierook.
23: De politie heeft in het centrum van Rotterdam 2 mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd.
26: De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital.
0: Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend.
4: De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis.
5: De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat.
6: De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager.
9: En nu het economisch nieuws.
11: De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
12: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt.
27: Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur.
28: OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat.
29: Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing.
30: De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt.
1: De hoofdindex sloot 14% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er plaatselijk mist voor, die op veel plekken ook dicht kan zijn. De temperatuur ligt tussen 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Er staat weinig wind. Morgenochtend is er eerst nog kans op mist, vooral in het noorden. Verder wordt het vrij zonnig en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen. In de loop van de avond gaat het van het zuidwesten uitregenen met kans op onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig, windkracht 6 tot 7.
8: Morgen valt er overdag nog wat regen in het oosten. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien en zo'n 16 graden.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden.
13: De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen.
14: Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
15: Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie. De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadszetel wordt ingenomen door Oscar Olierook.
16: De politie heeft in het centrum van Rotterdam 2 mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd.
0: De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend.
17: De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis.
18: De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat.
19: De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager.
20: En nu het economisch nieuws.
21: De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
22: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt.
23: Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur.
25: OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangekomen.

0: Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram.
3: Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen.
4: Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan het op meerdere plaatsen mistig worden. Soms zelfs dichtmist. Daarom geldt er code geel. De temperatuur ligt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. En er staat weinig wind. Morgenochtend kan er nog wat mist hangen, vooral in het noorden. Daarna volgen zonnige perioden en blijft het droog. In de middag is er veel zon, maar vanuit het westen komt meer bewolking. Aan het eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het steeds meer regenen. In Limburg kan er ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig, mogelijk hard. Morgen trekt de regen in de ochtend weg naar het oosten. Daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien en geregeld zon. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen. Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie. De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadszetel wordt ingenomen door Oscar Olierook. De politie heeft in het centrum van Rotterdam 2 mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale.